0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, welkom bij de 5e aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. In de vorige aflevering heb ik, naar aanleiding van zijn muziek, met u over het thema stilte gesproken, vooral vanuit de filosofie en de muzikologie. En ik gebruikte daarvoor vooral het boek van de filosoof Charles Vergeer en een essay van de muzikoloog Leo Samema. Ook deze aflevering is gewijd aan enkele gedachten over de stilte en draagt dus dezelfde titel, Componist van de Stilte. Aan het eind van de vorige aflevering meldde ik u dat ik het in de laatste afleveringen van deze serie vooral wilde hebben over het belang van de orthodoxe traditie voor de muziek van Arvo Pärt. En dan heb ik het dus over de liturgie, de geestelijke literatuur, de heilige en het gebedsleven van de orthodoxe kerk. En dat zou ik dan vooral doen met behulp van het boek Arvo Pärt, Out of Silence. Dat boek is bij uitstek een goede gids in deze, omdat de Amerikaanse auteur Peter Butenef zowel een orthodox theoloog als ook een muzikoloog is. En bovendien heeft de auteur Pärt goed gekend. Hij heeft lange gesprekken met hem gevoerd. Omdat Pärt in de jaren 70 zijn eigen spirituele thuis in de orthodoxe kerk vond, leek het mij passend om in deze serie ook enkele verbindingslijnen te trekken tussen zijn muziek en de orthodoxe traditie. Zonder overigens ook maar op enige manier te willen streven naar volledigheid. Die orthodoxe wereld wordt wel vaak vermeld in de Pärt-literatuur, maar meestal blijft het daarbij. Soms wordt zeer ten onrechte gesuggereerd dat Pärt's muziek op een directe wijze louter een uitvloeisel is van de orthodoxe kerkmuziek. Butenef vertelt in het begin van zijn boek hoe hij in de vroege jaren 90 tijdens een verblijf in een Engels orthodox klooster toevallig Pärt tegen het lijf liep. Butenef noemt de naam van het klooster niet, maar ik vermoed dat het hier het klooster van Johannes de Doper in Essex betrof. Dat klooster werd in 1959 gesticht door de archimandriet Sophronius, een priester waarmee Pärt na zijn verbanning naar het Westen veel gesprekken heeft gevoerd. Op deze Russische priester hoop ik later nog terug te komen. Natuurlijk wist Butenef dat Pärt een beroemde componist was, maar hij had bij die eerste ontmoeting nog nooit één noot van hem gehoord. Tijdens die week in dat klooster heeft hij onbevangen over van alles en nog wat met de componist gesproken. En na die eerste kennismaking volgde al snel zijn eerste kennismaking met Pärt's muziek. Beste luisteraar, in het spoor van de ecumenische gezindheid van Pärt laat ik in deze aflevering tijdens de pauzes deeltjes horen uit zijn Berliner Messe. Deze mis werd in opdracht geschreven voor de 90ste Duitse Katholieke Dag in 1990. In dat jaar werd deze muziek voor het eerst ten gehore gebracht in de Berlijnse Sint-Hedwigs-kathedraal. Hier hoort u het Ests Philharmonisch Kamerkoor met het Kyrie.

Boetenef stelt de vraag: bestaat stilte wel als zelfstandige entiteit? We hebben immers een sterke neiging de stilte louter negatief als de afwezigheid van iets te duiden. Hetzelfde probleem duikt op als we spreken over de duisternis met betrekking tot de afwezigheid van licht. We kunnen de schaduw zien als de afwezigheid van licht, maar bestaat de duisternis zelf dan wel? En dezelfde vraag kunnen we overigens stellen over het kwaad in relatie tot het goede. Is het kwaad alleen maar de afwezigheid van het goede? Vele vroege christelijke denkers kwamen tot die conclusie dat alleen het goede als entiteit bestaat. Het kwade is dan slechts als de negatie van het goede op te vatten. Het kwade leidt zo slechts als het ware een parasitair bestaan gerelateerd aan het goede. Maar toch, hoe ongrijpbaar ook, niet valt te ontkennen dat stilte, duisternis en het kwaad toch op een of andere manier in ons leven aanwezig zijn. Kunnen we dan stilte en duisternis als potenties, als mogelijkheden zien? Wenden we ons naar het scheppingsverhaal. Lezen we in het begin van Genesis over Gods scheppende woord het volgende. Toen sprak God: er moet licht zijn. Er was licht. En God zag dat het licht goed was. Hier horen we Gods scheppende woord uit de stilte oprijzen en dat woord laat het licht schijnen uit de duisternis. De stilte en de duisternis vertegenwoordigen het niet-zijnde, het niets. Want volgens de oude christelijke leer van de creatio ex nihilo schiep God het universum uit het niets. En zo kwam er tot een radicaal onderscheid tussen de geschapen kosmos en de ongeschapen God. Dus stilte en duisternis zijn los van hun ontologische status, hun zijnde status, onontbeerlijk voor het onderscheiden van dingen die zijn en niet zijn. Zelfs, al dus nog steeds Boetenef, wanneer we het aangezicht en de geluiden van de geschapen wereld ervaren, zijn ze onmisbaar. Leonardo da Vinci schreef ooit over de noodzaak van schaduw om dingen in perspectief te kunnen zien. Want schaduw is niets anders dan versperd licht. En zo zouden we zonder stilte slechts in een volledige cacophonie leven. Wanneer we te raden gaan in de Heilige Schrift en in teksten uit de christelijke traditie, kunnen we daar veel inzichten aantreffen over de verschillende soorten stilte, vooral in de betrekkingen tussen God en de mensen. In de psalmen wordt God vaak gesmeekt om niet stil te zijn, waarbij de betekenis van stilte dan veel verder gaat dan simpel genegeerd worden. De stilte staat dan voor het uit het zicht raken van troost en leiding, het wegdrijven van het leven zelf. Stilte en duisternis karakteriseren in de Joodse traditie het dodenrijk. Zo lezen we in Psalm 94: was de Heer mijn hulp niet geweest, dan zou mijn ziel spoedig in het land van de stilte wonen. Het land van de stilte, dat is de Joodse onderwereld. Maar we zagen in de vorige aflevering juist ook hoe voor Elias Yahweh zich manifesteerde in een zachte bries, in het zuizen van de stilte. Stilte kan dus in de Bijbel zowel staan voor Gods afwezigheid als ook voor zijn aanwezigheid.

Stilte kan ook de uitdrukking zijn van het grenzeloze ontzag voor God. Nadat de profeet Habakuk van de afgodsbeelden gezegd heeft dat zij menselijke maaksels zijn die slechts kunnen zwijgen, horen we hem zeggen: Yahweh echter woont in zijn heilige tempel. Voor zijn aanschijn moet heel de aarde zwijgen. En bij de profeet Zacharias vinden we iets soortgelijks. Zwijg al wat leeft voor het aangezicht van de Heer. En op de ochtend van Stille Zaterdag zingen de orthodoxe monniken: De geestelijke machten en heerscharen staan in stilte, overweldigd door de verwondering voor het ontzagwekkende mysterie van uw graf. De psalmist vertelt ons hoe samen met de engelen de gehele schepping, zelfs de sterren en planeten, God prijzen. Mysterieus klinken ons de eerste verzen van Psalm 19 in de oren. De hemel verhaalt de glorie van God. Werk van zijn handen, verkondigt het firmament. De dag geeft het door aan de dag. En de nacht legt het uit aan de nacht. Het is geen spreken, het zijn geen woorden. Men hoort ze niet klinken. Maar hun taal dringt tot heel de aarde door. Tot het eind der wereld, wat ze zeggen. In deze psalm, zegt Boutenef, kunnen we het eeuwenoude thema tegenkomen van de harmonie der sferen. Dat de kosmos zelf harmonieuze muziek voortbrengt. Dat wat de middeleeuwers later de musica universalis zouden noemen. Ik had het in de vorige aflevering daar al over. Bij de oud-christelijke vader Sint Gregorius van Nyssa komen we al het idee tegen dat het menselijk lichaam een instrument is waardoor de ziel zijn muziek maakt. De menselijke compositie is slechts een microcosmos van het gehele universum, dat zelf een diverse en veelzijdige muzikale harmonie vormt. De verbinding tussen de menselijke en de kosmische muziek is diepzinnig en is geworteld in God, die hier zowel de componist als de koormeester is. De hemelen vertellen over de glorie van God door hun stille muziek. De mensen kunnen dat ook, met de muziek van hun leven, als ook met de muziek die ze maken. Maar de menselijke muziek is noodzakelijkerwijs vervormd door de zonde. De 7e eeuwse heilige Maximus de Belijder schrijft uitvoerig hoe God de wereld schiep volgens zijn principes en ideeën, zijn goddelijke logoi. De schepping bestaat dus uit de geactualiseerde ideeën van God. Het resultaat is dat wanneer we in stilte de wereld beschouwen, we Gods zelfopenbaring aanschouwen. Wanneer we de natuur beschouwen, kijken we naar de actualisering van Gods ideeën.

antieke en moderne christelijke schrijvers hebben het leven en de dood van Jezus Christus in termen van donderende stilte begrepen. Ignatius van Antiochië sprak over Jezus als het woord, met een hoofdletter, dat voortkwam uit de stilte. Hij werd gesproken in de stilte die aan de schepping voorafging. Zoals we in de Filippense brief kunnen lezen, hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Peter Boutenef neemt ons mee naar de vele momenten van stilte die in het leven van Jezus beschreven worden. Een moment dat door stilte omgeven wordt is bijvoorbeeld de bekende scène rondom de overspelige vrouw. Wanneer Jezus zwijgend iets in het zand schrijft. Of de stiltes die vallen in het lijdensverhaal tijdens de ondervragingen door de autoriteiten. Maar hij gaf hen geen antwoord op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. En Boutenef haalt de katholieke theoloog Hans Oers von Balthasar aan, wanneer deze reflecteert over de diepte van Christus zwijgen aan het kruis. Op het kruis, zo schreef Balthasar, is Jezus niet alleen door spreken bezig het heilswerk te voltrekken, maar ook door zijn zwijgen. Met zijn laatste woorden, het is volbracht, gaat Jezus zelfs de stilte van de hel in. Een stilte waarmee de donderslag van de verrijzenis wordt voortgebracht. Sprekend over het thema stilte kunnen we niet om het hesychasme heen. Een spirituele praktijk die zijn oorsprong vindt in de orthodoxe traditie en teruggaat tot de woestijnvaders in de vroege christelijke geschiedenis. Het woord hesychasme is afgeleid van het Griekse hesychia, dat stilte of rust betekent, waarmee verzaakt wordt aan alle gedachten, hartstochten en beelden. Doel is om gedachten en geest tot rust te brengen door meditatie en gebed. Vaak is dit verbonden met het Jezusgebed, dat als een mantra herhaald wordt. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, een zondaar. Simpele woorden jawel, maar Jezus zelf leerde ons, als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want deze menen dat ze door een veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Om God in ons te ervaren dienen we ons in stilte leeg te maken. Een orthodox kerkgezang bevat de woorden van de vierde eeuwse asceet, de heilige Hilarion. Christus aanschouwde jouw zuivere en rustige leven, jouw zachtmoedigheid en jouw stilte. Derhalve maakte hij jou tot zijn verblijfplaats en jij werd een goddelijke woning. In de nabijbelse traditie werden zelfverloochening, verzaking en stilte al snel als onmisbaar gezien voor het verkrijgen van diepere inzichten in waarheid, in het zelf en in het goddelijke. Zo schreef Diadochus van Fotiki in de 5e eeuw: geestelijke kennis komt voort uit gebed, diepe stilte en volledige verzaking. En de 4e eeuwse Basilius de Grote liet weten: stilte gaat vooraf aan de zuivering van de ziel. En in de 12e eeuw levende Petrus van Damascus, die voegt daar nog samenvattend aan toe: alleen de stilte brengt de kennis van God voort. En tenslotte horen we van de heilige Johannes Climacus dat citaat: de geestelijke stilte, de moeder
van het gebed is. Zijn naam Climacus verwijst naar het boek dat hij schreef, de Paradijsladder. Een leidraad voor de deugdbeoefening, waarbij elke trede van de ladder verwijst naar een hoofdstuk waarin een bepaalde deugd beschreven wordt. Ook in dit boek staat het Jezusgebed centraal.

Wanneer de vroege christenen in het eerste hoofdstuk van Genesis het scheppingsverhaal lazen, legden zij een grote nadruk op de rol van Gods scheppende woord. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. Volgens de Bijbel is het gehele universum geschapen door het woord. Maar niet door een overvloed van woorden. Elke scheppingsdag begint met een eenvoudige goddelijke uitspraak. Die scheppingsdagen die worden trouwens door sommige oude schrijvers ook wel opgevat als onmeetbaar lange perioden. En op de zevende dag is er sprake van rust, dus van stilte. Boutenef schrijft: stilte omgeeft dus zowel het gehele scheppingsproces als ook iedere scheppingsdag apart. Is het ook maar mogelijk de diepte van de stilte te peilen waarin het scheppende woord opklonk? Dit is deels een theologisch probleem. Wat was er voor het scheppende woord? Kunnen we hierover spreken als stilte? Wetenschappers die ons vertellen dat het onlogisch is over tijd en ruimte te spreken voor de Big Bang, bevestigen eigenlijk wat de vaders ook al aangenomen hebben. Einde citaat. Er is niets en dan is er. Er is geen woord en dan is er woord. De goddelijke stilte bevat in zichzelf al de principes, ideeën en bedoelingen volgens welke het universum gemaakt is. Bij Jesaja lezen we immers: zo zal het ook gaan met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. En Boutenef benadrukt dan dat er een verschil is tussen de ongeschapen stilte van God, de schepper, en de geluidloosheid die we kunnen kennen in de wereld die hij geschapen heeft. En toch, wanneer we de stilte van God proberen te peilen, dan zou het als model kunnen staan voor de geestelijke stilte waarover Johannes Climacus sprak. Het is die verstilling die gelijktijdig het sprakeloze ontzag voor Gods aanwezigheid bevat. En de gecultiveerde stilte, de hesychia, die niet verstoord wordt door innerlijk of uiterlijk geluid. De God van de joods-christelijke traditie kunnen we ons niet voorstellen en we kunnen hem niet beschrijven. Hij moet benaderd worden in stilte en duisternis. De vroege christelijke schrijvers noemden dit apophasis. Tegelijkertijd is het de mens gegeven om iets te zeggen tegen God en over God. Dat is wat zij noemden kataphasis. De mens kan bijvoorbeeld eenvoudig zeggen dat God liefde is. Dionysius de Areopagiet heeft deze paradox benaderd door over God te spreken die naamloos is en tegelijkertijd alle namen draagt van alles wat bestaat. God die buiten al het zijnde staat, wordt gevonden binnen, zoals hij het zegt, de oogverblindende duisternis van een verborgen stilte. Dionysius merkt de paradox op dat we, gegeven de manier waarop we geschapen zijn, we uiteindelijk iets over God kunnen zeggen, zolang we dat maar doen in het volle bewustzijn van Gods radicale anders zijn en zijn onuitsprekelijkheid. Een dergelijke schijnbare tegenstelling treft de orthodoxe gelovige aan wanneer hij of zij voor een traditionele icoon staat van de vierde evangelist, die in de orthodoxe kerken bekend staat als Johannes de Theoloog. Hij is de evangelist van het woord. Zijn evangelie begint immers met: in het begin was het woord en het woord was bij God. Maar in die traditionele iconografie staat Johannes vaak afgebeeld met zijn hand voor zijn mond. Dat gebaar zou onder andere kunnen betekenen dat
voor Johannes zijn levenbrengende woorden gaat uitspreken, hij eerst stil moet zijn. Zoals de Job aan het einde van dat Bijbelboek horen zeggen, nee, ik ben van weinig belang. Wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Deze icoon wordt vaak aangeduid als die van de heilige Johannes in stilte. Maar Boutenef wijst ons erop dat de stand van de vingers van de evangelist de vier letters vormen die een afkorting vormen van Jezus Christus. Een zegenend gebaar dat de priester in elke orthodoxe dienst meermalen maakt. In de icoon trekt de hand de aandacht naar de mond, die spreekt. Maar de andere hand wijst op de icoon naar iets belangrijkers, namelijk het woord met een hoofdletter, Christus zelf. Natuurlijk vinden we het besef dat stilte van wezenlijk belang is voor het geestelijk leven, ook bij talloze in het Westen levende vaders. Denkt u aan Sint Benedictus, de vader van de Westerse monniken, die in zijn regel een citaat van het volgende psalmvers opnam. Laat ik mijn woorden bewaken, opdat mij mijn tong niet verleidt, mijn mond als met een muilband verzekeren. En de 20e eeuwse priesterschrijver Henri Nouwen schreef in zijn boek De woestijn zal opbloeien: in de woestijn wilden de woestijnvaders delen in de goddelijke stilte van het zwijgen. Vanuit dat zwijgen wilden zij tegemoetkomen aan de noden van hun medemens en delen in de scheppende en verlossende kracht van het woord Gods. Woorden kunnen alleen maar gemeenschap tot stand brengen en nieuw leven schenken als zij doordrongen zijn van de stilte waaruit zij werden geboren. Zodra wij de woorden gebruiken als een middel om beslag te leggen op de mensen, om onszelf te verdedigen of een ander aan te vallen, spreken zij niet meer van de stilte. Als het woord de genezende en levengevende vrede van zijn eigen stilte oproept, is het niet meer nodig veel te spreken. Men zegt dan veel door weinig te spreken. De stilte van het zwijgen is het mysterie van de onzichtbare, eeuwige en toekomstige wereld. Aldus Henri Nouwen. In orthodoxe kerkelijke gezangen worden heiligen ook nog wel eens verbonden met muziekinstrumenten en met muziek. Zo horen we over de 4e eeuwse Gregoriusse theoloog in een hymne: de herdersfluit van uw theologie smoorde de trompetten van de retoren. Voor uw zoeken naar de diepte van de geest werd u begunstigd met de gave van de welsprekendheid. In een andere hymne wordt Johannes van Damascus uit de 8e eeuw vergeleken met een goed gestemd orgel en een zoet klinkende harp. En de heilige in de 6e eeuw levende componist Romanos de Melodist wordt in een kerkelijke hymne aangeduid als de muzikale harp van de goddelijke geest, de fluit van de kerk, de nachtegaal, de cicada en de zanger van de hymne van God. Muziek en stilte zijn in staat het bestaan van de waarheid en de schoonheid aan te tonen, sprekend over het hemelse en het goddelijke. De 19e eeuwse dominee en schrijver George MacDonald schreef over de hemel: daar is enkel leven. En wat er geen muziek is, is daarom stilte. Maar juist als reactie op die brave Schotse dominee laat het door C.S. Lewis geschapen vernuftige duiveltje Screwtape weten hoe hij stilte en muziek nu juist verafschuwt.
Screwtape is voortdurend bezig de wereld te vullen met betekenisloos rumoer. En we lezen in Brieven uit de Hel hoe deze Screwtape dit ziet. Muziek en stilte. Wat haat ik deze dingen? Wat moeten wij dankbaar zijn dat er al sinds onze vader de hel betrad, langer geleden dan mensen in lichtjaren kunnen uitdrukken, geen kubieke centimeter helse ruimte en geen seconde helse tijd aan deze beide verschrikkingen zijn blootgesteld, maar geheel en al bezet door lawaai. Lawaai, het grote dynamisme, de hoorbare manifestatie van al wat juichend, manhaftig en meedogenloos is. Lawaai, ons enige schild en panzer tegen domme twijfels. Wanhopige bedenkingen en onmogelijke verlangens. Uiteindelijk zullen wij het hele universum in lawaai veranderen. We hebben wat de aarde betreft al grote stappen in die richting gedaan. De melodieën en de stiltes van de hemel zullen uiteindelijk worden weggeschreeuwd. Maar het is waar, wij zijn nog niet luidruchtig genoeg, bij lange na niet. Maar er wordt aan gewerkt. C.S. Lewis publiceerde zijn Brieven uit de Hel in het jaar 1941. Levend in 2026 kan ik Screwtape's er wordt aan gewerkt een profetische betekenis niet ontzeggen. De katholieke priesterschrijver Henry Nouwen schreef al in 1981: in de loop van de voorbije decennia werden we overspoeld door een overvloed van woorden.

door een overvloed van woorden. Waar we ook gaan of staan, overal zijn woorden. Woorden nu eens zacht gefluisterd en dan weer krachtig uitgesproken. Gedeclameerde en gezongen woorden. Woorden op cassetteband, op papier, op de muren en in de lucht. Woorden zo verschillend van klank, kleur en vorm. Woorden die gehoord en gelezen, doorzien en vermoed worden. Woorden die flikkeren, bewegen en dansen, springen, komen en gaan. Woorden, woorden en nog eens woorden. Ze zijn als de bodem, de muren en het dak van ons bestaan geworden. Niet altijd echter is dat zo geweest. Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat men geen radio of televisie kende. Geen verkeersborden, nog autostickers. En ook geen altijd maar weerkerende aankondigingen van prijsverhogingen en koopjes. De publiciteit waar onze steden nu vol van zijn, bestond toen nog niet. En even verderop lezen we nog. Een van de grootste problemen van onze praatzieke tijd is wel het feit dat de stilte iets is geworden waarvoor men eigenlijk schrik heeft. De meeste mensen worden erdoor prikkelbaar en nerveus. Velen ervaren de stilte niet als een volheid en een rijkdom, maar eerder als een leegheid en een nutteloosheid. De stilte is voor hen als een gapende afgrond waarin zij dreigen te vallen.

0: beste luisteraar. Volgende week gaan we ons weer op een meer directe wijze met de muziek van Arvo Pärt bezighouden. Ik ga u dan onder meer proberen te vertellen hoe Boutenev een theologische duiding geeft aan die muziek. Hoe Boutenev in de muziek van Pärt, los van de gezongen teksten, een verklanking van een godsdienstig wereldbeeld meent te kunnen zien. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Geloofsvorming. Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Dat was het thema van de Lourdes Bedevaart 2026... met het aartsbisdom Utrecht. In deze uitzending van Geloofsvorming luisteren we naar 3 korte bijdragen. Ik ging naar Lourdes en ik heb daar bijdragen gevraagd van pastoor Ronald den Hartog, monsieur Woorts en Imke. Die eerstgenoemde, pastoor Ronald den Hartog, is naast pastoor ook de bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk en gezinspastoraat in het aartsbisdom. In zijn bijdrage vertelt hij over het ja van Maria. Monsieur Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom, is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie de referent voor bedevaarten. Hij gaat in op de vraag naar de relevantie van bedevaarten in het algemeen. Hij laat weten dat het niet verplicht is om op bedevaart te gaan, maar wel aangeraden, sterk aangeraden. Ten slotte spreken we met Imke, een moeder van een gezin dat ook meeging naar Lourdes. Zij laat weten dat wanneer je nog nooit op bedevaart bent geweest, het een gemis is in je leven. Veel luisterplezier naar deze uitzending van Geloofsvorming. Met de titel Wees gegroet, vol genade, de Heer is met u. Ja, ik heb al aan de lijn, van harte welkom, pastoor den Hartog.
4: Ja, dank u wel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Fijn dat u er bent. En u was ook mee naar Lourdes.
4: Zeker.
3: Ja, en daar hebben we elkaar ook ontmoet. U was ook bij ons in de groep. En ja, zou u allereerst kort willen voorstellen voor de mensen die u nog niet kennen?
4: Jazeker. Mijn naam is Ronald den Hartog. Ik ben priester van het aartsbisdom Utrecht, pastoor van de Johannes de Doperprochie in het helemaal het westen van ons bisdom, een gebied tussen Amsterdam en Utrecht in. En daarnaast ben ik bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk en gezinspastoraat. Dus dat is een hele mooie combinatie bij elkaar. En in die hoedanigheid ben ik ook mee geweest naar Lourdes tijdens de afgelopen bedevaart. Aan de ene kant met mijn eigen prochie, met 20 pelgrims. En deels met de huwelijk- en gezinsbedevaart, dat ruim 50 personen waren.
3: Ja, en ik was zelf ook in die groep van de gezinnen. Ja. Met een mooie groep van 50 personen, waarvan dan de ouders en de kinderen. En u kwam dan ook nog langs bij ons. Want u was ook mee in Lourdes. En was het uw eerste keer?
4: Nee, het was, we hebben zitten rekenen. Het was voor mij de 7e keer dat ik in Lourdes ben geweest.
3: 7e keer.
4: Dus je kunt wel zeggen dat Lourdes aantrekkingskracht heeft.
3: Nou,
4: de eerste keer was op de heenweg naar de Wereldjongerendagen in 2011. Die destijds in Madrid zijn gehouden. En dus vrij recent de 7e keer.
3: Ja, en is het dan toch iedere keer anders of is het meer van hetzelfde?
4: Het is telkens anders en het heeft ook te maken met de groep waar je mee bent. Ben je met jongeren onderweg? Ben je met de prochie onderweg? Ben je als begeleider onderweg? Is het ook weer hetzelfde. Het programma is deels hetzelfde. En ja, ik zeg wel eens, je kan hier in Lourdes kan iedereen gewoon katholiek zijn.
3: Ja.
4: En dat is heel fijn om in zo'n omgeving, hè, zo'n plaats waar, ja, je hoort het vaak, waar de hemel de aarde raakt. Waar mensen echt open zijn, openstaan voor het geloof en dat ook kunnen en durven delen. Dus dat zie je dat dat wel hetzelfde is. Maar ja, het is afhankelijk van de groep waar je mee bent.
5: Ja. Ja, precies. En dan nu wel voor het eerst met de gezinnen ook mee? Als zeg maar de gedelegeerde voor huwelijk en gezin?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt.
5: Wel voor het eerst.
4: Dat was de eerste keer. En dat was mooi al in de voorbereiding om samen met de medewerker van huwelijk en gezin om een programma samen te stellen. De gezinnen zaten ook op een aparte en een mooie locatie waar de kinderen ook alle ruimte hadden om te spelen en ook waar een kapel was en de manier om samen te komen. Dus dat was de eerste keer en ik ben, anderhalve dag aangesloten. De woensdagavond en de donderdag. Het was een mooie ervaring om zo samen op te trekken.
5: Ja, dat was ook heel fijn dat u bij ons bent gekomen. En ja, u hebt ons toen ook een reflectie gegeven. Een stukje verteld over het ja van Maria. En daarbij ook reflectieve vragen. Zou u ons een stukje willen meenemen in die reflectie?
4: Jazeker. Het thema van Lourdes dit jaar was verheugd u begenadigde, de Heer is met u. De woorden die de engel Gabriël heeft gesproken. En daar antwoordt Maria met een ja op. En we hebben stilgestaan in die reflectie. Van betekent het nu dat Maria ja heeft gezegd? Op basis waarvan heeft zij ja gezegd? Want zij wist niet wat er zou gebeuren. Hè? Als je leest in de Bijbel hoe dat het leven van Jezus zich ontwikkeld heeft. Maar ook wat Maria daar allemaal in mee heeft gemaakt, heeft zij een onvoorwaardelijk ja gezegd. Mm-hmm. En dat is ook de vraag die ik destijds aan de gezinnen heb gesteld. Wat betekent het nu dat je als gezin tegen elkaar ja hebt gezegd? Hè, bij het huwelijk zeg je ja tegen elkaar, weet je ook niet precies waar je ja tegen zegt. Hè, en toch is dat die onvoorwaardelijke ja. Net zoals bij mij. Bij het priesterschap, hè, daar zeg je ook ja, maar wat de toekomst precies brengen zal, is ook niet helemaal te overzien. Zelfs als je je kinderen mag ontvangen, daar zeg je ja tegen, maar ook die ontwikkeling zie je, weet je niet helemaal.
5: Ja.
4: Heb ik toen gevraagd om in tweetallen uit elkaar te gaan, om eens met elkaar in gesprek te gaan, wat betekent dat nou? En niet met je eigen partner, maar juist met iemand anders. He, zit je met vragen? Waar zeg je ja tegen? En dan de vraag ook, en welke rol heeft God in dat ja en ook in die verbinding die er is? Dus de verbinding tussen man, vrouw, kinderen, God. Welke rol heeft God daarin? Dus daar hebben we bij ruim een half uur bij stilgestaan. En aansluitend zijn we bij elkaar gekomen en hebben we daar nog eens met elkaar over gereflecteerd.
5: Mm-hmm. En de kinderen hadden een ander parallel programma, hè, op dat moment?
4: Ja. Het is me even ontschoten wat bij de kinderen de vraag was. Maar die hadden een parallel programma. En het mooie is dat ze dat samen oplopen. Maar dat ook in dit geval de ouders even een momentje voor zichzelf ook hadden. Ja. Dus dat zij daar met hun eigen vragen, die dan in zo'n catechese voorgelegd worden, maar dat je even ook die verdieping mee kan nemen.
5: Mm-hmm. Ja, dat ja van Maria is inderdaad heel belangrijk in de voorbereiding. Op de reis heb ik natuurlijk met onze kinderen ook gekeken van wat gaan we daar doen? Wie is Maria van Lourdes? Wie is de heilige Bernadette? En ook hebben we een klein beetje voorbereiden van als je dan te eten krijgt wat je krijgt, dan moet je dat maar eten. Je hebt wel ook geen keus. Maar ook de reis, gekeken naar de reis van dat is een hele lange reis. Dan moet je eventjes op je eelt zitten, zeg maar. Moet je maar even doorstaan. Ja. En ook, we hebben vaak als we dan onderweg zijn, dan is het zo van wie ziet de eerste drie gele auto's of zo, hè? Nou, in deze keer was het dan wie ziet de eerste Fiat? Dus dan moest ik even uitleggen hoe een Fiat eruit ziet, hoe je dat logo ziet en zo. En ook natuurlijk wat betekenis is. Fiat is natuurlijk dat merk van een auto, maar ook, dat is ook het ja van Maria. Dus zo konden we dan ook samen een beetje naartoe leven, naar de reis. En ook onderweg hebben we inderdaad gekeken van, kijk papa, daar is een Fiat. Nou, en iedere keer zo een klein beetje die betekenis meekrijgen van het ja van Maria. En inderdaad, ja, weten we niet van als we in het huwelijk treden, als we elkaar het sacrament van het huwelijk geven, zeggen we ja tegen elkaar, weten we niet precies wat dat omhelst, wat daar allemaal in zit en wat niet. En of dat meevalt of tegenvalt.
4: Nou, wat ook mooi was, was de kinderen dat die daar ook tussen haakjes een kunstwerkje van gemaakt hadden. Hè? Van dat Fiat. En dat ze dat ook aan hebben kunnen bieden in de slotviering. Klopt, hè? Dus ja. Dat ze daar met dat jaar ook bezig zijn geweest. Dat was heel mooi. Dus de kinderen hadden ook echt een prominente plaats als je kijkt naar de verschillende eucharistievieringen die er waren. Maar ik denk ook aan de lichtprocessie en de sacramentsprocessie. Hè, dat die daar goed vertegenwoordigd waren.
5: Ja, we hebben inderdaad die grote blauwe vellen van, wat is dat, A0 formaat zo ongeveer. Heel grote
4: zoiets,
5: papieren waarop dan met stift de letters waren getekend van het woord Fiat. He, vier grote blauwe vellen. Blauw, ook de kleur van Maria natuurlijk. En dan was het de bedoeling om die letters die daarop stonden, een soort van in te kleuren tussen aanhalingstekens, maar dan met stukjes papier, zoals bij een mozaïek. Dus dat daarin echoot dan ook de pracht en praal van de kerken in Lourdes, zoals de Rozenkransbasiliek, waar je ook enorm veel mozaïek ziet en prachtige afbeeldingen daar in die kerk ziet. Dus en dat was leuk inderdaad om aan te knutselen samen.
4: Ja. Nee, dat was ook te zien dat er samen op die manier samen opgetrokken wordt.
5: Ja, dat was heel mooi. Want we hadden in onze accommodatie een soort van huiskamer. Nou, daar lag dat allemaal. En daar kon iedereen zo eens eventjes aanschuiven en ook een paar papiertjes opplakken. Een mooie activiteit om samen te doen. En dat ja van Maria, dat is inderdaad fijn om op te reflecteren. We hebben we zijn toen uiteen gegaan met die reflectieve vragen. Ja, en wat er gebeurde, heb ik misschien nog helemaal niet verteld nu. Dat ik kwam in contact met een van de

0: En was eerst van, ja, wat is ook weer precies de vraag? En wat enige aarzeling, zo van wie begint? En toen bleef het even stil. En toen heb ik toch maar het voortouw genomen om zelf af te trappen. Vervolgens ging bijna alle tijd daaraan op. Dus daar heb ik ook mijn excuses voor gemaakt aan hem. Maar hij zei dat hij het ook heel voedend vond. Ik heb hem dan uiteengezet de dingen waar ik mee worstel. In mijn leven, in mijn ook van het huwelijk. En nou, dat vond hij dus ook weer heel voedend. Dus ja, zo is het fijn om te delen. Misschien juist met iemand die je nog helemaal niet zo goed kent. Maar dan is ook de sfeer zo in de groep dat dat dus kan. Ook juist met zo'n soort inleiding. En dat was heel waardevol om dat zo te doen.
1: Ja, het was. Er is ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid. Hè? Dus
0: zeker.
1: Jullie liepen al een tijdje met elkaar, een aantal dagen met elkaar op. En als het goed is, word je dan vanzelf een groep. En is er ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid waardoor je dit soort dingen ook kan delen.
0: Ja.
1: En als je daar dan met elkaar over kan reflecteren, ja, dat is. Dat brengt je denk ik verder, een stapje verder.
0: Ja, en misschien een persoonlijke vraag voor u. En dan moet u zelf even beoordelen van in hoeverre u daar ook echt op radio op in kunt gaan natuurlijk. Maar wat betekent u? U hebt ja gezegd tegen God, tegen de kerk met uw priesterwijding. Wat betekent voor u dat ja, die ja of die gelegenheid van ja zeggen... Ten opzichte van het ja van Maria? Oftewel, hoe helpt het ja van Maria u ook in uw eigen priesterschap?
1: Nou, ik heb daar ook over nagedacht. Bij zowel de diakenwijding als de priesterwijding bij elkaar zeg je uiteindelijk 10 keer ja op de vragen van de kerk.
0: Ja.
1: En Maria heeft 1 keer ja gezegd, maar die heeft daar ook die heeft daar alles in gegeven. Zoals net ook aangegeven, van, zij wist niet precies waar ze aan begon. Toch hield ze trouw en was ze standvastig. Hè? Mij geschieden naar uw woord. Dus ze is daar heel open in. En ik hoop dat dat ook een beetje dat mijn houding is. Hey, je kan nog zo goed voorbereid zijn op het priesterschap, en dat zijn we ook. Hey, maar er komen altijd situaties naar voren in de prochie of misschien in je persoonlijk leven of in je gebedsleven. Ja, dat je eigenlijk weer terug moet gaan naar dat ja. Waar heb ik nou ja tegen gezegd? Dat onvoorwaardelijke ja. En daar is Maria ook voor mij een groot voorbeeld in. Hey, dat zij nooit, geen twijfel, dit is wat zij doet. En ja, wij mensen kunnen hier en daar nog wel eens wat vragen stellen, en dat is ook terecht. En dan is denk ik goed om, in mijn geval ook, waar heeft Maria ja tegen gezegd? Nou, daar gaan we weer helemaal voor. Mm-hmm. En dat geeft dan ook weer een nieuwe bevestiging. En ook kracht en vreugde om met dit prachtige werk, met die prachtige roeping, voor te zetten. Je krijgt de kracht, als dingen tegenzitten, dan kun je tot Maria bidden. En dat geeft je kracht. Geeft mij in ieder geval kracht.
0: Mm-hmm. Ja. Dus Maria kan ons dan ook helpen herinneren aan het jaar dat zij gaf en het jaar dat wij zelf ook mogen geven. En zij kan dan alles in haar hart sluiten.
1: Ja, je bidt samen met Maria, tot Maria en samen met Maria. Dus bijna een krachtigere voorspreekster in de hemel hebben wij niet.
0: Mm-hmm.
1: En er is ooit eens een van onze progianen. Toen hadden we het ook over bidden en hoe werkt dat dan en tot wie bid je dan en zou je verhoord worden. En die gaf mij aan, hij zegt, het is heel simpel. Op het moment dat je iets bij Jezus wil neerleggen, bid je tot Maria, want Jezus die zal altijd naar zijn moeder luisteren.
0: Ja.
1: En dat vond ik zo'n mooie gedachte, dat je het bij Maria neerlegt en dat je via Maria je gebeden bij Jezus, bij God neerlegt.
0: Ja, doe maar wat hij u zeggen zal.
1: Precies, ja. Die verwijzing.
0: Ja, en ook zo natuurlijk in geval van verstrooiing of verleiding of onze neiging tot zonde, is het ook Maria die de duivel verslaat, die de duivel vertrapt.

0: Ja, zij is zuiver, hè? De onbevlekte ontvangenis, hè? Zoals het ook genoemd wordt, of dat, hè, waar zij aan herkend werd eigenlijk ook in Lourdes.
1: Ja.
0: Hè, de Bernadette kon dat helemaal niet weten, want hè, ze was analfabeet, ze kon dat niet weten en toch werd dat aangegeven. Dus
1: Ja.
0: ja, haar zuiverheid is een groot voorbeeld voor ons allen.
1: Ja, en dat was juist ook het punt dat de priester waar de heilige Bernadette naartoe kwam om te vertellen hoe de witte dame zich had voorgesteld, de onbevlekte ontvangenis. Het punt dat hij was overtuigd van dit is oprecht, dit is echt zo, dit is geen verzinsel of een...
0: Dit kan geen eigen verhaal zijn, want dit meisje kan dit nooit geweten hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus als Maria zich zo presenteert eigenlijk, daar kunnen wij ook van alles aan afleiden natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus
1: okay.
0: Dat is een...
1: Wanneer is de volgende keer naar Lourdes?
0: Aan het eind van de zendingsviering is bekendgemaakt dat het aartsbisdom in 2029 weer de diocesaan bedevaart gaat organiseren.
1: Ja, dus dan
0: dus
1: gaat weer het hele
0: gemiddeld
1: aartsbisdom.
0: Één keer in de, ja, en nu waren we ook met ruim 1500 mensen uit het bisdom en ruim 200 mensen die van andere groepen met ons mee hebben gepelgrimeerd. Dus we kijken er alweer naar uit. Over 3 jaar mogen we weer.
1: Ja, en dan gaan er ook weer diverse priesters mee en pastoors uit het aartsbisdom. Zoals ook deze
0: Zeker,
1: keer.
0: Ja, het is, ja. Nee, je ziet wel dat er een bedevaart sfeer is. Hè? Dat er veel vanuit veel vele parochies groepen op bedevaart gaan.
1: Zeker. Ja, en in de tussentijd gaan natuurlijk ook nog allerlei reizen naar Lourdes, maar dan niet per se vanuit het aartsbisdom Utrecht, maar ja, wel georganiseerd door het Huis van de Pelgrim. Dus daar is altijd ook voor luisteraars nog altijd gelegenheid om ook te zeggen van, oh, dat wil ik ook al een keer meemaken of dat wil ik nog eens meemaken. Die reis naar Lourdes en de genade en de sacramenten die daar allemaal en de vreugde die daar is te vinden. Oké.
0: Okay. Ja, het is een prachtige ervaring. Ik zou het iedereen willen gunnen, hè, om daar eens naartoe te gaan.
1: Zeker,
0: jong en oud, ziek en gezond. Alles en iedereen is samen onderweg.
1: Het is absoluut de moeite en de inspanning waard.
0: Zeker.
1: Dank u zeker,
0: zeker,
1: ja.
0: Zeker. Ja.
1: Nu. Pastoor Ronald den Hartog, veel dank voor uw verhaal. Voor uw korte reflectie ook die u hebt met ons gedeeld. En uw ervaring. En graag tot de volgende keer.
0: Ja, heel graag gedaan. En heel veel zegen en alle goeds.
1: Oké, hele fijne dag. Ja, we gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria. MUZIEK

0: Monsieur Woerts. Fijn dat u ons, mij, Radio Maria, hier wil ontvangen bij het Bisschopshuis in Utrecht. Prachtige plek hier, prachtige ornamenten en versieringen. Het is een weldaad om hier te zijn. Hoe heet deze zaal?
1: Dit is de kardinaal de Jongzaal. Dat is op de eerste verdieping van de voorzijde van het Bisschopshuis Maliebaan 40. En dit is de voormalige woonkamer van de aartsbisschoppen van Utrecht vanaf 1858. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hier aartsbisschop de Jong, die een jaar na de Tweede Wereldoorlog door Paus Pius XII kardinaal is benoemd, gecreëerd. In het bijzonder vanwege zijn verzet tegen de maatregelen van de bezetter. Ik denk hier in het bijzonder ook bij het onrecht, grote onrecht, dat de Joden in ons land werd aangedaan. En waarmee hij samen met de andere Nederlandse bisschoppen protestbrieven hebben doen voorlezen in alle katholieke kerken in Nederland. En om hem te eren, en hij is de eerste aartsbisschop van Utrecht die kardinaal is geworden, om hem te eren en in herinnering te houden, is deze zaal naar hem vernoemd. En hier hangt ook heel groot zijn portret met de rode solideo en de rode sjerp en rode mantel over zijn toog.
0: De tekenen van zijn kardinaalschap, of zeg je dat zo? Ja. We komen ook om een andere reden, namelijk we zijn naar Lourdes geweest. Heel fijn dat ik u daarover ook mag spreken. En heb ik het goed begrepen dat u de bedevaart ook in uw portefeuille hebt?
1: Ja, zowel voor het aartsbisdom Utrecht, waar ik hulpbisschop van ben, ben ik de voorzitter van de werkgroep van het aartsbisdom om de bedevaarten te organiseren. Nou, om de 3 jaar houden wij een grote pelgrimage naar Lourdes. Maar ook landelijk heb ik de bedevaarten in mijn, om het maar zo te zeggen, portefeuille. Alle bisschoppen hebben hun landelijke referentschappen. Ja. En een van mijn landelijke referentschappen is de bedevaarten.
0: En wat betekent dat? Wat gaat u dan zeg maar het belang van de bedevaarten verdedigen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Het is allereerst dat ik probeer te stimuleren dat bedevaarten gehouden worden. Heel concreet, alle bisdommen hebben een vertegenwoordiger in een landelijk platform bedevaarten dat ik enkele jaren geleden heb opgericht. Daar ben ik zelf dan ook als referent de voorzitter van. En wij komen vier keer per jaar bij elkaar. De ene keer fysiek, de andere keer digitaal hier in het Bisschopshuis van Utrecht. En dan spreken we met elkaar waar kunnen wij de pelgrimages, de bedevaarten ondersteunen, helpen organiseren in de eigen bisdommen, maar ook landelijk. Ik denk bijvoorbeeld ook heel concreet aan de stille omgang. We hebben aanstaande vrijdag een vergadering weer hier van het landelijk platform bedevaarten. En dan nodigen we ook iedere keer mensen uit die ergens mee bezig zijn. Nou, in dit geval het bestuur van de stille omgang ieder jaar in Amsterdam. Ik hou nauw contact ook met de bedevaartorganisatie in Maastricht, Huis voor de Pelgrim. Ja. Wij hebben de grote diocesane bedevaart, de 6e nu alweer, naar Lourdes eind april, begin mei, met Huis van de Pelgrim georganiseerd. Fantastische organisatie en heel dankbaar dat zij met de bisdommen samenwerken om diocesane en nationale bedevaarten te organiseren. En vorig jaar was natuurlijk de grote nationale bedevaart naar Rome. En zijn we met meer dan 1000 pelgrims uit heel Nederland, ook een hele groep gezinnen, jongeren, naar Rome geweest. Maar nu afgelopen april dus vanuit het aartsbisdom en ook een aantal andere groepen uit andere bisdommen van ons land zijn meegepelgrimeerd. En we waren zo tussen de 1400 en 1500 pelgrims waren wij in Lourdes.
0: Nou, dat is een enorme groep, hè? Dat is fantastisch, ja. En groeit dat nu door de jaren heen of blijft dat ongeveer gelijk? Weten we daar iets over?
1: Ja, het is opvallend dat de deelname deze keer weer groter was die van vorige keer. Dus we kunnen bepaald niet zeggen dat bedevaarten niet belangstelling genieten. Er zijn natuurlijk bedevaartoorden waar het aantal mensen kleiner wordt, maar dan vooral ook georganiseerde bedevaarten. Je ziet, dat geldt ook voor Lourdes trouwens, dat steeds meer mensen individueel of in klein verband naar een dag of iets langer naar een bepaalde bedevaartplek gaan. Maar wij vinden het vanuit het bisdom en ook als bisschoppenconferentie belangrijk dat er georganiseerde bedevaarten zijn, opdat je een goed liturgisch en pastoraal programma aanbod hebt en catechetisch. Want zeker ook zo'n grote bedevaart. We hebben elke dag een eucharistieviering, andere plechtigheden. gebedsmomenten en verdiepingsmomenten met catechese. Dat vraagt veel voorbereiding, dat de liturgische vieringen ook gewoon echt heel mooi en goed zijn. Dat draagt zeer bij aan natuurlijk aan de beleving van de bedevaart en de vruchten ervan.
0: Ja. Dat is inderdaad, we hebben ook een viering van barmhartigheid gehad en waar ook biechtgelegenheid was. Kruisweg hebben we gevierd, gebeden. En andere, het was een heel vol programma, ook niet te vol, dus daar is ook naar gekeken, denk ik. Van, het moet ook niet te, dat je van hot naar her rent in zo'n bedevaart. Dus daar is heel veel aandacht aan besteed en dat is heel, heel goed gedaan. Althans, wij zaten in de groep met de gezinnen, dus dat is misschien wel anders dan de andere groep, maar het was heel fijn, ja. Wat is het belang voor iedere christen om op bedevaart te gaan? In het algemeen, zeg maar, niet per se Lourdes, maar wat is het belang? Waarom is het belangrijk en waarom, zo ja, waarom is het belangrijk voor een christen om op bedevaart te gaan?
1: Dank voor deze vraag. Er gaan nu allerlei reacties, laadjes open. Laat ik dit allereerst zeggen. Christenen zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. Bijvoorbeeld wat in islam wel aan de orde is. Ja. Omdat onze verrezen Heer, Christus zelf, in de hemelse heerlijkheid, hij is het heiligdom naar wie wij onderweg zijn. De aardse pelgrimstocht zal eens een thuiskomen zijn in het huis van de Vader, zoals Jezus het noemt. Dus wij zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. En toch zie je vanaf het begin van de christenheid dat mensen op pelgrimage gaan. Allereerst naar het heilig land, de plaatsen waar Jezus geboren is, waar de aankondiging heeft plaatsgevonden in Nazareth van zijn geboorte en bovenal ook waar hij gestorven en verrezen is in Jeruzalem. Christenen gaan ook van meet af aan naar de graven van de martelaren, in het bijzonder van Petrus en Paulus in Rome. Maar ook andere martelaren, martelaressen, daar kun je ook allerlei graffiti zien, inscripties in de catacombes van bid voor mij. Dus mensen hebben de behoefte om te pelgrimeren. En dat is een uitdrukking van wie wij in christen als wezen zijn. Wij zijn mensen van de weg. Dat is de oudste omschrijving van christenen. Mensen van de weg. Nou, de weg is natuurlijk Christus zelf. Maar wij beleven onszelf toch allereerst als pelgrim tijdens het leven op aarde. Ons aardse bestaan is tijdelijk. Maar er zal een thuiskomen zijn, een aankomst zijn bij de Heer zelf. Om dat te beleven in enkele dagen, maar ook bijvoorbeeld zo'n bedevaart in Lourdes. Ja, er komt van alles los voorbij. Vreugde, verdriet, dankbaarheid, verbinding, ook de gezelligheid. Ik bedoel, de lach en de traan. En dat mensen heel sterk ervaren, zo gaat het mijzelf ook. Hier zijn hemel en aarde heel sterk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Het bidden. Als je zit bij de grot of tegenover de grot aan de andere kant van de graven en je kijkt zo naar het beeld van Maria, je kijkt naar de kaarsen, je ziet al die mensen door de grot heen trekken. Maar ook in de kapel van de aanbidding van het Heilig Sacrament of zo'n viering van de barmhartigheid met biechtgelegenheid en aanbidding van het Heilig Sacrament. De kruisweg, de lichtprocessie, sacrament, nou, noem maar op. Maar ook de stille momenten voor mensen zelf. Ja, het bidden gaat soms tijdens een bedevaart gemakkelijker. Of het gebed wordt gedragen. Ja. Zeker mensen die alleen wonen. Die het heel fijn vinden om juist zo'n aantal dagen met andere mensen op te trekken. En juist ook het geloof te beleven en te verdiepen.
0: Ja, het is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kun je dat zo samenvatten? Of?
1: Meer dan aan te raden, zeer aan te bevelen. Ik dank mijn eigen roeping. Ik was 16 toen ik wist dat ik priester wilde worden. Dat was in mijn thuisparochie op Koude. Ik was misdienaar, voelde dat heel sterk. Dat ik dan dicht bij Ons Lieve Heer was als ik mocht dienen. Maar toen ik 16 was, ben ik voor het eerst meegegaan met een jongere bedevaart naar Lourdes, een landelijke bedevaart. En dat was voor mij de bevestiging. Daar heb ik voor het eerst ervaren wat het betekent om katholiek te zijn. Hmm. Ik kende alleen maar mijn thuisparochie onder de rook van Amsterdam. Maar daar kwam ik met mensen samen uit allerlei andere landen die dat ene geloof delen. Die samen het Ave Maria zingen, die samen optrekken in processies. Maar ook de vrede en de liefde die daar heerst. En Het voelen van God is dichtbij, Maria is dichtbij. De bron, hè, die een teken is van de bron die Christus is. Het is zo tastbaar. En ja, dat heeft mij als jongere ook enorm geholpen om in te groeien. En ik ben jarenlang meegegaan als brancardier met zieken en gehandicapten om hen te begeleiden. Daar heb ik ook geleerd wat zielzorg is en pastoraal. Om daar ook de eerste kennismakingen mee te hebben. Voor mij als student, een priesterstudent. En daar verder in te groeien. Nou, ik ben jarenlang meegegaan als priester voor mijn eigen parochiegroepen ook. En toen ik eenmaal in 2010 hulpbisschop was van het aartsbisdom. En dus ook landelijk de portefeuille kreeg om landelijke bedevaarten te gaan helpen begeleiden en organiseren. En vooral die ook van het aartsbisdom. Ja, en daar ben ik zo dankbaar voor. Laatst zei ik ook tegen nog weer vrijwilligers met wie ik het mocht organiseren. Wat zijn we toch dankbaar dat we Lourdes in ons leven kennen. En dat geldt ook voor andere bedevaartplaatsen. Hmm. Maar dat is altijd weer een thuiskomen. Een thuiskomen bij de Heer allereerst, bij jezelf, bij Maria. Nou.
0: Begrijpelijk dat u ook die portefeuille hebt gekregen. Dat het staat u op het lijf geschreven. En daar wilde ik ook nog wel over zeggen dat een groot compliment maken. Dat u in Lourdes, ik heb meer dingen van u gehoord en gezien en dat ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. Ook in Nederland, ook in de context van Radio Maria, ook in de parochie bijvoorbeeld van de Gerardus Meerle parochie, waar ik zelf naar de kerk ga. Maar dan ontmoet ik u in Lourdes en dan lijkt het wel alsof er een soort van genadevolle aura of zo extra nog daarbovenop is. De manier waarop u de mensen toespreekt en de rust en de kalmte. Of ik weet het niet hoe ik het in woorden moet vangen, maar dat is een grote weldaad. Veel dank daarvoor. Hoort u dat vaker? Is dat iets wat u. En hoe beleeft u dat zelf?
1: Dank voor deze woorden. Dat maakt me ook weer stil en dankbaar zelf. Ik mag het af en toe wel eens vaker horen dat mensen zeggen, ja, ik zie dat u in Lourdes, of als we me goed kennen, daar heel ontspannen bent. Maar dat komt ook omdat we in Lourdes, zo beleef ik de bedevaart, met elkaar heel snel tot de bron komen, de kern komen. Kijk, in het dagelijks leven er is altijd heel veel te organiseren. Ook dingen die gedoe geven of waar je je toe moet verhouden. Terwijl in Lourdes, dan gaan we met elkaar naar de plekken van ons gebed en de ontmoetingen en de verbinding die gevoeld wordt. En allerlei verschillen die er in het dagelijks leven zijn, niet dat ze wegvallen, maar je bent makkelijker toegankelijk voor elkaar. Je trekt langer met mensen op. Hè, ik ben ook bij jullie bij de gezinnen geweest, in Cité Cour. Nou, en de spontaniteit van de kinderen. En ik kreeg van een van de kinderen als afloop dank zo'n squeezie, zo'n knijpbal. Mm-hmm. Zij had dat en ik wist niet goed wat het was. Dat zag er een beetje grappig uit. En de afloop krijg je zo'n ding. En toen was even de vraag, mag ik hem dat wel geven? Ja, natuurlijk. Maar dat in Lourdes gaat dat allemaal veel gemakkelijker. Ja. En dat werkt ook door. Het is nou eenmaal een plek van genade. Maar genade werkt ook door in de verbinding die er met elkaar veel makkelijker ontstaat. En ik voel mij dan als bisschop ook des te meer deelgenoot van het geheel. Voor mij is een heel kostbaar woord medepelgrim. Als ik in Lourdes ben en ik mag bijvoorbeeld een homilie verzorgen, dan begin ik best de medepelgrims. En dat wil ook voor mij uitdrukken welke plek we ook in de kerk hebben of in het leven. We zijn allereerst medepelgrims.
0: Ja. En we doen het samen. Ja. Ja, onmiddellijk als u dit vertelt, komt ook bij mij naar boven de treinreis waar we dat ruilspelletje aan het doen waren. Ja. Kwamen we natuurlijk ook u tegen. We waren met een groepje kinderen van, we gaan een ruilspelletje doen. Een beetje de tijd doden natuurlijk en de gesprekjes aanknopen met mede-pelgrims. Ja. En dat is ook nodig voor zo'n enorme lange treinreis. En toen kwamen we ook bij Utrecht en u begreep onmiddellijk wat is hier aan de hand. En u was heel ruimhartig om. U had een pen, geloof ik, die gaf u en kreeg iets anders voor terug. En dat gaf u dan ook nog weg, dus dat was ook heel mooi. U voelde onmiddellijk aan van wat de bedoeling was met dat ruilspelletje. Ja, heel mooi. Mooi antwoord, dank u wel. Ik had nog een andere vraag. Wat is, zeg maar, voor onze Nederlandse kerk het belang van de Maria-devotie in Lourdes?
1: Dat is naar mijn overtuiging sterk verbonden met de plek zelf. Kijk, iedere bedevaartplek heeft zijn eigen zeggingskracht. En de een voelt zich meer thuis op de ene plek, hè, bijvoorbeeld Fatima of Banneu. Ik kan er nog wel een heleboel noemen. Ja. Maar, soms hangt dat te maken met dat het een meer kleinschalig is, het ander meer internationaal. Dat bij de een meer accent ligt op het doen van boetegebed. Mm. De ander meer ook het pastorale, zoals Lourdes zeker ook voor de zieken, ja. En de gehandicapten. Voor mij, als ik aan Lourdes denk, ik herinner mij nu een oude mevrouw die ik ooit als brancardier in de rolstoel naar de God mocht brengen. En wij waren daar samen aan het bidden. En toen wees zij mij op het beeld in de God. Ze wees naar Maria. En ze zei heel uitdrukkelijk, haar hoef ik niets uit te leggen. Mm. Zij begrijpt mij.
0: Ja.
1: Mm. En dat was een mevrouw die weduwe was, maar had ook een zoon verloren. Er waren nog allerlei problemen in haar leven, maar zij begrijpt mij. En dat is, zo beleef ik het, in Lourdes is Maria voor heel veel mensen heel toegankelijk, ook in het leven waar ze zelf mee worstelen, maar ook de dankbaarheid. Hè? Dus ik kreeg vandaag nog weer een geboortekaartje van een stel, die hebben heel lang op een kindje moeten wachten, maar het kindje is nu geboren. En dat is echt een gebedsverhoring van Lourdes, en dat heb ik ook vaker mogen horen. Dat is in Lourdes heel sterk tastbaar. Wat de mensen zelf in hun persoonlijk leven bezighoudt, dat ze dat bij Maria kunnen neerleggen. Tegelijk is natuurlijk de boodschappen van de verschijningen zijn heel duidelijk de oproep tot gebed. Boete doen, dat we herstellen verbroken is in de relatie naar God en de medemens. En Lourdes is voor mij ook heel sterk verbonden met de persoon van de heilige Bernadette. Mm. Wij denken natuurlijk vaak aan het meisje van 14 dat neerknielt bij de God en 18 keer de verschijning mag ontvangen. Maar als je leest wat tijdens de verschijningen gebeurd is, hoe zij daarop gereageerd heeft, wat haar is overkomen, hoe ze onder druk is gezet, maar ook haar latere leven als religieuze, haar brieven als je die van Bernadette. Ze is voor mij een van de meest, als ik het woord favorieten mag gebruiken, favoriete heiligen. Ik leef heel sterk met Bernadette, met Maria Bernadette. En dat merk je ook in Lourdes, in de verkondiging, als je een preek mag voorbereiden of een catechese. De Heilige Schrift, Gods woord, het leven van Maria en van Bernadette, wat in Lourdes gebeurt, het vloeit heel snel in één.
0: Ja.
1: En dat vind ik de kracht van Lourdes, ook zeker voor mij persoonlijk, dat het allemaal zo sterk snel samenkomt.
0: Ja. Ik denk dat de heilige Bernadette ook mijzelf althans helpt om het tastbaar te maken, het geloof. Zij is inderdaad dat kleine meisje dat daar, een onooglijk meisje of niet per se de meest slimme of vaak ziek meisje die dan dit meemaakt en in al haar eenvoud daar heel goed mee omgaat. Ik ben nu ook die film aan het kijken van over Lourdes uit 1943. Ja. Prachtig in beeld gebracht hoe een meisje die ook wat onzeker is en zo, maar als het gaat om die verschijningen, dan is ze heel erg zeker. En nee, ik moet terug naar die witte dame. Dat heb ik beloofd en dat ga ik doen. He, ondanks alle weerstand, ondanks alle mensen die haar vertellen, nee, dat gaan we niet meer doen, ik verbied het. En dat is dan ook nog eens een keer relatief niet zo lang geleden. He, dus het komt ook heel dichtbij. Ik denk dat de heilige Bernadette ons helpt om het geloof meer tastbaar te maken. En nog een laatste vraag. Het is mijn gewoonte om mijn gast in de uitzending ook te vragen. Is er iets waarvoor we kunnen bidden? Is er een gebedsintentie voor u, waar wij als luisteraars van Radio Maria ook nog extra voor mogen bidden?
1: Ook dan gaan er weer heel wat laadjes open. Dat geldt natuurlijk wel heel concreet voor personen die nu in mijn hoofd en door mijn hart gaan, waar ik zelf natuurlijk geregeld voor bid, maar ook voor de grote dingen die voor de kerk en de wereld nodig zijn. Maar ik zou nu één ding heel sterk willen benoemen, en dat is onze kinderen en jongeren. Hmm. Dat was de grote vreugde ook weer met deze bedevaart. We waren allemaal met groepen uit parochies, met hun priester, diaken, pastoraal werker of andere begeleiders. Maar het was buitengewoon vreugdevol. En een grote reden tot dankbaarheid dat er een hele mooie groep gezinnen mee was. De jongste lag nog in de kinderwagen. Ja. Heel wat jongeren die mee waren. En als ik dan zie hoe zij het met elkaar weer beleven. En dat is natuurlijk de toekomst. Hè, dat je hoopt dat het voor hun in hun verdere leven ook van grote betekenis mag zijn. En dat zij ook het kerk zijn naar de toekomst toe mee zullen dragen. En het geloof zullen uitdragen. En daar zou ik heel graag voor willen bidden voor onze kinderen en jongeren. Ik denk nu ook even heel concreet aan alle jongeren die nu in de eindexamenfase zitten. Maar we zijn ontzettend dankbaar dat er toch heel veel betrokkenheid is van kinderen, gezinnen, van jongeren. Bijvoorbeeld tijdens deze bedevaart. Maar dat ook alleen maar mag groeien.
0: Ja. Amen. Veel dank voor dit korte gesprekje.
1: Graag gedaan.
0: Ons woord.
1: Mag er nog een kopje koffie?
0: Welkom in de uitzending, Imke.
2: Hallo.
0: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, we hebben afgesproken om elkaar te spreken en eventjes te kijken naar Lourdes, een beetje terug te blikken. En we hebben elkaar daar in Lourdes ontmoet. En toen dacht ik van, hé, waar ken ik die van? En toen moest ik even graven en toen kwam bij mij naar boven de bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht. En die heb jij gedaan, hè?
2: Ja.
0: Die heb jij gepresenteerd.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke mooi.
2: 2 jaar lang heb ik zich gepresenteerd, ja.
0: Twee jaar lang, hartstikke mooi. Nou, en nu was jij met jouw hele gezin in Lourdes. En hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, geweldig. Wij waren voor de 2e keer met het hele gezin naar Lourdes. We zijn 3 jaar geleden ook met de bisdom bedevaart mee geweest. En dit keer weer met de bisdom bedevaart mee. Dit keer was er ook een gezinsreis, echt. Die apart sliep. 3 jaar geleden heb ik samen met een vriendin de gezinsreis gemaakt. En om die reden ook besloten om wel in ons eigen parochiehotel te verblijven.
0: Oh ja.
2: Dus wij hadden besloten om niet in het gezinshotel te verblijven.
0: Mm-hmm.
2: Wat we 2-3 jaar geleden dus ook gedaan hebben. Omdat wij het ook wel belangrijk vinden om in ons eigen parochie ook zichtbaar te zijn als gezin. En daar ook de kennissen, de mensen te leren kennen. Zodat je daar bij thuiskomst ook gewoon je profijt van hebt.
0: Ja, en zelfs heeft blijkbaar de geloofsgemeenschap jullie kinderen toegeëigend. Je vertelde zoiets van...
2: Ja, zeker. Ja, onze oudste mocht voor het eerst misdienen. Hij is eigenlijk, heeft hij nog geen communie gedaan... Wat bij ons in de parochie de regel is voor het misdienen. Maar in Lourdes mocht hij dan wel mee. Mijn man is ook acolyet. En hij vond het helemaal geweldig. Hij vond het helemaal leuk. Dus de eerste dag dat hij mocht misdienen... gaf onze pastoor bij het eten ook even aandacht aan... dat hij voor het eerst gediend had. Waarop de hele groep begon te klappen. En er aan het eind aan tafel door alle mensen werden gezegd... wat deed onze Daan het goed, hè? Hij deed zo goed, die Daan van ons.
0: Onze Daan, dacht, ja.
2: Wat knapper, want hij is nog steeds van mij, hoor. Maar
0: ja,
2: helemaal goed. Helemaal leuk. En dat is ook wel de reden waarom wij gekozen hadden... om in onze eigen parochie te blijven. Is omdat de kinderen nu van de hele parochie zijn. Maar we hadden met Hemelvaart parochiedag...
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je de kerk binnen en dan zitten er dus heel veel mensen in de kerk die je herkent.
0: Ja.
2: En die onze kinderen herkennen. En die het dan ook ze zaten dus ook niet bij mij bij de viering. Ze zijn dus inderdaad bij andere parochianen gaan zitten tijdens de viering. Om daar de viering samen naast te zitten. Wat helemaal goed is en helemaal prima is. Maar wat ook wel heel leuk is en wat echt een band schept, is dat de kinderen de mensen kennen en de mensen ook onze kinderen kennen.
0: Ja, dat is prachtig, ja. Ja, en ja, het, ja, even goed, hebben jullie toch ook een paar keer aangehaakt bij de groep van de gezinnen. Dus daar was blijkbaar toch ook ruimte voor.
2: Ja, hadden we een goed overleg ook gedaan. Ook we willen ook graag de connectie met onze parochie. Maar voor onze kinderen is het natuurlijk ook wel leuk om wel met andere kinderen te zitten. Want dat ze met oudere mensen zitten is ook leuk en goed. Maar ook wel heel fijn voor de kinderen om natuurlijk een keer leeftijdsgenootjes tegen te komen.
0: Ja.
2: En dat is bij ons in de kerk niet zo heel veel. Dus vandaar ook wel fijn om af en toe wel mee te mogen doen met de andere kinderen. En dat was ook heel leuk. En dat zie je ook aan de kinderen, dat ze dat heel leuk vonden en ook heel fijn vonden. Dus ik denk dat de combinatie die we zo gemaakt hebben voor ons gezin in ieder geval, ja, echt heel goed is geweest.
0: Ja, mooi. Ja, wat dat betreft hadden wij het beste van beide. In die zin, wij waren niet met onze groep van de parochie mee, maar met de gezinnen. Maar in die groep van de gezinnen waren in totaal 6 gezinnen uit onze eigen parochie. Dus daar heb je dat effect ook heel sterk. Ja. En dat kinderen dan elkaar weten te vinden. En
2: dat is natuurlijk het voordeel als je in een parochie zit waar veel kinderen en gezinnen zitten. En dat zagen wij natuurlijk ook. En we wisten ook wel dat er een aantal gezinnen uit dezelfde parochie zouden komen. En dat is helemaal goed en helemaal fijn en leuk. Maar dat zei ook wel vanaf onze kinderen is het ook wel fijn om in hun parochie mensen te leren kennen.
0: Ja.
2: En wij mochten dit jaar met 2 parochies samen op reis. We zijn sinds 1 januari is onze pastoor ook pastoor geworden van de parochie naast ons. En dus zijn wij als 1 grote groep uiteindelijk van 2 parochies op reis gegaan. En dat is ook echt heel mooi geweest dat die parochies toch wel gingen samensmelten. En dan dat ook de parochie van ons buurparochie eigenlijk ons als gezin ook heel welkom heeft laten voelen en ook gewoon meenamen. Als onze dochter, die is 4, nou ja, die vond het op een gegeven moment nog wel eens wat veel om 3 keer per dag naar beneden naar het heiligdom te lopen en weer omhoog en weer terug. Ja. En dan was er gewoon wel een parochiaan achter de rollator die zei, oh, ga dan maar even zitten. En dan ging ze gewoon op de rollator zitten van de parochiaan. Uit de buurparochie zelfs. En daar ging ze op zitten. En dan die reed haar gewoon met de rollator dan even een stukje. En dan,
0: geweldig.
2: Dan hoefde ze niet alles te lopen. Ja, dat zijn echt wel de onvergetelijke momenten. Dat je zulke dingen ziet. Ja.
0: Nou en of. En dan mag je ook vruchtbaar zijn voor elkaar. Hè? Dan mag je samen een groep zijn. Samen als groep pelgrimeren.
2: Dat was het ook echt. Dat de kinderen ook echt onderdeel waren van de groep. En dat de mensen echt heel trots waren op onze kinderen. Als ze in de viering de jongste heel stil zagen zitten. Of de oudste heeft gelukkig regelmatig mogen meedienen.
0: Oh ja.
2: Dan zag je ook echt dat de rest van de parochie echt trots was op hem. Van joh, dat heeft hij toch echt goed gedaan. En zag je hem staan. Hij stond vooraan bij de kardinaal. Hij mocht het aanreiken aan de kardinaal. Ja, ik heb het gezien. Ik heb de foto's gemaakt, geloof me. Maar zo mooi dat dan de rest van de parochie daar ook zo trots op is.
0: Ja.
2: En andersom, dat onze kinderen het dan zo leuk vinden om achter de rolstoel te gaan staan. En dan ook gewoon, als het lukte, om gewoon de mensen in de rolstoel te duwen. Dus dat het ook echt 2 kanten op was.
0: Trots op onze baan.
2: Ja, dat vond ik ook echt heel mooi om te zien. Ja.
0: Hey Imke, ik vind het ook mooi om te kijken met jou van hoe is dat om als gezin op bedevaart te gaan? Wat doet dat met een gezin? Maar laten we eerst kijken naar gewoon jouw ervaring. Hoe hebben jullie dat beleefd als gezin? En wat doet het dan met de kinderen?
2: Om op bedevaart te gaan?
0: Ja.
2: Als gezin maakt het dat je ook andere gesprekken gaat voeren. Thuis heb je het al heel snel met elkaar over de kinderen moeten morgen naar school, ik moet werken, hoe laat ben jij thuis, wie haalt de kinderen uit school? Er moet er een naar de voetbal, er moet er een naar de zwemles en naar de gym. En hoe organiseren we eigenlijk?
0: De logistieke thuis planningen.
2: Thuis ben je soms bijna net een bedrijf met z'n tweeën. En op zo'n bedevaart maakt dat je gewoon ook eens met elkaar erover praat. Van goh, maar we gaan natuurlijk ook wel naar de kerk samen. En ook met de kinderen naar de kerk. Maar ja, voor de kinderen is dat soms ook wel, we moeten met papa en mama mee. En hier is het wel, wij mogen ook mee. Voor ons was het dus de tweede keer. Dus onze oudste wist ook echt nog wel van 3 jaar geleden dat hij mee was geweest. En die wilde dus ook zelf echt heel graag terug.
0: Ja.
2: En die heeft ook echt 3 jaar lang kleine herinneringen van Lourdes op zijn kamer gehad. En gezegd, maar over 3 jaar gaan we weer. Ja, over 3 jaar kunnen we weer. Ja. En ieder jaar zei hij wel weer, maar we gaan echt wel weer. En mama, ja, we gaan echt weer.
0: Ja.
2: Dus dat is echt wel fijn dat je daar dan ook samen over kunt praten. Van ja, maar we zijn ook echt gewoon katholiek. Hoe willen we dit? Hoe willen we dit ook aan onze kinderen meegeven? Hoe willen we het geloof ook doorgeven? En dat is dat is ook waarom ik onder andere dus de bisdom missionaire parochiedag ook presenteer. Ik vind dat wij als volwassenen, als ouders ook een verantwoording hebben om het geloof levendig te houden, om onze kinderen het geloof door te kunnen geven, om onze kinderen een levendige kerk mee te geven.
0: Ja.
2: En die verantwoording heb je die kun je dus ook medenemen door ze mee te nemen op bedevaart.
3: Ja, dat is een manier, een voorbeeld daarvan van hoe je dat handen en voeten kunt geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
3: Ja, mooi. Imke, en als je stel dat er mensen luisteren die misschien wel eens hebben nagedacht of wel eens hebben getwijfeld van bedevaart, zou dat iets voor ons zijn, maar dat nog nooit hebben gedaan. Wat zou je tegen die mensen nog willen zeggen?
2: Het is een gemis in je leven dat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo'n mooie ervaring om te zien dat het leven, het geloof leeft. En dat de katholieke kerk echt van meerwaarde kan zijn voor je leven. En dat het bidden daar, het samen zijn met alle andere mensen, het samen vieren, het samen geloven, versterkt je eigen geloof, maar ook geeft je ook hoop voor de toekomst dat het geloof echt gewoon door zal blijven gaan. En dat er ook echt een generatie na ons is die dit blijft doen. Want onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen die mee waren niet de enige kinderen daar. Als je daar op de heiligdom rondliep, waren er ook uit andere landen gewoon kinderen mee. En dat geeft ook weer een toekomstvisie van er is een toekomst. Het geeft hoop dat de katholieke kerk ook gewoon over 80 jaar, 100 jaar nog steeds gewoon doorgegeven blijft worden.
3: Ja, en dat is dat stukje missionair zijn ook weer, hè? Komt bij mij een beeld boven. We liepen door de menigte heen bij de grot in Lourdes.
2: Ja.
3: En de gezinnen die werden zo met door iemand van Lourdes of iemand van die dat begeleidt, werd de weg vrijgemaakt om door die menigte heen te gaan. Zodat de kinderen helemaal vooraan konden zitten. En er was daar een vrouw die dat zag gebeuren. Ja, en die schoot gewoon vol. Die schoot gewoon vol alleen maar van de aanblik van zo'n groep kinderen die dan door de hele menigte heen wordt gestuurd. En ik moest ineens denken, want dat is ook een teken van hoop, hè? Dat het, ik kan me dat voorstellen, dat iemand echt raakt.
2: Ja, ik ook. En ik vond het voor mezelf ook wel, als je dan ziet dat daar zoveel kinderen, wat ik net al zei, onze kinderen zijn soms zelfs de enige kinderen die meegaan naar de kerk. En soms zit er nog wel een gezin met kinderen. Maar er zitten geen 10 gezinnen bij ons in de kerk.
3: Hmm.
2: En dan is het heel fijn dat ze dat nu wel zien. Dat er echt wel meer kinderen zijn die naar de kerk gaan. En dat het echt wel leeft. En en dat betekent ook, pelgrimeren betekent ook de leuke dingen. We gaan niet alleen, we gaan elke dag inderdaad een viering. We gaan elke dag naar de kerk. Maar we hebben met de kinderen ook touwtje gesprongen op een berg. We hebben met de kinderen ook, wij zijn in het treintje nog gegaan. We hebben met zo'n toeristentreintje een rondje gemaakt en heerlijk in zo'n treintje gezeten. De kinderen hebben kaarsjes opgestoken en hebben ook gewoon de echte leuke kinderdingen gedaan. En dat moet ook gewoon kunnen en dat kan daar ook gewoon.
3: Precies, dus het is een mooie balans.
2: Dat is ook wel een mooie mix.
3: Ja, een mooie mix tussen dingen die gewoon echt voor kinderen zijn en daarbij ook gewoon de missen en de gebeden en de vaste onderdelen van het programma. Ja.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja, dat er gewoon echt gespeeld kon worden, maar ook dat er ook echt wel ook voor de kinderen nagedacht werd over het geloof en ook op hun niveau met kinderwoorddiensten. Maar ook,
3: heel mooi aanbod voor de kinderen. Imke, we zijn aan het einde van ons korte gesprekje. Ik ga je zo dadelijk nog vragen om een mooie suggestie voor een lied. Maar is er nog een gebedsintentie waar wij als luisteraars van Radio Maria samen speciaal voor mogen bidden?
2: Ja, ik denk dan na mijn verhaal toch echt wel voor de kinderen en voor de gezinnen. Dat kinderen het geloof meekrijgen en dat ouders, dat volwassenen zich blijven hard maken om het geloof door te geven aan de generatie na ons.
3: Ja. Nou, heel mooi. Ja, daar bidden we sowieso voor. En je zult het misschien niet geloven, maar het was precies hetzelfde antwoord als wat hulpbisschop Woerts mij gisteren noemde. Hem vroeg ik ook van, waar mogen we voor bidden? Je zou bijna denken dat het is afgestemd. Dat is niet zo.
2: Je zou bijna denken dat we elkaar telefonisch hebben gesproken, maar dat is niet waar.
3: Precies. Maar dat is echt niet zo. En meer reden om inderdaad daarvoor te bidden. Prachtig, Imke. Dankjewel. Dat gaan we ook zeker doen. En welk lied heb jij nog op je hart?
2: Ja, als ik dan mag kiezen, dan zou ik heel graag het Ave Maria van Beyoncé willen horen.
3: Prachtig. Nou, die gaan we erbij zoeken.
2: Ja.
3: En dan gaan we die erachter zetten. Imke, heel veel dank. Heel veel zegen aan jouw gezin, jullie gezin en jullie parochie. En ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel, tot de volgende keer.
3: Fijne dag.
2: Doeg.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In het programma Aan tafel met kunt u gaan luisteren naar een mooi interview dat we hebben mogen houden met pastoor Nico van der Peet in oktober 2025. Dat was bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de basiliek in Laren, van de Sint-Jans basiliek aldaar. Nou, het grote feest natuurlijk van Sint-Jan de Doper is op 24 juni. En in de buurt van 24 juni wordt altijd de Sint-Jans processie gehouden te Laren. En dat heeft net afgelopen zondag mogen plaatsvinden. We wensen u veel luisterplezier.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. Ja, en op deze dag mag ik verwelkomen Nico van der Peet, pastoor in Laren. En daar gaat u van alles over vertellen zo direct, want dat ga ik allemaal vragen natuurlijk, waarom u hier zit. Maar eerst even gewoon voor de luisteraars, misschien even heel kort, Nico van der Peet, wie is dat?
2: Nico van der Peet, ik ben geboren in Haarlem in het jaar 1957. Dus u kunt allemaal snel gaan rekenen. En ik ben sinds 1990 priester van het bisdom Haarlem, tegenwoordig Haarlem-Amsterdam. Dus een Haarlemmer die in Haarlem is gewijd en daar ook mijn eerste parochie mocht helpen bedienen. Dat was de parochie van de kathedraal. Daar ben ik een kleine vier jaar kapelaan geweest. Daarna ben ik benoemd in Amsterdam-Osdorp, Amsterdam-Nieuw-West, de rand van de stad, in de Lucas, toenmalige Lucas-parochie, waar ik het bijzonder naar mijn zin had, ruim 12 jaar. En toen riep de bisschop mij, dat was Monsieur Punt, die riep mij naar Amsterdam-Noord. Een heel groot gebied, 110.000 mensen. Toen een beetje in de versukkeling, maar in de loop der jaren enorm getransformeerd tot een zeer levendig en eigenlijk wel langzamerhand wat welvarender deel van de stad. Dat was in het begin niet. Ja. Daar moest ik 5 parochies samenvoegen tot 1. 4 kerken moesten er worden afgestoten. Oh. Dus dat was zeker de eerste jaren. Zo'n beetje de eerste jaren van deze eeuw. Dat was heel moeizaam natuurlijk. Daar maak je mensen niet blij mee. Maar langzamerhand is dat toch wel goed gekomen. En is er één grote gemeenschap gevormd rond 1 centraal gelegen kerk. Een oude kerk die prachtig is gerenoveerd. En dat is, ik heb gelukkig een uitstekende opvolger, pastoor Nico Knol. Die dat de nieuwe Nico wordt, hij ook wel genoemd. Die parochie erg goed leidt. Dus dat ben ik heel erg dankbaar voor, dat dat goed gaat. En sinds bijna 3,5 jaar nu pastoor in Laren, rector van de Sint-Jans-basiliek. Ik werk vooral voor Laren, de Larense parochie, maar ook in het samenwerkingsverband met Blarikumhuizen en ook met Naar de Bussum. Mm-hmm. Dus we hebben veel collegiaal overleg en samenwerking.
0: Ja.
2: Maar ik ben toch vooral voor Laren aangesteld.
0: Ja. Ik vind het heel leuk om direct misschien iets te horen over het verschil tussen Amsterdam-Noord en Laren, wat u noemt Blarikum, Hilversum, wat toch misschien wel een groot verschil is. Maar eerst even, waarom u hier nu zit, is dat de Sint-Jans-basiliek zijn eeuwfeest viert dit jaar. Ja. 100 jaar. En dat is natuurlijk een prachtige aanleiding. Er komt een groot feest aan. Er zijn allerlei activiteiten rondom dat eeuwfeest al geweest en nog komende.
2: Zeker.
0: Maar toch eerst even op die Sint-Jans-basiliek. Want dat is echt een bijzondere kerk. Maar ook alles eromheen, denk ik. Hè. De Sint-Jans-processie noem ik dan maar meteen op. Ik gooi het er maar meteen in. Kunt u daar iets over vertellen?
2: Ja, de kerk is gebouwd in 1925. In 1,5 jaar tijd is die enorme kerk opgetrokken. Ja, dat was het hoogtepunt van de katholieke herleving. Hè? De katholieken werden in de loop van de 19e eeuw konden ze weer zelfstandig bouwen, zonder dat de staat zich ermee bemoeide. De schuilkerkentijd was voorbij. En zeg maar in de jaren 20 van de 20e eeuw bereikt die katholieke emancipatie, zoals dat wel genoemd wordt, herleving, zijn hoogtepunt.
0: Ja.
2: En op dat hoogtepunt zijn ontzettend veel kerken gebouwd. Hè? Er was een enorme behoefte aan grote kerken, want de katholieken van Nederland gingen massaal. Niet 100%, maar het scheelde niet veel.
0: Nee.
2: Naar de kerk.
0: Ja,
2: en daarom was die grote kerk in het katholieke Laren, het meest katholieke dorp eigenlijk van het Gooi, kun je wel zeggen.
0: Ja, precies, ja.
2: Daarom was die grote kerk nodig. Die enorme kerk waar je met gemak met 800 man kan samen zijn, vulde zich 3 keer per zondag. En ja, dat is nu onvoorstelbaar. Maar die grote kerk, wat later een basiliek werd, was heel hard nodig.
0: Ja. Want op zich, het is natuurlijk om eventjes heel zwart-wit te stellen, het is boven de rivieren. Dus het is wel in het deel waarin misschien het katholieke bewustzijn, het katholieke emancipatie, niet overal, zeg maar, plaatsvond, toch?
2: Nee, als je kijkt naar het Gooi, dichtbij is Huizen. Dat is natuurlijk een bijna volledig protestantse gemeenschap. Wel een kleine, dappere katholieke parochie, hoor. Heb je daar, de Thomas. Hartstikke goed. Maar dat is toch vooral een heel protestants dorp. Maar ja, door de gang van de geschiedenis in de 16e eeuw is Laren trouw gebleven aan de moederkerk, aan het oude geloof. Waarschijnlijk geestelijkheid die niet wilde buigen, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar zeker ook de gelovigen, die heel trots waren op hun identiteit. Met de verering van Sint-Jan ook. Hè. Dat is een heel oud gegeven, waar we dus de processie aan te danken hebben, die toen de protestantse overheid de lakens uitdeelde, bijna onmogelijk was geworden.
0: Ja.
2: Maar ze bleven toch naar dat Sint-Jans kerkhof trekken. De oudste plek van Laren, waar ook de middeleeuwse dorpskerk stond, met het kerkhof eromheen. Een plek van verering en devotie voor Sint-Jan de Doper. Dat bleef de eeuwen door, ook al mocht het niet in de schuilkerkentijd.
0: Ja.
2: Ze gingen op eigen houtje toch naar dat kerkhof, het hoogste punt van het Gooi, om daar te bidden.
0: Ja.
2: En toen het ook maar weer even kon, dat was interessant om wel te zeggen, tijdens de Franse regering, dus toen Napoleon hier de baas was, toen kregen de katholieken een beetje ruimte en is meteen de Sint-Jansbroederschap opgericht. Die nog steeds bestaat.
0: Dus
2: meer dan 200 jaar al bestaat. 225, 230 jaar bestaat.
0: Ja.
2: En de Sint-Jans, de broederschap van Sint-Jan organiseert nog steeds elk jaar de processie. Dus het is belangrijk om te weten dat de processie is gered door de leken.
0: Ja.
2: Die hebben het altijd georganiseerd. En ook in de woelige jaren 60, toen iedereen dacht, wat moeten we nou met zo'n processie? Zij bleven doorgaan. Hè?
0: Ja.
2: Dus veel geestelijken zagen dat niet meer zitten in die jaren. Ik zeg dat zonder oordeel, hoor, maar dat is gewoon het dat zijn gewoon
0: zo,
2: de feiten.
0: Was de geschiedenis, ja.
2: Ja. De leken bleven doorgaan.
0: Ja.
2: Dus daar hebben we de processie aan te danken.
0: En dat is toch ook bijzonder, want ik weet dat officieel pas in 1993 zijn voor de noordelijke bepaalde delen is het pas toegestaan geworden, zeg maar, om processies te houden. Bijvoorbeeld in Amsterdam daarvoor niet. Natuurlijk wel de stille omgang, maar geen bijvoorbeeld sacramentsprocessie enzovoort. Maar Laren heeft dat dus altijd volgehouden.
2: Ja, voor Laren is in de wet, zeg maar, een uitzondering gemaakt, omdat het onafgebroken in stand gebleven is. Ook al konden ze een paar eeuwen lang niet met veel plechtigheid en geestelijke in koorkap en kazuivel op de straat op. Maar ze gingen wel door. En dus daarom is er voor Laren een uitzondering. Maar het is een uitzonderlijke toestemming.
0: Ja.
2: Hè, dat in Laren een openbare, langs de openbare weg, een processie mocht worden gehouden.
0: Ja.
2: Met alle uiterlijkheid die erbij hoort bij een katholieke processie.
0: Ja, ik snap
2: dus dat
0: het.
2: Dat is bijzonder.
0: Dat is zeker bijzonder. En ik las ook op de speciale site over het 100-jarig bestaan dat ook in de tijd dat die kerk gebouwd werd, vooral de leken, de mensen, de parochianen, rijkere families, van alles geschonken hebben en het mogelijk hebben gemaakt dat de kerk gebouwd werd, versierd werd, mooie beelden kregen en zo.
2: Zeker. Ja, dus dat vind ik wel heel krachtig van Laren. Dat er dus een heel breed draagvlak is onder de bevolking om dit allemaal mogelijk te maken. De bouw van de kerk, maar misschien nog wel veel moeilijker, het in stand houden. Dus zo'n 20 jaar geleden was de kerk in slechte staat. Te beginnen de torens. En toen gingen ook wel stemmen op van laten we die onfunctionele grote basiliek maar afbreken en een kleinere kerk gebruiken. Die er ook was vroeger. We hadden nog een tweede katholieke kerk, de Goede Herder. Laten we die maar gebruiken en die hele dure basiliek maar afbreken. Maar ook toen waren het weer Larense leken, vooral mannen, die dat niet wilden en die zeiden dit zal ons niet gebeuren. Dus die zelf zijn gaan restaureren.
0: Ja.
2: Zaterdag na zaterdag, jarenlang, is een hele grote groep mannen die torens ingeklommen om het eerst schoon te maken en daarna op te knappen.
0: Zo,
2: gevolgd door een restauratie, door deskundigen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Niet dat die mannen geen deskundigheid hadden, maar door echte restauratiemensen, met subsidie dan ook van de overheid, is het gebouw prachtig gerestaureerd.
0: Gerestaureerd.
2: Dus staat er nu mooi bij.
0: Ik neem aan dat het dan ook voor Laren zelf, ik weet heel eerlijk gezegd niet hoe groot Laren is, hoor. Dus het aantal inwoners of zo.
2: Tegen de 12.000.
0: Dus voor Laren zelf is het een belangrijk, niet alleen gebouw, maar het staat natuurlijk ergens voor.
2: Ja, het staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp. Iedereen in Laren heeft niemand het over de kerk. Hè? Er is geen kerk, er is een basiliek. In Laren ga je niet naar de mis, maar je gaat naar de basiliek. Dat zeggen zelfs de schoolkinderen.
0: Ja.
2: Wanneer komen we weer, pastoor, in de basiliek? Ja. Ik was vorige week nog op de basisschool voor een klein lesje. Dan krijg ik dat steeds te horen. Dus zelfs de kinderen hebben het over de basiliek. Dus dat zegt ook iets.
0: Ja.
2: Iets van trots, iets van ook dankbaarheid. Hè? Dus de kerk is het allergrootste gebouw van het dorp. Het staat midden in het dorp. En ook de niet-kerkgaande bevolking heeft een grote liefde voor het gebouw.
0: Ja, want sinds wanneer is het eigenlijk basiliek?
2: Sinds het jaar 1937.
0: Oké, dat is dus ook al, dat is echt ook al heel erg lang.
2: Ja, dus de kerk bestond 12 jaar.
0: Ja.
2: En toen heeft Paus Pius de 11e de Sint-Janskerk verheven tot basiliek.
0: Ja.
2: Dat was aangevraagd door de toenmalige pastoor en andere notabele mensen in de kerk en in het dorp. Die vonden dat Laren toch wel een hele bijzondere geschiedenis had. En heel uniek was met zijn processie, zijn jaarlijkse Sint-Jansprocessie rond 24 juni. Men vond dat vraagt dat deze kerk toch een bijzondere status heeft.
0: Ja.
2: En dat is na enig aarzelen heeft het Vaticaan daarin toegestemd.
0: Ja,
2: en is het een basiliek geworden.
0: Ja, ja,
2: mooi. Zeker.
0: Ja. Ja, ik weet toevallig ook dat, u noemde de broederschap op. Dat er zijn natuurlijk meerdere in heel Nederland. Bijvoorbeeld hier in Den Bosch. En dat het ook over en weer. Hè, dat

0: over en weer. Hè? Dat
1: we
0: ze
1: hebben
0: elkaar
1: goede contacten mee.
0: Bezoeken en bij de feesten zijn.
1: Onze broederschap loopt mee bij de sacramentsprocessie bij de Sint-Jan in Den Bosch. Ja, ja, zeker.
0: Ja, klopt. Ja, dat weet ik. Ja, want ik loop er zelf dan ook mee.
1: Maar ze gaan altijd trouw naar Den Bosch. Toch?
0: Ja. Ja, nee, dat is heel mooi om te horen. Nou, nu dus dat eeuwfeest.
1: Ja.
0: Het heeft ook een motto.
1: Ziel en zaligheid.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waarom is dat motto gekozen?
1: Nou, er is natuurlijk een hele discussie aan vooraf gegaan met de stuurgroep en andere mensen daaromheen. Andere parochianen en ook enkele protestantse mensen. Die zijn ook betrokken bij de stuurgroep die het feest organiseert. Velen zeiden, de ziel van Laren is de basiliek. Nou, dat vond ik een beetje hoog gegrepen. Ik zeg, als we nou gewoon spreken van ziel. Ja, wij willen onderdeel zijn van de ziel van Laren. Als katholieken, als gemeenschap die mensen samenbrengt en in verband brengt, in contact brengt met God. Laten we nou zeggen ziel. En ja, de kerk staat ook voor de zaligheid van een mens. Hè? Van zijn innerlijke heil. En het heil van de wereld natuurlijk. Ziel en zaligheid. Dat is wat de kerk wil brengen. Zaligheid is een beetje belegen woord misschien. Maar als je erover nadenkt is het een heel mooi woord. Mm-hmm. Er zit salus in. Het Latijnse salus. Dat heeft te maken met innerlijke heelheid. Gezondheid.
0: Ja.
1: Innerlijke richting naar je naaste en naar God.
0: Ja.
1: Dus ik vind het toch wel een heel mooi woord om dat ook weer een beetje op te poetsen.
0: Ja.
1: Dus ziel en zaligheid. Ja.
0: En dat is dan als motto gekozen om dit hele jaar eigenlijk aan vast te houden of aan de hand daarvan dus ook bepaalde dingen te organiseren, neem ik aan.
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja, we hebben allerlei activiteiten georganiseerd, bijeenkomsten, lezingen, vieringen die cirkelen rond dat thema.
0: We gaan daar later nog wel iets meer over horen. Ik denk dat het een mooi moment is om naar muziek te gaan luisteren. Nu heeft u diverse liederen uitgekozen. Is er een waarvan u zegt, nou, die zou ik eigenlijk nu heel graag willen laten horen? En ook omdat.
1: Ja, ik stel voor om te beginnen met een stukje uit Psalm 122. Dat is van Claudio Monteverdi uit de Vespers van de Heilige Maagd Maria. Psalm 122 gaat over het opgaan naar de tempel. De tempel van Jeruzalem. Maar wij mogen als christenen die woorden ook in de mond nemen. Hoe blij was ik wel niet toen men mij zei, wij trekken op naar het huis van de Heer. Monteverdi, een van de vroegste componisten uit de westerse muziekgeschiedenis. Die ook de eerste opera's heeft geschreven. Maar dit is geen opera. Dit is echt een gebedsdienst.
0: Ja.
1: Vespers. En Psalm 122 wordt gebruikt voor Mariafeesten. En bij het kerkwijdingsfeest.
0: Oké. Okay.
1: Daarom heb ik het gekozen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er naar luisteren. Ik kan hem inderdaad niet helemaal laten horen. Want hij duurt een beetje lang. Maar we gaan zeker een deel luisteren. En dan zijn we zo weer terug hierin aan tafel met. Waarin we in gesprek zijn met de pastoor Nico van der Peet.

0: Ja, dat is een deel, helaas niet helemaal, maar anders zou het iets te lang worden, van het prachtige Psalm 122 uit de Vespers, de Maria Vespers, hè, van Monteverdi.
1: Zeker.
0: Speciaal uitgekozen in dit gesprek met pastoor Nico van der Peet van inderdaad de Sint-Jans-basiliek in Laren. 100 jaar, nou, u heeft al heel wat verteld. Nou ben ik wel benieuwd ook naar hoe u zelf dit beleeft. En u vertelde al, u heeft heel lang in Amsterdam Noord en daarvoor zelfs Osdorp en dergelijke gestaan.
1: Ja.
0: Nou, goed, ik kom zelf ook uit Amsterdam. Ik weet een beetje hoe het daar is. Dat moet toch wel een groot verschil zijn?
1: Ja. Dat is zeker als je naar de buitenkant kijkt van het bestaan, is dat een groot verschil. Ik woonde zelf in een appartementencomplex van 13 hoog en zat ik op de 8e verdieping. En zo is zo'n stadswijk. Hè. Het zat vol met grote flats en ook wel laagbouw en een paar oude dorpskerntjes. Maar toch echt een grote stadswijk waar meer dan 100.000 mensen wonen.
0: Ja.
1: Dus dat was een heel ander bestaan. Maar Laren, ja, dat ziet er helemaal anders uit. Daar staan kolossale huizen en villa's. Ook hele gewone huizen staan er. Mooie oude boerderijen vind je er gewoon. Het is werkelijk een prachtig dorp. Dus de buitenkant is heel verschillend. De binnenkant is hetzelfde.
0: Ja.
1: We zijn allemaal mensen die geboren worden en gelukkig worden of niet helemaal gelukkig worden en ziek en doodgaan en alle mooie en droevige aspecten van het bestaan. Daar heeft iedereen mee te maken. Alle mensen, of ze nou rijk zijn of arm zijn, kwetsbaar.
0: Ja.
1: In die zin is er geen verschil. Maar sociaal-maatschappelijk zijn er grote verschillen. Ja.
0: Ja.
1: Dus daar keek ik ook wel een beetje tegen aan. Ik denk, wat vraagt die bisschop nou toch van me? Wat wil hij met me? Maar hij zei tegen me, je kunt het wel aan. Dit is goed voor je om ook weer eens iets heel anders te doen.
0: Ja.
1: Nou ja. En dan zeg je ja.
0: Ja.
1: En ik van harte.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb gelukkig in de aanloop naar het EO-feest een paar jaar al ben ik pastoor kunnen zijn. Dus ik heb iets meer begrepen ook van de geschiedenis van het dorp. En veel mensen mogen leren kennen. Dus ik kan dit feest van harte meevieren.
0: Ja.
1: Ik kan er werkelijk heel blij van worden dat we deze mijlpaal
0: mogen vieren. Ja.
1: Mogen vieren. En,
0: klopt, ja. Nou hadden wij het voor het programma er al even over in de tijd dat u voor priesters studeerde. Was natuurlijk een heel andere tijd. Hoe is bij u de roeping ontstaan? Want u bent inmiddels 35 jaar priester.
1: Ik ben 35 jaar priester. Ja. Onlangs, 8 september, was ik 35.
0: Nog van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Ja.
1: Ja, ik was 13 jaar toen ik het wist. Dat klinkt een beetje raar. Wat weet een jongen van 13 jaar? Maar toch is het zo. Ik kom uit een normaal gemiddeld katholiek gezin. Mijn ouders waren vrome mensen en kerkgangers. En er werd niet al te veel over het geloof gepraat thuis. Er werd wel gebeden. Dat is denk ik toch het belangrijkste. Ik zat op goede katholieke scholen. Dus ja, dat is mijn ondergrond. Opgegroeid in een grote stadswijk. Naoorlogse stadswijk, Haarlem-Noord. En ik was 13 jaar. Ik zat in de eerste klas van de middelbare school. Het Mendelcollege, gymnasium. Toen wist ik, dat wordt het. Dat moet ik worden. En dat kwam vooral door een jonge priester die bij ons in de prochie stond. Die mij zeer fascineerde.
0: Ja.
1: Zoals een jongen ook op kan zien aan een piloot. Dat je denkt, dat wil ik ook. Zo had ik dat met die priester.
0: Ja.
1: Zo wil ik ook worden.
0: Ja.
1: Ja. Zo is het ontstaan. Niet dat ik dan al die jaren daarna, voordat ik priester werd, daar elke keer mee bezig was. Maar toen is er wel iets in gang gekomen bij me. Ja, dat was in een tijd dat het helemaal niet voor de hand lag om priester te willen worden. De grote ontkerkelijking had al ingezet toen ik 13 jaar was.
0: Ja.
1: Toen was het 1970.
0: Ja.
1: Toen kelderde het kerkbezoek en heel veel priesters stopten ermee. Kloosters liepen een beetje leeg. En in zo'n situatie maakte je natuurlijk niet echt populair door te zeggen, ik wil priester worden. Dus ik praatte er ook niet zoveel over met mijn ouders. Met een priester op school, een pater Augustijn. Met de eigen kapelaan. Dat was het wel zo ongeveer.
0: Ja, want het was ook niet eenvoudig om een plek te vinden waar je dan je kon studeren bijvoorbeeld. Om...
1: Nee, er was geen klein seminarie meer. Dat was opgeheven een paar jaar eerder. Dus ik ging gewoon naar een goede katholieke middelbare school. En dat wilden mijn ouders ook dolgraag, dat ik naar een gewone school ging. Want mijn ouders, hoe gelovig ze ook waren, ze stonden niet meteen te applaudisseren. Die dachten, ja, die zeiden dat ook wel. Ja, maar jongen, je ziet toch wel dat het allemaal erg moeilijk is tegenwoordig. Ja, had ze natuurlijk ook wel gelijk in. Dus ze vonden het wel best dat ik naar een gewone school ging. En dat vond ik zelf ook heel fijn. Dat was een goede middelbare school.
0: Ja.
1: En dus daar heb ik een goede opleiding gehad. En later, toen ik het echt door wilde gaan zetten... Ja, toen was er ook in onze regio van Nederland... Dus in het westen van Nederland ook geen seminarie.
0: Nee,
1: dat was er niet.
0: Was er toen niet, nee.
1: Dus ik
0: hoe heeft u dat toen aangepakt? Of hoe is het gelopen?
1: Nou, ik ben dus eerst naar de middelbare school, dacht ik dat ik monnik wilde worden. Dus dat is een ander pad weer. Dus ik ben bijna 4 jaar in het klooster geweest. Dat was een mooie tijd, een goede tijd. Maar ik kwam in de loop der jaren er toch achter, dat is toch niet de weg die ik wil gaan. Ik kreeg toch meer een pastorale roeping, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben daar ook weer weggegaan. En toen stond ik eigenlijk in een soort kruispunt. Ja, wat nu? Ik ben toen gaan wonen in een groep van studenten, in een studentenhuis. Allemaal katholieke studenten.
0: Mm-hmm.
1: Die overwogen priester te worden.
0: Okay.
1: Of voor de kerk actief te worden. Dat was toen allemaal een beetje onduidelijk. Hè? Maar sommigen zijn ook echt priester geworden. Anderen hebben een andere weg gekozen. Daar ben ik gaan wonen.
0: Ja.
1: Dat vond ik fijn. Was ik toch een beetje met geestverwanten. Want in zo'n grote stad, Amsterdam opeens, ja, dat was toch ook weer even een grote overgang. Daar heb ik een goede tijd gehad, maar na een jaar werd die groep opgeheven. En toen woonde ik gewoon met nog een paar theologiestudenten in een ander huis. Maar dat was verder helemaal niet georganiseerd.
0: Nee.
1: We woonden daar, we studeerden hard. En ik had contact met het bisdom. Hè. Ik had aan de bisschop laten weten dat ik wel overwoog me aan te willen melden voor de priesteropleiding.
0: Ja.
1: En gelukkig heeft het bisdom Haarlem toen goede bijeenkomsten georganiseerd. Je had een soort geestelijk leidsman, werd er aangesteld. Er waren vormende bijeenkomsten, maar er was geen seminarie.
0: Nee, nee, nee.
1: Zelfs
0: want
1: geen convict toen.
0: Wat voor studie of zo deed u dan? Gewoon theologie?
1: Gewoon, je had toen in Amsterdam een theologische hogeschool, katholieke theologische school, zo lang weg.
0: Ja.
1: Toen bloeide die redelijk. Het was een mooie opleiding. Ik vond het een hele goede opleiding. Ik ben er altijd nog dankbaar voor. Een hele, met heel veel aandacht voor de schrift. Ook voor de Joodse uitleg van de schrift.
0: Ja,
1: waar Jezus natuurlijk toch in is opgegroeid. En een goede theologische vorming. Ik had zelf, en ik heb nog steeds, een grote voorliefde voor de kerkgeschiedenis. Dus dat was ook mijn hoofdvak.
0: Ja.
1: Ik afgestudeerd in de kerkgeschiedenis. En dogmatiek als bijvak. En ja, een prachtige opleiding.
0: Ja.
1: Ik heb daar geen klachten over. Maar het was niet gebruikelijk om zo te worden opgeleid als priester.
0: Nee.
1: De kerk heeft altijd het seminariemodel gehad in onze streken.
0: Ja.
1: Maar dat was er gewoon niet meer. Later kwam dat terug. Rolduc was natuurlijk gesticht.
0: Ja.
1: Maar ik moet gewoon eerlijk zeggen, het was mij te ver. Ik wilde graag in het westen blijven. Dat heb ik toen ook aan de bisschop uitgelegd. Nou ja, zo is dat gegaan.
0: Ja.
1: Zo langzamerhand ben ik toegegroeid naar het priesterschap.
0: Want op zo'n theologische opleiding, bepaalde vakken die je toch eigenlijk als seminarist onderwezen zou krijgen, dat was daar dan denk ik niet.
1: Nou, er was heel veel aandacht voor liturgie, zal ik bijvoorbeeld maar zeggen. Ook wel voor de kerkelijke ambten en de theologische fundering daarvan. En, misschien wat minder dan op een gewoon seminarie. Dat is waar. Maar dat spijkerde het bisdom bij. Met aparte lezingen, middagen die je moest bijwonen. Maar echt, ik herinner me bijvoorbeeld de prachtige lessen die we van Monsieur Lescroat kregen.
0: Oh, ja.
1: De latere hulpbisschop.
0: Ja.
1: Toen nog gewoon Pater Lescroat was. Maar daar heb ik hele goede herinneringen aan.
0: Die kon later zo mooi vertellen.
1: Ik heb hem ook nog als bisschop meegemaakt. Ja. Maar,
0: ja.
1: Ja, een geweldige docent. Dus die spijkerde dat wel bij.
0: Ja.
1: Dat was wel heel goed.
0: En dat was dan met een klein groepje ook inderdaad?
1: Ja, we waren met weinigen. Ja.
0: Ja.
1: Wij zaten toen met een stuk of 4, 5 kandidaten voor het priesterschap.
0: Ja. En toen bent u, neem ik aan, gewoon eerst ook diaken gewijd. En
1: ja, ik ben in maart 25 maart 1990 ben ik diaken gewijd, monsieur Bomers. En toen was ik al werkzaam in de kathedrale parochie.
0: Oké, in Haarlem.
1: In Haarlem, de Sint-Bavo parochie. Was ik al werkzaam. Daar was ik al benoemd. Als, zeg maar, als pastoraal werker heb ik daar een jaar gewerkt. En toen, het jaar erop, ben ik diaken gewijd in maart. En september daarop ben ik priester gewijd. In de Sint-Bavo-kathedraal. Ja.
0: U noemde al op, hè, die tijd toen. Dat was toch een bijzondere tijd. Waarin veel mensen afscheid namen van de kerk. Sterke meningen, sterke. Nou ja, goed, die zijn er altijd wel geweest. Mm-hmm. Maar het was een moeilijke tijd. Dat is gewoon zo.
1: Zeker.
0: Nu, 35 jaar later, er is van alles gebeurd. Ja. Zeg maar, ook in de kerk. Kon u toen voorzien? Nee, ja, dat is niet de goede vraag. Maar had u een verwachting of had u misschien ook een soort hoop hoe het zou gaan worden? En als u dan nu naar kijkt, hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ik wil nog even teruggaan naar mijn kloostertijd. Ik ben altijd heel dankbaar dat ik die tijd heb meegemaakt.
0: Ja.
1: Dat heb ik pas later gezien, hoe belangrijk dat op het moment zelf heb je dat niet altijd in de gaten. Maar die kleine 4 jaar hebben mij enorm veel gebracht. Hè. Dus het monniksleven dwingt je, nodigt je uit tot uitvoerige kennismaking met de Bijbel, met het gebed, met de liturgie. Dag na dag, 5, 6 keer per dag.
0: Ja.
1: Het kennismaken met de grote geestelijke schrijvers uit alle eeuwen. Dat heb ik daar in overvloed gehad. Ik heb daar ontzettend veel kunnen lezen. Je moest ook hard werken hoor, gewoon kaarsen gieten.
0: Want waar, ik wil het zeggen, Egmond. Het was een Egmond, hè?
1: Egmond, Adelbert Abdij.
0: Ja.
1: Daar heb ik een mooie tijd gehad. Ook al ben ik niet gebleven, maar ik ben daar lang geweest.
0: Het heeft u mede gevormd.
1: Ze hebben mij enorm. Dat vertel ik om te zeggen dat dat een soort fundament aan je geeft. Een soort geestelijk fundament. Je leert heel veel. Je maakt kennis met de bronnen van het geloof. En dan kun je ook wel een stootje hebben. Als het stormt.
0: Ja.
1: Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja. Ja.
1: Dat zullen de luisteraars van uw radio ook ervaren. Omdat je steeds ook door deze radio geconfronteerd kan worden met de liturgie, met informatie, met kennis over het geloof. Dan sta je ook wat sterker in een geseculariseerde, individualistische tijd. Ontkerkelijkte tijd.
0: Ja.
1: Dat helpt enorm. Dat heb ik zelf ondervonden. En dat zullen velen mij kunnen beamen, denk ik. Je moet wel als het buiten stormt, moeten de wortels diep zitten in de aarde. Anders val je om.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik mogen ervaren.
0: Ja, ja. En dat is ook al die tijd door zo gebleven.
1: Nou ja, af en toe zijn er natuurlijk moeilijke tijden geweest de afgelopen 35 jaar in de kerk. Eerst natuurlijk de massieve polarisatie. Dat is natuurlijk ontzettend geweest. Ik heb daar altijd een afschuw van gehad. En ik heb ook meestal geprobeerd me een beetje afzijdig te houden. Ik vond dat heilloos.
0: Hmm.
1: Dat die innerlijke kerkelijke strijd. Maar goed, dat hoeven we nu niet allemaal te bespreken. Ik heb me daar altijd een beetje afzijdig van gehouden. Daarna kwam de grote misbruik. Drama voor de slachtoffers en voor de kerk. Mm-hmm. Verschrikkelijk natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat, als ik nou moet zeggen, dat vind ik de moeilijkste tijd.
0: Ja.
1: Vanaf 2010, toen dat allemaal op tafel kwam, wat er allemaal gebeurd was. Dat vond ik, je wist natuurlijk wel wat, maar de massiviteit daarvan was voor mij verbijsterend.
0: Ja.
1: Dat heeft me niet doen twijfelen aan mijn persoonlijke levenskeuze, dat zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb de kerk toen toch wel als een beetje onheimisch ervaren.
0: Ja.
1: Als dit toch allemaal mogelijk is geweest. Hè.
0: En mensen hebben u daar ook misschien op aangesproken,
1: zeker.
0: Op aangekeken.
1: Ja, het was opeens helemaal niet meer zo interessant om een priestervriend te hebben. Of iemand in je kennissenkring. Op verjaardagen praat je er maar liever niet meer zo over. Ja, dat is gewoon een feit.
0: Dat was zo. Was gelukkig zo.
1: Dat was zo. Het ligt nu weer, goddank, een beetje achter ons. Ik vind dat de Nederlandse kerk goed gereageerd heeft, uiteindelijk. De bisschoppen hebben dat goed gedaan. Ze zijn er niet voor weggelopen. Ze hebben ook de consequenties aanvaard.
0: Ja.
1: Er zijn talloze gesprekken geweest met slachtoffers. Er zijn duidelijke protocollen gemaakt van hoe je hebt te gedragen als priester.
0: Zeker.
1: En er is schadevergoeding betaald in ruime mate. Het gaat natuurlijk niet om geld, maar, dat zegt ook iets wel van dat de kerk zich bekeerd heeft van dit verschrikkelijke kwaad. Maar als je mij vraagt, wat is nou in die 35, dan is die periode wel de moeilijkste geweest.
0: Ja. Maar wat u eigenlijk ook aangeeft is, de wortels gaan zo diep.
1: Ja, daar moet je aan werken. Ja. En dat wordt je ook gegeven natuurlijk. Het is ook een genade. Maar je moet ook zelf wel willen groeien.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ook de diepte in. Ja. Dat moet voor de kerk nu ook gebeuren natuurlijk. Ja.
0: En het priesterschap zelf. Ik kan dat natuurlijk niet voor iemand anders zeggen, maar op het moment dat je eraan begint, ook al is het een moeilijke tijd, lijkt het me ook een heel hoopvol moment van wat je mag gaan betekenen. Ja. Wat je in de wijngaard van de Heer mag gaan doen. Is dat iets wat u nog steeds drijft?
1: Het heeft zich zelfs wat verdiept bij mezelf, de vreugde daarom.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik echt zeggen. Misschien ook wel door al die beproevingen die er geweest zijn, dat je ook wat rustiger wordt. Dat je wat meer. Dat het wat minder geschokt wordt, je vertrouwen, zal ik maar zeggen. Dus ik voel me heel goed in het priesterschap. Ik heb eigenlijk nooit echt spijt gehad. Eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: En met het klimmen van de jaren word je daarin ook ontspannener. Minder afhankelijk van applaus of minder geraakt ook door afwijzing. Ook al moet je heel goed blijven luisteren. Hè, als mensen je afwijzen of kritiek hebben. Of als mensen je heel erg prijzen ook. Moet je altijd heel goed luisteren. Wat wordt hier nou gezegd?
0: Ja.
1: En waar resoneert dat bij me? Je moet wel goed bij jezelf blijven. Hè?
0: Ja. Ja, want je bent uiteindelijk ook gewoon mens.
1: Natuurlijk.
0: Met de mensen, zeg maar.
1: Dus daar ben ik het erg eens met de move die de kerk nu maakt. Het synodale proces. Dat we heel goed naar elkaar moeten luisteren.
0: Ja.
1: En met elkaar onderweg zijn. Dus,
0: ja, mooi. We gaan er weer even tussenuit voor goed. Wat muziek. En u had nog een paar andere stukken uitgekozen. Ik weet niet wat u graag zou willen laten horen.
1: Nou, ik dacht, dat is wel even een heel ander register wat ik nu opensla. Dat is een stukje uit het Requiem van Fauré. Allerzielen nadert, binnen 2 weken hebben we Allerzielen. Ik dacht, nou, laten we ook iets doen in deze herfstachtige tijden aan Allerzielen. En dan dacht ik de opening van het Requiem van Fauré.
0: Nou, daar gaan we naar luisteren. We hadden inderdaad de introitus, de opening en het Kyrie. Maar we gaan even kijken hoe ver we komen. En dat is een prachtige uitvoering ook. We gaan er naar luisteren en dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met...

0: Ja, Fauré, het introitus en misschien of nog net niet een stukje van het Kyrie.
1: Ja, net niet, maar nou, dat is wel bijzonder bij hem dat het aan elkaar vastzit, ja, hè, die
0: uit
1: twee.
0: Het, ja, Requiem van Fauré. Ja, we zijn hier in gesprek met pastoor Nico van der Peet, pastoor in Laren. Nou, de Sint-Jansbasiliek daar viert inderdaad het eeuwfeest, het eerste eeuwfeest. We hebben het net al en over de kerk en ook over u, hè, over uzelf gehad. Misschien eerst even nog terug naar dat eeuwfeest. U zei al, hè, er zijn allerlei activiteiten. Mm-hmm. Aanstaande zondag is eigenlijk het grote feest. Als mensen dat ook interessant vinden bijvoorbeeld, of daar iets meer van willen weten, of er misschien wel naartoe willen, kan dat? Hoe
1: zeker,
0: kunnen ze dat doen?
1: Het is een grote kerk, hè, er passen veel mensen, ja, in. Ja, het is aanstaande zondag om 10:00 zal Monsieur Hendricks voorgaan in de pontificale viering. En daarin zal hij ook het nieuwe altaar consacreren. Dus ja, de kerk heeft besloten, de parochie heeft besloten, een nieuw altaar. Daar was al jaren sprake van. Er is, je hebt natuurlijk het oude hoogaltaar uit de jaren 20. Prachtig. Wat natuurlijk nu als sacramentsaltaar wordt gebruikt. En er is in de jaren 60 een heel groot nieuw altaar gezet. Op zich niet lelijk, maar wel erg groot.
0: Oké. Okay.
1: Dus er is in de loop der jaren wel het plan ontstaan om ooit eens een ander altaar te realiseren. Wat meer in verhouding en, nou goed, en goed passend binnen de architectuur van de kerk. En dat is nu ontworpen. Okay. En dat zal morgen worden geplaatst. En komende zondag door de bisschop worden gewijd.
0: Okay, ja.
1: Dus dat wordt een hele plechtige viering van altaarwijding.
0: Ja.
1: Met de litanie en de zalving en het wierookoffer. Nou, dus dat is een grootste plechtigheid.
0: En zit daar dan ook een vaak zit er toch iets van een reliquie
1: ja,
0: in?
1: Goed dat u het zegt, ja. Ja, ik heb de reliquieën teruggevonden die zich bevonden in het altaar van de voorganger van deze kerk, de Waterstaatskerk.
0: Ja.
1: Die in de 19e eeuw is gebouwd. En te klein werd. Dus vervangen door de huidige kerk. En de relieken zijn uit dat altaar wat niet meer bestaat gehaald. En die heb ik teruggevonden in het archief.
0: Oh.
1: En die worden nu geplaatst in het nieuwe altaar.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Dat is van de martelaren Innocentius en Damianus. Vroeg christelijke martelaren. Die voor hun geloof hun leven hebben gegeven. Voor hun belijdenis van het geloof. Nou, die waren in de 19e eeuw door de Utrechtse aartsbisschop in dat altaar geplaatst. En worden nu door de Haarlemse bisschop in het nieuwe altaar neergeplaatst.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik
0: wel
1: mooi.
0: Oh, maar dat is wel echt bijzonder. Ja. Want het is dus, ja goed, van Sint-Jan de Doper. Dat zou ook wel heel bijzonder zijn.
1: Ja.
0: U zei aan het begin een keer ook zo van, hè, Sint-Jan de Doper, een speciale verering eigenlijk al heel lang.
1: Ja.
0: Heeft dat iets te maken met geschiedenis?
1: Ja, het heeft te maken met een klooster dat de rechten had, bepaalde bezittingen had ook in het Gooi. En dat was aan Sint-Jan de Doper gewijd.
0: Ah,
1: dus het is uit een ander gebied gekomen devotie.
0: Ja.
1: Maar die zeer goed is aangeslagen bij de Laarders.
0: Ja.
1: Ze zijn daar zeer aan gehecht aan,
0: ja,
1: die verering. We hebben overigens wel een reliekje, een heel klein reliekje van Johannes de Doper. Maar dat zit in een heel grote reliekhouder. Dus dat kun je niet in een altaar plaatsen.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Dat gaat niet,
0: nee. En is de kerk ook, zeg maar, te bezoeken gewoon voor mensen die zeggen, nou, ik wil die basiliek wel eens bekijken? Of is die altijd open? Of op bepaalde
1: nou, dat was dat maar waar. Dat lukt ons niet helemaal. We hebben wel een prachtige Mariakapel die je altijd elke dag kunt bezoeken. En dan vanuit die kapel kun je ook wel wat zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar een van de grote projecten van dit eeuwfeest is dat er geld is opgehaald om een mooie glazen wand te plaatsen achterin de kerk, zodat je voortaan altijd de hele basiliek kunt zien.
0: Oh.
1: In ieder geval. Je kunt er niet altijd naar binnen, want dan moet je bewaking hebben helaas. Maar dan kun je wel de hele basiliek zien. En
0: ja,
1: daar komt ook goede informatie te staan. Dus en in de zomertijd zijn we veel vaker open. Met name op zaterdag, als er heel veel publiek naar Laren afkomt om te winkelen en,
0: ja,
1: naar het museum te gaan, dan is onze kerk geopend. En dan komen ook honderden mensen per middag dan. de kerk, de basiliek bekijken.
0: Ja, ja, ja. Want dus. Is er, u zegt Mariakapel, ik weet eigenlijk niet, heeft de Sint-Jans-basiliek, klinkt een beetje oneerbiedig misschien, maar iets bijzonders nog buiten dan dat het een grote, mooie kerk is om te bezoeken, om te bekijken?
1: Ja, de kruisigstaties van Cornelis de Moor zijn echt beroemd, die zijn prachtig. Een beetje de symbolistische stijl, werkelijk schitterend, uit de jaren 20 ook, 30. Die zijn uniek. Die moet je zeker een keer komen bezoeken. Mm-hmm. Het Maria en Jozef altaar echt uit die tijd, jaren 20, die stijl. Heel mooi, Art Deco-achtig. Ja. Prachtige beelden, ook een prachtig Heilig Hartbeeld. We hebben nog het corpus van een kruis uit de laat-middeleeuwse kerk. Is teruggevonden door mijn voorganger, pastoor Vriend, die werkelijk alles wist van de kerk en een groot kunstkenner was. Zijn naam mag zeker genoemd worden. Hij is zo'n 40 jaar in Laren geweest.
0: Ja.
1: 2 jaar geleden helaas overleden. Dus er is zeker meer te zien alleen maar de structuur van de kerk. Er zijn hele mooie beelden en altaren zijn er te zien. En vooral die kruisigstaties.
0: Ja,
1: die zijn werkelijk prachtig.
0: Nou is er sowieso, hè, dus sintjanlaren.nl, heel makkelijk. Dat is de site van de parochie.
1: Ja, dan kun je het hele feestprogramma vinden.
0: En dan ook het feestprogramma inderdaad, met nog concerten, tentoonstellingen. Er is veel te doen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, 2 november, Allerzielen valt op zondag dit jaar. Een requiem van Coleridge, een moderne Engelse componist, die het zelf komt dirigeren.
0: Okay.
1: Een Nederlandse première. 'Smiddags om 2:30, gratis toegankelijk. Ja. Uiteraard gezellig een deurcollector na afloop, maar u begrijpt dat wel.
0: Ja,
1: dus dat is heel bijzonder. Het is een unieke plechtigheid eigenlijk. Het is een concert, moet ik zeggen, maar wel een zeer religieus concert. Waar ik graag iedereen voor uitnodig. We hebben nog een zondag met een beroemde laarder, de abt van Koningshoeve. Isaac Major zal dan komen voorgaan en een lezing geven. Monsieur Ted Hogeboom komt op 30 november de hoogmis pontificeren. Dat is een jongerenviering.
0: Okay.
1: En geeft ook later in de middag een lezing voor de jongeren. Van harte welkom. Alle jongeren uit heel katholiek Nederland zijn zeer welkom die dag. Gaan we met hem in gesprek over welke kant gaat de kerk op. Wat hebben jongeren hier aan bij te dragen? Zij zullen die kerk moeten gaan dragen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan gaat hij openhartig met hun over in gesprek. 30 november, vergeet dat niet. En dan hebben we het slotconcert is op tweede kerstdag.
0: Oké, ja.
1: 'S middags.
0: Ja, ja.
1: Dus het is we zijn nog lang niet klaar met dit feest.
0: Nee, dat is natuurlijk ook het mooie. En er is ook in het Singermuseum een tentoonstelling.
1: Ja, goed dat u het zegt. Prachtig, ja.
0: Ja. Want die loopt tot 16 november. Ja. Hè? Dus nog eventjes wel.
1: Nog eventjes, in de grote galerij van het museum is een tentoonstelling helemaal gewijd aan de
0: 100
1: basiliek.
0: 100 jaar Sint-Jan. Ja. Nou, voldoende. En allemaal terug te vinden inderdaad op de website sintjanlaren.nl. En dan kunt u verder klikken. Ik wil graag afsluiten, pastoor, met een vraag. En dan daarna, de laatste minuutjes, nog het laatste lied. We zitten eigenlijk in heel hoopvolle tijden. Dat zijn dan mijn woorden zelf natuurlijk. Maar wat ziet u als uitdaging voor, of misschien wel de kerk in Laren, of de kerk algemeen, voor uzelf?
1: We zijn pelgrims van hoop, heeft paus Franciscus en nu ook paus Leo ons geleerd. Dit heilig jaar in het bijzonder. Dus de kern van ons geloof is de liefde en de hoop. Ja? Die houdt ons gaande. Dat klinkt heel vroom. Maar we beleven dat ook, vind ik zelf. Althans, ik beleef het zo. En ik zie het bij velen. Er is iets aan de hand wat ik moet dat gewoon eerlijk zeggen. Ik ben ook geen profeet hoor. Wat ik niet verwacht had. Er is iets aan de hand wat ik niet verwacht had voor onze Nederlandse kerk. Er is geheel onverdiend en ongepland is er iets aan de hand. Dat er weer veel nieuwe mensen op zoek gaan naar die bron van geloof. die wij moeten behoeden en doorgeven. Daar ben ik heel intens dankbaar voor. Ik vind dat werkelijk een genade. Dus er zijn jongeren die interesse hebben. Ik zie in zo'n dorp als Laren ook ouderen die weer terugkeren. Die weer opnieuw gaan zoeken. Wat heb ik nou eigenlijk achter me gelaten? En is dat nog wat voor mij?
0: Ja.
1: Vind ik ook, mogen we ook niet over het hoofd zien.
0: Nee, zeker.
1: Dus ik heb hoop. Ik heb zeker hoop. En we hebben natuurlijk een prachtig fundament van trouwe katholieken die de kerk door al die zware jaren, decennia hebben heen gedragen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Hmm. Dus ik ben een hoopvol man.
0: Ja,
1: dus ik sluit me graag aan bij het thema van ons heilig jaar.
0: Ja,
1: pelgrimeren in hoop naar de toekomst.
0: Zeker. Ja, dat is mooi. Want we horen het gelukkig ook hier bij Radio Maria van priesters, van mensen die in het pastoraal werken. Wat u zegt, hè, er gebeurt iets her en niet alleen in Nederland. Het is een hele westerse wereld
1: Europa,
0: eigenlijk aan de hand. En dat is iets waar we heel dankbaar voor mogen zijn.
1: Zeker.
0: En voor mogen bidden ook natuurlijk.
1: Dat moeten we zeker.
0: Ja. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst hier naar de studio.
1: Heel graag gedaan, dank voor uw gastvrijheid.
0: Ja, en ook een heel feestelijke voortzetting natuurlijk van dat eeuwfeest wat een heel jaar mocht duren, mag duren. Hè. We zitten ongeveer op de helft.
1: We bereiken het hoogtepunt, zeg maar, komende zondag.
0: Ja. Nogmaals even vermelden. Sint-Janlaren.nl is de website om alles te vinden. En dan hebben we nog net tijd om te eindigen met het laatste lied dat u had uitgekozen.
1: Locus Iste van Bruckner. Het gaat over de heilige plaats. Deze plaats, de kerk, gemeenschap, de kerk, het gebouw. Het is eigenlijk het graduale uit de mis voor kerkwijding. En Bruckner heeft dat prachtig op muziek gezet.
0: Ja, daar eindigen we deze aan tafel mee. En nogmaals, dank voor uw komst.
1: Heel graag gedaan, dank u.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
2: Van harte welkom hierbij. Een bisschop opent de week zo aan het einde van het seizoen. We gaan in gesprek nu met monsieur Hendricks van het bisdom Haarlem Amsterdam. Dag monsieur.
3: Goedemorgen. Dag alle luisteraars ook.
2: Ja, ja. Ik zei het net, hè, het seizoen zit er bijna op. Maar het is altijd een drukke tijd zo tegen het eind van het schoolseizoen, zullen we zeggen, het schooljaar. Mm-hmm. Als de zomervakantie eraan zit te komen. En u heeft, vertelde u ook een paar echt toch heel mooie bijeenkomsten en al gehad en in het vooruitzicht.
3: Ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel vormsels in deze tijd van het jaar. Dus dat is ook mooi om te doen en mee te maken op allerlei verschillende plaatsen. Maar we hebben ook er zijn ook nog verschillende vieringen van jongeren die katholiek worden. En dat is natuurlijk ook heel erg bijzonder en mooi.
2: Ja, ja, ja. Ja. En wat houdt dat dan in, zo'n viering? Dat zei
3: nou,
2: ja, bedoel.
3: Ja, nou, ik aanstaande woensdag dan ben ik in Noord-Scharwoude in Langedijk. 24 juni is het dan. Dat is het patroonsfeest van de heilige Johannes de Doper. Ja. Die parochie is aan Johannes de Doper toegewijd.
2: Ah.
3: En op die feestdag dan worden er 12 jongeren die afgelopen zondag door het doopsel in de kerk zijn opgenomen, die ontvangen dan het heilig vormsel.
2: Zo.
3: Dus dat is mooi om dat mee te maken, een mooie groep.
2: Ja.
3: En aanstaande zondag is hetzelfde aan de hand in de kathedraal. Daar is op zondagavond is daar de Engelse mis. En in die Engelse mis, daar zal dus nu ook een deel in het Nederlands zijn. Want de jongeren zijn meestal Nederlandstalig.
2: Ja.
3: Maar daar worden dus ook, ik meen 14 jongeren, worden daar in de kerk opgenomen.
2: Zo.
3: En ontvangen doopsel en het heilig vormsel.
2: Ja, ja.
3: Dus dat zijn de mooie gebeurtenissen. Ja.
2: En zijn deze jongeren, hebben die een bepaald traject afgelegd? Dat neem ik aan, maar goed. Wat voor traject hebben die afgelegd? In het? Hoe gaat het bij u in het bisdom?
3: Ja, dat is nu nog een beetje verschillend per parochie hoe dat gaat. We zijn wel van plan om daar wat betere richtlijnen over te geven, zodat dat iets meer gestandaardiseerd wordt. Want we zien wel dat het heel belangrijk is dat er goed de tijd wordt genomen, zodat de jongeren eerst echt ook een christelijk katholiek leven op kunnen bouwen voordat ze het heilige doopsel en vormsel ontvangen.
2: Mm-hmm.
3: Dus daar moet ook wel echt de tijd voor worden genomen. Hier in de kathedraal, over het algemeen, merken we dat het het beste werkt als de jongeren eerst de Alpha-cursus volgen. Daar begint het dan mee, dat is dan een soort eerste kennismaking. En als ze dan besluiten om door te gaan en inderdaad katholiek willen worden, dan begint de fundamentencursus.
2: Mm.
3: En die fundamentencursus die is verbonden op zondagmiddag met de en die loopt uit op die Engelse mis die ik net al heb genoemd.
2: Ja.
3: U hoort al wel dat er in die Engelse mis ook veel Nederlanders zitten, maar de taal is dan eigenlijk niet zo'n probleem. Die jongeren die volgen dan zondags de fundamentencursus en gaan dan gelijk dan ook samen naar de mis. Het is heel belangrijk dat ze gedragen worden ook door anderen, ook door andere jongeren die zelf al een katholiek leven leiden.
2: Ja.
3: En die hen kunnen begeleiden en kunnen helpen op die weg.
2: Dus ja.
3: Vandaar dat zo is georganiseerd. En ja, dat is dus echt wel een traject van vele, vele maanden. En Nou, dan als zij er aan toe zijn. Ze hebben dan in die periode ook steeds persoonlijke gesprekken, ook met een priester. Als ze dan er aan toe zijn, dan kunnen ze deelnemen aan een doopsel en vormselplechtigheid. En in de kathedraal gebeurt dat dus op dit moment eigenlijk wel 3 keer in het jaar dat er zo'n viering is.
2: Dit is
3: de laatste voor de zomer.
2: Wauw, ja. Maar dat is toch echt prachtig om te horen. Het gaat niet meer om één of twee mensen. Het gaat niet om één of twee mensen. Het zijn echt groepen jongeren. Ja. En natuurlijk ook, dat hoor je vaak, juist ook de tijd daarna is belangrijk. Dat zij in de gemeenschap zich echt thuis blijven voelen eigenlijk.
3: Ja, dus het is heel belangrijk dat het daarna ook verder gaat.
2: Ja.
3: Dus dat de jongeren betrokken blijven in groepen. Dus veel van de jongeren die helpen dan daarna ook zelf weer mee met de voorbereiding van andere jongeren. Of gaan zich inzetten ook op andere terreinen van de parochie. Maar het is wel heel belangrijk dat ze ingeschakeld worden en dat ze in contact zijn. Want het moet natuurlijk niet een bevlieging zijn.
2: Mm-hmm.
3: Oh, ik word even gedoopt en dan laat ik het weer vallen.
2: Ja.
3: De trouw daarin, dat is eigenlijk juist wezenlijk.
2: Ja.
3: Dus dat is een heel, heel belangrijk punt van de vorming.
2: Ja, mooi. Nou, echt wel heel bemoedigend.
3: Ja.
2: En daar word je gewoon blij van als je dat natuurlijk
3: zeker.
2: Hoort.
3: En het is eigenlijk, het is natuurlijk niet iedere kerk dat er zo'n grote groepen zijn. Maar er zijn toch wel de nodige kerken verspreid over het bisdom. Waar, zonder dat wij nou per se zeggen van je moet naar die kerk of je moet naar die kerk. Maar de jongeren die ontdekken dat eigenlijk zelf. En ze sluiten zich aan bij gemeenschappen waar al meer jongeren zijn, waar meer jongeren zich voorbereiden. Dus er ontstaan als het ware vanzelf grotere groepen. Dus dat gebeurt in grotere plaatsen als Horen of Lange Dijk
2: of
3: Heerhugowaard. En in Amsterdam natuurlijk op een heel aantal plaatsen in het centrum van de stad.
2: Ja.
3: Dus dat zijn allemaal hele mooie dingen. Hilversum. Zo zijn er heel wat plaatsen te noemen waar dit plaatsvindt. Dus dat is heel mooi.
2: Mooi om te horen. Nou, u vertelde dat buiten de groepen jongeren ook de migrantengemeenschappen. Dat is natuurlijk zo in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Wonen heel veel migranten. Ja. Zuid-Holland ook nog, maar Noord-Holland zeker. En daarvoor is er ook een internationale mis.
3: Ze hebben wel gevraagd om het nou niet meer migrantenmis te noemen. Want we zijn er vorig jaar eigenlijk mee begonnen. Maar om het internationale heilige mis te noemen.
2: Ja.
3: Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een buitenlandse afkomst die hier in Nederland al heel goed geïntegreerd zijn. We hebben inderdaad vele gemeenschappen van andere talen. In Amsterdam zijn er zeker elke zondag op zeker 8-9 plaatsen is er een Engelse mis. Of zijn er Engelse gemeenschappen,
2: mm-hmm.
3: maar ook in allerlei andere talen vinden we gemeenschappen in en rond Amsterdam natuurlijk heel sterk, maar ook nog wel op andere plaatsen in ons bisdom. Spaanse parochie is heel groot, de Portugese parochie, er zijn Kroaten, Polen, er zijn ook verschillende Oosterse christenen, enzovoort. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En aanstaande zaterdag, dat is de internationale heilige mis in de kathedraal om 11 uur met Monsieur Lim Chua, de tijdelijk zaakgelastigde van de pauselijke nunciatuur. Die zal dan de heilige mis vieren in concelebratie met de aanwezige priesters. En daarna is er ontmoeting, eten en er is een hele bazaar buiten de kathedraal op het grote grasveld naast de kathedraal. Ja. Nou, het belooft ook goed weer te worden, dus dat, het zal zeker weer een mooi succes worden.
2: Ja. En wat fijn, hè, om dan inderdaad die ontmoeting, die natuurlijk samen vieren, maar ook die ontmoeting is natuurlijk heel belangrijk. Dat je,
3: elkaar
2: leert kennen. Elkaar dus de ruimte kunt geven gewoon om er te zijn.
3: Ja, en elkaar sterkt in het geloof. Hè. Ja. Dat is ook in deze tijd wel heel belangrijk, dat je elkaar stimuleert en sterkt om je katholieke geloof goed te beleven.
2: Ja.
3: Dat is heel mooi.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: U had
3: afgelopen zondag, hebben we ook weer de Sint-Jans-processie gehad in Laren.
2: Ja.
3: Ook dat was weer een heel mooi gebeuren. Het was natuurlijk best wel warm, maar het is toch goed gegaan. In Laren, in de basiliek van Sint-Jan, daar wordt altijd op de zondag, die het dichtst bij het feest van Sint-Jan de Doper ligt, wordt de Sint-Jans-processie gehouden. En dat betekent, nou, dat is altijd een heel programma. 'S morgens om 7:00 is er al een mis in de open lucht op het kerkhof. Daarna om 9:00 in de basiliek. En dan om 11:00 dan begint de processie vanuit de basiliek naar het kerkhof toe. Dat ligt buiten Laren. En op het kerkhof is dan om 12:00 de heilige mis. En dan gaat de processie langs een andere weg weer terug naar de basiliek als sacramentsprocessie. En vele, vele honderden mensen zijn er voor in touw om dat allemaal mooi te organiseren. Erebogen op te stellen langs de straten. Er is een broederschap van Sint-Jan die alles prachtig verzorgt. En er zijn heel veel mensen die daar naartoe komen. En dan aan het eind van de processie, dan hebben we in de basiliek, hebben we een heel feestelijk lof met de Deum. En de volle Sint-Jans basiliek zingt dan het lied ter ere van Sint-Jan de Doper.
2: Ach ja.
3: Elk jaar, dat kent iedereen dan. En dat wordt uit volle borst meegezongen. Dus dat is altijd een heel mooi gebeuren.
2: Ja.
3: En dit jaar was Monsieur van der Hout, de bisschop van Roermond, er ook bij.
2: Oh.
3: Met een aantal missionaris uit zijn kathedraal.
2: Okay.
3: Dus dat is ook heel leuk.
2: Ja. Ja, ik weet dat er ook vanuit Den Bosch altijd vanuit hier, zeg maar, de broederschap ook mensen aansluiten. Want er zijn natuurlijk in het land diverse plekken zijn er ook broederschappen of verenigingen die processies houden. En inderdaad aansluiten. Mooi om te horen. En heeft u, want u loopt ieder jaar mee, denk ik, hè? Want het is natuurlijk uw bisdom. Heeft u het idee dat het toeneemt, het aantal mensen, of de belangstelling ervoor, of het publiek, wordt dat ook jonger misschien?
3: Ja, er zijn wel meer jongeren bij betrokken. Dat sowieso wel. Het wordt in ieder geval niet minder volgens mij.
2: Hmm.
3: Ik heb nou niet precies geteld of er meer mensen zijn dan vorig jaar of zo. Er staan langs de route staan er altijd best wel heel wat mensen. En de viering op het kerkhof was ook eigenlijk goed bezet. Het is altijd zeker. Daarna bij het lof aan het einde was de basiliek helemaal vol met mensen voor dat feestelijke Te Deum en het lied van Sint-Jan. Er was zeker veel belangstelling.
2: Ik heb een vraag en misschien is het een beetje onnozele vraag, maar er wordt eigenlijk, zeg maar, in het gehele programma 3 keer de

0: wordt eigenlijk zeg maar in het gehele programma 3 keer de Eucharistie gevierd.
1: Ja.
0: Is dat iets wat van oudsher eigenlijk een gewoonte is bij grote feesten? Of is dat uitzonderlijk voor hier? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Nou ja, nee, dit is denk ik eerlijk gezegd gewoon zoals je vroeger in elke kerk had je een heel aantal missen. Waaraan je komt deelnemen. Het is niet zo dat alle mensen dan naar al die missen gaan.
0: Nee,
1: hoor.
0: Nee, precies.
1: Nee, zo is het niet. Ik heb al de een of ander gezien die er 2 had bijgewoond. Maar daar gaat het niet om. Maar kijk, er zijn natuurlijk mensen die 's morgens om 7 uur gaan. En dan langs de route staan, bijvoorbeeld bij de processie. En de afloop naar de kerk gaan voor het slotlof.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn weer andere mensen die om 9 uur gaan en die dan daarna meetrekken met de processie, in de processie naar het kerkhof. En nou zo.
0: Het verspreidt zich eigenlijk over de hele dag.
1: Mensen die aansluiten bij de processie en de mis op het kerkhof meemaken. Nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen programma, zeg maar.
0: Ja, ja,
1: je kunt dat ook zelf een beetje kiezen, maar. Maar het, de kern is toch wel om dit mooie katholieke feestelijke gebeuren samen mee te maken. Dat is wel heel mooi.
0: Ja. Nou staat er nog voor aanstaande zondag, geloof ik, ook een hele mooie Eucharistieviering op het programma.
1: Ja, inderdaad. Dus zondag 28 juni, dan is weer de jaarlijkse pausmis in de Sint-Jacobuskerk in de Parkstraat in Den Haag.
0: Mm-hmm.
1: De Parkstraat is in het centrum, vlakbij het Lange Voorhout. En dat is eigenlijk een beetje de diplomatenkerk, zeg maar. Daar wordt jaarlijks dan een mis gevierd om in dankbaarheid de verkiezing van de paus te gedenken. Daar worden de bisschoppen altijd bij uitgenodigd. Nou, kan niet iedere bisschop natuurlijk, maar er is al toch zeker een goede afvaardiging bij aanwezig zijn. Monsieur van de Hende, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, die zal de hoofdcelebrant zijn. En natuurlijk is monsieur Limpsua, de tijdelijk zaakgelastigde van de nunciatuur, die zal daarbij komen celebreren. De nieuwe nuncius, die is nog niet aanwezig. Die komt pas wat later ons land binnen.
0: Ja.
1: Maar goed, het wordt een feestelijk gebeuren. En na de mis, dan gaan de bisschoppen naar de nunciatuur. En gewoonlijk wordt daar nog een vendelgroet gebracht door enkele Brabantse gezelschappen van vendelzwaaiers. En dat is ook altijd een heel mooi feestelijk gebeuren.
0: Ja, dat is natuurlijk. Ik weet het. Maar is dat ook iets wat in andere landen ook gebeurt? Of is dat een Nederlands traditie? Weet
1: nou,
0: u dat
1: ik
0: toevallig?
1: Denk eigenlijk dat er in andere landen ook wel zoiets zal zijn. Maar ik heb daar niet precies een overzicht
0: nee,
1: over.
0: Nee.
1: Dus wij doen dat sinds enige jaren. Doen we dat rond het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, die in Rome begraven liggen. Hè. Vroeger was de mis rond de datum van de pausverkiezing. Paus Franciscus die werd in de vaste gekozen, dus dan leek het toch wat minder gepast om dan zo'n mis te doen in de vaste.
0: Ja.
1: Dus toen is het verplaatst naar de zondag vlakbij 29 juni. Als we het feest van Petrus en Paulus vieren.
0: Ja.
1: En dat is nu ook nog zo bewaard. Maar goed, we danken God op die dag voor de verkiezing van paus Leo XIV. We danken voor zijn inzet, zijn apostolische ijver en inzet voor de kerk van Jezus Christus. En we bidden heel bijzonder voor hem dat Gods Heilige Geest hem mag sterken en vervullen met zijn wijsheid. Want het is geen gemakkelijke taak. Het vereist heel veel van een mens om paus te kunnen zijn. Dat kun je alleen met Gods hulp en genade.
0: Ja.
1: En er komt heel veel op hem af. En we bidden dat hij ook in de wereld van deze tijd een stabiele factor en vrede brengen mag zijn.
0: Ja. Mochten er mensen zijn die gewoon bij die viering

0: aanwezig willen zijn. Ja. Dat kan, hè? Het is gewoon een openbare viering.
1: De mis begint om 11 uur.
0: Ja.
1: En iedereen is daarbij van harte welkom.
0: Ja. Nou, mooi om... dus bij deze eigenlijk ook een soort van uitnodiging aan de luisteraar. Voor wie dat, voor wie dat kan en zou willen, ja.
1: Om mee te danken en te bidden voor onze taal.
0: Zeker. Monsieur, we zijn... alweer aan het eind van het programma. Ja, zo snel gaat dat. Mag ik u vragen, allereerst natuurlijk danken voor uw tijd. Maar mag ik u ook vragen om te eindigen met een kort gebed of een zegen?
1: Ja, dat wil ik heel graag doen. Almachtige God, ik vraag u, wil u de luisteraars zegenen en bijstaan met uw kracht en uw genade. Heel in het bijzonder de luisteraars die ziek zijn of die met bijzondere moeilijkheden te maken hebben, die alleen zijn, wil hen alles sterken met de kracht van uw Heilige Geest en wil ons allen zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen. Monsieur, nogmaals veel dank. Ik wens u ook een heel fijne zomerperiode toe natuurlijk.
1: Hartelijk bedankt.
0: Ja, zeker. En tot een volgende keer.
1: Heel graag.
0: Ja, dag hè.
1: Tot ziens.
0: Dag
1: hoor. Alle luisteraars ook.
2: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hij had zijn skif opzettelijk verstopt op een plek ver van vissersdorpen, waar boten gemakkelijker verkrijgbaar waren. En aan de andere kant van de rivier had hij zijn eigen Libische gids geregeld, een halve nomade die alle verborgen steegjes kende waarmee ze onopgemerkt Egypte binnen konden komen. De Nijl spreidde zich hier breed uit en het kostte hem een lang gevecht tegen de stroom in om naar het midden van de rivier te komen. Maar het lukte hem om hen buiten bereik van de pijlen te houden. Een snelle blik over zijn schouder bewees dat er 8 mannen op het strand van de oostoever stonden en hem nakeken. Hun pijl en boog hing nu nutteloos aan hun arm. Zijn borst zwol van euforie om de overwinning. "Ze hebben het opgegeven," zei hij grinnikend tegen Gemina. "We zijn veilig." Maar de oplichting bleek van korte duur. Hij keek weer om en fronste zijn wenkbrauwen. Waarom stonden de soldaten zo stil? Ze zouden druk op zoek moeten zijn naar een boot. Ze zouden hen wanhopig moeten achtervolgen. De Kandakei accepteerde geen mislukking. Waarom stonden ze werkeloos te treuzelen bij de rivier? Hoopten ze dat hij simpelweg zou verdrinken? Een onheilspellend gevoel vulde zijn maag. De zaak stonk, erger dan de rivier. Speurend gleden zijn ogen over de papyrushalmen van de kleine skif. Hadden ze zijn boot al eerder gevonden en beschadigd? De boot leek stevig genoeg. Als ze ergens een gat hadden geboord, zou het water nu toch al omhoog moeten borrelen. Hij zocht de westoever af, die dik begroeid was met dadelpalmen en vegetatie, en blies opgelucht uit toen hij een bekende magere gestalte zag. "Hij is er," zei hij tegen Gemina, en ze draaide zich om. De nomade zwaaide enthousiast naar hen. Zijn arm leek net een wapperend vaandel. Gemina glimlachte. "Hij lijkt aardig." "Zijn moeder was een nomade. Ze zijn gesteld op Kushite." Hij duwde de knoop van onrust die in zijn buik woelde en draaide weg. Ze waren bijna vrij. Voordat de skif de oever raakte, sprong hij eruit. Het water klotste rond zijn bovenbenen. Zwarte modder zoog aan zijn voeten. De nomade kwam hem te hulp en samen trokken ze de boot op de oever. "Je hebt het gehaald," zei de magere man. Zijn glimlach onthulde 2 rijen witte tanden. "Amper," zei hij, wijzend naar de rij soldaten die bewegingloos op de andere oever stonden. "Wat doen ze? Zorgen ze dat je niet terugkomt?" "Ik denk het." Hij hielp Gemina uit de boot en hees de zware zadeltas die al hun aardse goederen bevatte op zijn schouder. "Mooie skif," zei de nomade. "Je mag hem hebben. We kunnen hem niet op onze rug meezeulen als we in Egypte reizen." "Ik hoopte al dat je dat zou zeggen." Hun gids glimlachte en bukte om de boot met halmen te bedekken. Het volgende moment ontsnapte er een vreemd, gesmoord geluid aan zijn lippen, waarna het magere lijf zonder waarschuwing vooroverviel, languit in de ondiepte van de Nijl. Een lange speer met een ijzeren punt stak uit zijn rug. Gemina gilde. Hij draaide zich met een ruk om en reikte naar zijn zwaard. 12 gewapende soldaten stapten in een keurige, symmetrische rij uit de schaduwen van de palmbomen. De zon scheen op hun blote armen en leek hun vlees in ebbenhout te veranderen. Een lange vrouw schreed tussen de gelederen door. Haar gespierde lichaam was bedekt met een enkel lang wit gewaad dat was versierd met een geplooide sjerp die over haar rechterschouder gedrapeerd was. Henna kleurde haar lange vingernagels en haar dat onder de zon rood opvlamde. Op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijk diadeem ondersteunde. "Je dacht toch niet dat je mij te slim af kon zijn," zei ze lijzig. Zijn manieren wonnen het van de schok en hij viel op zijn knie, waarna hij een arm voor zijn borst sloeg. "Kandake." Ze nam een lange speer van een van de soldaten en duwde de scherpe ijzeren punt onder zijn kin, waarop hij in elkaar kromp. Bloed droop op zijn tunica. "Niet doen!" schreef de Gemina, die op hem afrende. Een van de soldaten kwam in actie. Zijn gespierde lijf bewoog soepel en hij had haar te pakken voordat ze bij hem kon komen of bij de koningin. "Wees stil, meid," gromde de Kandake. Gemina worstelde harder en de wachter klemde haar armen vast. Hij vergat de punt van de speer bij zijn keel toen hij haar huid rood zag kleuren als gevolg van de ruwe handen van de soldaat. Met een draai van zijn bovenlijf bevrijdde hij zich van het wapen van de koningin en stoof af op Gemina om haar te hulp te schieten. "Laat mijn echtgenote met rust!" Zijn stem klonk vreemd in zijn eigen oren, eerder als het gebrul van een leeuw dan als zijn gewone zachte intonatie. Hij deed nog een stap, ontweek twee soldaten om een tweede te zetten en was bijna bij Gemina. Maar een muur van harde, gespierde lijven blokkeerde zijn volgende stap. Vuisten sloegen hem tegen de grond. Knieën kneusden zijn ribben tot zijn adem bleef steken in zijn borst en hij duizelig werd. Op de achtergrond hoorde hij Gemina hysterisch huilen. Het gezicht van de Kandake vulde zijn blikveld. "Echtgenote, zei je?" "We zijn getrouwd," zei hij met gezwollen lippen. "U kunt er nu niets meer aan doen." "Is dat zo?" Ze keek hem met samengeknepen ogen fel aan. "Ik kan haar weduwe maken." "Dat doet u niet." Ze was zijn hele leven als een tante voor hem geweest. Zijn moeder was vroeger haar beste vriendin. Een vertrouwde hartsvriendin in een wereld vol vijanden. Zou ze hem doden omdat hij zonder haar toestemming getrouwd was? Getrouwd met de dochter van een Romeinse beambte? "Je hebt me in verlegenheid gebracht." "Ik heb mannen om minder gedood," zei ze, alsof ze zijn gedachten kon lezen. "Vergeef me, mijn koningin." Ze knikte naar een van haar mannen en voordat hij nog een keer kon ademhalen, had de koninklijke soldaat twee boten tevoorschijn gehaald uit hun verstopplaats in het riet. Ze knevelde hem als een gevangen slaaf. Zijn engels en ellebogen werden door ijzeren ketenen achter zijn rug bij elkaar gebonden, waardoor zijn hele lijf pijnlijk in elkaar gevouwen werd. Zijn kuiten tegen zijn bovenbenen gedrukt, zijn voeten tegen zijn ellebogen. Zijn spieren protesteerden toen twee soldaten hem als een zak met graan oppakten en in de boot gooiden. Een diepere smart verscheurde zijn hart toen hij zag dat ze Gemina in het tweede koninklijke schip sleurde. Op het laatste moment stapte de koningin in de boot waarop hij zat en gaf een teken tot vertrek. Ze zou niet ontdekt willen worden aan deze kant van de Nijl. De Libiërs hadden vaste voet gekregen op de westoever van de rivier en moesten niets van haar hebben. Als ze haar betrapte terwijl ze door zo weinig mannen werd omringd, zouden ze haar net zo meedogenloos behandelen als zij hem behandelde. "Alsjeblieft, Kandakei," smeekte hij. Donkere ogen keken strak hem aan. Ze was maar 16 jaar ouder dan hij. Maar de mantel van gezag had haar iets gegeven wat jaren niet konden. Ze leek oeroud en leeftijdloos tegelijk, zoals ze hem opnam, met haar mond tot een meedogenloze streep getrokken. Ze stak een vinger op. "Ten eerste, ze is een Romeinse." Nog een vinger in de lucht. "Ten tweede, ze is verloofd met een of andere hooggeboren Romeinse idioot die op ditzelfde moment ziedend in mijn troonzaal zit." Nog een vinger. "Ten derde, haar vader is de beambte van de keizer zelf en slingert mij nu schuimbekkend dreigementen naar mijn hoofd." Nog een vinger. "Ten vierde, jij stiekeme slang, je hebt het achter mijn rug omgedaan." Nog een vinger. "Ten vijfde, je hebt een slecht voorbeeld gegeven aan alle jonge mannen in mijn paleis, in mijn koninkrijk." Ze schopte hem in zijn blootliggende zijde en de harde punt van haar lege schoen maakte dat hij gromde van pijn. "Ik heb geen vingers meer over, jij dwaas. En ik zal nog steeds iets moeten doen met die stomkop van een vader van haar." Hij haalde diep adem. Ze had hem nog niet gedood. Dat leek hoopvol. "We hadden u om toestemming moeten vragen." "Denk je?" "We hadden u om hulp moeten vragen." Ze lachte bitter. "Nee, dat had je niet. Als je het gewaagd had één woord tegen me te zeggen, had ik je zo hard geslagen dat je hersens uit je schedel waren gevallen. Help ons nu, Kandakei." "Jou helpen? Ik zou net zo lief het leven uit je persen. Begrijp je het niet? Rome staat als een hongerige leeuw voor onze deur. We hangen aan een zijden draad, klampen ons vast aan een zekere mate van autonomie. Houden ze ons van het lijf met onze belastingen. Het enige wat ze nodig hebben is een excuus om ons in ons geheel op te slokken. Wat jij hebt gedaan, had hun dat excuus kunnen geven." Hij kneep zijn ogen dicht. Vroeger was Kush een machtige natie geweest. 700 jaar eerder hadden zijn koningen geregeerd over Egypte. Gedurende een hele eeuw waren de twee koninkrijken verenigd onder de banier van Kushitische monarchen. Die tijd was nu al lang voorbij. De mijnen en juwelen van Kush, evenals zijn sluwe koningin, waren erin geslaagd de plakkerige, hebberige vingers van Rome van zich af te houden. Ze hadden nog steeds hun onafhankelijkheid. Met hun rijkdommen kochten ze wellicht niet de macht van vroeger, maar zeker genoeg invloed om mee te tellen. "Het meisje is haar vaders zaak," zei de Kandakei. "Maar jij, het is aan mij om met jou af te rekenen. En geloof me, als ik je dit zeg, ik zal je een straf toemeten die je nooit zult vergeten. Je zult leren om je land boven je hart te stellen." "Ik hou van dit land, maar ik hou ook van Gemina. Ik ben met haar getrouwd," hield hij vol. En hoe zal één erbarmelijk, haastig uitgevoerd ritueel standhouden tegen de macht van jouw koningin en de wrok van Rome? Weer pinde ze hem vast met haar genadeloze blik. Hij had die blik eerder op haar gezicht gezien. Hij verscheen altijd als ze haar besluit had genomen. De blik betekende dat geen macht op aarde haar opzij kon krijgen. De blik die zich liet zien voordat er bloed werd vergoten. De zweem van hoop waaraan hij zich had vastgeklampt verwelkte. Hij draaide pijnlijk zijn hoofd tot hij kon zien dat de andere boot vlak achter die van hen voer. Ze leken Gemina in elk geval niet te mishandelen. Ze zat met haar armen om haar knieën vastgebonden, haar rug kaarsrecht. Ze zou niet weten, nog niet, dat ze voor altijd van hem gescheiden was. "Ik hou van jou," fluisterde hij zonder geluid, in de wetenschap dat hij die woorden nooit meer tegen haar zou zeggen. In de wetenschap dat de Nijl zijn hart wegdroeg en dat hij niets kon doen om het tegen te houden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, vanaf vers 12.
1: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is misschien wel een van Jezus' bekendste uitspraken. Hij vraagt ons om zo mild en zo gul te zijn zoals Jezus dat voor ons is. Hoe doe jij dat? Hoe ga jij met anderen om? Hoe gaan ze met jou om?

Ga door de nauwe poort. Dat is de weg naar het Koninkrijk van God. Welke bagage moet ik achterlaten om door de nauwe poort naar binnen te gaan? Wat moet ik ervoor loslaten?

0: Luister opnieuw naar de tekst. Die gouden regel dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Hoe raadt Jezus ons aan om dit te doen?
1: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Ezra. De bouw van de tempel en de viering van het paasfeest. In die tijd beval koning Darius in Babel een onderzoek in te stellen in het archief waar de officiële stukken bewaard werden. In Ecbatana, de hoofdstad van de provincie Medië, werd een rol gevonden waarop het volgende geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Cyrus vaardigde deze een decreet uit betreffende de tempel van Jeruzalem. De tempel, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en 1 laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van de tempel, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en overgebracht naar de tempel van Babel, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in de tempel worden teruggezet. De oudsten van de Joden zetten de bouw voort en deze verliep voorspoedig. Dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël en door Cyrus en Darius en Artaxasta, de koning van Perzië. De tempel kwam klaar op de derde dag van de maand Adar, in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van de tempel. Bij de inwijding van de tempel offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël, 12 bokken als zondeoffer voor heel Israël. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd, zodat ze allen rein waren. Zij slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren en door allen die zich bij hen hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te dienen en de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Vol blijdschap vierden ze 7 dagen lang het feest van de ongezuurde broden, want door de goedheid van de Heer mochten zij zich verheugen in de gunst van de koning van Assur, die hun bij de bouw van de tempel van Israëls God zijn steun had verleend.

0: Tweede lezing uit het commentaar van de heilige priester Beda, de eerbiedwaardige, op de boeken Ezra en Nehemia. De viering van het paasfeest. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen als één man geheiligd, zodat ze allen rein waren. Ze slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Wat voor belang had het om nu naar het verhaal van de paasviering na de bouw van het huis van God te verwijzen? Er was toch reeds lang beloofd dat zij vanaf de eerste dag van hun aankomst in Jeruzalem de door de wet voorgeschreven offerdieren zouden offeren en brandoffers zouden brengen? Misschien wilde de schrijver daarom het houden van dat paasfeest in het bijzonder vermelden, om de lezer eraan te herinneren dat de teruggekeerde ballingen met dezelfde toewijding de bouw van de tempel voltooiden als waarmee ze begonnen waren. Vervolgens wordt er vermeld dat bij het naderen van het 46e jaar na de inwijding van de tempel in het hart van allen dezelfde vroomheid leefde. Want er staat dat allen als één man geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten. Welke hogere graad van volmaaktheid kan er immers in dit leven bestaan dan de eenheid van een gereinigde menigte? Er waren namelijk vele duizenden priesters, vele duizenden levieten, die toch allen geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten, en die onderling niet verschillend gestemd waren, maar, zoals Lucas schrijft over de jonge kerk in het Nieuwe Testament, één van hart en één van ziel. Deze eenheid nu, eigen aan het ware geloof en de ware liefde tot God, blijkt de eenheid van liefde en reinheid te zijn. Wanneer gezegd wordt dat zij het paaslam slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf, wordt er verderop onmiddellijk aan toegevoegd: het werd gegeten door de Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren, en door allen die zich bij hen hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te dienen en die de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Voor alle teruggekeerde ballingen is dus het paaslam geslacht. Alle kinderen van Israël aten het. Niet alleen zij die teruggekeerd waren uit de ballingschap, maar ook allen die zich in de tijd dat ze ergens anders gevestigd waren, van de heidenen en hun ongerechtigheden hadden afgekeerd en zich bij hen aangesloten hadden. Daarom mag men dit ook terecht van toepassing achten op de proselieten. Ze waren van nature heidenen, maar hadden zich bekeerd tot de eredienst van het godsvolk, nadat zij besneden waren en gereinigd door de wettelijke voorgeschreven offers, om zo ook zelf de deelname aan het offer van het heil waardig te zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Het lukt nog even niet om verbinding te maken met Heilo. We proberen het nog heel even. En anders gaan we zometeen een algemeen ochtendgebed bidden.

We hebben nogmaals geprobeerd om verbinding te krijgen met Heilo. Dit is helaas niet gelukt en daarom gaan we nu het algemene ochtendgebed bidden. Onze excuses voor dit ongemak. Ik wens u een mooi gedag.

Morgengebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart. Omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Oefening van berouw. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonde, omdat ik uw straffen heb verdiend. Maar vooral omdat ik u, mijn grootste weldoener en het hoogste goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof met de hulp van uw genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 12e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: Zo spreekt de Heer, voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Komt gezegenden van mijn Vader en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wacht u voor de valse profeten. Mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, nog een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult gij ze kennen. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Me houden aan mijn eigen kleine bestaan. Aanvaarden wat God mij gegeven heeft. Me niet groter maken en niet kleiner. Hij houdt van me zoals ik ben, zoals hij me geschapen heeft. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen. Zien hoe hij mij ziet, zoals hij me bij het oordeel zal kennen. Met een gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen. En dat is hier het woord van God in Jezus in de bergrede tot mij gericht en dat als een oordeel boven mijn leven blijft hangen. Of ik dit woord onderhoud, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen of ik mij heb laten leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. De plaats waar Jezus deze woorden sprak, de berg, waar hij zich neerzette en van waar hij zijn leerlingen aanzag en hen onderrichtte. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer, want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. Ten slotte vraag ik om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen, hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij, en dat ik metterdaad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. De overweging. In de eerste lezing uit het tweede boek van de Koningen beleven we een uitzonderlijk moment. Er vindt een ommekeer plaats, een moment van bezinning. Heel de geschiedenis van Israël is de geschiedenis van ontrouw. Israël ligt als een klein koninkrijkje ingeklemd tussen de grote mogendheden, Assyrië, Babylonië aan de rechterkant en Egypte aan de linkerkant. Het is maar klein, zwak. Het is geen partij voor een bondgenootschap. De kracht van Israël is God, de koning der koningen, de Heer van hemel en aarde, de Heer van de geschiedenis. Er kan Israël niets gebeuren als het maar klein en zwak wil zijn. De moeilijkheden begonnen toen het Israël concurreren met de grootmachten, met hun overmacht aan militair en economisch potentieel. De koningen bewandelden de brede weg van politiek overleg,
van diplomatieke slimheid, van het sluiten van compromissen. Niet God is meer hun heer, ze zijn het zelf. Tijdens het bewind van koning Josias echter zijn ze zich daarvan bewust geworden. We willen terug naar het verbond, terug naar trouw aan onze Heer. Letterlijk, de Heer moet tegen ons wel in hevige toren zijn ontbrand, zegt koning Josias, aangezien onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van het boek van de wet. De koning ging op een verhoging staan en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer. En Jezus ziet vooruit. Hij ziet vooruit dat zijn volgelingen ooit voor eenzelfde verleiding zouden kunnen bezwijken. Ze zouden dan het gaan zoeken in allerlei manifestaties van religiositeit, hoogstandjes van ascese. Ze zouden de gewone kleine gelovigen met hun volmaaktheid over de kop jagen. Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. De wolf in schaapskleren is een oud-testamentische scheldnaam voor volksverleiders, schijnleiders, die zich opwerpen onder het mom van een nieuwe en hogere volmaaktheid. Ze hebben de schijn mee, schaapskleren, van mooie, modieuze woorden en een onberispelijke levenswandel. Zij preken een puur evangelie buiten de kerk. De kerk die in haar liturgische eredienst het Onze Vader uit de woorden van Jezus heeft bewaard en overgeleverd. En daarin staat centraal dat allen gebonden zijn aan de wil van de Vader in de hemel. Want wie zullen er volgens Jezus binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen? Hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. De wil van God in het gewone leven, met zijn grenzen, beperktheden en onvolmaaktheden, nooit je eigen wil doen, ook niet in het allerkleinste. Zoals God aan het oude Israël gevraagd heeft trouw te blijven aan zijn zwakke status van kleine mogendheid, zo vraagt Jezus aan zijn volgelingen om trouw te blijven aan hun kleine status van zwakke mensen. En daarom die waarschuwing tegen de valse profeten, wacht u voor de valse profeten, dat zijn dus wolven in schaapskleren. Schaapskleren van mooie woorden en onberispelijke levenswandel. Maar het zijn wolven, omdat ze zichzelf en anderen over de kop jagen en in verwarring brengen. Deze woorden willen een bescherming zijn van de gewone gelovigen, van de kleine man, de gewone zuster, van de gewone leek. Kortom, deze woorden willen een bescherming zijn van de akker waar nog onkruid staat tussen de tarwe en mag blijven staan. Een bescherming dus van de gewone, stille gelovigen die niet in zijn, die niet kunnen bogen op grote werken. Zoals velen zullen op die dag tot mij zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd en hebben we niet in uw naam duivels uitgedreven en in uw naam veel wonderen gedaan? De gewone gelovigen hebben de mond niet vol van grote, vrome woorden. En wat is nu Gods wil? Hij wil dat wij niet voortijdig het onkruid wieden. Hij wil niet dat wij de minder volmaakten uitstoten. Want wij zijn een kerk van onvolmaakten. Jezus woord, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En als de leerlingen vragen aan de Heer, zullen wij het onkruid uitrukken? Zegt hij, nee, ik ben bang dat gij, wanneer gij het onkruid uittrekt, gij de tarwe mee zult uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. Onkruid en tarwe samen. De sterken en de zwakken, de zondaars en de rechtvaardigen, de groten en de kleine, de grote en de kleine vissen. Jezus was geen sectelicht, zoals bijvoorbeeld de Essenen. Dat was een groep van uitverkorenen die zich afzonderden, zich afscheiden van de grote gemeenschap. Maar niet zoals de Farizeeën, die zich ook afzonderden en daarmee hun naam
afgezonderden eer aandeden, maar eigenlijk waren zij meer zonderlingen dan afgezonderden. Ze maakten hun gebedsriemen breed en mantelkwasten groot. Zij bezetten de eerste plaatsen bij de maaltijden en wilden graag door iedereen gezien en begroet worden. Maar er zit een addertje onder het gras. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. De blijvende vrucht is dat ze verdeeldheid zaaien. Dat ze een voor- en tegensfeer om zich heen scheppen. Dat ze ongeschreven regels invoeren. Zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse samenleving gebeurde in het debat over euthanasie. Toen zeiden ook de katholieke leiders in het debat, ja, zelf ben ik nog niet zo ver, maar euthanasie is onvermijdelijk. Het moet er eens van komen. Alles wijst erop dat dit de toekomst heeft. En dus gaan we het nu al doen. En dat is wat we kunnen noemen de dictatuur van de trend. De trend, de publieke opinie, wint het van de wil van God. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het rijk Gods binnen. De laatsten zullen de eerste zijn. Dit evangelie beschermt dus de priester tegen de profeet, de kerk tegen de sekte, de gemeenschap tegen de drijvers. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Ze zaaien verdeeldheid door hun grote woorden en hun grote daden. Eucharistie is het sacrament van de eenheid. En daarin staat centraal het Onze Vader. En in het Onze Vader staat centraal uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En daarmee eindigt dan ook het evangelie. Niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus, als met een goede vriend en met zijn Vader, over wie Jezus spreekt als over mijn Vader. En dan bidden een Onze Vader met daarin, uw wil geschieden op aarde, en dan kun je toevoegen, uw wil geschieden op aarde in mijn leven.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Ik heb een mooie flyer gevonden net in de kapel. Altijd als ik hier binnenkom bij Radio Maria, doe ik even bezoek. Breng ik even bezoek aan het Allerheiligste Jezus die in het sacrament in de tabernakel aanwezig is. Daarom brandt ook de godslamp hier in onze kapel. En dan bid ik even heel kort om zegen over deze dag en uit dankbaarheid. En dat ik een instrument van Gods liefde mag zijn vandaag, ook op deze radio. En dan lag daar zo'n mooie flyer. Ik had hem al eerder zien liggen, dus daarin staat ook namelijk de litanie van het Heilig Hart van Jezus. En dat bidden wij hier vaak na het middaggebed, dus het Angelus, dan het middaggebed voor radio. Hè. Iedereen die hier aanwezig is in de studio van Radio Maria in Den Bosch, die verzamelt zich, want er wordt een bel geluid en iedereen verzamelt zich in de kapel. Dan zijn we klaar. Als het rode lampje brandt, weten we dat we op radio zijn en beginnen we te bidden. En dan daarna gaat het rode lampje weer uit. Dan weten we dat we van de radio af zijn. En dan bidden we nog de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Vaak ook nog voorzien van gebedsintenties, persoonlijke gebedsintenties. Of intenties die we meenemen uit onze eigen parochies. Of betrekking op onze radio of een van de vrijwilligers of teamleden voor wie we speciaal willen bidden. En dat is dan niet voor radio. Dus er mogen ook namen worden genoemd. Nu, dat is heel mooi om dat te doen in de maand juni. Want dat is de maand van het Heilig Hart van Jezus. En in dat flyertje wat er dan in de kapel ligt, zie je op de voorkant een schildering van een hart met daaromheen een doornenkroon en een vlam waar een kruis uit oprijst. En dat hele hart wordt gedragen. Ja, je ziet ook dat het hart is doorboord, waar bloed uitstroomt. En je ziet dat het hart is gedragen in een hand. En in die kleine flyer staat ook nog een best wel een goede uitleg volgens mij over dat Jezus verschijnt in de Heilige Maria à la coque. Dat was namelijk op 20 juni 1671 trad in het klooster van de Orde Maria Visitatie in Paray-le-Monial een nieuwe postulante in, Margarita à la coque. Zij zal als kloosternaam dragen Margaretha Maria. Door wat zij aan genade ontving, werd dat klooster wereldwijd bekend. Jezus verschijnt aan haar op de eerste vrijdag van januari 1674 en toont haar zijn vijf verheerlijkte wonden die schitteren als zonnen. Tijdens meerdere verschijningen wijst hij ook naar zijn hart. Hij verlangt dat zij zijn goddelijk hart vereert. Het hart dat de mensen zozeer heeft lief gehad en dat zo weinig dankbaarheid ondervindt. Verder verwijst Jezus naar de Eucharistie als het sacrament van zijn liefde. Velen ontvangen dat heilig sacrament zonder veel eerbied, zonder veel geloof, zonder veel liefde. Jezus vraagt daarom dat men tijden van aanbidding zou nemen om onze dankbaarheid te tonen en onze dankbaarheid goed te maken. Onze ondankbaarheid goed te maken. En dan een klein stukje over de devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Aan de devotie is onder andere de belofte verbonden dat wie op 9 achtereenvolgende eerste vrijdagen van de maand de Heilige Mis bijwoont, biecht en in de Heilige Mis communiceert, geen plotselinge en onvoorziene dood zal sterven en in zijn stervensuur gesterkt zal worden door Gods bijzondere bijstand en de laatste sacramenten. Ook vraagt Jezus dat de kerkgemeenschap een hoogfeest zal instellen, gewijd aan zijn Heilig Hart. Nou, dat is ook gebeurd. He, dat is, ik weet het even niet uit mijn hoofd, 12 of zo. Even kijken. Ik kan het wel even heel snel opzoeken nu ik het toch daarover heb. Ja, inderdaad, 12, zeg ik goed. 12 juni is inderdaad het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. En om die reden ook de hele maand juni is dan de Heilig Hart van Jezus maand. En ja, wat een mooie belofte, hè, is verbonden aan die devotie. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat we natuurlijk bidden in de Rozenkrans ook. Hè, dat we dan roepen we Maria aan, we bidden tot haar dat voor ons te bidden, ook nu, maar ook in het uur van onze dood. Nou, en die Heilig Hartdevotie, die is ook dat we dan, die belofte is dan daarin verbonden dat we ook in ons stervensuur gesterkt zullen worden door de bijzondere bijstand. En nou, die twee hebben ook iets met elkaar te maken. Het Heilig Hart van Jezus en Maria. Allereerst natuurlijk omdat Maria de moeder is van Jezus. Dat spreekt voor zich. Maar ook is er een onbevlekt hart van Maria devotie. Dus die hangen ook met elkaar samen. Want staat ook uitgelegd namelijk in de flyer. Devotie tot het Heilig Hart van Jezus door het onbevlekte hart van Maria. En dan wordt er een citaat aangehaald van de heilige paus Johannes Paulus II. Hij zegt, van Maria leren we Christus, haar zoon en de zoon van God lief te hebben. Leer van haar om altijd trouw te zijn, erop te vertrouwen dat Gods woord aan jou zal worden vervuld en dat bij God niets onmogelijk is. Als we het onbevlekte hart eren, geven we de ultieme eer aan Jezus. Als we de moeder eren, eren we de zoon. Bovendien is de heilige maagd ook onze moeder en haar moederhart is onvergelijkbaar. Heilige Louis de Montfort zegt, als je alle liefde van alle moeders in één hart zou stoppen, zou het nog steeds niet gelijk zijn aan de liefde van het hart van Maria voor haar kinderen. Nou, hoe verhouden zich dan het Heilig Hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria zich tot elkaar? De eerbiedwaardige Lucia de Jesus Rosa de Santos, een van de zieneressen van Fatima, zegt: het werk van onze verlossing begon op het moment dat het woord uit de hemel neerdaalde om een menselijk lichaam aan te nemen in de schoot van Maria. Vanaf dat moment en gedurende de volgende 9 maanden was het bloed van Jezus Christus, het bloed van Maria, opgenomen uit haar onbevlekt hart. Het hart van Christus klopte in harmonie met het hart van Maria. Ook verschijnt Jezus aan dezelfde zuster Lucia en zegt: ik wil dat mijn kerk de devotie tot dit onbevlekte hart naast de devotie tot mijn Heilig Hart plaatst. Maria legt uit: ik beloof heil aan hen die het omarmen en de zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik gerangschikt heb om zijn troon te versieren. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die naar God zal leiden. Nou, prachtig, prachtige woorden van deze zuster Lucia, maar ook over de woorden van de heilige Louis de Montfort, Heilige Johannes Paulus II. En het is een mooie korte flyer waarin ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus staat. En een heel kort gebedje. En dat is het gebed tot het Heilig Hart van Jezus. Laten we die samen bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Allerheiligst Hart van Jezus, bron van alle zegeningen, ik aanbid u. Ik houd van u en met levendig verdriet over mijn zonde bied ik u dit arme hart van mij aan. Maak mij nederig, geduldig, zuiver en volledig gehoorzaam aan uw wil. Geef, goede Jezus, dat ik in u en voor u mag leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en is dat niet eigenlijk ook wat we bidden in het Onze Vader? Dat uw wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat gaan we zo dadelijk ook bidden in de Rozenkrans, in het Rozenkransgebed om 8:30. En dan bidden we die maar liefst 6 keer. Hè? Voorafgaand aan ieder tientje of aan het begin van ieder tientje van de Rozenkrans. En nog eens een keer helemaal vooraan bij de inleidende gebeden na de geloofsbelijdenis. 6 maal bidden we het Onze Vader. 6 maal bidden we dat uw wil mag geschieden. Ja, als ik dan kijk in het missaal, zie ik dat het vandaag dinsdag is in de 12e week door het jaar. En vanavond vieren we de Virgiliemis voor het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. En was dat niet hij die zei, ik moet kleiner worden en hij met de hoofdletter H moet groter worden. Nou, dat vieren we morgen. Vandaag hebben we natuurlijk de eerste lezing uit het tweede boek der Koningen. En ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden. Omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Zegt het zo in het missaal, in het rood schuin gedrukt. Hè? Dat is dan toch een soort samenvatting. Is misschien ja toch een soort mini-samenvatting. En dan hebben we de antwoordpsalm. Dat is psalm 48 vandaag. De stad van de Heer. God houdt haar voor eeuwig in stand. En daar heb ik 3 liedjes bij gevonden. En dan ga ik van alle 3 een heel klein stukje laten horen. En dan mag u kiezen welke we echt gaan beluisteren. Door bijvoorbeeld door 1, 2 of 3 duimpjes naar mij te sturen. Als u zegt van ik wil het eerste lied horen, stuurt 1 duimpje. Het tweede lied 2 duimpjes. En voor het derde lied 3 duimpjes. En dan ga ik u zeggen wat het dan is. En dan gaan we ook van alle 3 een heel klein stukje luisteren. En dan mag u straks zeggen welke het moet worden. Daar geef ik u ook even de tijd voor. Doordat we dan samen die psalm gaan lezen. Psalm 48. Dus het eerste liedje wat ik u een klein stukje van ga laten horen. Is van Psalm Project Africa. En daar hoor je Afrikaanse klanken. Daar komt hij. De verschillende percussion hoor je. Gezellig gitaartje erbij. Ik krijg gelijk zin om te dansen.

Psalm 48. Meer stemmen gezongen door een Afrikaans koortje in het Engels. Nou, als u denkt van deze wil ik graag horen, stuurt u mij dan één duimpje via de WhatsApp. En het nummer is 06-2001-9670. Het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt. Of misschien uw vragen voor de Club van Job. Of uw verzoeknummers voor het plaatjesprogramma op woensdagmiddag. Daar kunt u ook dan één duimpje sturen als u dit lied wilt horen. Twee duimpjes mag u sturen als u dit lied wilt horen van Ian White. Daar gaan we ook een heel klein stukje van luisteren.

0: heel gezellig melodie met een beetje drum, gitaar en zang door Ian White. Wilt u dit liedje horen, stuurt u mij dan 2 duimpjes omhoog. En dan hebben we nog het derde lied, is van Poor Bishop Hooper. Daar gaan we ook een klein stukje van luisteren. Ja, het lied loopt al. Dan hoor je al die meer zweverige klanken. Dat is typisch voor Poor Bishop Hooper. En dan gaan we even verderop in het lied nog een klein beetje van de zang beluisteren.
1: Jerusalem revealing, God has made himself its very stronghold.
0: 3 duimpjes omhoog. Als u denkt van ja, ik wil deze, ja, toch iets zo'n beetje floating muziek, 2-stemmige zang. Nou, meditatief kun je ook zeggen. Dan 3 duimpjes omhoog. Stuurt u mij dan die duimpjes omhoog in de WhatsApp. En ik heb al een paar reacties binnen. Dus 1 duimpje voor Psalm Project Africa. Met gezellige Afrikaanse klanken. 2 duimpjes voor Ian White. Ook een gezellig lied. Een ontspannen lied. En 3 duimpjes voor Poor Bishop Hooper. Nou, u hebt nog even tijd om dan te reageren. Terwijl dat ik de psalm aan u lees. Responsorium luidt: de stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. Groot is de Heer, zij zij hoge prijzen in onze Godstad Jeruzalem. Zijn heilige berg rijst daar schitterend op, een vreugde voor ieder op aarde. Voor ons is de Sion, de Godenberg, de stad van de grote koning. God zelf, die binnen haar burchten verblijft, hij toont zich een veilige vesting. Wij vieren uw goedertierenheid, God, hier binnen uw tempelmuren. Zover als uw naam reikt, reikt ook uw roem, tot aan de grenzen der aarde. Weldadig is alles wat komt uit uw hand. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. En dan gaan we toch even kijken hoeveel duimpjes we hebben binnengekregen. Iemand geeft 2 duimpjes. En iemand geeft 1 duimpje. Nog een keer 1 duimpje. 1 duimpje. Dus 3 keer 1 duimpje. Dan hebben we 3 duimpjes. 2 duimpjes. En 3 duimpjes. Nou, u vindt het wel mooi allemaal. Nog een keer 3 duimpjes. Nou, dat is dan, even kijken. Ja, 3 keer 3 duimpjes. En 3 keer 1 duimpjes. 2 keer 2 duimpjes. Goh, jullie zijn verdeeld. Jullie vinden het allemaal mooie muziek. En dat is grappig, want het is toch wel echt heel verschillende muziek. Nou, dan ben ik toch een beetje een klein dilemma. Als u zegt van ja, ik wil graag juist liedje 1 horen. Die vrolijke Afrikaanse klanken, stuurt u dan 1 duimpje omhoog. En als u toch meer de meditatieve muziek wil horen van Poor Bishop Hooper, ja, dan moet u 3 duimpjes omhoog sturen. En lastig zeg, want ik heb het is gelijk spel eigenlijk. liedje 2 is ook wel populair. Van Ian White. Maar eens even kijken. Iemand is nog iets aan het typen. Nou, ik denk dat we dan toch maar moeten gaan voor Poor Bishop Hooper. De meditatieve muziek, rustige muziek voor de ochtend. En ja, meer biddende muziek is het. Dat gaan we luisteren van Poor Bishop Hooper. Het was uw keus.

het is best wel een lang lied. Dat lied van Poor Bishop Hooper. Het is rustige, meditatieve muziek. En het leent zich er wel voor om daar overheen ook het evangelie, de evangelielezing te lezen. En hebben we daarna zelfs nog tijd voor de vrolijke Afrikaanse klanken. Lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Zo zegt Jezus tot zijn leerlingen.

Tot zover de muziek van Broer Bisschop Roeper. Een lang nummer naar Psalm 48. En dat was de muziek van uw keus. En op WhatsApp zie ik ook gebedsintenties binnenkomen. Nou, die zijn zo dadelijk voor de Rozenkrans om 8:30. En om 9:00 vieren we de Eucharistieviering. Vandaag is die rechtstreeks uitgezonden vanuit de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. Dan hebben we nog zelfs een klein beetje tijd om het lied te luisteren naar Psalm 48. Waar ook veel stemmen op binnenkwamen van Psalm Project Africa. Rustig en vrolijk. Een gemoedelijk nummer.

0: zover vrolijke klanken van Psalm Project Africa naar Psalm 48. En zo komen we aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Ik wil u danken voor het luisteren. En morgenochtend hier om 8 uur zit Yvonne klaar voor het programma Goedemorgen Radio Maria. We gaan de rozenkrans bidden en op dinsdag overwegen we dan de droevige geheimen. En ik heb onze meebidder aan de lijn, Fien. Fijn dat je bent, fijn dat je meebidt. En dan zijn we er klaar voor om te gaan bidden. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rooshoedje bidden speciaal voor de volgende gebedsintenties. Voor onze oudste zoon, zijn verjaardag, dat hij gezegend mag zijn in al zijn ondernemingen, en ook van harte gefeliciteerd met deze zoon. Bidden we voor vrede in de wereld en voor de verdrukte mensen. Goedemorgen allen. Graag gebed op voorspraak van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël en de heilige Therese van het kind Jezus, voor de bekering van mijn kinderen tot de katholieke kerk van onze lieve Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. Bidden we ook de dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En voor alle en voor ons allen, de zegeningen die we dagelijks krijgen. Vooral ook voor u. Dank u. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. God en Maria's rijkste zegen en overvloed van genade uit dankbaarheid voor een jarige, hartelijk bedankt en ook van harte gefeliciteerd. Goedemorgen, graag een intentie voor de vruchten der aarde, dat de mensen die met deze warmte hun werk goed kunnen verzorgen en voor de zieken, voor een goede samenwerking in de parochie en voor meer respect en behoud van het geloof voor de priesters. Wilt u bidden om zegen en bescherming voor onze kinderen en kleinkinderen, op voorspraak van moeder Maria en de heilige Jozef. Dank. Goedemorgen, beste mensen van Radio Maria. Hierbij geef ik mijn gebedsintentie aan u door voor iemand die lijdt aan ernstige hooikoortsklachten, dat zij verlichting mag krijgen en hersteld zal worden. Alvast heel veel dank voor het meenemen hiervan in het rozenhoedje. Goedemorgen, graag gebed voor de goede gezondheid en om zegen over mijn vader en om een goed verloop van de rechtszaak vandaag. Goedemorgen, Radio Maria. Graag gebed uit dankbaarheid voor ons 37-jarige huwelijksjubileum vandaag. Van harte gefeliciteerd. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag gebed voor onze kerk en de aankomende ongeoorloofde bisschopswijdingen in de Pius X genootschap. Dat ze terugkeren aan de onderhandelingstafel, als het Gods wil is. Graag gebed als dank voor het verhoren van gebeden en voor een kennis die is opgenomen in een hospice. Graag gebed uit dankbaarheid om genezing van ziekte. Echt een wonder, dank u wel, met daarbij 3 gevouwen handjes, 3 gebedshandjes. Graag gebed gevraagd voor een vriend met autisme die met zichzelf in de knoop zit. Dat Maria de knopen zal ontwarren. En voor zijn vriendin. En zo bidden we, zo leggen we al onze gebedsintenties voor. Willen we impliciet ook bidden voor de gebedsintenties die ons hier niet bereikt hebben, maar die wel leven in de harten van de luisteraars en ook zelfs van de luisteraars die vandaag een keer niet meebidden of meeluisteren. We overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,

0: van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wat is het toch mooi om samen zo de rozenkrans te bidden. In de ochtend om 8:30, iedere ochtend. En morgen is dat ook weer zo om 8:30. En de volgende keer dat we de rozenkrans gaan bidden is om 12:15. Dan bidden we namelijk om 12:00 het Angelus en het middaggebed hier vanuit onze kapel. En daarna de rozenkrans hier vanuit de live studio. En dan bidden we ook weer de droevige geheimen. En zo in de ochtend, wat een mooie, ja, mooi is misschien niet het woord, maar een waardige manier van bidden. En op die manier ook voor te bereiden op de heilige Eucharistie. De viering die straks om 9:00 zal worden uitgezonden vanuit de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. Waarin we ook het lijden en sterven van Christus gedenken. En ook zijn opstanding uit de dood vieren. Alles in één mis. Zelfs voor een doordeweekse mis. Daar hebben we natuurlijk ook de lezingen van de dag. Daar heb ik sommige ook al van gelezen. Zoals de psalm en de evangelielezing. Net in het programma Goedemorgen Radio Maria. Maar ook in de Eucharistieviering worden die gelezen. Net zoals ook de eerste lezing. En dan rest mij u een mooie devotie toe te wensen. Een mooie Eucharistieviering. U moet weten dat de Eucharistieviering vanuit de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht soms een beetje op zich laat wachten. Dat komt namelijk omdat ze. Dat komt niet omdat het Maastricht is of Limburg. Nee, dat komt omdat het. Omdat zij voorafgaande aan de Eucharistieviering hebben zij een aanbidding. En dan duurt het soms even een paar minuutjes voordat ze klaar zijn voor de Eucharistieviering. Dus dan, dat u dat weet. Dat u denkt van, hey, is de Eucharistieviering nog niet begonnen? Nou, dat kan kloppen. Zij beginnen soms een paar minuutjes later.

Ik heb de schuifel open van de Servaas-basiliek. We hoorden daar allemaal bellen. Vermoedelijk is dat de afsluiting van de eucharistische aanbidding met de beide eucharistische zegen. Vaak hoor je dan dat soort bellen. Ik kan het niet zien, zelf ook kan ik het niet zien. Ik heb alleen geluid. Maar dat betekent dat zij klaar zijn met de aanbidding en dat zij zich klaarmaken voor de eucharistieviering.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Iedere dag maken wij kleine keuzes. Bijvoorbeeld, geef ik iemand een glimlach of kijk ik weg? Reageer ik vriendelijk op een bericht of kortaf? Help ik iemand die het moeilijk heeft of denk ik alleen aan mijzelf? Lieve mensen, juist die gewone momenten laten zien welke weg wij kiezen. In het evangelie van vandaag zegt Jezus, behandel anderen zoals jij wilt dat zij jullie behandelen. En hij spreekt ook over de smalle poort, de weg die soms meer moed vraagt, maar die leidt naar het echte leven. Het is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de weg van liefde, eerlijkheid en trouw. Lieve mensen, ook de Eucharistie nodigt ons vandaag uit om die weg te gaan. Hier ontvangen wij Christus en hij voedt ons met zijn leven, zodat ook wij anderen met geduld, barmhartigheid en hoop tegemoet kunnen treden. Maar wij weten dat we die weg niet altijd volgen. Soms schieten we tekort in liefde, sluiten we ons af voor een ander of kiezen we de gemakkelijkste weg. Daarom vragen wij aan het begin van deze heilige mis om Gods vergeving, opdat ons hart vernieuwd wordt en wij met een vreugde de weg van Christus kunnen gaan. Beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen en broeders en zusters, en te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, geef ons blijvende eerbied en liefde voor uw naam, want nooit onttrekt gij uw leiding aan hen die gij in uw liefde hebt gegrondvest, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

Lezing uit het tweede boek der koningen. In die dagen zond Sanherib van Assur opnieuw gezanten naar Hiskia met de boodschap: dit moet gij zeggen tot Hiskia, de koning van Juda. Laat u niet bedriegen door uw God op wie ge vertrouwt. En meen niet dat Jeruzalem aan de handen van de koning van Assur zal ontsnappen. Gij hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan, die ze met de ban geslagen hebben? En zoudt gij dan gered worden? Hiskia nam de boodschap van de gezanten aan en las die. Toen ging hij naar de tempel en legde de brief open voor de Heer. En voor de Heer sprak Hiskia daar het volgende gebed: Heer, God van Israël, die op de Kerub troont, gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde, gij die de hemel en de aarde hebt gemaakt. Heer, neig uw oog en luister. Heer, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat honen. Inderdaad, Heer, de koningen van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden ze die vernietigen. Maar gij, Heer onze God, verlos ons toch uit zijn greep, opdat alle koninkrijken der aarde erkennen dat gij alleen Heer God zijt. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb het gebed gehoord dat gij tot mij hebt gericht, omwille van Sanherib, de koning van Assur. Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u, zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter van Jeruzalem. Want uit Jeruzalem komt een rest, van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De ijverzuchtige liefde van de Heer zal dit bewerken. Daarom spreekt de Heer aldus over de koning van Assur: hij komt deze stad niet binnen, geen pijl schiet hij op haar af, met geen schild komt hij haar te na, geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug, en deze stad komt hij niet binnen. Zo luidt het orakel van de Heer: ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Die nacht trok de engel van de Heer uit, en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assur 185.000 man. Sanherib, de koning van Assur, brak op, keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. Zo spreekt de Heer. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Zijn heilige berg rijst daar schitterend op, een vreugde voor ieder op aarde. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. Voor ons is de Sion de Godenberg, de stad van de grote koning. God zelf die binnen haar burchten verblijft, hij toont zich een veilige vesting. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. Wij vieren uw goedertierenheid, God, hier binnen uw tempelmuren. Zover als uw naam reikt, reikt ook uw roem, tot aan de grenzen der aarde. Weldadig is alles wat komt uit uw hand. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: geeft het heilige niet aan de honden, en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verschuren. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voort is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort, en hoe smal is de weg, die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Woord van de Heer.

0: Broeders en zusters, vol vertrouwen leggen wij nu onze gebeden voor aan onze God en Heer.
1: Bidden wij voor de kerk overal in de wereld, dat zij elke dag opnieuw met veel eerbied en geloof de heilige geheimen mag vieren. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij om vrede, in het groot en in het klein, dat haat en nijd plaats mogen maken voor vrede en verzoening. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij om zegen voor de akkers, opdat alle mensen voorzien mogen zijn van hun dagelijks brood. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze zieken en voor allen die lijden aan het leven. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas en als intenties van de zusters Carolus Borromeus. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor mevrouw Irma Elisabeth Linders. Haar uitvaart vindt straks om 10:30 in de Matthiaskerk. Dat zij God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Laat ons bidden. Voor een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties neer.

Goede God en Vader, dit zijn onze gebeden. We leggen ze aan u voor. Wil ons verhoren en zegenen. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Zingen wij samen 817. 817.

Bid, brothers and sisters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van verzoening en aanbidding en cijfer ons door deze viering om u onze liefde aan te bieden als een gave die u aangenaam is door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping. Prijzen u alle verlosten en loven de heiligen u eensgezind. Daarom huldigen ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig de Heer, de Hoort der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegen hij die komt, de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood aan de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig hield om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, Evraal zijn hulle bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm over ons allen, opdat wij tezamen met de machtige Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef Hartbreidegom, met de apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder heilige Servatius, de Heer eens leeft en in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lacht te zijn, aan die loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben nieuwe levenskracht ontvangen in het heilig lichaam en kostbaar bloed van uw Zoon. Wij bidden u, laat ons eens, als onze verlossing is voltooid, daadwerkelijk bezitten wat wij in de Eucharistie voortdurend vieren, door Christus onze Heer. Bidden wij samen, heilige Servatius, hij zit in deze streek, de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Hij heeft bijzonder ingezet voor de verdediging van de godheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde hij u nou verbonden met de bischop van Rome. Hij heeft u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een licht en voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven en de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al ons noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden van de gevaren en onzeker van het leven, veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemels vaderland. Amen. Ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Op 23 juni vieren wij de gedachtenis aan de heilige Maria van Ogny. In die tijd, de 12e eeuw, waren er in onze gewesten, in het bijzonder in het bisdom Luik, talrijke mannen, maar vooral vrouwen, die zich op een leven van evangelische volmaaktheid toelegden in kuisheid en armoede. De hun vijandengezinden scholden hen uit voor ketters en ketterinnen, voor verkapte albigenzen en bespotten hen als beguini en beguine. Velen leefden afzonderlijk in hun eigen huis of met kleine groepen samen. Ijverige priesters hadden er de leiding van op zich genomen. De Cisterciënzers zetten hun abdijen voor hen open. Het land werd als bezaaid met abdijen voor Cisterciënzerinnen. Anderen werden samengebracht in huizen of hoeven, later nog in gesloten parochieën die begijnhoven werden genoemd. Onder deze heilige vrouwen muntte vooral uit de heilige Maria van Ogny. Zij was geboren te Nijvel, omstreeks 1177, uit zeer rijke en voorname ouders. Reeds van haar prilste jeugd toonde zij zulk een afkeer van de wereld en van haar ijdele vermaken, zulk een liefde tot de eenzaamheid en het gebed, dat hare ouders, om haar wil te breken, haar op 14-jarige leeftijd uithuwelijkten aan een edele jongeling, Johannes. Maar het viel geheel anders uit dan ze hadden verwacht. Nu kon Maria vrij haar drang naar boete en versterving volgen. Na de arbeid van de dag brak ze ganse nachten door in gebed of genoot een korte slaap op planken die ze aan één zijde van haar ledikant verborgen hield. Hem die ze als echtgenoot had ontvangen, maakte zij spoedig tot bewonderaar, weldra tot gezel van haar levensgestrengheid. Zij besloten voortaan te leven in onthouding, al hun bezittingen onder de armen uit te delen en zich terug te trekken bij de naburige leprozerij van Villambroux. Veracht door de wereld, verlaten en beschimd door hun eigen ouders, maar door de goeden bewonderd, leefden beiden onverschillig voor de spot der enen en voor de lof der anderen in de dienst van de walgelijkste zieken van Melaatsen. Hier kon Maria nu haar hevig verlangen naar boete en beschouwing tot het uiterste, het ongelooflijke, involgen. Bij de overweging van het lijden van Christus, dat een gewoon onderwerp van haar beschouwingen was, barstte zij in luide snikken en tranen los. Zodat, toen ze eenmaal bij het begin van haar verblijf onder de heilige diensten in de kerk nogmaals haar smart in snikken en geween moest uiten, de priester haar verzocht de kerk te verlaten. En Maria bad tot haar bruidegom dat hij die priester eens de bitterheid van zijn lijden zou laten smaken. Terwijl nu de priester de heilige mis opdroeg, werd ook hij plots door zulke ontroering van godsvrucht aangegrepen dat hij zijn tranen niet weerhouden kon. Maria hield haar geweten zo zuiver dat ze de geringste dagelijkse zonde verafschuwde en de minste tekortkomingen biechtte met de hevigste gevoelens van berouw. Haar boetplegingen waren meer te bewonderen dan na te volgen. Gans haar leven was een voortdurend vaste. Haar gewone voedsel bestond in wat groente en zeer zelden gebruikte ze een weinig vis. Ze leefde enige tijd van roggebrood dat zo hard was dat zelfs de honden het hadden geweigerd. Gewoonlijk
nam ze slechts eenmaal daags enige spijs, in de zomer des avonds en in de winter een uur voor zonsondergang. Ze vastte 3 jaren op water en brood van de feestdag der Heilige Kruisverheffing tot Pasen. Soms bracht ze 8 of 10 dagen door zonder iets te nuttigen. Dit belette haar niet haar gewone bezigheden waar te nemen en haar werk van liefdadigheid bij de zieken voor te zetten. Want de geest die in haar woonde versterkte haar. God omgaf haar met zijn bestendige aanwezigheid en niets kon haar gedachten van hem afwenden, zodat men van haar vele dagen niets hoorde dan: ik wil het lichaam van onze Heer Jezus Christus ontvangen. Want in de kerk, verdoken in een schuilhoek, aan de voet van het tabernakel, bij het heilig misoffer, in de heilige communie, genoot ze haar diepste en haar innigste zaligheid. Soms bracht ze er de nachten door en sliep daarin, met haar hoofd tegen de muur geleund, om steeds bij Christus te zijn. En hoe zou ze niet zijn gebenedijde moeder hebben vereerd en bemind? Dagen en nachten bracht ze door in kniebuigingen te harer eer. Of ze bad de hele psalter en las na iedere psalm het Ave Maria op haar knieën. Bij iedere kniebuiging kastijdde zij haar lichaam met geesels. Jaarlijks, te midden van de winter, ondernam ze een B-weg naar Onze Lieve Vrouw van Einje, waarbij de engelen haar vergezelden om haar te steunen in haar zwakheid, of wel eens de plassende regen op te houden die anders haar lichte klederen zou hebben doordrenkt. Want ook tot de heilige engelen, vooral tot de engelbewaarders, had ze een gans bijzondere godsvrucht. En zij bezochten haar bij haar werk en haar gebed en lichtte haar voor in al haar gedragingen. Ook voor de heilige Johannes, die aan de borst van zijn meester mocht rusten en die als een adelaar in de hoogste geheimen van het leven der heilige drie-eenheid had geschouwd, voelde zij een eerbiedige en liefdevolle verering. In zijn gezelschap en in dat van de heilige hemelbewoners bracht ze haar beste uren door, verre van het gewoel der wereld en het ijdel gepraat der mensen. En toch verloor haar gelaat nooit zijn bekoorlijke helderheid, dan alleen wanneer ze dacht aan het gevaar der zielen. Zij verspreidde om zich heen een stille vreugde die allen aantrok. Haar uitwendige zedigheid openbaarde de heldere zuiverheid van haar hart en de diepe blijdschap in haar dienst van God. Geen nog zo grote genadegaven konden een vaste ootmoed storen, waarmee ze zich alles onwaardig achtte en de verachtelijkste zondares. Van alle kanten stroomde het volk toe om haar te zien, om zich te stichten aan het voorbeeld van haar heiligheid, om zich aan te bevelen in haar gebeden. Want wonderen werden van haar verhaald, en zij verloste van onreine geesten of dreef de duivel uit, die zich in een engel des lichts had veranderd, om een van haar vrienden in het verderf te storten. Om zo grote genaden te verkrijgen, nam ze haar toevlucht tot het onfeilbaar redmiddel, het gebed en het vasten soms 40 dagen lang. En haar gebeden werden gewoonlijk verhoord. Dan voelde zij een zachte vrede en zij voorspelde de toekomst. Meermalen ook kwamen de zielen uit het vage vuur haar bedanken voor de hulp die ze haar had geschonken.
maar de toeloop van het volk hinderde haar nederigheid en ze dacht erover na hoe ze daaraan kon ontsnappen. Eerst wilde ze uitgaan en haar brood bedelen van deur tot deur. Maar haar biechtvader Guido, haar man en haar vrienden raden haar dit af. Dan wendde zij zich tot God en deze wees haar Ogni aan, een onbekende plaats waarvan zij nooit had gehoord. Guido en haar man stemden toe in de overtuiging dat ze op zulke plaats, verre van haar heilige vrienden, nooit lang verblijven zou. En Maria vertrok naar Ogni, aan de borden der Sambre in het Naamse. Daar hadden kort tevoren Egidius van Valcourt en zijn broeders een abdij opgericht. In de nabijheid, in een soort begijnhof, hadden zich hun moeder en enige vrouwen onder de leiding der monniken gesteld. Maria kwam er aan op de feestdag van de overdracht der reliquieën van de heilige Nicolaas, de beschermheilige der abdij. Daar bracht Maria de laatste jaren van haar leven door. Heilige Maria van Ogni, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Het feest van Sint Jan de Doper. Ieder jaar wordt voor Johannes een stuk van de snelweg afgesloten voor de processie te Laren. Het weekend het dichtste bij zijn feestdag. Zijn processie-icoon wordt door seminaristen meegedragen van de basiliek naar de kapel op het kerkhof en weer terug voor een plechtig lof, waar zijn doopdrieluik plechtig staat opgesteld voor het altaar vanaf het Sint-Jansfeest en tot Sint-Jans onthoofding. In de kerk van de abdij van Heeswijk-Dinter is een speciale zijkapel met zijn icoon ingericht, waar hij ten volle wordt afgebeeld met twee vleugels om aan te duiden dat hij een boodschapper van God is, zoals de engelen, een wegbereider. Ook in de doopkapel van de parochiekerk te Leimuiden hangt een icoon van Johannes als de doper. In de kerken van het oosten is Johannes de Doper zeer geliefd. Johannes de Voorloper wordt hij genoemd, doper en voorloper. We zien hem veelvuldig op iconen afgebeeld als ongeboren kind op de icoon van Maria Visitatie, zijn geboorte-icoon, de doop-icoon, de icoon van zijn onthoofding van de zogenaamde de Jezus-aanbiddings-icoon.
2: Wanneer we aan Johannes de Doper denken, zien we vaak de profeet in de woestijn, streng, oproepend tot bekering, gekleed in een mantel van kameelhaar. En het evangelie openbaart ons nog een andere kant van Johannes. Reeds voor zijn geboorte is hij een bode van vreugde. De engel Gabriël kondigt zijn komst aan met de woorden: vreugde en blijdschap zullen uw deel zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Johannes wordt geboren uit Gods belofte. Zijn leven begint als een teken dat voor God niets onmogelijk is. Waar menselijke hoop lijkt uitgedoofd, laat God nieuw leven ontstaan.
1: Nog voordat Johannes het levenslicht ziet, ontmoet hij zijn Heer. Wanneer Maria haar nicht Elisabeth bezoekt, springt het kind van vreugde op in haar schoot. In de nabijheid van Jezus vervult Johannes met blijdschap. Zonder woorden herkent hij hem die komen zal. Zo leert Johannes ons dat ware vreugde niet voortkomt uit wat wij bezitten of bereiken, maar uit de aanwezigheid van God zelf. Later trekt Johannes de woestijn in. Ook daar blijft hij een bode van vreugde. Zijn oproep tot bekering lijkt op het eerste gezicht streng, maar ze is gericht op bevrijding. Hij bereidt de weg voor de Heer, opdat mensen opnieuw Gods liefde zouden ontdekken. Bekering is niet in de eerste plaats een verlies, maar een terugkeer naar de bron van het leven. Wanneer Jezus dan verschijnt, richt Johannes alle aandacht op hem. Hij zoekt niet zijn eigen eer. Hij wijst eenvoudig weg naar Jezus en zegt: zie het Lam Gods. Zijn vreugde ligt niet in zichzelf, maar in het feit dat de bruidegom gekomen is. Daarom kan hij zeggen: zo is mijn vreugde volkomen geworden. De grootste vreugde van Johannes is namelijk dat andere Christus mogen ontmoeten.
2: In ons leven blijft Johannes ons voorgaan. In een wereld waarin vreugde vaak gezocht wordt in succes, bezit of erkenning, wijst hij ons op een diepere vreugde. De vreugde van Johannes ontstaat telkens wanneer hij de Heer nabij weet. Ze groeit wanneer hij ruimte maakt voor Christus. Hij moet groter worden en ik kleiner. Zo wordt zijn vreugde volkomen wanneer Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in het leven van mensen. En ook wij worden geroepen om zulke boden van vreugde te zijn. Niet door onszelf op de voorgrond te plaatsen, maar door met ons leven te verwijzen naar Hem die licht brengt in de wereld. Zoals Johannes mogen we luisteren naar de stem van de bruidegom en ons verheugen over zijn komst, de getuige van het ware licht dat schijnt in de duisternis. Waar Christus verschijnt, daar springt het hart op van vreugde.

0: Vandaag staan wij stil bij Johannes de Doper, een mens die leefde voor een ander, een profeet die niet naar zichzelf wees, maar naar Christus. Vanaf het begin van zijn leven was hij een bode van vreugde, geroepen om te getuigen van het licht. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 1. Zacharias en Elisabeth leven rechtvaardig voor God. Zij dragen toch een diep verlangen in hun hart. Hun leven lijkt onvoltooid. Juist daar, in hun wachten, in hun verborgen verdriet, verschijnt Gods engel. Terwijl het wierookoffer opstijgt, klinkt Gods antwoord: uw gebed is verhoord. Ook in ons leven zijn er verlangens die misschien allang met ons meegaan, verlangens die wij soms nauwelijks nog durven uitspreken. Vandaag worden we uitgenodigd ze opnieuw voor Gods aanschijn te brengen.
1: Maria komt bij Elisabeth. Een eenvoudige begroeting. Geen wonderteken, geen groot vertoon. Maar in de klank van Maria's groet klinkt het wonder door. Zodra Maria spreekt, springt het kind in Elisabeth op van vreugde. Nog voor zijn geboorte herkent Johannes de aanwezigheid van Christus. Vreugde ontstaat uit ontmoeting. Ook wij mogen op bijzondere momenten Gods nabijheid herkennen. In een woord, een mens, een gebaar of een moment van onverwachte vrede. Want waar Christus nabij komt, ontwaakt deze vreugde.
0: Johannes bereikt de vervulling van zijn zending wanneer hij naar Jezus kan wijzen. Hij houdt niets vast voor zichzelf. Zijn vreugde bestaat hierin dat Christus zichtbaar wordt. Zo is mijn vreugde volkomen geworden. Dat is het geheim van Johannes. Ware vreugde ontstaat wanneer wij niet om onszelf draaien, maar Gods aanwezigheid herkennen. Wanneer Christus groter wordt, wordt ons hart ruimer. Wanneer wij luisteren naar zijn stem, wordt onze vreugde dieper. De geboorte van Johannes de Doper is de geboorte van een mens die vanaf het eerste begin de komst van Christus begroet. Zijn leven leert ons dat ware vreugde voortkomt uit de ontmoeting met Christus. Werkelijke vreugde groeit waar Gods aanwezigheid wordt herkend.
1: Johannes groeit op in de stilte van de woestijn. Daar leert hij luisteren. Daar leert hij onderscheiden. Daar ontvangt hij zijn zending. Zijn woorden zijn ernstig, maar hun doel is vreugde. Johannes roept mensen op hun hart te openen voor God. Ook wij kennen onze woestijnen, plaatsen van leegte, vragen, zoeken en wachten. Maar juist daar kan Gods stem hoorbaar worden. De weg naar vreugde loopt door deze stilte. Johannes de Doper wil ons voorgaan op deze weg, opdat ook ons hart opspringt van vreugde wanneer Christus nabij komt, en dat we ons openen voor deze vreugde, de vreugde van Gods nabijheid. Heer onze God, wij danken u voor Johannes, de bode van vreugde. Geef ons zijn openheid, zijn eenvoud en zijn vertrouwen. Leer ons luisteren naar uw stem, uw komst herkennen en met vreugde naar u verwijzen. Laat ons zo leven en getuigen van uw licht. Door Christus, onze Heer.
2: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Ezra. De bouw van de tempel en de viering van het paasfeest. In die tijd beval koning Darius in Babel een onderzoek in te stellen in het archief waar de officiële stukken bewaard werden. In Ecbatana, de hoofdstad van de provincie Medië, werd een rol gevonden waarop het volgende geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Cyrus vaardigde deze een decreet uit betreffende de tempel van Jeruzalem. De tempel, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en 1 laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van de tempel, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en overgebracht naar de tempel van Babel, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in de tempel worden teruggezet. De oudsten van de Joden zetten de bouw voort en deze verliep voorspoedig. Dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël en door Cyrus en Darius en Artaxasta, de koning van Perzië. De tempel kwam klaar op de derde dag van de maand Adar, in het 6e regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van de tempel. Bij de inwijding van de tempel offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël, 12 bokken als zondeoffer voor heel Israël. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat

bepaald. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd, zodat ze allen rein waren. Zij slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren en door allen die zich bij hen hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te dienen en de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Vol blijdschap vierden ze 7 dagen lang het feest van de ongezuurde broden, want door de goedheid van de Heer mochten zij zich verheugen in de gunst van de koning van Assur, die hun bij de bouw van de tempel van Israëls God zijn steun had verleend. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige priester Beda, de eerbiedwaardige, op de boeken Ezra en Nehemia. De viering van het paasfeest. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen als één man geheiligd, zodat ze allen rein waren. Ze slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Wat voor belang had het om nu naar het verhaal van de paasviering na de bouw van het huis van God te verwijzen? Er was toch reeds lang beloofd dat zij vanaf de eerste dag van hun aankomst in Jeruzalem de door de wet voorgeschreven offerdieren zouden offeren en brandoffers zouden brengen? Misschien wilde de schrijver daarom het houden van dat paasfeest in het bijzonder vermelden, om de lezer eraan te herinneren dat de teruggekeerde ballingen met dezelfde toewijding de bouw van de tempel voltooiden als waarmee ze begonnen waren. Vervolgens wordt er vermeld dat bij het naderen van het 46e jaar na de inwijding van de tempel in het hart van allen dezelfde vroomheid leefde. Want er staat dat allen als één man geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten. Welke hogere graad van volmaaktheid kan er immers in dit leven bestaan dan de eenheid van een gereinigde menigte? Er waren namelijk vele duizenden priesters, vele duizenden levieten, die toch allen geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten, en die onderling niet verschillend gestemd waren, maar, zoals Lucas schrijft over de jonge kerk in het Nieuwe Testament, één van hart en één van ziel. Deze eenheid nu, eigen aan het ware geloof en de ware liefde tot God, blijkt de eenheid van liefde en reinheid te zijn. Wanneer gezegd wordt dat zij het paaslam slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf, wordt er verderop onmiddellijk aan toegevoegd: het werd gegeten door de Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren, en door allen die zich bij hen hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te dienen en die de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Voor alle teruggekeerde ballingen is dus het paaslam geslacht. Alle kinderen van Israël aten het. Niet alleen zij die teruggekeerd waren uit de ballingschap, maar ook allen die zich in de tijd dat ze ergens anders gevestigd waren, van de heidenen en hun ongerechtigheden hadden afgekeerd en zich bij hen aangesloten hadden. Daarom mag men dit ook terecht van toepassing achten op de proselieten. Ze waren van nature heidenen, maar hadden zich bekeerd tot de eredienst van het godsvolk, nadat zij besneden waren en gereinigd door de wettelijke voor-

0: geschreven offers, om zo ook zelf de deelname aan het offer van het heil waardig te zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is vandaag de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik weer in Heiloo ben beland. Altijd een hele rit, maar zeker de moeite waard om even bij onze moeder te zijn. En ik zit hier met een bijzondere gast. Hier naast mij zit rector Jeroen de Wit, rector van het seminarie. Goedemorgen, rector.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben elkaar vaker gesproken in de uitzendingen natuurlijk. Ja, hè? En het is altijd goed om even bij te praten hoe het er inmiddels voor staat. Het viel me op dat Maria niet bij de vijver staat.
2: Oké. Dat heb ik nog niet gezien. Zondag was ze er nog.
1: Ja. Nou, dat is hier natuurlijk voor de luisteraars die dat niet weten, een prachtige vijver op het heiligdom. En ik moest goed zoeken, want er staan hele grote rhododendrons omheen. Dus ik kon de vijver niet meteen zien. En toen dacht ik even Maria groeten, maar ze stond niet op de sokkel. Oh, Mariska, weet jij er meer van?
3: Ja, heb ik net gehoord.
1: Ja, even in de microfoon.
3: Oh, sorry. Maria wordt een beetje gerestaureerd.
1: Maria wordt gerestaureerd. Kijk, dat is bijzonder, ja. Ja, dat is een soort reparatie, eerherstel doen we dat dan, hè?
2: Als Maria
1: wordt gerepareerd, ja. Maar goed, mooi dat we weer even kunnen bijpraten. Rector, u bent hier rector van het seminarie. Ik denk dat de zomerperiode zal bijna ingaan over een paar weken. Hè?
2: Klopt. Ja, nog één week. Dat is de laatste week voor de seminaristen met de examens, tentamens. Vrijdag is de laatste dag, of donderdag de laatste dag voor hen. En dan, vrijdag worden de cijfers bekendgemaakt. En zaterdag hebben we nog een uitje met elkaar naar een van onze seminaristen die in Coevorden woont. Een heel stuk weg, die gaan we daar opzoeken.
1: Okay.
2: En dan begint de zomerperiode. En dan hebben ze, dus juli en augustus, hebben ze dan om ook 3 weken stage te gaan lopen ergens. Verder gaan naar het buitenland toe om ergens een stage te doen op verschillende plekken.
1: Dat kiezen ze zelf?
2: We mogen zelf kiezen natuurlijk altijd in overleg. Maar bijvoorbeeld gaan 2 seminaristen gaan naar Lourdes toe om daar te helpen. Een seminarist gaat naar Amerika toe, omdat hij dan kan combineren met iets wat hij daar privé hebt, een huwelijk van vrienden. Dan gaat hij in een parochie in Minneapolis helpen in de zomer, ook op kampen, denk ik. Een ander seminarist wil naar Italië gaan, in de gemeenschap waar ik zelf gezeten heb, gemeenschap Comunità Papa Giovanni Ventitresimo, Johannes de 23ste, in de buurt van Rimini, in een huis met verslaafden, wil hij gaan helpen, ook om zijn Italiaans wat op te krikken. En ze gaan ze allemaal een kant op. Eén gaat naar Ierland toe om daar in een parochie ook te helpen. En natuurlijk de zomerperiode is altijd een mooie kans om zo'n hele, toch een bijzondere ervaring op te doen. Ook wat buiten ons eigen bisdom, buiten de eigen parochies. En zo je, verrijking eigenlijk is het voor je eigen geloof altijd weer zoiets. En,
1: heel goed. Ja. Hebt u dat zelf ook gedaan in de seminariteit?
2: Ja. Vaak ook gecombineerd met bijvoorbeeld een Wereldjongerendagen of 2 keer, denk ik, met Wereldjongerendagen. 1 keer in Sydney, 1 keer in Madrid. En ook een keer hebben we een pelgrimstocht gemaakt naar Santiago de Compostela. Ik denk 1 keer ook een missietocht met de zusters naar Egypte. Was ook een hele mooie reis.
1: Santiago was ook helemaal vanaf hier?
2: Dan hebben we toch iets meer dan 3 weken nodig. We hebben toen ruim 100 kilometer gelopen vanaf Sharjah. Met een groep jongeren. Dat was in het jaar voordat dan de Wereldjongerendagen in Madrid waren. Dus in 2010 moet het zijn geweest. Ik was toen nog seminarist dus. En priester Nico Kersens was mee. En we waren met 10 jongeren, om al een beetje in het Spaanse te zijn, hebben we dus vanaf Sharjah naar Santiago gelopen. En als je meer dan 100 kilometer loopt, dan kun je de Compostela.
1: Ja,
2: kun je
1: bewijs.
2: Het is heel mooi. Het is heel mooi.
1: En was u het jaar daarop ook in Madrid zelf?
2: Ja, ook in Madrid geweest. Toen ook met de groep van de jongeren van ons bisdom. Wat ook een hele mooie reis was. Een heel bijzondere reis.
1: Ik was daar ook met een groepje. En ik ben 1 keer bij de Wereldjongerendagen geweest. En toen vond ik het ook wel mooi geweest, moet ik zeggen.
2: Oké. Ja, het is massaal.
1: Het is een bijzondere ervaring, maar het is inderdaad wel heel massaal natuurlijk.
2: De meest bijzondere ervaring op die reis hebben we eigenlijk zelfs nog voor de Wereldjongerendagen gehad eigenlijk. Toen hebben we een aanbidding gehad in Andorra. Ja, die was zo bijzonder. Iedereen daarna sprak daarover. Iedereen was ook wel gaan biechten of een gesprek aan gaan vragen. Was echt, iedereen was geraakt eigenlijk. Was heel, ja, ik zeg wel eens van, het was net alsof, alsof Jezus fysiek aanwezig was. Het was, hing een wolk over eigenlijk die plaats waar we waren van aanbidding. Dat was echt heel bijzonder.
1: Ja. Ja,
2: was
1: het is ook vrij letterlijk dat hij fysiek aanwezig is.
2: Ja, natuurlijk. Hij is fysiek aanwezig, maar je kon hem aanraken zo'n beetje. Zo was het of zo. Ja, dat was echt...
1: bijzonder.
2: Ja, was echt heel bijzonder was dat. Ja.
1: Dus nu gaan de seminaristen ook naar heinde en verre de komende weken. Ja. Dan is het rustig hier in huis, vermoed ik.
2: Ja, rustig. En ik ga zelf ook een rustig plekje opzoeken. Behalve dan de zondagen zal ik terugkomen voor mis op verschillende plekken. Maar om wat aan mijn proefschrift te werken. Dus dan heb ik ook wat plekken gevonden waar ik van de zomer rustig kan werken. Om daar wat tijd voor vrij te hebben en me goed te kunnen focussen.
1: Ja, daar hebt u over gesproken, over uw proefschrift de vorige keer. Kun je misschien kort samenvatten waar het over gaat?
2: Ja, het gaat eigenlijk over evangelisatie. Daar heb ik ook mijn licentiaat in geschreven, maar ook mijn proefschrift, dus mijn doctoraat, is in deze richting. En ik vergelijk een Pinkstergemeente, concreet heb ik er een uitgezocht in Heerengewaard, met een parochie, dus de Dionysiusparochie, ook in Heerengewaard, zijn dicht bij elkaar gelegen. Allebei mooie gemeenschappen, maar natuurlijk heel verschillend. En ik vergelijk ze dan eigenlijk op de, zeg maar, als je de missieopdracht hebt van Jezus, op het einde van het Matthäus-evangelie, van gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, hè, en doopt hem en onderricht hem en alles wat ik u geleerd heb, dat te kijken hoe dat beleefd wordt in de ene gemeenschap en hoe dat beleefd wordt in de andere gemeenschap eigenlijk. Om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. En ja, op zich hebben we natuurlijk wel... De Pinkstergemeente, wel een naam, de Pinksterbeweging, dat ze heel evangeliserend zijn, naar buiten trekkend. En nou, dat wil ik dus bekijken inderdaad, hoe zit dat? Zit er echt een groot verschil in en wat kunnen we inderdaad misschien leren?
1: En wat zijn de eerste bevindingen? Zijn er grote verschillen? Of?
2: Ja, er zijn natuurlijk grote verschillen in hoe zeg maar, de zondagsviering is natuurlijk. Hè? Dat is, bij hun is dat natuurlijk, begint dat met drie kwartier lofprijzing en dan is er 40 minuten preek. En eens in de 4 weken vieren ze avondmaal, wat natuurlijk een andere inhoud betekenis heeft dan bij ons. Bij ons staat natuurlijk op zondag de Eucharistie heel centraal, natuurlijk ook het woord van God. Maar uiteindelijk is de Eucharistie heel centraal, dus dat is heel verschillend. En wat wel mooi is om te zien, ze hebben een sterke sterk op gemeenschap gericht. Ze zitten bijvoorbeeld ook allemaal in een klein groepje, een gebedsgroepje zeg, of een huiskring eigenlijk zou het kunnen noemen. Elke 2 weken komt iedereen, of zo'n 40% van die gemeente zit in zo'n huiskring. En die komen eens in de 2 weken bij elkaar, bij iemand thuis. En ze kennen elkaar dus heel goed. Je ziet dat er een sterke band is en... Ook zie ik dat het jongerenwerk is heel sterk georganiseerd. Dat is wel heel krachtig eigenlijk. Elke vrijdagavond hebben ze een ontmoeting met jongeren. Ze hebben een kernteam van 5 jongvolwassenen die dat ook leiden. En wel 20 jeugdleiders. Die zitten dus ook weer met de jongeren in zo'n huiskring. En dus dat is wel heel sterk georganiseerd.
1: Als katholiek ook nog wel iets van meenemen.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk wel wat betreft organisatie en wat betreft gemeenschap kunnen we wel dingen van leren. Natuurlijk, de viering is anders. Lang. Ze hebben een viering die duurt minimaal 1,5 uur, soms zelfs 2 uur. En toch ervoer ik niet dat het te lang was of zo. Dus in die zin is de Heer zeker ook wel aanwezig in hun viering. Ja, dat is natuurlijk voor mij als katholiek en zeker als priester de Eucharistie heel, heel centraal. Dus dat is dat zou je nooit willen veranderen. Maar zeker het wel boeiend om dat te bekijken.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Mooi dat we weer even een beetje bij zijn.
2: Ja,
1: rector, ik had u vandaag ook uitgenodigd voor de uitzending met een bijzondere reden. U bent zelf ook betrokken bij een initiatief dat heet Retrouvaille.
2: Ja, ja.
1: Ik zie hier een foldertje liggen met als ondertitel een reddingslijn voor huwelijken in nood. Kunt u kort uitleggen wat dat is? Want ik denk dat het goed is dat de luisteraars daar ook een keer kennis mee maken.
2: Ja, het is nog niet zo bekend in Nederland. Bestaat nu denk ik een jaar of 3 dat we wat proberen bekend te maken. Misschien nog iets korter zelfs. Het is inderdaad, veel mensen kennen wel Marriott's Encounter. Daar is het aan verwant eigenlijk. Marriott's Encounter is voor koppels, echtparen, om een huwelijk te verdiepen, liefde voor elkaar te verdiepen. Maar eigenlijk zeg maar voor de huwelijken die op zich goed lopen, zeg maar, of zo. Nou, en elk huwelijk is wel eens wat natuurlijk. Maar die proberen dus voor de huwelijken om ze te helpen stellen, te helpen om te groeien in een huwelijk. Retrovaille is daaruit ontstaan, maar Retrovaille is echt gericht op huwelijken die echt in crisis zijn, die in problemen zijn vaak. Nou, op het punt van scheiding of zeg maar echte crisissen die er kunnen zijn, om dan eigenlijk inderdaad hulp te kunnen bieden. En dat doen ze eigenlijk door weekenden die georganiseerd worden. We hebben er nu 1 in Nederland georganiseerd, ik denk 1,5 jaar geleden. Er komt een 2e aan in eind september. Dat zal een online weekend zijn, dus in die zin ook makkelijk voor mensen om aan te sluiten. In zo'n weekend gaat het vooral om het getuigenis van 3 stellen die vertellen over hoe zij zelf uit de crisis zijn gekomen. Dus dat zijn de stellen die zelf retrovaille gedaan hebben en getuigen hoe zij toch weer de liefde teruggevonden hebben. Retrovaille komt van het Franse woord hervinden eigenlijk. Ja. Hè? Daar gaat het om eigenlijk. En wat daar, en er is ook altijd een priester bij. Dus 3 stellen die het zelf meegemaakt hebben, meegedaan hebben en uit de crisis gekomen zijn. En nu al weggevonden hebben. En een priester ook die dat ook begeleidt in het weekend. En toch voor de priester is het ook heel boeiend om erbij te zijn. Want dan zie je het meer van als priester ben je getrouwd met de mensen aan wie je bent toegedeeld. Hè? De ook kerk is een, onze bruid. Ook een soort huwelijk. Hè? Ja,
1: dus, wat ook in crisis kan raken natuurlijk.
2: Wat ook in crisis kan raken. Dus dat is... De manier eigenlijk waarop het gebeurt is dus door deze getuigenissen. Maar wat vooral ook aangereikt wordt is een methode om met elkaar te communiceren over je emoties. Hè, emoties, moeten we niet ontkennen, die hebben we. Maar die kunnen heel verschillend zijn, hè, bij mannen en bij vrouwen. En vooral om de emoties van elkaar beter te begrijpen, te kunnen begrijpen, wordt er een methode aangereikt om elke dag even tijd te nemen om bijvoorbeeld een bepaalde emotie of een bepaalde gebeurtenis die er geweest is, of iets wat er aankomt, of iets waar iemand mee bezig is, om daar met elkaar iets over uit te wisselen. En het kost 20 minuutjes of zo per dag om zo wat tijd voor elkaar te nemen, waarin je allebei ook wat schrijft in een schriftje en daarna met elkaar uitwisselt om elkaars emoties beter te begrijpen. Want soms denk je elkaar te begrijpen, maar dat is dan niet zo eigenlijk. En daar is een bepaalde methode in die heel krachtig is. En zo is dat een hele succesvolle weg eigenlijk om stellen te helpen die in crisis zijn, die in nood zijn.
1: Inderdaad. En waar komt het initiatief vandaan?
2: Het is vanuit Canada.
1: Canada.
2: Ja, dus in Frans, het woord is Frans, maar het is dus Franstalig Canada waar het vandaan komt. Op zich komt het voort uit Merits en Kant, maar het staat er helemaal los van. En het is dus een eigen beweging, zeg maar, zoals er veel nieuwe kerkelijke bewegingen zijn. En zo ook deze inderdaad. En zelf heb ik dus het leren kennen doordat er een echtpaar is hier in Alkmaar. Elena en Gerard Dijkstra, die zelf ook in een crisis gezeten hebben. Elena die is uit Italië, die heeft daar toen hun huwelijk heel sterk in crisis was. Ja, door een vriendin werd ze gewezen op het bestaan van retrovaille, want in Italië is retrovaille al veel groter. En toen is ze dat met haar man gaan doen. Ik meen een weekend in Engeland zijn ze gaan doen, waar het toen ook al wel draaide. En ze hebben dus gelukkig inderdaad de weg voor een huwelijk hervonden en gaat gelukkig heel goed. Ze zijn zich vanaf dat moment ook zelf in gaan zetten voor retrovaille, om het hier in Nederland ook bekend te maken. En toen hebben ze op een bepaald moment dus mij ook gevraagd, omdat we elkaar kenden hier van het heiligdom, ze kerkte hier. En toen ben ik een keer, bijna 2 jaar geleden, naar Italië geweest om daar een weekend mee te maken. Het was een heel groot weekend, er waren denk ik wel 11 stellen of 12, 13 stellen die er waren om hulp te krijgen dus, van de andere stellen die er waren. En dus als priester deed ik er ook in mee inderdaad, dus om ook, er worden steeds ook, krijg je vragen mee en dan moet je zelf even wat over gaan schrijven en zo. En ik kreeg dan speciale vragen voor de priesters. En dat vond ik zelf ook heel mooi om te doen zo inderdaad, om zelf over je eigen relatie met de mensen na te denken en hoe je die beleeft. En dat was een hele mooie ervaring en toen ben ik daarna dus me ook in gaan zetten voor retrovaille, daarbij betrokken geraakt. Ja.
1: Want dan heb je al heel wat stelletjes voorbij zien komen, want op zo'n weekend waren er al 12 of 13?
2: Ja, die daar voor hulp waren dan. Ja. Ja, los dus van de 3 stellen die het presenteerden. Ja, en
1: die er al doorheen waren gekomen.
2: Ja.
1: Zie je dan ook bepaalde oorzaken van crisis vaker terugkomen? Als je dat zo een beetje in kaart brengt?
2: Daar heb ik dan niet direct zicht op. Want ik heb niet met al die stellen daar zo gesproken. Maar er kunnen natuurlijk vele redenen zijn. Kijk, vaak hebben mensen natuurlijk ook, ja, ieder mens heeft zijn eigen achtergrond en je eigen verleden. En ja, het kan ook zijn dat je nog met dingen van het verleden bezig bent. Of ja, het kan allerlei redenen natuurlijk, of ja, noem maar, of werk, wat iemand wat op een gegeven moment iemand veel in beslag gaat nemen. Of ja, soms kan natuurlijk ook de verleiding ontstaan of voor verliefd worden op een ander, noem maar op. Hè. Er kan natuurlijk heel veel gebeuren in een huwelijk. Hè.
1: Ja. En dit zijn katholieke huwelijken?
2: Ja, ja, ja.
1: En dat zijn ook praktiserende katholieken die hier aan meedoen? Of
2: hoeft dat niet per se? Ja, kijk, dat is natuurlijk dat is wel mooi. Dat hoeft niet per se. Het is wel belangrijk dat het een huwelijk is. Want dat is wel de basis waar vanuit we werken. Die willen we herstellen. Hè. Ja, we hebben één weekend gehad hier in Nederland, waarbij ook één stel was die dan eigenlijk nog niet echt getrouwd was en dus een andere relatie leefde. Dat ligt moeilijker eigenlijk, want daar is het niet zozeer voor bedoeld. Hè? Want,
1: nee, ja, het is echt het sacrament dat weer in ere wordt hersteld.
2: En je wil dat hervinden eigenlijk. Hè? Je moet ervan uitgaan dat er een goed begin is geweest. En dat is ook mijn eigen geloof. Als er een goed begin is geweest, dan is er ook weer een weg terug naar het goede. Hè? Ja. Om dat weer te hervinden inderdaad.
1: En het is ook dat het dan niet alleen maar die menselijke component heeft van een man en een vrouw. Maar ook God die daarbij betrokken is en die misschien wel op de achtergrond is geraakt.
2: Ja, precies. Ja. Dat is vaak natuurlijk, speelt het ook een rol. En, precies. Ja,
1: ik heb in de parochie waar ik kapelaan ben geweest, heb ik ooit een stel gehad. Die waren al 50 jaar getrouwd. Of net nog niet, maar in ieder geval rond die koers. En allebei wel katholiek, maar waren helemaal uit elkaar gegroeid.
2: Ja.
1: En die hebben elkaar eigenlijk weer teruggevonden voor het tabernakel. Die zijn samen gaan bidden voor het tabernakel.
2: Ja, ja.
1: En dat was eigenlijk de weg terug, om bij Jezus, om daar aanvankelijk alleen maar hun hart te luchten, zeg maar. Ja. Maar dan wel, terwijl de ander ernaast zat. Hè. Dus soms is het, als ze zo ver uit elkaar gegroeid zijn, dat ze bijna niet meer in staat zijn om nog met elkaar te praten. Hè? Dus dan elkaar aankijken is soms al moeilijk dan.
2: Ja, ja.
1: Maar ze keken allebei naar het tabernakel en ze begonnen eigenlijk tegen de Heer te spreken, terwijl de ander ernaast zat. En die hoorden dan dat gesprek met de Heer. Ja. Dat brak weer iets open en dat bracht ze ook weer wat dichter bij elkaar.
2: Mooi, ja. Ja, ja.
1: Heeft er ook, wat je zei, van er wordt gesproken over emoties. Emoties worden ook opgeschreven. Maar welke plek heeft het gebed en de sacramenten in zo'n weekend?
2: Ja, sowieso. Daarom is de priester ook het hele weekend erbij aanwezig. En er wordt op een bepaald moment ook heel duidelijk over vergeving en over het sacrament van vermoed en verzoening gesproken. Dus dat die weg altijd open ligt. En dat komt ook heel duidelijk aan bod, inderdaad. elkaar vergeven en vergeving vragen aan God. En zeker. Het is echt een heel duidelijk katholiek weekend, zeg maar. Dat is, daarom is er ook altijd een priester bij. Ja. En het wordt gedragen ook door het gebed, want het wordt altijd, op het moment dat zo'n weekend is, worden door andere stellen wereldwijd gebeden voor de stellen die er zijn. Het wordt echt gedragen door gebed.
1: Ja.
2: Dus, elke dag is ook de heilige mis in zo'n weekend.
1: Nou, ik ben wel benieuwd nog wat meer naar hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit. Ja. Maar we gaan even luisteren naar muziek, want we moeten de luisteraars natuurlijk niet overvoeren. Hè? Je hebt al heel wat verteld. Je had verschillende liederen opgegeven. Het eerste lied dat u graag wilde horen was Heer, u bent mijn leven. Een heel bekend lied, wat iedereen thuis wel mee kan zingen, denk ik. Maar waarom dit lied?
2: Nou, ik vind het een heel mooi lied, dat op de eerste plaats. En het is ook in de Italiaanse versie, heb ik eigenlijk eerder leren kennen. Toen ik in Italië woonde, Tu sei la mia vita. Dus ook die Italiaanse band zit erin, wat ik dus ook bij Retrovaille zo bij mij aan bod is gekomen. Maar ja, Heer, u bent mijn leven. Het is belangrijk dat Jezus centraal staat in ons leven. En als dat lukt, om inderdaad Jezus ook centraal te stellen in ieder huwelijk. Ja, dan zal de weg naar verzoening, het hervinden van het huwelijk, zal ook lukken, zeg maar. Dus daarom eigenlijk dit.
1: Mooi. Ja. Klinkt logisch. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: via een andere route
1: rijden. Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending vanuit Heilo deze ochtend in gesprek met rector Jeroen de Wit. Nou, hij heeft net verteld over een mooi initiatief wat sinds enkele jaren ook in Nederland is geland. Retrouvaille, letterlijk elkaar weer terugvinden. En een initiatief speciaal voor katholieke stellen die in crisis zijn beland. En ja, rector, we hadden het er net over van het kan allerlei oorzaken hebben natuurlijk. Hè. Een crisis, ja, dat is niet zo heel makkelijk te lokaliseren waar nou precies het probleem vandaan komt. Het gaat vooral om die weg terug natuurlijk. En dat is heel vaak natuurlijk een weg van verzoening. Hè, omdat er ook vaak verwijten zijn geweest van beide kanten. Hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit? Stel dat er nu luisteraars zijn die denken van nou, dit zou echt wel een oplossing voor ons ook kunnen zijn. Wat kunnen ze verwachten op zo'n weekend?
2: Ja, ja. Nou, ik heb dus zelf, wat ik zei, een weekend in Italië meegemaakt. Dat was een fysiek weekend. Ook het eerste weekend wat wij hier gedaan hebben was fysiek. Het komende weekend wat we zullen doen is online, dus daar is de structuur iets anders van. Maar fysiek gezien kom je op vrijdagavond bij elkaar, ontmoet je elkaar dus voor het eerst. En heb je ook de eerste avond dus dat de stellen beginnen te delen, de drie echtparen. Niet alle drie op die avond natuurlijk, maar want de stellen hebben eigenlijk allemaal, de drie stellen die er zijn om te helpen, die hebben allemaal hun verhaal uitgeschreven. Dus het is niet zomaar dat ze zomaar spontaan zijn, maar getuigen van hoe dat bij hun gelopen is. Maar dat is wel heel duidelijk uitgeschreven en ook door de organisatie van Retrouvaille bekeken. Van ja, hè, van om het op de juiste manier ook naar voren te brengen. En zo wordt er dus ja, aan de hand van de verschillende thema's. Ik heb nu niet meer precies de volgorde van die thema's voor ogen. Maar zo ga je zo door het weekend. Dus je begint op vrijdagavond inderdaad. We beginnen altijd met een stukje ja, dus getuigenis van iemand. En dan op een gegeven moment krijg je er ook vragen mee, allebei, de mannen en de vrouwen. En dan ga je even uit elkaar eigenlijk, om beide iets te schrijven naar aanleiding van die vraag.
1: En wat voor soort vragen?
2: Ja, even kijken hoor. Het begint ook wel, of tussen bijvoorbeeld over de liefde in het begin, of over ja, allerlei vragen. Ik heb ze nu even niet zo concreet. Ja, op een gegeven moment zijn natuurlijk meer vragen ook van hoe iets gekomen kan zijn of hoe iets. Maar ja, altijd wel vragen die helpen om met elkaar te reflecteren op de situatie eigenlijk. En nou, bijvoorbeeld ook vragen bijvoorbeeld om het goede te zien in de ander. Van wat zijn de goede punten die, die juist daar ook op te richten eigenlijk. Ja, dus eigenlijk het positieve weer te kunnen hervinden ook in de anderen eigenlijk. Hè? Waarom ben je verliefd geworden op iemand? Of waar ben je, hè, wat, en ook bijvoorbeeld zijn er soms dingen vanuit bepaalde onderwerpen gaan over je vroegere thuissituatie. Die kan ook een rol spelen. Hè? Het huwelijk bijvoorbeeld van je ouders kan een rol spelen in wat je zelf als beeld hebt van het huwelijk en meeneemt in het huwelijk eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: Zo komen allemaal aspecten aan bod eigenlijk.
1: Diepteonderzoek
2: eigenlijk. Ja, ja. En wel dus ook, dus vooral, dus dat ga je dus met elkaar uitwisselen om de ander beter te begrijpen eigenlijk. En emoties van de ander beter te begrijpen. Ja. Dus dat je eigenlijk leert op een dieper niveau met elkaar te communiceren ook door die uitwisseling van vragen. En wat ik dus zei, deze methode van dus... aan de hand van een bepaalde vraag eerst wat schrijven en dat daarna met elkaar uitwisselen. Dat is dus ook iets wat je daarna dan meeneemt na het weekend, om dat zo te blijven hanteren eigenlijk met elkaar.
1: Ja.
2: Dat
1: is, daar gewoon een gebruik van te maken.
2: Ja, eigenlijk een dagelijkse gewoonte van te maken eigenlijk. Ja. Om zo dagelijks even met elkaar te gaan zitten, een 20 minuten of een kwartiertje om dat te doen. En zo dus te groeien eigenlijk in diepere communicatie met elkaar beter te begrijpen.
1: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel veel samenhangt met een goede huwelijksvoorbereiding. Hè? Ik kan me voorstellen dat dit soort dingen ook in aanloop naar het huwelijk ook wel al genoemd moeten worden eigenlijk. Hè? Ja. Wordt daar ook aandacht aan gegeven? Zijn dezelfde mensen die dit organiseren bijvoorbeeld ook betrokken bij huwelijksvoorbereiding? Of zijn dat echt twee verschillende werelden?
2: Jezelf
1: waarschijnlijk wel, hè? Vermoed ik als priester.
2: Ja, ook, zeker. Ik heb wel een aantal huwelijken voorbereid. Zeker, nu ik natuurlijk geen rector meer ben van het heiligdom, iets minder. Maar nog wel vrij recent ook een huwelijksvoorbereiding gedaan. Dan maakte ik gebruik van een pre-marriage course van Alfa, die ik zelf ook wel goed vind. En ik merkte inderdaad, als je gaat kijken naar die video's, dat zijn dan 5 video's die je dan met elkaar bekijkt. En ook, dan krijg je ook vragen om met elkaar uit te wisselen over, nou ja, wat voor dingen voor jou belangrijk zijn en dergelijke, waardoor je elkaar beter leert kennen. Maar ik zie inderdaad in die 5 weekend of 5 video's kwamen heel sterk ook de dingen aan bod die ik herken van retrouvaille eigenlijk. Dus in die zin sluit het wel mooi op elkaar aan eigenlijk. Maar ook is het wel zo in Italië dat er bijvoorbeeld stellen inderdaad wat over retrouvaille komen vertellen in een huwelijksvoorbereiding. Want het is sowieso natuurlijk al goed om ook te weten dat zoiets bestaat. Dat je weet van nou, stel dat het is toch misloopt of heel moeilijk wordt in ons huwelijk, dat je weet dat er zoiets bestaat. Dat is ook al heel mooi.
1: Dan wordt al niet gezegd, we zien jullie over 5 jaar.
2: Maar, nee, liever niet. Liever zien we elkaar natuurlijk nooit. Ja. Maar dat je wel weet dat het er is. Maar,
1: Dat doet mij een beetje denken aan een week voor mijn wijding kreeg ik een foldertje van een priester die met pensioen gaat. Hoe dan het pensioen werd geregeld voor het priesterschap.
2: Okay.
1: Ja,
2: dat moet je wel
1: weten, maar dat is al apart als je dan een week voor je wijding staat.
2: Ja.
1: Dan weet ik nu al hoe het er straks uitziet als ik 75 ben.
2: Ja, ja, als we ons daarop richten. Ja, nou, niet zozeer, geloof ik. Maar.
1: Ja. Nee, maar goed, het is inderdaad een realiteit die natuurlijk bestaat. En sterker nog, ik denk dat elk huwelijk wel eens in meerdere of mindere mate een crisis doormaakt natuurlijk. Hè?
2: Ja.
1: Dus wel heel goed dat dat wel onder de aandacht wordt gebracht. Je zegt, het komt binnenkort ook in Nederland, een online weekend. Wanneer zal dat zijn?
2: Ja, er is dus al 1 weekend geweest met 3 stellen die meegedaan hebben. En het is eigenlijk ook altijd na zo'n weekend zijn er nog 12 bijeenkomsten. Dat kan ook gecombineerd worden, waardoor het 6 bijeenkomsten worden. Dat zijn de post-weekend ontmoetingen. Om zelf ook inderdaad de stellen even wat te blijven volgen zo in die tijd. Niet dat de mensen die betrokken zijn bij retrouvaille begeleider zijn in die zin. Het gaat altijd om het delen van getuigenissen met elkaar en elkaar te helpen op die manier. Maar wel dus om betrokken te blijven bij de stellen die het gedaan hebben. En ook of het zo lukt voor hun om die dagelijkse gewoonte ook op te pakken. Maar dus nu eind september van 24 tot 27 september zal er een online weekend zijn. Die begint eigenlijk 1 dag eerder. Dat is dan al op donderdagavond dat je eerst al een keer online met elkaar verbindt. En het werkt op dezelfde wijze, behalve dat je natuurlijk dan niet de maaltijden met elkaar hebt en dergelijke momenten. Maar voor de rest, ook online weekenden kunnen heel goed werken. En dat is net zoals dat we dat wel kennen van Alpha-cursussen die online ook heel goed werken. Want soms praat iemand vanuit zijn eigen omgeving, achter een scherm zeg maar, nog iets vrijer, makkelijker dan fysiek met anderen. Dus in die zin is het ook heel goed te doen. En er speelt natuurlijk locatie en ook kosten van verblijf wat minder een rol. Dus het maakt het soms ook laagdrempeliger voor mensen om mee te doen.
1: Ja. Ik zie 24 tot en met 27 september is donderdag tot en met zondag.
2: Ja.
1: Dat zijn heel wat dagen achter elkaar.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er nog meer dan? Want je hebt eerst die getuigenissen. Vervolgens ga je die vragen beantwoorden. Ga je met elkaar in gesprek. En dat doe je een paar dagen op rij? Of?
2: Ja, dus eigenlijk zelf het schema van de online weekend weet ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het is, ik neem aan dat het donderdagavond is en dan vrijdagavond. Dus niet vrijdag overdag. En dan zullen er zaterdag enkele momenten zijn en zondag. En dan wordt zondag afgesloten. De structuur ken ik verder niet helemaal uit mijn hoofd. Maar je zal dus de getuigenissen online volgen. En ook gewoon ook die momenten hebben inderdaad om je zelf iets te schrijven over de vragen. En ik ga ervan uit dat de stellen die het doen wel bij elkaar zijn. Maar desnoods kunnen zij natuurlijk ook nog online doen, dat uitwisselen. Maar want je hebt natuurlijk ook dus de momenten wel weer dat je als stel, als echtpaar met elkaar uitwisselt over die vragen. Dat je dat deelt met elkaar. Ja.
1: En hoe werkt het in dit geval dan met de priester? Want u zei van, er is ook altijd een priester bij betrokken, maar dat is online een beetje lastig natuurlijk, hè? Want online biechten, dat bestaat nog niet.
2: Nee, dat is niet. Nee. Inderdaad, nou, daar moet ik mezelf nog iets in verdiepen eigenlijk, want ik ben er wel bij betrokken. Ik heb dus ook deze dagen vrijgehouden voor mezelf.
1: U gaat die dagen heel Nederland door om iedereen te bezoeken.
2: Nou, ik denk dat je ze zal helpen als ze geen contact hebben met de priester waar ze kunnen biechten, om daarin te assisten, te helpen van wie ze kunnen vinden in de plekken. Maar sowieso zit er ook heel veel, ja, toch ook de priester getuigd van zijn eigen pad eigenlijk. Dus dat kan wel gewoon ook plaatsvinden online op die manier. En ook uitleg van het sacrament van het huwelijk en zulke soort dingen worden door de priester gedaan.
1: Zit ook wel een soort catechese.
2: Ja, er zit ook een soort catechese in, inderdaad. Ja, precies. Ja.
1: Bijzonder, ja. U zei van voor uw eigen priesterschap heeft het destijds ook geholpen, hè? Dat u een paar dagen in Italië was om dat mee te maken, want het huwelijk van een priester is in feite ook een huwelijk. Hè? Het is een wijding, maar tegelijkertijd geeft hij ook zijn ja-woord, hè, voor altijd. Kunt u daar een voorbeeld van geven, hoe dat werkt, zoiets? Zo'n weekend ook voor priesters kan helpen. Die zijn niet allereerst uitgenodigd voor dit soort weekenden, vermoed ik, hè? Maar hoe kan het toch heel zo?
2: Nee, als priester kun je wel meedoen. En zeker voor een priester in crisis zo kan het heel goed zijn om zoiets te doen. Zeker. Ja. Maar ook gewoon als je zelf toch zoiets een keer wil maken. Want sowieso, dat ik dit leerde kennen als priester, was ik er heel blij mee. Want ik vond dat je toch als priester soms, wanneer iemand bij je komt met problemen in een huwelijk, dat je soms moeilijk verder kan helpen of naar iets kan verwijzen of zo, van ga dit of dat doen of zo. Dus ik was heel blij met deze mogelijkheid om mensen ergens naartoe te kunnen verwijzen, van ja, ik denk hier eens aan, kijk hier eens naar. Dus sowieso is het voor priesters heel goed om dit te leren kennen. Sowieso is er ook heel binnenkort al een informatieavond speciaal voor priesters. Dat is op 6 juli. Ik meen dat een dinsdagavond is, 6 juli om 7:30, is er een online ontmoeting om dus ook uitleg te geven speciaal voor priesters over retrouvaille.
1: Een maandagavond zie ik.
2: Oh, is een maandagavond. Oké, maandagavond 6 juli dan. Ja, inderdaad. Dus dat is voor alle priesters bedoeld in heel Nederland of ook Vlaanderen. Het zal Nederlandstalig zijn om informatie te geven over retrouvaille. En er kunnen ook vragen gesteld worden. Ja. Zo om het breder bekend te maken. Want ik denk dat het juist heel goed kan zijn als priesters stellen naar zo'n weekend verwijzen.
1: Ja. Dus dat is gewoon een informatieavond, zodat priesters weten. Stel dat ze in de parochie een stelletje hebben dat in crisis verkeert. Dat ze weten van, nou, dit is retrouvaille. En op die manier kan ik ze daar naartoe verwijzen. Ja. Hoe kunnen priesters daaraan deelnemen, aan die avond?
2: Dat is het makkelijkste eigenlijk om even een e-mailtje te sturen aan retrouvaille. Dus het Franse woord van hervinden. En dan @outlook.com.
1: Oké. Okay. Ja. En dan krijgen ze een linkje voor de online.
2: Dan krijgen ze een link en krijgen ze verdere informatie. Er is dus ook een website van retrouvaille. En dat is. Even kijken waar die staat.
1: Nee, ik heb hem vanmorgen nog bekeken.
2: Oké, nou
1: niet. Even kijken of ik hem meteen kan terugvinden.
2: Als u googelt op Retrouvaille Nederland, zal u het zeker vinden. Het is,
1: Het was de eerste hit bij Google. Het is retrouvaille.nl.
2: Retrouvaille.nl, duidelijker kan het niet inderdaad. Ja. Dus dat kan voor priesters heel interessant zijn om zo wat meer over te horen, maar waar je mee begon naar te vragen van, ja, wat heeft het voor mezelf gedaan? Nou, ik vond het zelf heel nuttig goed een keer. Ik had er nog niet zo erg op zo'n manier over nagedacht van, hoe is nou mijn relatie met de mensen aan wie ik ben aangewezen, zeg maar, op dit moment. Hè? Mijn gemeenschap, nou, voor mij is het dan op dit moment natuurlijk het seminarie, hè? Waar ik het de meeste aandacht voor moet hebben, waar ik als rector, als soort vader natuurlijk ook aan de benoeming heb ontvangen. En natuurlijk bijvoorbeeld, het kan zoals in een huwelijk, dat man en vrouw zouden op een gegeven moment iets egoïstisch kunnen worden, dat je meer de tijd voor jezelf eigenlijk indeelt en of jezelf gericht. Ja, dat kan natuurlijk voor een priester ook ontstaan. Dat je eigenlijk de tijd op een gegeven moment iets meer naar jezelf richt. En wanneer je beschikbaar bent of wat je er bent voor de mensen aan wie je bent toegewezen. En dat is mooi om die manier erover na te denken. Van ja, hoe is dat bij mij? Dat is even een voorbeeld dan.
1: Een priester heeft in zekere zin een soort van dubbel huwelijk. Hij is natuurlijk eerst getrouwd met God. Hè? In de God ook met zijn kerk. Ja, dus ook met de mensen in feite. Hoe grijpt dat samen volgens u? Want tenminste, als je de verhalen hoort van priesters in crisis, dan heeft dat ook altijd te maken met de relatie tot God. Hè?
2: Ja, ja.
1: Heel vaak dat het gebedsleven achteruit is gegaan, ja. Of dat ze lang niet meer zijn gaan biechten, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
1: Dus ik kan me ook voorstellen dat juist die band met God verdiepen ook weer de band met de mensen zal.
2: Ja, zeker. Het is heel nauw verbonden, natuurlijk. En ja, juist wanneer we onze band met God verdiepen, dan zullen we ook juist weer meer opener worden voor de anderen. Want ja, God zal ons alleen maar stimuleren om de liefde voor de ander, hè? Natuurlijk de liefde voor de man en voor de vrouw. En als priester de liefde voor de mensen aan wie je bent toegewezen, om beschikbaar te zijn en de mensen liefdevol tegemoet te treden. En dat begint inderdaad bij onze relatie met God. God verdiepen en die zal ons altijd daar naartoe leiden om onze de relatie met de mensen ook weer te verdiepen, te verbeteren. Dus dat gaat heel sterk samen.
1: Ja.
2: En ik denk dat ook natuurlijk de basis is in een goed huwelijk. Natuurlijk voor christenen die God kennen, katholieken die God kennen, om ook samen te bidden. Hè? Dat is
1: Ook met de gemeenschap die is toevertrouwd aan de priester.
2: Ja. Dit bedoel ik dan even nu voor echtparen, voor stellen. Hè, ja. van de basis van het gebed, dat wel heel belangrijk is in een huwelijk. Ik heb zelf een mooi voorbeeld van mijn eigen ouders. Hè, die een groot gezin hadden, 10 kinderen. En gelukkig is dat altijd goed gegaan. Wat ik zei, ieder huwelijk kan er wel eens wat zijn natuurlijk. Dat hoor je als kinder ook wel, maar je ziet ook weer dat het altijd goed komt. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar ik weet ook voor hun was de basis het gebed, hun geloof in God. En het vertrouwen dat God altijd helpt in alle situaties. En ik weet, dat wist je als kinderen allemaal, dat ze s'avonds samen de rozenkrans baden. Samen. Dat ze ook allebei s'morgens hun eigen tijd even namen voor gebed. Wat persoonlijk gebed, hè? Om een relatie met God te verdiepen. En hebben zij denk ik het bootje van het huwelijk op een goede wijze vormgegeven. En voor de priester geldt het natuurlijk helemaal, maar het geldt voor ieder, voor elke gelovige, maar om natuurlijk God in de eerste plaats te zetten en vanuit die liefde er te zijn voor anderen.
1: Ja, en Maria?
2: Ja,
1: we mogen ook niet vergeten,
2: nee,
1: de
2: Rooskrans
1: Maria noemt u net al. Maria is natuurlijk ook het toonbeeld voor ons van een goed katholiek huwelijk. Hè? Het huwelijk tussen Maria en Jozef. Ook weer een soort van dubbel huwelijk, hè? Want ze is natuurlijk de bruid van de Heilige Geest. Maar op aarde is ze natuurlijk ook toevertrouwd aan Sint Jozef.
2: Ja.
1: En vice versa. Dus dicht bij Maria blijven is heel heilzaam voor elk huwelijk natuurlijk ook.
2: Ja, zeker. Ja. Als je kijkt hoe Maria zich natuurlijk gegeven heeft voor de taak die haar is toebedeeld door God. Er is zij een groot voorbeeld in natuurlijk, totale beschikbaarheid. Hè. Mij geschieden naar uw wil, hè, dus niet op haarzelf gericht, niet egoïstisch. Wat wil zeggen dat we in geen momenten ook van een stukje ontspanning of mogen hebben als mensen. Zeker wel, dat wil God ook. Hè? Maar altijd wel met de ander in het in gedachten inderdaad.
1: Ja. Lijkt me heel mooi om even naar het tweede lied te gaan luisteren. Helemaal in het verlengde hiervan. Maria lied.
2: Ja.
1: Volgens mij komt zo dadelijk Salve Regina op de radio. U zei van, in feite, elk Maria-lied is goed. U had nog een andere naam, maar die ontschoot u even.
2: Ja, die kwam even niet naar boven. Nee. Die wou ik graag hier zingen in het seminarie, maar die had ik even niet paraat qua naam. Maar ik vind, Maria is mijn moeder. Hè, zo zie ik haar. Ze is mijn moeder en mijn geestelijke moeder. En heel mooi als vele mensen haar als moeder aan willen nemen. En ook voor je huwelijk, als Maria ook een belangrijke plaats heeft binnen het geloof, binnen het huwelijk. Ja.
1: Goed. We gaan luisteren naar Salve Regina. Dan zijn we zo weer terug in uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug voor het laatste stukje van de uitzending deze ochtend met rector Jeroen de Wit, rector van het seminarie hier in Heilo van Bisdom Haarlem Amsterdam. Ja, we hebben eigenlijk vooral gesproken over Retrouvaille deze ochtend. Belangrijk initiatief dat sinds een paar jaar ook in Nederland is. En nou, we hebben al gehoord dat dat primair natuurlijk is voor katholieke stellen. Maar dat het ook heel heilzaam kan zijn voor priesters, hè, die natuurlijk in zekere zin ook een huwelijk hebben met God en met hun toevertrouwde mensen. Ja, het ging net even over een informatieavond op 6 juli. Ja, rechter, u zei van dat is een avond voor priesters. Maar we hadden het er net even over. Leken kunnen daar in feite ook bij aansluiten. Hè? Dus stel dat er een vrijwilliger is in een parochie die zegt van hey, dat is interessant, daar wil ik meer over weten en ik wil mijn pastoor daarop attent maken.
1: Ja.
0: Dan kan die ook aansluiten. Dus 6 juli, maandag 6 juli om 7:30. Aanmelden kan via retrouvaille@outlook.com. Dan stuur je even een mailtje van nou, ik wil graag bij die online ontmoeting aanwezig zijn. Ja, rector, u zei net van ja, het is een tijdje geleden dat ik zelf aan dat weekend heb deelgenomen. Dus het is wel mooi dat het ook bij u weer even wat wordt opgefrist. Hè,
2: ja,
0: hoe
2: ja,
0: dat ook
2: ja,
0: alweer,
2: ja, zeker, zeker.
0: Hoe dat ook weer precies ging. Het is natuurlijk wel een ontzettend actueel probleem ook. Hè? Als je ziet hoeveel huwelijken er in crisis zijn op dit moment.
1: Ja, ja, ja.
0: Op het foldertje dat hier ligt staat dat 1 op de 3 huwelijken strandt. Dat dat eigenlijk fout loopt. Ik weet niet of dat nou geldt voor alle huwelijken, ook de burgerlijke of alleen de katholieke huwelijken. Maar in ieder geval, in alle gevallen is het getal hoog. Hè? Veel huwelijken die stuk lopen. Wordt er ook gekeken, of dat zou misschien wel interessant zijn om ook te kijken naar van ja, wat zijn nou de belangrijkste oorzaken in deze tijd, hè, waarom het stuk loopt? Dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, dat zei u net ook al, hè, het kan per stel verschillen. Ja. Maar ja, je kunt misschien wel globaal aanwijzen van ja, zoiets als internet bijvoorbeeld, ja, was er 25 jaar geleden nog nauwelijks en is tegenwoordig toch wel iets wat enorme impact heeft in ons leven. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Ook als het gaat om de zuiverheid en de kuisheid, wat in een huwelijk ook belangrijk is natuurlijk, hè, waarbij internet ook niet altijd behulpzaam is.
1: Mm.
0: Dat er ook wat naar dit soort oorzaken wordt gekeken. Wordt daar aandacht aan gegeven?
1: Nou, kijk, Retrouvaille richt zich dus vooral op stellen die in problemen zijn en om deze te helpen, hè, op deze wijze, omdat deze methode van Retrouvaille heeft aangetoond dat het een krachtige manier is om te helpen. Ik denk natuurlijk wij voor ons als kerk, hè, en zeker als priesters, dat het heel belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. Maar dat begint natuurlijk eigenlijk al heel vroeg. Hè. Ik moet even denken aan, ik heb gisteren, dat was dan voor mijn onderzoek, heb ik een gesprek gehad met een mevrouw in de parochie van Heerengewaard. En die vertelde over, ze kwam uit Afrika, hoe een priester daar toen ze nog jong was, op de middelbare school zat, denk ik, begin van de middelbare school, gepreekt had over zuiverheid. En ze is die preek nooit vergeten. En die is heel belangrijk gebleven voor haar, om inderdaad die zuiverheid te bewaren. Hè? Geen seksualiteit ja, voor het huwelijk. Als een belangrijk aspect daarin ook natuurlijk. En ik denk dat daar, ja, daar begint het eigenlijk. Ja, natuurlijk is het altijd kip en het ei verhaal. Enerzijds, want goede huwelijk is heel belangrijk, stabiele huwelijken, want daar komen stabiele kinderen uit voor. Ja. En aan de andere kant moet je ook weer kinderen al, ja, of juist op leeftijd echt de boodschap meegeven van hoe beleven we ja, seksualiteit op de juiste wijze. Dus ja, ik denk dat we op vele fronten daar actief moeten zijn om daar ja, de mooie boodschap van seksualiteit en het huwelijk, hè, want dat is natuurlijk een prachtige boodschap, God heeft het geschapen, hè. En zeker met het gedachtegoed van Johannes Paulus II over de theologie van het lichaam, vind ik, heb je altijd echt voldoende in huis om de mensen daar de schoonheid van te laten zien en de juiste weg daarin. En ik denk, ja, daar begint het eigenlijk. Of daar zit gewoon een heel groot werk in. Ja. Om jongeren en daarin te begeleiden. En maar Retrouvaille zit meer op het vlak.

0: Maar retrovaaien zit meer op het vlak, op het punt als het eigenlijk al dreigt fout te lopen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk vele oorzaken kan hebben, maar basis is een goede start. En helaas is er heel vaak ook tegenwoordig geen goede start, waardoor het toch al te snel wel intimiteit is. Je eigenlijk al aan elkaar gebonden raakt, steeds meer één wordt met elkaar, terwijl je eigenlijk nog niet voor elkaar gekozen hebt en ook niet zo zuiver meer kan kiezen of de ander wel de juiste is. Hè? Dus dat is ook dus heel belangrijk om mensen daarin te begeleiden. Dat een huwelijk een goede start hebt. Als je natuurlijk een mooie periode hebt van kennismaking, van verkering, en dat gaat op de juiste wijze. En God er ook bij betrekt van, Heer, is dit de juiste man of vrouw voor mij? Hè? Die u voor mij bedoeld hebt. Ik geloof echt dat God een plan heeft voor ieder van ons. Ja, als je zo'n goede start hebt, Dan kan je daar ook altijd op teruggrijpen. Hè? Dat is net zoals ik zeg het ook. Ja, natuurlijk, ik begeleid vooral namelijk jongens hier richting het priesterschap. Hè? En jongens die hier komen met een roepingverhaal. Maar het is helder om die eerste liefde, die moet helder zijn. Wanneer het helder voor je was van dat God, of dat bijvoorbeeld de ander, de persoon is om mee te trouwen, of wanneer het helder was dat God je geroepen hebt, dat moet heel helder zijn. Ja,
1: als je dat ga je opnieuw opzoeken in zo'n weekend en dat weer naar boven.
0: Ja,
1: is het natuurlijk wel zo, als je trouwt, dan sticht je vaak ook een gezin. Hè, je krijgt kinderen. Dan wordt de situatie natuurlijk alweer helemaal anders. Hè? Dus in hoeverre worden ook de kinderen meegenomen in zo'n weekend? Vaak, we hadden het er net over, hè, als de kinderen goed gevormd worden, dan is dat mooi, hè? Kip-ei, wat je net al zei.
0: Ja.
1: Maar heel vaak is dat ook niet zo. Of kinderen komen op school en krijgen daar dingen te leren die ook schadelijk kunnen zijn voor het gezin en voor het hele huwelijk. In hoeverre wordt dat niet uit het oog verloren, de kinderen?
0: Nou, de kinderen komen zeker aan bod ook in het stuk van getuigenissen van de stellen die er zijn. Maar het is wel voornamelijk gericht het weekend op eerst de communicatie met elkaar weer vinden. Waarin natuurlijk ook zeker ook het aspect van, hoe ga je om met de kinderen of wat doe je, aan bod komt. Maar de basis voor het weekend is wel op de communicatie met elkaar. Om daar weer een weg in te vinden en een weg tot verdieping daarin. En als die weer groeit, wat we ook al zeiden natuurlijk altijd in, ook de relatie met God is hier ook heel belangrijk in. Ook verzoening met God. Dan daar vanuit kun je ook als ouders goede wijze er zijn voor de kinderen en die verder begeleiden. En dat is ook mooi om te zien, dus bij een stel, dus wat ik ken, die het gedaan hebben. En dat ik nu zie dat de kinderen ook betrokken raken bij het geloof. Heel bewust, zeker, het werkt door. Maar het voorbeeld van de ouders is natuurlijk zo wezenlijk daarin.
1: Hector, bedankt. Ja, mooi. We hebben even in een paar korte woorden een helder inzicht gekregen in retrovaaien. Ik zal ook aan de luisteraars vragen om daarvoor te bidden. Ik denk dat het heel belangrijk is.
0: Heel graag, bedankt.
1: Het mag ook verder verspreiden, het mag meer bekend raken. Is er nog zicht op dat er in de toekomst ook weer een fysieke ontmoeting
0: zal zijn? Ja, dat is wel de bedoeling. Nu was er even gekozen voor deze opzet, omdat het ook voor sommige stellen soms makkelijker is. En ook even in verband met de locatie, was het lastig om een goede locatie te vinden. Maar het is wel weer het plan om ook weer een fysiek weekend aan te gaan bieden. En het kan ook zijn als stellen per se een fysiek weekend willen en wel al meer op korte termijn, zouden ze ook naar de Engelstalige weekenden kunnen kijken bijvoorbeeld. Als ze bereid zijn om daarheen te reizen. Want
1: dat is in Amerika of in Engeland?
0: In Engeland. Bijvoorbeeld Gerard en Elena Dijkstra, die hebben dus het zelf ook in Engeland gedaan. Of in andere landen natuurlijk, afhankelijk van welke taal je goed beheerst. Want ik denk wel belangrijk dat je de taal goed beheerst. Dat is wel,
1: en dat zal waarschijnlijk op 6 juli ook wel besproken worden. Dit soort
0: vragen. Ja, zulke vragen kunnen ook aan bod komen, zeker. Ja.
1: Okay. Nou, heel veel dank nogmaals. En goed om weer even bijgepraat te hebben. Dat doen we in de toekomst nog wel een keer vaker. En dank ook aan de luisteraars dat u weer met ons verbonden was. We zijn dadelijk om 12 uur terug met het Angelus en het middaggebed. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van In Gesprek.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn.

En beste luisteraars, we gaan zo meteen het middaggebed bidden. En ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het 23 juni. De hymne vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 759. 759. De antifon, de psalmen en verder vindt u op bladzijde 1136. 1136. In het kleingetijdenboek kunt u de hymne niet vinden, wel de rest van het gebed, vanaf bladzijde 401. 401. We wensen een goede devotie toe.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij door van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij. En loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht, het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig. Uw oordeel is juist.
1: Rechtvaardig hebt gij alles verordend. Het is volkomen betrouwbaar.
0: Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten.
1: Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft u dienaar ze lief.
0: Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet.
1: Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig. Uw wet blijft altijd bestaan.
0: Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod.
1: Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Laat mijn beden doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed ontrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verborgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Tot u, Heer, blijf ik roepen. Verberg uw gelaat niet voor mij. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis u werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tot u, Heer, blijf ik roepen.
1: Verberg uw gelaat niet voor mij.
2: De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en ze liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.
0: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.
1: Het is een licht op mijn pad.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Van harte welkom. Het is 12:15. Met u thuis wil ik hier graag in de studio het roze hoedje gaan bidden. En u weet het, op dinsdag overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we de... Nee, we gaan eerst bidden voor de intenties. Ik ben er een beetje vanaf met dit warme weer. We gaan bidden voor de intenties van de paus van de maand juni. Bidden wij dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Bidden wij om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Bidden wij dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. En bidden wij voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Bidden we ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En bid ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ons gebed is ook gevraagd om genezing van alle ziektes voor familie, vrienden en de luisteraar zelf. En we bidden ook dat God het haar oog weer in orde wil maken. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje van de Rozenkrans bidden en u mag uw intentie doorgeven. En dat kan via het telefoonnummer 0736872001. En als u ook een tientje wilt meebidden met mij hier in de studio, dan kunt u ook ditzelfde telefoonnummer bellen. Alvast dank voor uw belletje.

0: We gaan het tweede tientje van de Rozenkrans bidden. En we bidden voor de volgende intenties. We bidden dat er vrede mag komen in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Bidden we ook om de zielerust van een overleden priester. En we bidden ook om kracht voor zijn familie. Bidden we voor een ernstig zieke bisschop. Ook is ons gebed gevraagd voor twee zieke zussen en een zwager. Dat onze lieve Heer bij hen wil zijn en hen wil schenken wat zij nodig hebben. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We gaan het derde tientje van de Rozenkrans overwegen. En tijdens de muziek dan mag u bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Of misschien wilt u ook een tientje meebidden. Het nummer van de studio is 073-687-2001.

0: We gaan het tegen het tientje samen bidden. Om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. Bidden we ook uit dankbaarheid. En wij bidden om zegen over de kinderen en bedrijven. Ook bidden we uit dankbaarheid en voor een betere gezondheid voor een oudere mevrouw. We bidden ook om zegen over Quintus. We bidden ook uit dankbaarheid voor het verhoren van gebeden. We bidden ook voor alle die een gebed nodig hebben. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons zoals wij onze schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid ons nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was en is en zal zijn in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die barmhartigheid het allermeeste nodig hebben. Amen.
0: Dank je wel voor het meebidden van het derde tientje. We gaan het vierde mysterie zo dadelijk overwegen. U mag voor dit vierde tientje uw gebedsintentie doorbellen. En dat kan via het telefoonnummer 073 687 2000.

0: Ja, we gaan het vierde tientje bidden. En we bidden om genezing en kracht voor twee ouders. Bidden wij voor een bijzondere intentie. Bidden we ook dat de Heilige Geest de kerk opnieuw wil vervullen en heiligen. En dat ze een licht voor de volkeren mag zijn. Bidden we ook om rust en zelfvertrouwen voor een luisteraar. Ook is ons gebed gevraagd om Gods ontferming over de mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvaria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vijfde tientje van de Rozenkrans bidden. U mag uw gebedsintentie doorgeven. En dat kan via het telefoonnummer 073-687-2001. En als u ook de litanie wilt meebidden van het Heilig Hart, ook dat kan. Alvast dank voor uw belletje.

We gaan het laatste tientje van de rooskrans bidden. En het gebed is gevraagd voor alle tieners en jongeren met een identiteitscrisis. Dat zij Jezus mogen leren kennen. Bidden we ook voor alle zwangere, ongewenst zwangere vrouwen. Dat ze goede hulp mogen ontvangen. Zodat ze hun kindje behouden. We bidden ook voor een neef die opgesloten zit. Vanwege een leugen van de moeder van een meisje. Wij bidden, o Moeder Maria, of u deze neef

0: te hulp wilt komen. We bidden om uw voorspraak dat alles goed mag komen voor hem. We bidden ook om een liefdevolle nabijheid voor de mensen die door ouderdom of ziekte helemaal van anderen afhankelijk zijn. We bidden ook Sint-Jozef om uw voorspraak, om een goede keus voor een ruilwoning. Ook is ons gebed gevraagd voor de bekering van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen dat zij worden gedoopt. We bidden ook voor genezing van een echtgenoot en een zoon. Bidden we ook voor de zielenrust van een zus. Ook is ons gebed gevraagd voor een neef dat hij mag herstellen na een zware hartoperatie. We bidden ook uit dankbaarheid. Ons gebed is ook gevraagd dat de uitslag van een scan goed mag zijn. Bidden we ook uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige familie voor een nichtje die vrijdag is overleden. Bidden we voor haar zielenrust. Ons gebed is ook gevraagd voor het gezin van een dochter. We bidden om meer rust en zelfvertrouwen met de hulp van de Heilige Geest. We bidden ook voor een wijze en rechtvaardige uitspraak bij een rechtszaak van een jonge man. Bidden we ook uit dankbaarheid en willen bidden dat het goed gaat met iemand. En we bidden ook voor alle intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons heilig, van ons hart. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: als nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En we zitten nog steeds in de maand juni, de maand van het Heilig Hart van Jezus. En we bidden dan de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heere, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
1: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
1: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
1: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
1: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigd.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin alle godheid en alle volheid woont.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, bron van alle troost.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
2: Ontferm u over ons.
1: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
2: Ontferm u over ons.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
1: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
2: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
1: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt gij genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat we hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank je wel voor het meebidden van dit rozenhoedje. Ja, het is fijn om zo samen te mogen bidden voor onze intenties. Ik ga je vertellen wat u nog kunt beluisteren bij Radio Maria. Ja, wat kunt u nog verwachten aan programma's? Nou, zo dadelijk om 1:15... dan kunt u luisteren naar de Heilige van de Dag. En dan ga ik kijken of er iets staat ingevuld. Maria van Ochines. Ik zal het misschien niet helemaal goed zeggen, maar ik kan het niet goed lezen. Dan om 1:30 wordt u voorgelezen uit het boek De Juweel van de Nijl. Een boek geschreven door Tessa Afsha. Dan om 14:00 is het programma Gezinsuur. Om 15:00 kunt u de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid meebidden. En dan kunt u om 3:30 luisteren naar het programma Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met Carla van der Vlist. En het onderwerp waarover zij spreken, dat gaat over schuldhulpmaatje. Nou, als u er meer over wilt weten, dan kunt u luisteren om 3:30 naar Emmausgangers. Om 4:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 17:00 dan bidden wij de Rozenkrans. 17:30 kunt u de Vespers meebidden. En dan bidden wij het gebed van de vooravond van de heilige Johannes de Doper. Dan om 18:00 bidden we het Angelus. En om 17:05 kunt u luisteren naar de luistertip uit het archief met Pater Jan Meeuws, die u meer vertelt over de heilige Johannes de Doper. Om 19:00 was elke dinsdagavond de heilige mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Celebrant in deze eucharistie is pastoor Frank As. Om 18:00 kunt u luisteren naar de heilige van de dag. 8:30 is het gesprek met onze priesterdirecteur en eerst in gesprek met Jeroen de Wit. Dan om 9:30 is het woord van God met Pater Bots. Om 10:00 bidden wij de complete, de dagsluiting. En dan kunt u om 11:15 luisteren naar het programma Emmausgangers. Eerst om 9:15 is het koningkwartier en het gaat over Johannes de Doper. Dan om 10:45 is Emmausgangers een herhaling. Dan wens ik u nog een hele gezegende namiddag toe. Tot 3:00 bij de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Van harte welkom bij dit gezinsuur hier bij Radio Maria, altijd op de vierde dinsdag van de maand. Op de dinsdagmiddag dus. De hymne die u nog wel kent, of die je nog wel kent, van het jubeljaar 2025. Het jaar waar de hoop centraal stond en waar ook eigenlijk vaak het gezinsuur naar verwijst. De hoop die we mogen koesteren. Nou, we beginnen altijd met een blok waarin we wat nieuwsberichten onder de aandacht willen brengen. Daarna zullen we in gesprek gaan met priester Luc Simons. Hij heeft weer een mooi item voorbereid voor deze keer. En we sluiten af met nog wat actuele activiteiten of andere interessante zaken. Maar ja, eerst is wat nieuws wat ik geprobeerd heb te achterhalen. Het is misschien niet heel specifiek uitsluitend, zeg maar, over of voor het gezin. Maar ik vond deze berichten toch echt wel zo interessant dat ik denk, nou, ik ga die toch delen met de luisteraars van het gezinsuur. Want het is toch wel weer passend. Nou, de allereerste heb ik gevonden op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Toevallig kwam ik het daar tegen. Het zal wellicht ook wel elders staan. Maar hier werd ik gewezen op een mooie serie. Die eigenlijk is gemaakt naar aanleiding van de catechese-reeks die paus Leo in 2016 dus is gestart tijdens zijn algemene audiënties op de woensdag. Nou, in deze reeks staan de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie centraal. Ja, en de paus die zegt, deze teksten die vormen nog altijd een belangrijke kompas voor de kerk van vandaag. En hij zet ze dus wat meer in deze tijd en in de catecheses. Haalt hij dus bepaalde teksten uit het concilie aan. Hij plaatst ze dus wat meer in de concrete actualiteit ook. En hij zegt, deze teksten bieden een rijke bron van geloof, wijsheid en inspiratie voor iedereen die samen kerk wil zijn en samen op weg wil gaan. Zo wordt althans deze serie ook aanbevolen. Er is dus een serie nu in de maak. Steeds weer nadat er zoveel catecheses geweest zijn, worden die gebundeld. En er is nu een eerste deel, De Verbum, wordt het genoemd. God spreekt tot ons. En het mooie hieraan is, je kunt dus het boekje zelf bestellen, maar je kunt ook, als je over internet beschikt, kun je het ook downloaden. De boekjes zijn ook bedoeld om te gebruiken bijvoorbeeld in de parochie, als je met een groep misschien daarover zou willen spreken. Maar je kunt het ook gewoon voor jezelf eigenlijk gebruiken. En van de echt fysieke boekjes wordt ook gevraagd, als die worden aangeschaft, 2,25 per stuk, om die dus met wat meer tegelijkertijd aan te schaffen. Anders zijn de portokosten misschien ook wel zo buiten verhouding dat het beter is om er meerdere tegelijk aan te schaffen. De digitale versie die kan dus worden gedownload. En dat kan onder andere dus op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, als je naar het bericht hierover gaat. Nou, dat bericht is van 16 juni, dus dan in het nieuws moet je al even naar 16 juni toe. Maar ik denk dat het ook op de website kan, luisterend op weg.nl. Daar staat ook meer informatie daarover. Inmiddels zijn dus deze, of is dat eerste boekje, denk ik, of laat ik het zo zeggen, het vervolgboekje is denk ik al in de maak. Maar goed, dat zal dan daarna wel weer bekend worden. Dus naar aanleiding van de catecheses die paus Leo de 14e dus geeft dit jaar eigenlijk, 2026, over de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie. Nou zie ik
En dat is eigenlijk toch per ongeluk gebeurd. Niet met opzet, maar alle berichten die ik heb uitgezocht, daar heeft de paus ook een hoofdrol in. Nou ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Want wat ik ook tegenkwam en wat ik toch wel heel mooi vind om te vermelden, is de boodschap die paus Leo dus heeft uitgesproken voor het 50-jarig jubileum van de Steubenville Youth Conferences. Nou, de Steubenville Jeugd conferenties, bijeenkomsten, grote bijeenkomsten. Steubenville is een universiteit van de Franciscanen in Ohio, Amerika. En daar houden ze dus, speciaal gericht op Noord-Amerika, grote jeugdevangelisatie evenementen. En dat is dan speciaal bedoeld voor middelbare scholieren. Nou, en deze bijeenkomsten bestaan dus 50 jaar inmiddels. En de paus heeft een bemoedigende boodschap aan hen gericht. En hij zegt daarin, jonge katholieken moeten echt zoeken om ware vrede en volmaakte vreugde allereerst te vinden in hun diepere relatie met God, geïnspireerd door het leven en de leringen van de heilige Franciscus van Assisi. En vervolgens dat natuurlijk ook weer, als zij dat zelf hebben gevonden, uitdragen. Nou, dit jaar worden dus op die conferenties die dus over heel Noord-Amerika gehouden worden, zo'n 43.000 tieners verwacht. Dat zijn dus echt jonge mensen die hun geloof serieus nemen en daarmee op weg willen gaan. Nou, in die boodschap die de paus heeft uitgesproken, op de getuigenis van de heilige Franciscus van Assisi, schrijft hij dus over de twee thema's die het leven van de heilige bepaalde, namelijk de authentieke vrede en de volmaakte vreugde, zoals net al genoemd. Hij spreekt dus over de betekenis van volmaakte vreugde. En dat is het duurzame geluk dat niet te vinden is in materieel succes of in populariteit of vermaak of de sociale media, maar in plaats daarvan komt de ware vreugde voort uit het kennen van Gods liefde en trouw en ook daarin te blijven, dat God daarin is gebleven, zelfs te midden van lijden en afwijzing en moeilijkheden. En dat mogen wij dus, zegt hij, ook de jongeren, mogen dat ook in hun leven tot zich nemen. Dat God trouw blijft. Ook als je zelf het moeilijk hebt. Als je denkt dat je wordt afgewezen. Nou, en meer van die toch wel echt moeilijke momenten. Hij impliceert daar ook aan dat natuurlijk het bekend is dat er situaties zijn waarin mensen honger lijden, kou, afwijzing. Maar dat het misschien juist die momenten zijn waarin geduld gevraagd wordt. En dat we dat ook zonder klagen dragen. En dat we dan mogen worden omarmd. Dat ook de jongeren mogen worden omarmd door de liefde van God. En dat die volmaakte vreugde is. Nou, gaat daar ook nog verder over door. Het is een bericht dat ik heb gevonden op de website van EWTN Lage Landen. Dus ewtn.lc, dat is dan weer Low Countries. Dus mocht je het zelf willen nalezen, dan is het daar te vinden. Nou, en als laatste, wat ik zei, toch ook weer een bericht waarin paus Leo centraal staat. Hij heeft namelijk ook gesproken tot de leden van de Jérôme Lejeune Foundation, ofwel de Jérôme Lejeune Vereniging, organisatie. Die waren namelijk in Rome aanwezig om te herdenken dat 100 jaar geleden professor Jérôme Lejeune is geboren. Nou, deze naam zegt jullie misschien wel iets of niet, dat weet ik natuurlijk niet, maar het is een beroemde arts die veel heeft gedaan voor de waardigheid van de mens. Hij is in dat tijd ook door Paus Johannes
Paus Johannes Paulus II, Johannes Paulus II, benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij heeft daar een tijd ook veel van zijn wijsheid en kennis aan mogen geven. Het was een man van zowel wetenschap als veel en grote wijsheid, zegt de paus Leo. En hij moedigt dus de mensen van deze organisatie aan om nog altijd dat streven naar de waardigheid van de mens, maar dat juist ook te stellen in het licht van het algemeen goed van onze samenleving, van de mens, van het leven van de mens in deze samenleving, om dat eigenlijk ook te blijven nastreven. En dat te doen door ook de wetenschap en de reden, maar vooral ook dat geloof natuurlijk, daarbij te betrekken. En hij heeft nog prachtige woorden voor inderdaad de professor, de arts Jérôme Lejeune, en voor dus deze mensen die daarbij aan deze organisatie verbonden zijn. Dat is nou weer een bericht. Ik noem het toch even op voor mensen die dat interessant vinden, wat ik gevonden heb bij het Vaticaanse nieuws van onlangs. Ja, allemaal berichten dus waar ik zei dat de paus centraal stond. Een beetje onbedoeld, maar toch wel heel mooi. En dat is het mooie aan al die verschillende bronnen die we natuurlijk kunnen raadplegen. Die dan weliswaar ook in andere talen natuurlijk zijn, maar ook in Nederlandse diverse bronnen. Om het nieuws te zoeken en te vinden. Wat ons ook als gezinnen weer kan opbouwen, bemoedigend is. En ook al is het soms misschien een beetje aan de rand van het gezin zijn, maar zoiets als dit, hè, de waardigheid van het leven, de waardigheid van ieder mens. En ook die mensen die misschien voor de buitenkant niet zo perfect lijken, maar juist zoveel zorg verdienen en vreugde kunnen brengen ook in het leven. Dat we daar ook bij stil mogen staan en bemoedigen dus ook de mensen om ons heen. Ik ga een lied draaien en dan gaan we direct over naar het tweede deel, waarin het zal gaan over het onderwerp wat priester Luc voor ons heeft uitgekozen. We gaan nu eerst luisteren naar Gods hart klopt voor jou. En het wordt gezongen door Joke Buys.

0: Ja, we zijn weer terug in het gezinsuur, waar we samen met Luc Simons, priester van het bisdom Roermond, maar momenteel ook zittende, hoe zeg je dat, in Banneu, altijd een onderwerp aankaarten in dit gezinsuur, wat ons wat dieper brengt ook in ons geloof, in ons geloofsleven, in de diverse aspecten. En vandaag via de telefoon, van harte welkom, priester Luc.
1: Ja, goeiedag.
0: Ik noemde Banneu op, dat was eigenlijk heel spontaan, maar misschien toch goed om heel even kort te vertellen waar en hoe nu jouw bezigheden zijn.
1: Ik heb een benoeming inderdaad erbij gekregen voor de Nederlands sprekende pelgrims die in Banneu komen. Dus dat zijn zowel Nederlanders als Vlamingen. En daar komen veel zieke triduums naartoe, gedurende het hele seizoen. Maar ook groepen die voor één dag komen, georganiseerd. Maar ook mensen die natuurlijk gewoon naar Banneu komen als dagjesmensen. Omdat ze het fijn vinden om daar te zijn. En met name die laatste groep, zeggen we, een soort pelgrims voor één dag. Misschien dat er mensen zijn die bekend zijn met Lourdes, dan heb je ook de pelgrims voor één dag. Dus als je daar komt, dan vind je soms mensen die klaar staan aan het bordje om pelgrims rond te leiden. Nou, voor mij betekent dat elke dag is er mis om 11 uur voor de Nederlands sprekenden. Om 3 uur is de ziekenzegening in het algemeen. Er is trouwens ook rozenkransgebed. En voor wie dat wil, is er ook nog een gebedsweg. En als er Nederlandstaligen zijn, dan vang ik hen op.
0: Ja.
1: En dat leidt ook vaak tot hele, hele mooie en fijne contacten.
0: Ja, en het is een prachtige omgeving. Het is echt zo,
1: zeker.
0: Het is zo mooi. En het is vanuit Nederland te doen. Tenminste, het ligt een beetje van waaruit Nederland je komt. Maar het is te doen. Het is een reis, maar het is te doen.
1: Een klein uurtje onder Maastricht, zeg maar.
0: Ja. Goed. Vandaag in dit gezinsuur. Jij hebt inderdaad een prachtig onderwerp uitgekozen. Kun je even toelichten wat het is en waarom? En dan gaan we daarover in gesprek.
1: Ja, het is ook in verband met een andere taak die ik heb. Ik geef nog les hier en daar. En de studenten van het Bonifatie Instituut in Den Bosch, die hebben dit jaar als thema van hun jaaropdracht de brief gekregen, of het schrijven van de Internationale Theologische Commissie. De Internationale Theologische Commissie is een adviesorgaan voor de Romeinse Curie. En die adviseert onder andere de paus en in het bijzonder ook de dicasterie voor de geloofsleer in belangrijke theologische vraagstukken. En de bisschop van Breda, Monsulise, is daar lid van, heeft ook meegeschreven aan een document wat gaat over de census fidei in het leven van de kerk. Nou, dat is wel iets wat je even moet uitleggen. En misschien dat gewoon even het document erbij nemen en een beetje zeggen wat het document zelf inleidt. En de census fidei betekent letterlijk vertaald het geloofsaanvoelen. Mm-hmm. En dus we krijgen natuurlijk het geloof mee van onze ouders of van anderen. En als kinderen of jongvolwassenen groeien we langzaam in dat geloof. We zetten daar ook stappen in misschien, hè, door gedoopt te zijn, de communie te doen, gevormd te worden. En langzaam krijgen we steeds wat zicht op die geloofsleer. Maar de kerk zegt, je ontvangt niet alleen, maar je bent zelf ook deel daarvan, van dat geloof. En zelfs ook voor de ontwikkeling van het geloof. En met name waar het gaat over hoe beleef je nou dat geloof en hoe praktiseer je dat geloof. En dus bijvoorbeeld, het document noemde een paar keer de liturgie. Nou, de liturgie is niks statisch, dat verandert doorheen de geschiedenis. En daar spelen de leken een belangrijke rol in, want de kerk vraagt zich ook af, hoe kunnen nou dat grote geloofsgeheim, de Eucharistie, hoe kunnen we dat nou het meest bevattelijk maken voor de gelovigen? En hoe kunnen we dat zo vieren dat de gelovigen dat ook zich daarin in kunnen voegen? Er zijn natuurlijk bepaalde kaders. Christus heeft bepaalde dingen vooraf ook ingekaderd. We luisteren naar het woord van God. Het offer wordt voltrokken. Maar hoe die mis als geheel eruit ziet, ja, dat verandert gedurende de geschiedenis. En dus hoe bijvoorbeeld het laatste concilie heeft ervoor gekozen, dat het belangrijk is ook de volkstaal te gaan gebruiken. Maar ook de gelovigen actiever bij de Eucharistie te laten deelnemen. En door de dialogen die bijvoorbeeld hebben. De Heer zij met u en met uw geest, verheft u hart enzovoort. Dus de kerk vindt het heel belangrijk, ja, hoe ontvangen die gelovigen nou dat geloof? En wij willen ook hen erbij betrekken om dat geloof ook vorm te geven. Nou, dit document gaat eigenlijk een beetje door de hele geschiedenis heen om na te gaan hoe heeft zich dat nou ontwikkeld en wat zijn de criteria daarin om gelovigen mee te laten deelnemen in de vraag ja, hoe het geloof ook concreet vorm krijgt in de kerk. En daar gaat het om, en dat is een belangrijk begrip, wat ook in het concilie heel duidelijk een plaats heeft gekregen, de roeping van de gelovigen, met name in het algemeen priesterschap, als gedoopte.
0: Ja, ja.
1: Dus de kerk zegt, alle gedoopten hebben de Heilige Geest ontvangen. En vanwege dat feit dat ze de Heilige Geest in zich dragen, ja, zijn ze ook geroepen om getuigen te zijn van dat geloof. En dat is deelname aan wat we noemen het profetische ambt. De profeet die verkondigt het woord van God. Nou, wij delen in dat profetische ambt van Christus in de eerste plaats, maar ook van de priester. Elke gelovige heeft ook de taak te getuigen van zijn geloof. Nou, er wordt in het begin van het document al meteen ook een definitie gegeven. Ik ga dat even lezen, is mooi om dat te horen. Omdat de Heilige Geest hun geschonken is, hun is aan de gedoopte, omdat de Heilige Geest hun geschonken is, de geest der waarheid die van de Vader komt en die getuigenis aflegt over de Zoon, hebben alle gelovigen deel aan het profetische ambt van Christus, de trouwe en waarachtige getuigen. Zij moeten over het evangelie en over het geloof van de apostelen getuigenis afleggen in de kerk en in de wereld. Zij worden gezalfd door de Heilige Geest, die hen toerust voor deze hoge roeping en die hen zeer persoonlijk en innig vertrouwd maakt met het geloof van de kerk. Nou, dat is het eerste nummer, maar dan wordt in ieder geval meteen duidelijk gemaakt, ja, beste gelovigen zou je bijna kunnen zeggen, jullie hebben hier een belangrijke taak. Ja, en misschien is de kerk, ja, ook in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie te veel geweest van, nou ja, de pastoor die zegt het wel, en de priester die moet het me allemaal zeggen en leren. En wij ontvangen het. Maar zo simpel ligt het niet. Er is ook een wisselwerking. En ook de gelovigen hebben soms echt de taak, ja, om ook hun priesters uit de potent te maken. Van ja, wij zien er toch iets belangrijks in de kerk, waar wij willen dat hij daarmee aan de slag gaat. We zien dat misschien bijvoorbeeld nu bij de missionair parochie, dat er best wel priesters zijn die het moeilijk vinden om vorm te geven aan de missie van de kerk. En er zijn gelovigen die zeggen, ja, we moeten een alfacursus gaan doen, of we moeten sycamore gaan doen, in die zin, die zich in willen zetten voor de kerk. Dus er mag een wisselwerking zijn tussen de gelovigen en degene die vanuit een ambt gezien de leiding hebben in de kerk. Hè? Dus de priesters, de bisschop en uiteindelijk ook de paus. En daar gaat het document over. Hè? Dus dat de gelovigen, ja, een feeling mogen hebben, hè, een sensus fidei wordt dat genoemd, van wat er in wat het geloof is en hoe dat vormgegeven kan worden, zowel in het spreken erover, in de leer, maar ook in de praxis en het beleven daarvan.
0: Ja.
1: En ik ga nog een stukje lezen waar het nog wel meer duidelijk in wordt. Tweede nummer is dat, van dit document. Wat trouwens uit 2014 is, dus het is, is niet zo heel jong meer, maar wel heel belangrijk, denk ik, ook in het gehele synodaal proces waarin we de kerk, waar de kerk zich bevindt en waar de gelovigen ook opgeroepen worden. Hè. Dit delen in het profetische ambt van Christus, om daarin ook hun plaats in te nemen. Dat tweede nummer zegt, dient ten gevolge beschikken de gelovigen over een aanvoeling van de waarheid van het evangelie. Een aanvoelen van de waarheid van het evangelie. Dat stelt hen in staat te onderkennen en te beamen wat authentiek christelijke leer en levenspraktijk is en af te wijzen wat in dat opzicht niet deugt. Dat bovennatuurlijke aanvoelen dat intrinsiek samenhangt met het geloof dat in de gemeenschap van de kerk ontvangen wordt, heet de sensus fidei. En stelt christenen in staat hun profetische roeping na te leven. Dus de commissie, de internationale commissie, zegt hier eigenlijk, ja, als gelovigen goed gevormd zijn, voelen ze soms haar fijn aan, ja, wat hier gezegd wordt, dat klopt niet.
0: Ja, ja.
1: Of wat daar gezegd wordt, dat is belangrijk.
0: Mag ik?
1: Ja, ik ga een voorbeeld nemen nu uit Benneu, dat is heel wonderlijk. Ik had afgelopen week mensenbezoek. En tijdens de ziekenzegening, wordt de zegen met alle heiligs gegeven. Maar in België zie je steeds minder knielbanken. En er staan gewone stoelen in de kerk. Maar deze mensen die bij mij op bezoek waren, die zeiden van, ja, wij konden eigenlijk niet knielen. Want de stoeltjes stonden zo dicht op elkaar, dat het er helemaal niet tussen past als ik geknield was.
0: Oh, ja.
1: En ze zeiden, dat vinden we eigenlijk heel jammer, want we willen natuurlijk eerbied betuigen naar het Heilig Sacrament. En dan, dan kun je afvragen, goh, waarom is die kerk zo ingericht? En ik zie dat ook, hè, heel veel mensen blijven staan bij de zegen. Waarom is de kerk zo ingericht dat mensen eigenlijk bijna niet meer kunnen knielen om de zegen te ontvangen en om eerbied te betuigen naar Christus in het Heilig Sacrament? Nou, dat vond ik mooi dat ze zeiden. Dat is iets van een aanvoelen. Er is hier in de inrichting van de kerk iets niet wat gericht is op waar de kerk ijver is. Namelijk in aanbidding voor Jezus zijn.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben ze misschien ook wel iets achter. Ja, dus ik denk dat de kerk in België loopt zo'n 30, 40 jaar achter bij Nederland. Wat betreft, ik mag het zo zeggen, mag ik misschien niet zo zeggen, maar... Dus zij gaan nu eigenlijk de ontwikkeling door die wij 30, 40 jaar geleden hebben. Ja. In het toch weer zuiverde aanvoelen van het geloof. En ik denk dit is een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja. Mag ik iets vragen tussendoor?
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja,
0: zeker. Jij noemt op, je had het ook over richting het Vaticaans Concilie. Hè? Dat inderdaad die plek, om het zo maar te zeggen, ook van de leek. Meer en meer, en ook in het Vaticaans Concilie dus, is omschreven. En dat wordt opgeroepen. Maar het is natuurlijk ook zo dat na het Tweede Vaticaans Concilie er op diverse plekken, onder andere in Nederland, dat enorm is doorgeschoten. En dat het aanvoelen soms niet een aanvoelen was, maar een opleggen bijna vanuit de leek. En nu zei je net van een goed gevormde gelovige. Is dat ook iets wat dan in dit document duidelijk wordt? Want ik denk dat die twee dingen heel... hoe zou ik het zeggen? Dat ontzettend belangrijk is. Dat je natuurlijk eerst gevormd bent voordat je dat hele dat aanvoelen kunt ontwikkelen, toch? Of kan het je ook zo in genade geschonken worden?
1: Nou, er is natuurlijk wel een mogelijkheid dat mensen zomaar, soms ongelovig, een heel zuiver aanvoelen hebben. Dus wat we bijvoorbeeld zien, is dat er heel veel moslims een geweldige eerbied voor de Eucharistie hebben. Ja, terwijl ze dat van huis uit natuurlijk nauwelijks kunnen. Er zijn heel veel eucharistische getuigenissen van moslims, dat ze vaak juist door de Eucharistie en door Christus, die zichzelf het brood des levens, het brood des heel noemt, daardoor naar de kerk getrokken worden.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is een heel wonderlijk iets. Terwijl je denkt, maar bij de moslims wordt helemaal niet over de Eucharistie gesproken. Wat is dit dan eigenlijk? Hè? Maar de normale weg is natuurlijk niet dat je inderdaad een ingeving of een openbaring of iets krijgt. Maar dat je als gelovig inderdaad goed gevormd bent en goed gevormd wordt. En dat is dus een hele goede vraag die je stelt. Dus dat document besteedt daar veel aandacht aan deze vraag. En zij noemt inderdaad een aantal criteria waar die gelovige, dat klinkt een beetje gek, een aantal criteria waar die gelovige moet voldoen. Maar een aantal aspecten van het gelovig leven die belangrijk zijn om de gelovige te laten groeien als gelovige en daardoor ook als een goede gelovige dit aanvoelen meer en meer kan ontwikkelen, dit geloofsaanvoeling.
0: Ja.
1: En de commissie noemt dat de geesteshoudingen die nodig zijn voor de authentieke deelname in de sensus fidei. En ze noemt het geesteshoudingen. En ze noemt dan 6 aspecten. Zou ik ze gewoon even noemen?
0: Ja,
1: dat is wel belangrijk inderdaad.
0: Ja.
1: Dus het eerste is het deelnemen aan het kerkelijk leven. En we zien natuurlijk ook in de prochje vaak dat, ja, dat mensen in allerlei commissies zitten of werkgroepen. Maar je ziet ze eigenlijk niet zo vaak in de kerk. Dus ik had bijvoorbeeld, toen ik jonge kaplaan was, ik had een aantal werkgroepen gezinsmis. Ja, die moeders die kwamen dan voor het boekje te maken en zo'n gezinsmis voor te bereiden. Maar die zagen alleen maar bij een gezinsmis. Ja. En zelden in de gewone viering. Dus die hadden geen... Dus het verzamelen op de zondag, ja, was gewoon geen deel van hun gelovig leven. En ze kwamen dan graag wel iets doen, hè, om die gezinsmis voor te bereiden. Maar je merkte, ja, we moesten met haar over iets praten wat ze zelf eigenlijk niet ten diepste beleefden. Namelijk gewoon naar de mis komen en de mis hier samen vieren. Dus deel aan het kerkelijk leven is het eerste criterium. Tweede, heel belangrijk, luister naar het woord van God. En leef jezelf uit Gods woord, uit de Heilige Schrift. Derde is ook een belangrijk criterium, openstaan voor de reden. Dus dat het niet alleen de emoties en het gevoel is van, er moet hier dit of dat gebeuren. En dat zie je vaak ook als kerken gaan sluiten bijvoorbeeld. Wat een heel pijnlijk proces is, ja, dat mensen ook alle redelijkheid verliezen. Van, ja, maar wij steken zoveel geld in dit gebouw. Terwijl er bijna niet meer komt. We kunnen het ook gewoon niet meer opbrengen. Hè. Dus moet op een gegeven moment ook een zekere ratio, rationaliteit, hè, een verstandelijkheid zijn. Dus openstaan voor de reden. En ons geloof nodig het ook uit om er gewoon goed over na te denken. De vierde is aanhankelijkheid en het leergezag. Nou, daar heeft het in het verleden in Nederland nog wel eens aan ontbroken. Hè. Dus goed, na het concilie is het natuurlijk pas al concilie in Nederland geweest. En zetten men zich ook echt af tegen paus en bisschoppen. De werkgroep Katholieke Jongeren is bijvoorbeeld een beweging in Nederland geweest, die zich wel achter de bisschop heeft gezet. En volgende week hebben we het weekend van de Stichting Katholieke Gezinnen. Ja. Gezinsweekenden. Ja, die zijn daaruit voortgekomen. En wij willen ook trouw zijn aan de paus en de bisschoppen. Het vijfde criterium is heiligheid, nederigheid, vrijheid en vreugde. Dat zijn opmerkelijke kenmerken, maar het is natuurlijk heel belangrijk. Heilig leven, heilig proberen te leven. Ja, nederigheid, hè, ontvankelijkheid ook. Het hoort ook een beetje bij dit vorige, hè, aanhankelijkheid en het leergezag. Vrijheid en vreugde. En de laatste is ook heel een mooi criterium. De wil om de kerk op te bouwen.
0: Ach, ja.
1: Dus... En daar zie je ook een belangrijk criterium voor de liturgievernieuwing bij het concilie was de actieve deelname van de gelovigen.
0: Ja.
1: En niet zozeer om allerlei boekjes te gaan maken of liturgieën te gaan ontwerpen, in tegendeel. Maar juist om actief betrokken te zijn bij de liturgie, bij de heilige handelingen, bij het luisteren naar het woord van God. Als je mee de kerk wil opbouwen, dat betekent dus ook actief participeren. Hè. Waar kan ik mijn deel dragen? In de parochie bijvoorbeeld, of in de geloofsgemeenschap, om de kerk mee vorm te geven.
0: Ja, ik denk dat laatste wat je zegt, de geloofsgemeenschap, dat echt heel belangrijk is, omdat we toch de neiging hebben, denk ik, als je zegt de kerk opbouwen, dat de gedachte meteen gaat naar... ook het kerkgebouw en het vieren. Terwijl natuurlijk de kleinste kerk is het gezin. Ja, we zitten in het gezinsuur. En de kerk opbouwen is dan toch ook... hoe zou ik het zeggen? De gemeenschap van gelovigen waar ze ook zijn.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, precies. Dus goed, het Bisdom Roermond heeft net een nieuwe beleidsnota. Dat zegt de bisschop heel uitdrukkelijk. De nieuwe geloofsgemeenschappen zijn van oud natuurlijk geordend rondom een kerk. Of de kerk. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Dus inderdaad ook. En hij noemt daar ook expliciet de gezinsgroepen. Of iets in die richting. Maar ook nieuwe bewegingen. Er zijn vele vormen van gemeenschappen in onze kerk. En de parochie is dan natuurlijk wel een belangrijke en één van, maar zeker niet de enige.
0: Nee.
1: Ja, dat is heel, heel juist om dat te zeggen.
0: Ja. Ja. En ook niet dat ze naast elkaar, ja, ze bestaan naast elkaar, maar ik bedoel, het is niet zo dat de ene gemeenschap niks met de andere gemeenschap te maken heeft, want je bent juist samen kerk, toch?
1: Precies, ze vullen elkaar aan. En we zijn uiteindelijk het ene lichaam van de Heer.
0: Ja.
1: Dat, uh, Ja, nee, heel juist. Ja. Ja. Ja, nou, waar document ook veel aandacht besteedt, dat sluit hierop aan. En dat is iets wat we in Duitsland zien gebeuren, dat het een soort democratisch proces wordt.
0: Ja.
1: He, dus de stem van de meerderheid, of van degene die het hardste roept. En daar zegt het document ook uit veel aandacht aan, dat is het uitdrukkelijk niet.
0: Mm-hmm.
1: He, dus uiteindelijk, het is natuurlijk belangrijk dat wij geworteld blijven in de geloofsschatten die er is, he, die de kerk ons geeft. En daar zijn paus en bisschoppen natuurlijk ook verantwoordelijk voor, he, om dat te bewaren en dat ook aan te bieden aan de gelovigen. En ook te kijken hoe kunnen we dat op de beste manier doen. Maar dat is niet los van de gelovigen. Ik denk een van de meest opmerkelijke momenten in de kerkgeschiedenis is misschien wel dat twee grote heiligen, Birgitta van Zweden en Catharina van Siena, brieven hebben geschreven naar de paus, die toen in Frankrijk zat en eigenlijk gevangen in een politiek systeem. Dan zei Heilige Vader, je moet terug naar Rome toe.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn leken die helder hebben, wat hier gebeurt is niet goed voor de kerk. Het past niet in ons geloof.
0: Nee.
1: De kerk politiek is geen goed Nederlands, hè? Politiekiseert. Hoe zeg je dat? Dus het raakt gevangen in een politiek systeem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou weet ik dat er in het document, maar ik weet niet of je dat ook wilde opnoemen, naast het sensus fidei ook gesproken wordt over het sensus fidelium.
1: Het is heel goed dat je het zegt. Dus het begrip sensus fidei is eigenlijk het brede begrip van het geloofsaanvoelen. Maar je kunt dat onderscheiden enerzijds naar wat gelooft de kerk als geheel. En dat noemt men het sensus fidelium. Het is een beetje technische praat dit, zeg maar goed, je moet dit maar een keer gehoord hebben. Sensus fidei fidelium, dat is dus de geloofsschatten die wij van de kerk ontvangen. En de sensus fidei fidelis is de geloofsschat van de gelovigen.
0: Hmm.
1: Dat zijn wij dus.
0: Ja.
1: En dan komt dus inderdaad een beeld van, ja, wij als gelovigen, het is niet alleen het geloof wat ons gedoseerd en overgedragen wordt, maar het is ook het geloof zoals wij het ontvangen, en praktiseren.
0: Ja,
1: en daar komt inderdaad de gelovige, de leken gelovige, de gedoopte gelovige komt daar in beeld. En dat onderscheid wordt inderdaad heel duidelijk gemaakt.
0: Ja,
1: en men zegt, het is belangrijk om dat niet als een karikatuur te zien, alsof de kerk inderdaad degene is, en de paus en de bisschop in dat geval, hè, de hiërarchie. Ja, die alleen maar geeft, en de gelovige is een passief ontvanger. Maar dus dat is een wisselwerking, daar gaat dit document over. Om dat bewust te hebben dat de gelovige een taak heeft om ook, als het nodig is, naar de hiërarchie toe te stappen en te zeggen, nou, wij zien hier dingen gebeuren die niet goed zijn en die anders moeten. Hè. Dus bijvoorbeeld Catharina van Siena is daar een heel, heel duidelijk voorbeeld van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk nog een vraag, als dat...
1: Ja,
0: past
1: zeker?
0: Nu? Nou, jij zei inderdaad van het is een document van 10 jaar geleden. Toen is het gepubliceerd en in de jaren daarvoor is er natuurlijk aan gewerkt. We hebben toch een nieuwe realiteit eigenlijk, juist de laatste jaren, van mensen die nieuw tot het geloof komen, die soms met helemaal niets zijn opgevoed, of mensen die misschien wel ooit ergens gedoopt zijn, maar er niet veel mee hebben gedaan, omdat hun ouders dat niet deden. Past dit nu ook? Of is het juist zo van, nou, we leren hiervan, maar we moeten nog een stapje verder brengen?
1: Nou, ik denk voor die mensen die nieuw de kerk inkomen en aanvoelen, de kerk is belangrijk voor ons. Een van de dingen, denk ik, die zij aanvoelen, wat in onze samenleving momenteel toch heel ver weg geërodeerd is, is het gemeenschapsgevoel. Dus sterke individualisme, wat onze samenleving heel sterk doordringt. En dat ze voelen, hier zijn mensen die samenkomen en iets voor elkaar willen betekenen. Maar je merkt wel bij veel jonge gelovigen, dat ze soms bijvoorbeeld wel heel veel intellectuele kennis hebben, maar eigenlijk de geloofsschat als geheel nog niet zo goed kennen. En dus leiding nodig hebben om binnengevoerd te worden in het geloofelijk leven als geheel. Mm-hmm. En daar zijn die criteria die we net noemden, hè, zijn weer heel belangrijk. Hoe word je nu een goede gedoopte katholiek, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dat een antwoord op jouw vraag?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, want precies wat je zegt. Zeker mensen die ook door de reden eigenlijk bij het geloof terechtkomen. Via de filosofie, via soms ook wel kunst. Dat is dan misschien, ligt alweer een laag meer naar het aanvoelen. Internet natuurlijk, waar je van alles en nog wat vindt. Nee, maar dat je het gelovig leven omvat natuurlijk heel veel meer dan alleen maar weten. Dat is in feite... Ja.
1: En dat is soms ook wel kritiek geweest op de kerk de laatste jaren, dat men wel dopelingen had, volwassen dopen, maar dat de mensen soms ook een beetje alleen gelaten werden. Dus dat ze niet echt actief in de gemeenschap werden opgenomen.
0: Ja.
1: Dus dat er na dat sacrament er toegewerkt, maar dat daarna een leegte viel. En dus dat hoor je ook wel eens van mensen die de kerk zijn binnengegaan. Ze zeiden, ja, dan was ik gedoopt en dan voelde ik eigenlijk te weinig gemeenschapszin.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid over en weer, denk ik. Maar dus veel gemeenschappen, parochiegemeenschappen zijn vaak te weinig gemeenschap om mensen die opgenomen willen worden echt ook te ontvangen.
0: Dat is een uitdaging voor. Ik denk dat we ongeveer naar het einde van dit deel gaan, Luc. Ik weet niet of er nog een paar belangrijke punten zijn die je graag wilde noemen.
1: Nou, misschien is het wel goed om twee dingen die echt op het gezin gericht zijn op het document. Ik die nog noem.
0: Ja, graag.
1: Dus deze leer in Sens Fidei is heel oud. Ze is in het Oude Testament al gegrondvest in de ontwikkeling van de kerk, jonge kerk. Maar vooral ook in de weg naar het concilie. Onder andere door Cardinal Newman bijvoorbeeld heel sterk benadrukt. En is daardoor ook in een aantal conciliedocumenten omschreven. Ik wil een klein stukje lezen uit Lumen Gentium. Mm-hmm. Waar ook het gezin wordt genoemd. Waar gezegd wordt... God rust de gelovigen toe met de geest van geloof en de gave van het woord, om zo de kracht van het evangelie te doen uitstralen in het dagelijks leven, het gezinsleven en het maatschappelijk leven. Gesterkt door de sacramenten zijn de leken de kracht die hierhouden van het geloof in hetgeen wij hopen. En dus hier wordt ook heel uitdrukkelijk het gezinsleven genoemd als de plek waar het geloofsleven groeit, waardoor degenen die in dat gezin opgroeien, de ouders, maar ook de kinderen, uiteindelijk ook verkondigers van het evangelie worden. En je ziet dat gebeuren. Hè? Dus als ik zie bij de gezinsweekenden, na een heel aantal jaren worden de kinderen die zijn gevormd, worden leidinggevenden in de groepen, of uiteindelijk worden dat de ouders die het gezinsweekend gaan organiseren. Dat is heel mooi om die dynamiek te zien. Ik vond het mooi dat het is nog ergens waar het gezin wordt genoemd. Ik ben die even kwijt. Familiaars consortium wordt nog heel uitdrukkelijk ook aangehaald. Waar Johannes Paulus II, eigenlijk het thema wat jij noemt. En dat is dat er een gevaar kan zijn om toch te makkelijk af te wijken van de geloofsleer. Als de leek het voor het zeggen krijgt, als hij niet goed gevormd is. Dus dus de vorming van de gezinnen, in de gezinnen, maar natuurlijk ook de vorming, geloofsvorming in de parochies, is heel erg belangrijk om dit concept, als je dat zo mag noemen, de sensus fidei, om dat tot wasdom te laten komen.
0: Ja, ja.
1: En we zien het ook, hè, dat inderdaad ook gelovigen op een gegeven moment gewoon aan de deur kloppen en zeggen, nou, hier gebeurt iets, dat vinden wij moeilijk.
0: Ja.
1: Past dat wel bij ons geloof? Dat zie je op het vlak van de liturgie. Soms wel wat al te fors. Maar je merkt er wel dat mensen steeds meer aan... Hier is iets heiligs aan de hand. En wij moeten dat heilige ook bewaren. Dat is eigenlijk iets heel moois. En priesters worden soms de verantwoording geroepen voor dat. En dat is denk ik iets goeds. Ja. Ja.
0: Mooi, mooi.
1: Ja, misschien tot zover.
0: Stel dat mensen gewoon dit document zelf interessant zouden vinden. Hè. Kunnen ze dit ook ergens vinden?
1: Bijna alle documenten van de kerk zijn te vinden op een website die we hebben. En ja. Die heel belangrijk is, rkdocumenten.nl. Ja. En daar staat deze zeker ook bij.
0: Oké. Dus dat gaat over het census fidei in het leven van de kerk. Ik wil jou hartelijk danken weer voor deze mooie bijdrage. En ik denk dat het iets is waar we allemaal ook iets van kunnen leren en meenemen. En als mensen een beetje hun geloofsleven ook nog vorm willen geven, kunnen ze ook een keertje naar Banneu, natuurlijk, toch? Dan...
1: Zeker.
0: Want ook dat hoort bij het geloof. Hè? Dus devoties als...
1: Dat is leuk dat je zei. Mag ik er heel even iets over zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is een van de heel concrete dingen die een paar keer worden genoemd, en ook als echt voorbeeld worden gegeven, is de volksvroomheid. En dat is dit. Ja. Dus inderdaad ook bedevaart gaan. De kerk heeft daar trouwens ook een heel document over geschreven, over het belang van de volksvroomheid in ons geloof. En dus dat het inderdaad niet alleen droge, ik zeg een beetje kort door de bocht, droge theologische materie is, maar dat het inderdaad ook zijn plek krijgt in het geloofsleven. En bedevaart is daar inderdaad eentje van, ja.
0: Precies, ja. En ook bijvoorbeeld de sacramentsprocessies die meer en meer gehouden worden enzovoort. Hè. Gelukkig.
1: Ja.
0: Heel veel mooie dingen. Nou, voor deze keer heel veel dank, priester Luc. En tot een volgende keer.
1: Tot een volgende keer.
0: Ja, en dan is het nu ook tijd om nog weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan zijn we zo nog weer terug voor het laatste deel van het gezinsuur, waarin we even kijken naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Het lied U bent mijn hulp, Heer, door Remco Hackert. En we houden het een beetje kort, want anders hebben we niet voldoende tijd voor het laatste deel. Maar toch even muziek.

0: U bent mijn hulp, o Heer. Remco Hackert die dat zong. En iets wat korter dan ja, het hele lied. Maar hier bij het gezinsuren willen we nog even wat tijd besteden aan activiteiten die eraan zitten te komen. En ja, we hoorden in het deel hiervoor dat ook het deelnemen aan processies, het op bedevaart gaan enzovoort, ook echt onderdeel is van ons gelovig zijn, van ons geloof, van ons gelovig leven. En ik dacht, ja, we noemen het wel vaker op, maar toch doe ik het ook hier nog een keertje. Er is natuurlijk bij Erka Activiteiten de mogelijkheid om ook bij de categorieën, als je op die website komt, dan zie je bovenaan zo een aantal keuzemogelijkheden staan. Je kunt voor de plaats kiezen, de regio, maar ook voor categorie. En daar zie je dan staan dat je kunt kiezen bijvoorbeeld voor een bedevaart of voor een kamp. Kinderkampen die er natuurlijk allemaal aan zitten te komen. Zeg maar deze zomer, waarvoor je misschien nou, nog net kunt opgeven. Maar ook inderdaad, bedevaarten, maar ook wat langere reizen, retraites bijvoorbeeld, processie, ontmoeting. Nou, dit zijn er maar een paar van dus de lijst aan categorieën die je kunt kiezen. En dat, ja, er is zoveel altijd en ook mooi om te zien hoe meer en meer organisaties en soms ook in parochies zelf of bisdommen die bedevaarten organiseren, maar ook inderdaad ja, de diverse organisaties die voor de diverse leeftijdsgroepen ook weer iets organiseren. Dus ik zou zeggen, ja, neem het ter harte. Kijk in Erka Activiteiten. Ga op zoek naar iets wat past bij je eigen gezin. Misschien dus al in deze zomerperiode. En daarna is er natuurlijk ook heel veel. Nou, dat een beetje snel gezegd, ga ik nu in gesprek. Kort gesprekje met Elena en Gerard Dijkstra, die ik aan de lijn heb, omdat zij van alles kunnen vertellen over een evenement, wat dan, of evenement, een activiteit die in september gaat plaatsvinden. En dat is van Retrouvaille. Nou, van harte welkom Elena en Gerard.
1: Dankjewel.
0: Ja. En jij wil natuurlijk al meteen gaan vertellen. Nou, ik vind het heel fijn dat ik jullie eventjes kan spreken. Retrouvaille is niet nieuw hier voor Radio Maria. Wij hebben ook met elkaar al vaker mogen spreken. Dat kunnen we mensen terugvinden in de audiotheek, hè, de gesprekken die erover zijn geweest. Maar het is toch zo belangrijk om stil te staan bij het gezin en ook bij het gezin, bij die koppels die het misschien moeilijk hebben. En daar gaat het eigenlijk over. Toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. En wat we eigenlijk even onder de aandacht willen brengen is dat er in september weer een weekend aankomt. En dat lijkt vroeg, maar de zomervakantie komt er voor veel mensen tussen. Dus

0: dat het een mooi moment was om dat even aan te kondigen.
1: Ja.
2: Ja, en ik wil naartoe voegen dat weekend begint op 24 september in de avond. En duurt tot zondag 27 september. En dat gaat over donderdagmiddag, vrijdagmiddag, de derde dag zaterdag en een deel van zondag als slapende met een heilige mis.
1: Mm-hmm.
2: En ik wil ook zeggen dat de huwelijk kent zijn ups en downs, maar voor sommigen kan natuurlijk het leven een enorme uitdaging worden. vooral wanneer de communicatie is vastgelopen en de band met elkaar verloren gaan,
1: mm-hmm.
2: Is gegaan. Als jij en je partner in zo'n periode zijn beland en op zoek zijn naar hoop en vertrouwen, dan is het programma wellicht iets voor jullie.
1: Ja, want dat is natuurlijk, hè, gelukkig ook vanmorgen in het programma in gesprek met de priesterdirecteur is het ook uitgebreid erover gegaan met rector Jeroen de Wit. Het komt natuurlijk toch nogal eens voor dat, zoals jij zegt, Elena, dat de communicatie wat stroef gaat. Dat, ja, nou ja, goed, het wil allemaal niet zo. Mensen vinden dat misschien moeilijk om dat te erkennen, om daarvoor uit te komen. Maar deze weekenden zijn echt gericht op elkaar, hè, als ik het goed zeg. Want kun je heel kort toch iets vertellen over wat dat weekend voor een koppel, voor een echtpaar wil betekenen?
2: Oké, we moeten zeggen dat hoewel Retrovaai je katholieke wortels heeft verwerkt, het koppelt van alle geloofvertuigingen en ook mensen zonder geloof. Maar dat is belangrijk dat wij vragen dat beide partners bereid zijn aan een huwelijk te kunnen werken.
1: Mm-hmm.
2: In tegenstelling tot traditionele therapie wordt Retrovaai geleid door koppels die openlijk hun persoonlijke verhalen en huwelijksproblemen delen. Ze bieden praktische hulpmiddelen aan die ze zelf hebben gebruikt om hun liefde te ontdekken en hun band te versterken.
1: Ja, ja.
2: En deze peer-to-peer aanpak creëert een herkenbaar en ondersteunende omgeving, zonder dat de deelnemers hun persoonlijke omstandigheden oefen met anderen te delen.
1: Ja, precies. Dat wou ik zeggen van, het is op elkaar gericht. Dus het gaat er niet om dat je in een groep van alles zou moeten delen met mensen die je eigenlijk niet kent.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is, je gaat samen inderdaad opdracht uitvoeren, om het zo te zeggen. En als je iets deelt, dan deel je alleen met elkaar. Tenzij je dat zelf graag aan anderen wil vertellen, mm-hmm. natuurlijk. Dat is niet verboden. Maar de bedoeling is dat inderdaad de koppels die meedoen niet hoeven te delen over hun situatie.
1: Nee.
0: Wat wel mooi is, is dat als je met meer koppels in zo'n weekend aanwezig bent, dan zie je om te beginnen al dat je niet alleen bent. En dat is al voor veel mensen iets van herkenning van, goh, we zijn niet de enigen die hier problemen hebben of een crisis hebben. Het gebeurt anderen ook.
1: Ja, ja. En je zei net, Elena, van het is niet specifiek alleen voor katholieke koppels. Maar er is wel een priester, hè, bij betrokken.
2: Ja, dus, wij zijn katholieken natuurlijk.
1: Daarom,
2: het is een,
1: ja,
2: katholieke organisatie. Ja. En wij geloven in dat ieder huwelijk de verbinding is tussen een man en een vrouw en de kans verdient te overleven. En met huwelijk bedoelen we een christelijk, maar vooral katholieke huwelijk.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, en daar dus het sacramentele, het is een sacrament. Het wordt niet zomaar verbroken, wordt helemaal niet verbroken eigenlijk. Daar geloven wij in.
1: Ja, ja.
2: Dat is onze uitgangspunt inderdaad.
1: Ik denk dat het heel fijn is ook voor mensen die misschien denken, oké, ik wil hier iets meer over weten. Of misschien is het wel iets voor ons. Er is een website, retrovaaien.nl. Het weekend, ja, is in Heilo. Dat hebben we volgens mij nog niet genoemd. Het vindt plaats in Heilo, hè?
2: Nee, dit is een kreeg online. hebben we voor een online oplossing. De volgende keer zal het misschien in Nederland zijn, maar voor deze keer is online.
1: Nou, dat is helemaal mooi om te weten. Kunnen de mensen dus zich voor opgeven en meer informatie vinden op de website retrovaaien.nl. Ik moet het gaan afronden, want het is eigenlijk al tijd.
2: Ik wil alleen mijn telefoonnummer eventueel doorgeven. Als mensen behoefte hebben om met ons te praten, dan zijn we altijd bereid. En dat is 06-39-43-7722. Ik herhaal nogmaals. 06-39-43-7722.
1: Heel veel dank voor jullie tijd. En ik zal het nog vaker ook wel opnoemen hier bij Radio Maria. Maar hiermee sluiten we dan nu dit gezinsuur af. Heel veel dank.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzondere patuur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader,
1: en de Zoon,
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Carla van der Vlist. En ik zit bij een organisatie waar zij de scepter over zwaait met anderen. Die heet Schuldhulpmaatje. Ik had er vaag iets van gehoord, eigenlijk niet. En ik heb zo'n boekje gekregen. Hoopgevers heet dat. En allerlei verhalen staan erin. Dat was zeer de moeite waard van het lezen, moet ik zeggen. En wat mij trof daarin, ja, dat klinkt een beetje gek, maar misschien komt het door wie ik zelf ben, is het verhaal van Zacchaeus. Want ik vind het altijd een intrigerend verhaal dat iemand in een boom klimt om Jezus te zien, Jezus dan ontmoet en dan ineens zegt, ja, hallo, ik geef alles wat ik te veel heb gevraagd, dus het was nog een kleine schurk ook. En als ik bij sommige mensen kom die zeggen, ja, nee, ze hebben vast een gesprek gehad. En ik denk juist niet. Ik denk dat er iets is in die ontmoeting met Jezus die je bijna niet onder woorden kunt brengen.
1: Zacchaeus is een geweldig verhaal, want op drie manieren. Mensen hebben een beeld van mensen met problemen of mensen de anderen. Terwijl Jezus doorbrak dat. Het allerbelangrijkste was, denk ik, dat hij zei, hey, ik wil in jouw huis zijn. En inderdaad staat niet dat er een gesprek geweest is. Maar het was voor Zacchaeus, denk ik, overrompelend dat iemand echte interesse in hem had. En dat wat bij hem in beweging zette om te denken, oké, wie ben ik nou eigenlijk en waar wil ik voor leven? En hoe zou je eigenlijk echt rijk kunnen leven in het leven door weer te gaan geven en delen? En die omkering is geweldig.
0: Is dat de reden dat je dat verhaal hebt gekozen?
1: Nou, ik heb het verhaal al 20 jaar gebruikt in allerlei toerustingen van kerken. Omdat wij werken voor mensen met schulden en armoede. Mensen vaak een vooroordeel hebben. En in het verhaal, door het te verdiepen met elkaar op allerlei avonden, komen mensen erachter, oh ja, ik heb eigenlijk ook een beeld van als ik mensen om me heen zie en ik denk het komt door hun eigen schuld of ze hebben gefaald. En wat wij proberen te leren, waar we eigenlijk voor staan, is van, hey, schort dat oordeel nou op en ga je echt verdiepen in de ander en ga erop uit, ga naar mensen toe, hè. Ik wil bij jou in jouw huis zijn. Ik zie jou. En dat is heel erg fundamenteel in ons werk. Dat wij echt interesse hebben in mensen. En door Gods ogen ook naar mensen kijken.
0: Is dat dan, het proef ik een beetje bij, wat je tegenkomt. Dat mensen zo teruggeplooid worden op zichzelf. In de goede zin, hè, als ze welvarend zijn. Maar ook als ze schulden hebben. Dat mensen dus dat helemaal bij zichzelf houden.
1: Ja, het is eigenlijk aan de ene kant heel raar, hè? Het thema geld in de Bijbel is in de top 5 van de thema's die besproken worden.
0: Het gekke is dat het over talenten denken wij vaak aan, je bent een goede gitarist of wat dan ook, maar het gaat over geld daar, hè? Puur over geld.
1: Zeker. En ook, het begint al in het Oude Testament. Hè? Iedereen moet genoeg hebben om te leven. Geeft God eigenlijk aan, er zal geen armoede zijn in uw land. En tegelijkertijd, als het er wel is, moet je ervoor zorgen dat niemand gebrek leidt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En het gaat steeds scheef. Hè? Dat herkennen we natuurlijk ook in onze samenleving. Maar ergens hebben we dat achter onze voordeur opgesloten, het thema. Of je nou rijk bent of arm bent, mensen isoleren zich en willen het er met elkaar niet over hebben. En wij hebben, een beetje door de ervaring van de afgelopen 15 jaar een paar dingen geleerd. Dat is misschien wel mooi, hè? De start van Schuldhulpmaatje in Nederland had hier ook echt mee te maken. Is dat we zeiden na de kredietcrisis 2008, ja, gaan we nog meer voedselbanken openen, waar mensen die tekort hebben daarheen moeten en ik kan gewoon mijn boodschappen komen. Dus dat gaan we anders doen. En twee, kunnen we naar mensen toe gaan. We zijn het eigenlijk kwijtgeraakt dat we op mensen afstappen en zeggen, hey, ik zie jou, kan ik er voor jou zijn? En dat hebben we eigenlijk opgezet door met vrijwilligers mensen te gaan coachen. Maar er gebeurt eigenlijk iets mooiers, vind ik zelf altijd. Want je bent echt op huisbezoek. Wij leren de mensen en ook zelf hoe wij daarin geloven van, wij zien de mens. En de ene mens zit diep in de schulden, de andere mens heeft te maken met armoede. Maar we komen ook mensen tegen met een wat hoger inkomen die eigenlijk ook klem zitten in de geldzorgen en in de stress. En ook voor hen zijn we er. En proberen hen iets aan te reiken waar ze zelf vooral mee verder kunnen. Hè? Dat ze met zelfvertrouwen weer in het leven kunnen staan.
0: Als ik mensen tegenkom in de gemeente, in de kerk en waar dan ook, en ik zeg, hoe gaat het met je? Zeggen ze, goed. En ik heb er altijd mijn twijfels over. Als ze het mij vragen, zeg ik, ja, het meeste, maar ook heel veel niet. Is dat ook niet een van die dingen in de maatschappij dat we toch een beetje, ik blijf nu even in de kerken zitten, want dat is een beetje het speelveld waarin we zitten. Dat we toch de neiging hebben om moralistisch te zijn. Dus het moet goed zijn zonder zonde, om het zo te zeggen.
1: Ja, dus, want als je het erkent dat het niet goed gaat, dan lijkt het alsof jij gefaald bent. Dus het is, mensen worden ook wel erg op zichzelf teruggeworpen. Ik vind het mooie wel, hè, we hebben een boekje inderdaad Hoopgevers uitgegeven. En dat had wel te maken een jaar of twee geleden van nou, de oorlogen, de crisis, het stapelde zich allemaal op. En is er dan toch nog iets hoopvols? Maar dat hoopvolle zien we steeds gebeuren bij mensen die zeggen van hey, ik trek er wel op uit, ik stap wel op die ander af. Alleen we hebben ook iets belangrijks geleerd, is dat je eigenlijk een andere vraag moet stellen. En we hebben eigenlijk de vraag geïntroduceerd, hey, red je het wel? En dat is een iets andere vraag. Dus mensen met schulden of armoede hebben een soort ja, last van schaamte, faalangst, taboe. Vragen 8 jaar te laat hulp bij ons. Ook bij kerken hoor ik dat veel.
0: Dus acht jaar of gemiddeld?
1: Ja, en dan is een schuld van 1000 inmiddels 10.000 of 15.000 door de incassers. Dus de oorspronkelijke schuld is vaak heel klein. Alleen ze hebben zich opgesloten. Hè? Ze willen dat ja, de armoede gaat goed gekleed over straat, werd vroeger al gezegd. En wij hebben eigenlijk gezegd, we moeten het om gaan draaien. Dus wij moeten het ongemak pakken, net als Jezus eigenlijk het ongemak pakte naar Zacchaeus. Van, hij zag hem natuurlijk, het is natuurlijk ook de Heer Jezus, dat begrijp ik ook. Van, hey, ik wil bij jou in je huis staan. Dus hij stapte bewust op hem af. Ik zie jou en dat willen we eigenlijk mensen weer terugbrengen. Van, hey, als je weet dat in je straat of op je sportvereniging of in je buurt of in je kerk iemand een levenskruispunt heeft meegemaakt. Nou ja, verlies van partner, gezondheid. En het duurt ook al langer. Van vragen we het nogal aan mensen, niet alleen hoe het gaat, maar ook red je het eigenlijk wel? Nou, die vraag zijn we eigenlijk verleerd. Nou, wij zijn een grote beweging begonnen. Inmiddels, mag ik wel zeggen, 150 bijeenkomsten ook met lokale kerken, geloofsgemeenschappen gehouden. Dat mensen inzien van ja, die zorg voor elkaar, die is ook hard nodig. Ik ga één voorbeeld uit de coronatijd noemen. Dat is misschien wat meest sprekend. Van in coronatijd durfden we best wel aan elkaar te vragen, heb je corona gehad? De volgende vraag was wat lastiger. Ben je gevaccineerd? Dat was natuurlijk al een wat gevoeliger onderwerp. Maar niemand vroeg, hey, red je het wel? Mijn man was rijschoolhouder. 9 maart 2020 viel het doek in Nederland. Premier Rutte was op de tv. En het land werd stilgelegd. Maar sommige beroepen konden prima door, maar sommige beroepen niet. En dat betekende, de andere dag konden er geen inkomsten meer binnen. Dus ik heb ook zelf thuis toen ervaren. En pas 4 maanden later vroeg een collega's aan, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie, Kalla? Redden jullie het eigenlijk wel? Dat heeft mij altijd geleerd van, oh ja, als wij die vraag niet stellen, zullen mensen het achter hun voordelen houden. En vroeger was het natuurlijk in de dorpen en de gemeenschappen, was het wat meer bekend van, oh ja, die heb die zorgen, die heb die zorgen. Werd er ook meer voor elkaar gezorgd, spontaan. Hè? En gelukkig in wat kleinere dorpen gebeurt dat nog steeds, dat mensen elkaar wat toeschoven, voedsel deelden of zorgden dat iemand, een kind, ja, toch wel een fiets kreeg of whatever. En nu moeten we het allemaal organiseren. Maar we willen heel graag terug naar dat hoopvolle spoor van iedereen die zijn voordeur uitstapt, die kan het hoopvolle van God naar voren brengen. Van, hey, hoe gaat het met jou? Maar red je het wel? Wie is er eigenlijk in mijn buurt al langdurig ziek? Wie worstelt alleen hè, met zorgen? Wie is, heeft misschien ook gescheiden? Hè? Er zijn helaas heel veel mensen die scheiden. Dat brengt heel veel ellende, ook persoonlijke ellende met zich mee. Dat is helaas nummer 1 ook in de top 3 van mensen met geldzorgen. En ik spreek nu mensen die vroeger gescheiden zijn, die had de kerk die vraag maar aan mij gesteld. Waren ze maar naar me toegekomen? En dat drijft ons en drijft mij ook persoonlijk om juist wel die, nou, noem het de outreach in de bewegende mensen toe te gaan, weer op huisbezoek te gaan. En dat is niet altijd heel formeel, maar dat kan iedereen doen. Iedereen kan op iemand afstappen en vragen, niet alleen hoe gaat het met je, maar hey, red je het wel?
0: Hoe heb je dat geleerd voor jezelf? Want dit komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee, dat komt wel. En ik heb daar ook over nagedacht. En het heeft wel te maken met mijn achtergrond. Nou, ik kom denk ik uit een heel warm gezin. Ook uit de gereformeerde gemeente. En daar was huisbezoek ook gewoon, zeg maar, in de kerkelijke gemeenschap. En mijn moeder overleed jong. En ik was nog alleen thuis met mijn vader. En het heeft me toen diep getroffen dat destijds de diakenen een jaar lang om de 6 weken bij ons op bezoek kwamen. En ook echt dus naar ons toe kwamen. En ook vroegen, hoe gaat het met jullie? En red je het? Dat vroegen ze ook letterlijk aan mijn vader. Red je het ook financieel? En die zorg was er gewoon. Ik ben later, na mijn opleiding, ben ik in Delft lokaal gaan werken. Met allerlei kerken. En ik zag in die stad, is er van alles aan de hand achter de voordeuren. Maar wie ziet naar deze mensen om? En daar ontmoette ik ook een, ik vond het wel mooi, een voorzitter van de diaconie. Die was met pensioen net. Die had een schoenmakerswinkeltje. En wat deed hij nou? Ja, kon je voor een gulden destijds je schoenen laten repareren. Ja, dat stelt natuurlijk niks voor, maar dat deed hij bewust. Omdat er heel veel mensen waren die echt te weinig geld hadden. En hij had daar een stoel staan. Dus als je daar binnenkwam, dan zei hij, ga lekker zitten. En ondertussen konden de mensen daar hun verhaal kwijt. En dat heeft mij altijd gevormd van, ja, je moet dus iets doen. Want mensen komen niet vanzelf. Dus of je gaat op bezoek, of je creëert een plek waar mensen het gevoel hebben van, oké, maar daar kan ik gewoon binnenlopen. Daar ben ik, daar word ik gezien, zeg maar.
0: En die hulpverlening, kijk, hulpverlening kan dit in zich hebben. Ik ga de vragen stellen, ik verleen hulp. Zit er ook een gebied van gelijkwaardigheid in? Want ik kan me voorstellen, ik merk het soms in gesprekken dat als ik vraag hoe het gaat en als ik vertel hoe het met mezelf gaat, en dan de ander in ene open wordt van, oh, heb jij dat ook?
1: Nou ja, wat wij altijd horen van mensen die wij mogen helpen, en ze daar ook wat achteraf over durven te vertellen, ook naar anderen, is van, hé, je bent niet de enige. Dat is eigenlijk het beste verhaal dat je kan delen, omdat mensen de anderen het gevoel hebben van, oh ja, ik ben niet de enige die gefaald heb. Hè? Het treft ons op vele fronten. En dat is ook wel wat wij ontdekt hebben, ja, rondom schulden en armoede. Veel komt door levenskruispunten, dus mensen maken een verlieservaring mee. Maar tegenwoordig ook jongeren, eerlijk gezegd, die trouwen. Hè? Dus ook de positieve levenskruispunten. En dan verandert wat in je inkomen en ben je daar niet. Heb je geen buffers of heb je geen mogelijkheden, ja, dan kan men snel diep vallen, zeg maar. Er zit iets nog in onze samenleving, heel diep, van als jij schulden hebt, is het je eigen schuld. Ik kom het helaas ook heel erg in kerkelijke kring nog steeds tegen. En wij proberen vooral door de verhalen te delen en ook wel de verhalen uit het evangelie. Hè. Iedereen heeft inderdaad dan toch ook talenten, ook op een andere manier. Hè. Naast dat talenten destijds ook echt letterlijk de munten waren. Van iedereen is geroepen om bij te dragen. En als wij met ons werken, we hebben vrijwilligers, die noemen we maatjes. Het allerbelangrijkste wat hen aanleren is van, hey, jij bent daar niet meer of minder. Hoe zou je zelf omgaan met zorgen in je leven? En de ander, als jij binnenstapt, die voelt haarscherp aan of jij voor hem komt, of dat je een probleem kan oplossen. Dus we leren mensen ook echt van, hou het oordeel voor je. Want zo gauw jij dat oordeel hebt, dan ervaart de ander dat. En dan kom je in het contact ook niet verder. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste DNA wat we willen uitdragen.
0: Kom je dan in een vertrouwenssfeer in die zin dat er een vriendschap kan ontstaan?
1: Ja, je ziet het wel gebeuren. Het is wel dat als het gelijkwaardig is, is het oké. Dat kan. We horen natuurlijk die verhalen ook wel uit de praktijk. Maar je komt, ja, hè, ik denk altijd, het zijn drie lagen. Ik als, nou ja, ik woon ook in de straat. Hoe ben ik er voor mijn buurman en de mensen om me heen? Of in mijn kerk, hè? Of tegelijkertijd als je vrijwilliger wordt bij bijvoorbeeld Schuld op Maatje of Hip Helpt. Ja, dan kom je eigenlijk namens een organisatie. Het leuke is wel dat toch er contact ontstaat en je elkaar dan later ook wel tegenkomt bij de supermarkt of anders. En is dat contact natuurlijk goed gegaan, dan is er ook een vertrouwensband. Hè? Ik sta er niet alleen voor. Er zijn mensen die ook begrijpen wat ik meemaak, zeg maar. Mensen zoeken zich ook erg erkenning voor hun situatie die ze weinig krijgen in hun natuurlijke omgeving.
0: Wat jullie nou doen, staat ook een beetje dwars op deze maatschappij, waarin zelfs op kerkelijk denken soms, hè, waarin als je een mooi huis hebt en een auto en dingen, dan noemen mensen vaak dat ze gezegend worden. Ik heb het me wel eens afgevraagd, maar goed, even los daarvan. In hoeverre wordt, laat ik het anders zeggen, je loopt eigenlijk tegen de stroom in op een gegeven moment.
1: Ja, maar dat is wel waar we misschien op een bepaalde manier diep van overtuigd zijn. Dat allereerst wel zou ik willen zeggen, God trekt voor ons uit, de Heere God. We ervaren ons werk altijd, soms als we moeilijke dingen hier in huis hebben, ook wel, want je moet ook allerlei projecten doen en samenwerken, het is niet altijd makkelijk, dat we ons werk op hoop van zegen doen. En dat is wat anders. En dan, als het niet gaat, dan is er een ander spoor. Dus dat is eigenlijk ook wel een gelovige houding, zeg maar. Het is een moeilijke vraag, hè? Als mensen gezegend zijn, ook met kinderen, hè? En de een mag wel kinderen krijgen en de ander niet. Als je rijk bent en je opleiding gaat goed en het lukt jou je baan goed te krijgen, ja, dan ben je gezegend. En in de kern leert het evangelie ons dat ook wel. Maar tegelijkertijd leert het evangelie ons ook heel juist wat anders. Juist in het Oude Testament, maar ook bij de Heer Jezus. Van de zegen is voor de samenleving en de gemeenschap, zeg maar. Wij denken veel te individualistisch daarover. En dat is wat we, denk ik, dat vind ik wel het hoopvolle. Wij trainen elk jaar meer mensen. Dat er altijd mensen zeggen van, oké, ik wil mijn... Want tijd is kostbaar, hè? Soms is er geld genoeg, maar weinig tijd. Ze zeggen, ja, maar ik wil er wel zijn heel dichtbij voor mensen die het nu even niet verder kunnen. Dat vind ik het mooie van ons werk. Dus ook als er mensen zijn die best wel gezegend zijn, zou je dan zeggen met geld, hè? Maar toch hun tijd dan gaan inzetten. Dus ik denk het is van het ik naar het wij. Wij hebben ook het motto samen lukt het, dat is ooit bedacht. Maar eigenlijk komt dat altijd terug. Het is inderdaad samen met de Heere God, maar het is ook samen tussen een maatje en een hulpvrager. Steeds weer uitvinden, hey, wat is er nou hier nodig? Zonder dat het maakbaar is. Het is allemaal, heel veel dingen zijn niet maakbaar.
0: Ja, gelukkig maar, denk ik dan. Ja. Maar het vriend van mij, en die had wel eens zo'n voorbeeld van, als je jong bent, je gaat je carrière in, je hebt de top van de berg heb je in de gaten, daar ga je heen. En ben je eenmaal op je top aangekomen, dan kun je twee dingen doen. Je laat ervoor staan op hoe goed je bent, of je loopt naar beneden en bij het naar beneden lopen kijk je veel meer om je heen. Zit daar een spanningsveld? Want ik lees in die boekjes ook, of ook in die tijdschriften die je gestuurd hebt, dat mensen midden in een baan ineens stilvallen door een burn-out of door allerlei dingen. Dan heb je die blik toch omhoog gericht. En hoe lukt het dan om je heen te kijken? Want dat lijkt me geen sinecure.
1: Nee, dat klopt ook wel. Het is ook wel, ik kom uit de jaren 80, 90, hè? En ik denk soms wel als de huidige jaren, er is veel burn-out mentale problemen, hè? Ook wel onder juist de 20's en de 30's en de 40's op dit moment. En ik denk, oké, wat hebben we gecreëerd met elkaar? Dat mensen blijkbaar dat blijven nastreven en dat in stand houden. En tegelijkertijd geen ruimte geven aan hun eigen ziel, denk ik wel eens, en de rust. En voor de een zal het uiteraard nog steeds zijn dat, kijk, er zijn ook mensen die worden natuurlijk gelukkig in het leiden van een bedrijf of in ook wel een moeilijke baan en daar veel uren in maken. Daar is op zich niks mis mee. Alleen als het ten koste gaat van zichzelf en voor wie, waar leef je voor eigenlijk, hè? Als ze geen ruimte hebben om die vragen ook naar op zoek te gaan en te beantwoorden en daar een invulling aan te geven, ja, dan zie je eigenlijk dat ze stilvallen. En dan is het wel mooi. Dat is misschien de andere kant, hè? In Nederland, we hebben 4000 kerken in Nederland, gemeenschappen. We hebben 7 miljoen vrijwilligers. Dus er zijn ook heel veel mensen die toch op zoek zijn, hey, wat kan ik nou wel betekenen? En dat vind ik het hoopvolle spoor. Van, ik kom overal waar ik ook kom, of ik nou in Limburg kom, of in zelfs Vlaanderen, of in Oldambt, een van de armste dorpen van Nederland in Groningen. Komt daar altijd mensen tegen die zeggen, oké, maar ik ben wel bewust, heb ik die keuze gemaakt en ik ben daar rijker door geworden. Dat boeit me altijd in die ontmoetingen. Het is niet altijd makkelijk werk, hè? Het is ook weerbarstig soms. Maar mensen ervaren van, dit is wel dat het leven mij meer geeft, zeg maar.
0: Als je nou met iemand in contact hebt, je moet met een paar mensen een gezicht geven. Is er dan het moment, kijk, als je in die schulden zit, kun je zo overweldigd zijn en dan heb je geen ander uitzicht dan dat. Hoe krijg je nou een zicht op? Want het lijkt me niet iets wat even een knop om moet draaien is, maar ik las tenminste in een van die verhalen van in een van de tijdschriften van, ja, ik kwam in de kerk, ik was een gelovige, maar ik merk nu ineens dat God voor me zorgt. Dat vind ik ook zo'n bijzondere, denk ik. Daarvoor dan niet.
1: Kijk, als je in de schulden raakt of in armoede zit, hè, dan wordt je wereldje klein. Dat is denk ik allereerst wat er gebeurt. En er komt heel veel stress bij kijken, waardoor mensen niet in staat zijn goede beslissingen soms te nemen. Maar ook wat op zichzelf teruggeworpen worden, zeg maar. En ik denk dat die periode ze eigenlijk ook misschien wel dwingt, hè, om... Als je niets meer hebt, ja, wat heb ik dan nog wel? En daarnaar op zoek gaan. En dat is het mooie, hè? Ook of nou iemand vanuit, of nou de buurvrouw is, of de kerk, of een schuldopmaatje, of een vrijwilliger van Hip Help, die zegt van, hé, maar jij bent wel van waarde. Hè, daar zit eigenlijk het beginpunt die mensen helpt weer te gaan ervaren, oh ja, mijn leven heeft zin, ik ben ook waardevol. We hebben één keer een brief gehad van een hulpvraag, die heeft mij diep geraakt. Blijkbaar was ze in het contact met zo'n maatje. Het was niet makkelijk geweest en het maatje had het al 10 keer op kunnen geven om iemand te helpen. Maar die zei eigenlijk letterlijk in die brief, jij liet mij niet vallen. Jij bleef trouw. En dat had die hulpvrager zo geraakt dat hij niet opgegeven werd. En dat had hem weer in de ruimte gezet om weer te gaan werken eigenlijk aan, nou ja, laten we bij ons zeggen, een financieel gezond leven. Hè? Dat hij weer het zelf kan en zelfvertrouwen heeft en weer grip op zijn geld, maar ook grip op zijn leven heeft. Dat is wat er eigenlijk gebeurt in die ontmoetingen.
0: Ja, die kant van ook een burn-out moet ik aan denken. Je kunt bij mensen op bezoek komen, keer op keer. En het is een soort trekken en duwen van mensen. Ze willen graag dat je komt en tegelijkertijd laat ze erop. Dat idee, hè?
1: Ja, het is ook weer ingewikkeld. En dat is ook wel. Dus het is geen makkelijk werk, laat ik daar eerlijk over zijn. En daarom is het ook wel belangrijk dat lokaal onze maatjes ook contact hebben met elkaar.

0: onze maatjes ook contact hebben met elkaar. En natuurlijk zijn er verhalen dat het makkelijk ging en ook dat het moeilijk ging, ook dat het niet lukte. En ja, en dat brengt ons ook wel bij besef dat de wereld gebroken is en dat niet alles inderdaad maakbaar is. En dat het misschien op dat moment de tijd nog niet is voor iemand om eigenlijk zijn doorbraak weer te hebben. Maar ik denk altijd wel van, het allerbelangrijkste is, die maatjes zijn wel bij iemand aangebeld. Die hebben wel gezegd, wij vinden jou wel belangrijk. En dat zullen ze ook meenemen in hun leven. En er zijn ook wel mensen die later ook weer terugkomen, toch alsnog weer hulp vragen. Sommigen niet. En dat is misschien wel het belangrijkste laag in ons werk van het persoonlijke.
1: Geeft het ook een beetje aan, want dat vind ik een van de verrassende dingen, vond ik toen ik dat las. De hoeveelheid kerken die meedoen. Ik bedoel, er zijn geen kerken in Nederland die niet meedoen, of genootschap of richting. Zijn we misschien, moeten we ons ook misschien wat meer bewust worden van de rol van de kerk in de samenleving? Ik bedoel niet dat we de politiek en alles hoeven te sturen, maar wel in die vierkante meter waar we leven.
0: Ja, ik ben er altijd hoopvol over geweest. Ik mag vanaf 1995 werken met allerlei kerken in Nederland, of het nou lokaal, regionaal of landelijk was. Er zijn altijd mensen binnen die kerkelijke gemeenschappen die zien, we zijn eigenlijk één in Christus. Er is nood in de samenleving en daar ligt daar ook die roeping van barmhartigheid. En dat overstijgt zeg maar in die samenwerking. Dus in het samenwerken ontdekken mensen ook van, wij kunnen met elkaar dat spoor van Gods liefde verder brengen hier in het dorp. Ik woon zelf in Appelschoten, even een van de dorpen in de buurt van Rotterdam. We hebben 17 kerken. En inmiddels in de loop der jaren, er is een noodfonds, er is ook een alfacursus, er is een, omdat de kerst zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, ook een gebedsweek. Ook schuldhulpmaatjes daar actief en HIP helpt. En je ziet dat er altijd mensen zijn vanuit die verschillende kerken die zeggen, oké, maar dat is mooi dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen naar het dorp toe. Want het is ook een dorp waar veel mensen, gewoon niet kerkelijk verbonden zijn. Er is ook nood, het is een arbeidersdorp, dus er zijn ook best wel relatief veel mensen met geldzorgen. Er zijn ook mensen die daar rijk zijn, zou ik zeggen. We hebben ook best wel wat ondernemers. En dat is wel, denk ik, waar de kerk of kerken in het algemeen, laten dat vaak niet zo zien. Maar onzichtbaar is er een hoopvol spoor van heel veel mensen die wat willen betekenen. Zijn ook betrokken bij voedselbanken, bij vluchtelingenwerk, bij het Rode Kruis. En doen dat vanuit hun persoonlijke motivatie en hun geloof. En dat is wel Gods spoor in deze wereld. Dat is het mooie.
1: Je had het net over schuld op een gegeven moment. En het gaat er nu niet om hoe de schuld komt. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van, als je je leven wat anders ingericht had, was het zo niet gelopen. Dat kan door een scheiding of door wat voor manier ook. Moet je dat vooroordeel doorbreken bij beide partijen?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, als je het zelf goed hebt en niet meegemaakt hebt, dan zolang jij niet de ontmoeting met mensen hebt gehad die het wel diep ervaren hebben wat dat met je doet, daar zit sowieso een blokkade. Die hebben eigenlijk een soort vooroordeel. Tegelijkertijd vinden aan de andere kant van de lijn het mensen het ook ingewikkeld. Die kijken op naar die ander en denken, die heeft het, die is succesvol geweest en wie ben ik nou? Die voelen zich de mindere. Wat wij proberen op die gelijkwaardigheid vanuit God eigenlijk te starten. Van God is ieder mens een beelddrager. Er is gebrokenheid in deze wereld. En voor de een betekent het soms dat hij hier heel erg mee te maken hebt en misschien diep valt. En of dat nou soms ook door eigen schuld is, wat natuurlijk ook wel soms met keuzes en met stress te maken kan hebben. Of misschien vanuit opvoeding of wat dan ook. En de ander maakt andere keuzes, misschien op andere terreinen. Dus het wordt wel eens te veel daarop gefocust, waarvan je ook vraagtekens zou kunnen zeggen. En volgens mij leert de Heere God dat ons juist aan het kruis. Van iedereen heeft die genade nodig. Iedereen is de bedoeling dat eigenlijk tot zijn recht komt in zijn leven, in het leven zoals God dat bedoeld heeft. En we hebben de genade nodig naar elkaar, om elkaar daarbij te helpen.
1: Er staat een verhaal in van een priester. En die zegt zelfs, de meest schofterige mens is een schepsel van God. En daar is hij van overtuigd. En daar gaat hij vanuit. Ik vind het wel een leuk standpunt. Ik wil ze niet elke dag tegenkomen natuurlijk.
0: Nee, maar hij start bij God. God, je moet door Gods ogen kijken naar mensen. En daarin kijk je misschien ook naar jezelf. Kijk, dat is natuurlijk ook een verhaal van een rabbijn. Heb je een vreemdeling nog niet ontmoet? Je ontmoet hem pas als je hem in de ogen hebt gekeken. Ik denk het diepere besef is, heb ook over geld en bezit, dat je de dingen ontvangt.

0: vangt, hè, je talenten. Dat niet van jou, ik hoorde van de week met een gesprek met een theoloog. Het is niet zo dat wij het verdingen. Hè? Je hebt het ontvangen om te delen. En ik denk dat is de rijkdom. Dat is meer de echte rijkdom als je dat leert in het leven. Of je nou rijk of arm bent, van door Gods ogen zijn wij allemaal beelddrager. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid. Hè? Maar ook dat wij mogen zijn, waardevol in onszelf zijn. Nou, en dan, ja, de een heeft helaas in het leven een makkelijker spoor als een moeilijker spoor. Maar wie ben ik als ik het makkelijk heb om wat te vinden van de ander? En ben ik er niet juist geroepen om daarin te dienen? En dat is wel de vraag die ik hoop dat elke luisteraar zichzelf stelt. Hoe ding ik in mijn leven? Of ik nou op mijn werk ben, of ik een werkgever ben. Of, nou ja, misschien de heftruckchauffeur ben. Of degene bent die in het dorp zorgt voor een aantal activiteiten. Hoe ding ik de mensen? En word ik zelf gevoed daarin? Maar kan ik ook weer dingen naar anderen? Daar word je een rijker van.
1: Ik was laatst in Simone Weil aan het lezen en die zet ook geen twee dingen tegenover elkaar. En ze zegt, we leven vaak in een maatschappij waarin we recht hebben op, maar er zijn ook verplichtingen. En ze zegt, verplichtingen komen nooit, dat lijkt van een hogere instantie bij betrokken te zijn.
0: Ja, dat hebben wij er dan ook van gemaakt. Want op zich is verplichting, het zijn eigenlijk verantwoordelijkheden. En het woord verantwoordelijkheid zit voor mij het woord antwoord geven. Het mooiste is als mensen in armoede en schulden weer recht opstaan. Het is iets anders als recht hebben op, maar weer recht op met zelfvertrouwen staan. En ook vanuit hun talenten een bijdrage kunnen leveren. Want ook daar worden ze weer rijker van en gaan ze delen en dienen, zeg maar. En dat is een heel ander schema van kopen en verkopen en rechten en plichten. Het is eigenlijk geven en ontvangen. En ja, dat is tegendraads, dat klopt. Maar dat is wel hoe het evangelie ons daarin voorgaat. En ik merk dat, nou, we bestaan nu 15 jaar, maar komen diep uit de kerken en zijn er ook mee verbonden, ook lokaal en landelijk, dat als het hart en de ziel van ook van schuld op maatje daar dichtbij blijft, blijven we bij die diepere laag. En mensen ervaren dat ook in de contacten met ons. Maar ook wij kunnen morgen falen. Hè? Dat wij denken, we moeten het toch regelen. Hè? Die neiging is heel groot. We hebben er toch een oordeel voor over. Dus eigenlijk is het ook elke dag, dat leren wij ook met onze medewerkers, van we mogen vandaag wat betekenen van hulp. En soms is het hoop en soms is het allebei. Vanavond mogen we weer gaan slapen. Dat hebben we natuurlijk ook van de paus geleerd. En we geven de wereld weer terug in zijn handen. Hè? Dus wij mogen achter God aan. God trekt voor ons uit. En dat geeft ook ontspanning. Mensen ervaren wel eens al het diaconale werk. En natuurlijk dat maatschappelijke werk. Of die inzet voor vluchtelingen ook. Of mensen in armoede is best taai. Maar wij leveren ons steentje, zeg maar, op die eeuwigheid. En we mogen het ook weer teruggeven. Hè?
1: Het is niet een basisgegeven. We hebben niets wat we niet ontvangen hebben. En we kunnen het misschien alleen maar teruggeven. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. En zolang die kastanje in mijn zak zit, is het zonde. Stop ik hem in de grond, dan is er geen kastanje meer. Komt er een boom.
0: Ja, maar mensen moeten uitgenodigd worden om dat te doen. En dat is wel, denk ik, het goede gesprek ook in een geloofsgemeenschap. Van het over het verhaal van Zacchaeus. Hè. Aan het eind van het verhaal van Zacchaeus gebeurden er drie mooie dingen. Mm. Eigenlijk komt hij weer met zichzelf in het reinen. Ik moet niet de ander nadelig zijn, maar ik mag juist weer geven. Hij gaat ook dingen rechtzetten, hè? Want hij had inderdaad geld afgenomen van mensen. Dat zet hij ook weer recht. Daarmee, maar hij komt ook weer in ontspanning naar God toe. De relatie met God wordt weer geopend, zeg maar. En daarmee, nou, zou ik bijna zeggen, heeft hij ontdekt van wie mag ik echt zijn? En is het de last van hem afgevallen, zeg maar.
1: Kun je nog een paar van die mensen een gezicht geven?
0: Ik vind het mooiste in het boekje Hoopgevers, wat we uitgebracht hebben. Het laatste verhaal is iemand in Rotterdam. Die is een waakmaatje. Ik dacht, als je het nou echt hebt over belangeloze liefde. Hij gaat waken in het ziekenhuis. Maastad in Rotterdam is een heel groot ziekenhuis. Voor mensen die stervende zijn en er alleen voor staan. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Want het is eigenlijk heel eenvoudig, zou je zeggen. Hè? Je bent beschikbaar voor mensen. Ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Maar je leent eigenlijk je tijd. Maar je beseft van, hey, op het meest kwetsbare moment dat mensen er alleen voor staan, ben ik er. En vaak hoef je alleen de hand vast te houden of een stukje liefde te geven. Dat verhaal heeft sowieso diepe indruk op mij gemaakt. En tegelijkertijd in het boekje staan ook wel bekende verhalen, maar ook wel heel veel onbekende verhalen van mensen die in hun eigen dorp, zeg maar, al jarenlang bijvoorbeeld brood delen. Er zijn mensen die om 5 uur bij de bakker staan, waar nog brood over is, en dat gewoon gaan delen in hun eigen buurt. En beseffen van, ja, misschien kan ik niet heel groot vrijwilligerswerk doen, maar ik doe wat in mijn handen is, net als de 5 broden en 2 vissen, en ik ga delen. En ik denk dat dat groots is in het Koninkrijk van God. Dat is mijn diepere overtuiging. En eigenlijk wat we willen leren met deze beweging van hoopgevers is, eigenlijk zeggen we tegen ieder mens, iedereen kan een hoopgever zijn. Als jij uit je deur stapt, kan je om te beginnen vriendelijk zijn naar mensen. Je kan vragen hoe het met ze gaat. En als je weet dat er wat aan de hand is of wat langer, kan je vragen, hey, red je het wel? Je kan je tijd delen. Hè? Je kan geven van, hey, vind je het fijn dat ik eens een kopje koffie kon drinken? Je kan natuurlijk wat betekenen in je kerk of bij een organisatie zoals Vluchtelingenwerk of Schuld op Maatje, maakt mij niet uit. Maar iedereen kan wat betekenen, maar ook in je werk. Kijk, als mensen in het werk functioneel bezig zijn, want er moeten gewoon taken en resultaten. Ja, de een lukt het makkelijker, de ander lukt het moeilijker. Help je elkaar, dan zie je dat ook. En vraag je van, hey, vaak is er best veel aan de hand achter elke voordeur. En heel veel mensen werken in onze maatschappij. En er zijn helaas ook werkende armen. Ja, en als men niet aan elkaar vraagt, hey, wie ben je echt en wat kan ik voor jou doen? Ja, dan wordt het leven ook eenzaam, zeg maar.
1: In hoeverre is het, daar lijkt deze maatschappij niet op gericht te zijn, maar in hoeverre is het gewoon belangrijk om te durven falen?
0: In onze maatschappij is het diep geworden dat je niet mag falen. En waar dat vandaan komt, heeft toch wel, denk ik, met de afgelopen 20, 30 jaar de opgang te maken. Je bent succesvol als je, en de opgejaagde, er zijn genoeg theologen en sociologen die daar nu inmiddels genoeg over, Joris Leijendijk en anderen die daarover geschreven hebben, hoe mensen daarin gevangen kunnen zitten en niet meer los kunnen komen. En vandaar ook alle burn-outs, denk ik dan. De andere kant is, als we mensen leren van, het samen, van wat de een kan, kan de ander misschien niet, en kun je elkaar helpen, dat je samen eigenlijk rijker bent. Dat is belangrijk, denk ik, in dat tegengaan van het gevoel van ik moet het doen. Want dan ben je ook eenzaam, zeg maar. Dus dat falen is te individualistisch gemaakt, zeg maar. Terwijl, niet alles lukt. In je werk niet, thuis niet, of soms in je relatie, of met je kinderen.
1: Nee, ik zeg het zeg, als je kinderen gaan puberen, leer je bidden.
0: Zeker, ik heb ook 3 kinderen inmiddels. De jongste is inmiddels 22. De jongens zijn bij mij 29 en 27. Ik heb er al wat fases doorstaan. Maar daar leer je inderdaad, hoe doe je dat? En hoe laat je los eigenlijk eens loslaten? En vertrouwen hebben en vertrouwen gunnen is eigenlijk een hele belangrijke. Ja, dat zeggen ze niet tegen je. Maar dat kreeg ik achteraf. Ik vond het wat moois, dat zou ik wel één persoonlijke. Een van mijn zoons die was, denk ik niet de makkelijkste puber thuis geweest, maar toen hij uit huis ging, heeft hij me een brief geschreven. En reflecteerde erop en dat heeft mij toen wel diep geraakt. Van, je hebt het wel gezien, alleen je zat toen gevangen, inderdaad, in je gevoelens, in je emoties, in je onzekerheid. Dat opent weer de weg naar elkaar, hè? En dat maakt het mooi. Dus mensen schrijven ook geen brieven meer tegenwoordig. Ik ontmoet soms wel eens mensen, dus ik geef ze ook altijd de tip mee van een kaartje sturen. Het is heel eenvoudig, maar het doet wat aan mensen, het persoonlijke kaartje. Want dat betekent dat je tijd stopt aan iemand.
1: Ja, via de app gaat het tegenwoordig. En e-mails, en het is allemaal hele vluchtige. Ik vind het geen communicatiemedia, hoor, maar ik vind het irritant met vlagen. Ik vind een app makkelijk omdat je even een afslag kan maken zonder een telefoontje te plegen. Maar voor de rest denk ik, ik vind het toch lekker om mensen te spreken, in de ogen te kijken, want dan heb je contact. Nou ja, zoiets.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat veel meer mensen tegenwoordig ook behoefte hebben aan rust, hè? En de wandelingen en de, meer ook de rustplekken aan het opzoeken zijn. Maar ik denk, het gaat erover, met het schrijven kan je je persoonlijke gevoelens wat verwoorden. En dat is wat we inderdaad verleerd zijn. Dus ja, en daarin moeten we, denk ik, anderen voorgaan. Degenen die dit ontdekken of herontdekken, kunnen door juist wel een kaartje te sturen of door wel soms een briefje te schrijven of door te zeggen, joh, ik leg mijn telefoon en ik kom bij jou koffie drinken. Dus ik geef ook altijd mensen lokaal mee, als je het moeilijk vindt om vrijwilligerswerk te doen of bestuurder te zijn of dat je denkt, daar heb ik allemaal geen tijd voor het georganiseerde. Hè? Maar je kan altijd wel koffie gaan drinken bij mensen een keer en eens zeggen van, joh, vind je het fijn dat ik een bakje koffie bij kan doen of kom eens bij mij. Tijd is het geven, gouden wat je nu kan geven aan mensen.
1: Ja, dat lijken we weinig te hebben. Ik herinner me dat ik ooit in een gezelschap was en dan ging het over het gebruik van internet. En de een zei, ja, ik ben de hele dag op mijn werk met een computer bezig. En wat doe je 's avonds dan? Ga ik Netflixen? Ja, ik vraag mensen wel eens dit, hè, en een beetje pesterig ook natuurlijk, van verveel jij je wel eens? En heel veel mensen zeggen alleen maar nee, omdat ze geen ja durven zeggen. Want ik denk dat misschien wel belangrijk is.
0: Ja. Ja, ik denk zeker dat het het probleem is. Dat mensen zitten in de snelheid van de communicatie. En in die zin ook wel wat gevangen in wat er een soort patroon wat ingesleten is. Dus ik denk ook wel heel moeilijk om daar uit te stappen. Laten we daar eerlijk over wezen. Hè? Dus ik denk dat juist hier ook geloofsgemeenschappen ook een rol in kunnen spelen. Ik zie dat ook wel bij mijn eigen kerk. Hè? En dat betekent naast de vieringen op zondag heb je daarnaast ook activiteiten of dingen waar je als mens met elkaar optrekt en dingen doet met elkaar. Omdat dan het even het met elkaar is. En ook daar vaak het lief en het leed wordt gedeeld. Ja. En dan is het ook belangrijk, hè, dat het niet zorgen is voor die anderen, maar dat iedereen dan mee kan doen. Hè? Dat er een soort gelijkheid is van wat de een kan inbrengen, kan de ander misschien weer niet, maar het kan weer wat anders doen. Dat is het mooie, als dat lukt. Maar daar moet je moeite voor doen.
1: Ik ga terug naar Tolen, waar je opgegroeid bent of opgevoed bent. Wat voor indruk heeft hij? Je hebt er iets over verteld, Sumier. Wat voor indruk heeft dat op jou gelaten? Hè? Dat die jagers kwamen dus naar je vader toen je moeder overleden was. Gaat het verder terug in het vogelslag? Want je komt uit wat mensen oneerbiedig de Zwarte Kousenkerk noemen, wat ik een rotterm vind. Maar goed, waar ook mensen in opgevoed worden die denken, ja, nooit meer.
0: Nou ja, even, mijn ouders kwamen uit Tolen. Ik ben zelf verder opgegroeid in de Ridderkerk. Maar elke zaterdag gingen wij naar Tolen, want daar woonde de hele familie. Wat ik leuk vind om te vertellen allereerst is dat mijn... En later begint het te begrijpen. Mijn opa was ook diaken in Tolen. En die was nog van voor dat de Algemene Bijstandswet kwam. Dus ging letterlijk naar de mensen toe om daar elke vrijdag geld te brengen. En dat had een goede kant. Er werd gewoon gezorgd dat mensen niks tekort kwamen. Maar het had ook misschien een moeilijke kant. Van ja, dat wordt natuurlijk vaak nog gezegd, hè, je moest je hand ophouden. Maar het veel gaat over met de houding van mensen, hoe je dat doet. Hè, van hoe zorgen we voor elkaar. Kijk, en de gemeenschap waar mijn familie uitkomt en ik ook van harte deel uit maakte, was wel betrokken op elkaar. En je kan zeggen van, ik heb daar eigenlijk wel geleerd al van jongs af aan, wie is God eigenlijk? En hoe kan ik in deze wereld, ook persoonlijk, maar ook wat moet de kerk doen om in deze tijdgeest van oorlogen en van onrust, waar gaat het eigenlijk over? Dat heb ik wel in mijn kerk en in mijn gezin en bij mijn familie geleerd. Van, er is meer dan het leven hier, zeg maar. Dat heeft bij mij diep geworteld. En ik herinner me, we hadden jeugdwerkavonden. En daar waren van die jeugdwerkleiders. Maar die leerden dat ons als tieners. Van, ja, je kan hier leven voor het hier en nu. En er is genoeg, hè, dus die prestaties om te behalen. Maar word je daar rijk van? Dat waren de fundamentele vragen die we ons jongst. En dat heb ik eigenlijk, krijg ik met heel veel genoegen op terug. Van, dat heeft mij gevormd. En ik denk wel eens, nou, ik ben uiteindelijk interkerkelijk gaan werken. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet die op diezelfde manier bezig zijn met of de godsvraag of het geloof. Maar ook van, ja, hoe geven we geloven handen en voeten? En hoe geven we liefde door, zeg maar? En soms is dat de hulp die nodig gegeven wordt, maar ook de hoop, zeg maar. Dat soms te veel achter de voordeur is gekomen. En ik had wel een mooie avond van de week. Ik was in Soest en daar was georganiseerd door de katholieke kerk. Met onder andere Leo Feijer was daar ook aanwezig. Maar het was een interkerkelijke avond, dus hersteltervormend was aanwezig. Mensen vanuit de protestante gemeente, uit de evangelische gemeente. We hadden eigenlijk wel een mooie avond met elkaar. Het ging ook over die vragen, red je het wel? Hè? Hoe doe je omzien naar elkaar, naar mensen in je gemeenschap? En mensen vonden elkaar daar wel op, zeg maar. Van, hey, dit is eigenlijk de taak vanuit het evangelie die we met elkaar dragen. Ik denk dat mijn achtergrond, mij diep daarin gevormd heb. Dat omzien naar elkaar is nodig, want anders sta je er alleen voor. En ik heb wel eens medelijden met mensen die, ja, misschien is dat onterecht, die opgroeien zonder zo'n gemeenschap om zich heen. En ik zie dat ook al in mijn eigen dorp. Hè? Nou, natuurlijk op sport of op andere verenigingen kunnen ze natuurlijk ook andere mensen ontmoeten waar ze wat gemeenschap mee ervaren, zeg maar. Maar tegelijkertijd die diepere vraag, wie ben ik nou? Hoe ga ik om met het leed van deze wereld? En ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waar gaan we naartoe? En wat is nou de zin van het leven? Wordt daar niet besproken. En daar is binnen een kerk wel ruimte voor. Hè?
1: Ik hoop het van harte, ja.
0: Jazeker. En soms, ja, de ene gemeenschap is daar soms wat beter in als de ander. Maar verandert ook weer. Dat is wel, vind ik het mooi. Hè? Sommige kerkelijke gemeenschappen zijn soms wat naar binnen getogen. Hè? En dan is die buitenkant, ja, die kijkt daarnaar. Maar als het ze lukt wat te openen. Nou, ik mag ook wel zeggen, in mijn eigen dorp, ook wel mede door Alphacursus zijn mensen ook weer naar de kerk gekomen. En het allermooiste vind ik, we hebben in de tijd een predikant gekregen, die was vroeger de melkboer. Kijk, die begreep wat mensen bezighoudt in het dagelijks leven. En de grootste tip die ik eigenlijk aan een voorganger of een diaken of een priester of een predikant kan geven is, ga één dag in de week, trek op met de mensen voor wie jij aangewezen bent, of voor hun zielenheil zou ik bijna zeggen, van wat maken ze dagelijks mee in het leven wat ze moeten leiden, met de werkdruk, met de zorgen, met hoe kom ik rond, zeg maar. En dat is wat mensen komen eigenlijk natuurlijk, zijn zondags op zoek naar van, kan ik hier de rust en de ontspanning vinden en ook de bemoediging vinden om maandag weer op te staan en daar proberen te leven zoals God dat wil, ja.
1: Het leven met God is ook een leven in het dagdagelijks, in het hele gewone. En ik denk, als je dat over dominee zegt, ja, ik hoef er niet over te oordelen gelukkig, maar dan denk ik, ja, neem een krantenwijk of neem iets anders waardoor je gewoon even voelt wat het is, terwijl ik wil het beroep van dominee niet bagatelliseren, want ik besef dat een heleboel het heel zwaar hebben. Maar toch, ik schiet tegelijkertijd in de lach. Ik heb ooit een dominee geïnterviewd en die molkte koeien op zaterdag. Ja, dat schiet ik me in de lach. Ik zeg, ja,
0: geweldig.
1: Ja, dat is geweldig. Maar waarom? Het zijn gewone mensen. Er zit zo'n verschil tussen dat en het gewone.
0: Ja, maar dat maken we er denk ik van. Dus je moet het terugbrengen naar het gewone leven. En volgens mij, als je ook naar het Nieuwe Testament kijkt, staat het vol met verhalen dat Jezus in het gewone leven liet zien, hoe is het leven bedoeld? En als je rijk bent, wat is eigenlijk, hoe kom je eigenlijk echt tot het leven zoals God het bedoelt? En als je arm bent, hoe kom je weer in contact? En hoe kom je weer dat je weer met je talent aan de slag mag gaan?
1: In het boekje zeg je op een gegeven moment dat het, en dan gaat het weer naar Zacchaeus toe, het begint met die ontmoeting met Jezus. En dan denk ik, ja, maar je zou maar in lijden zitten of in een hele moeilijke scheiding en je ziet het niet meer zitten. Dan heb je nergens zicht op, volgens mij. Ik kan het naar Job toe vertalen natuurlijk, want dan krijgt hij drie vrienden over de vloer die theologisch prachtige verhalen vertellen, maar uiteindelijk ook niet weten wat ze zeggen moeten. Dat aspect van, je zit bijna met een mond vol tanden, denk ik soms, in zo'n situatie.
0: En mensen in hun diepe pijn, of in hun rouw, zeg maar, dat leert denk ik ook het verhaal van Job, is eigenlijk eerst uithouden in de pijn. Dat klopt, ja. En ook wat er dieper vaak ook nog achter zit, dus naast diep verlies soms van je waardigheid of je partner, hè, of je kind, is ook, zien mensen mij wel? Wat mensen vaak moeilijk vinden, een situatie duurt een jaar, maar daarna zien ze je niet meer. En dat is denk ik de trouw, hè? Dus naast liefde, de trouw die nodig is, die wij wel, hè, als we op dat moment in het leven, nou, gelukkig gespaard zijn, zeg maar nog, van gebrokenheid kunnen wij, zijn we misschien geroepen om die ander die daar op dat moment in zit, trouw te zijn. En dat is het grootste cadeau, denk ik, dat je in kan geven. Je kan het niet oplossen. Je kan ook die pijn niet oplossen. En die pijn kan confronterend zijn. En vaak is het zo, dat heb ik dan misschien ook in mijn eigen persoonlijke leven. Ik had wat vrienden die hun ouders ook jong overleden waren. En dat had ik niet meegemaakt. En gelukkig op dat moment niet. Totdat het mij ook overkwam. En toen snapte ik het pas. Wat dat deed. En hoe lang dat, hoe diep dat ingrijpt in je leven. En dat is met heel veel situaties zo, hè, aan verlieservaringen. Ja, je begrijpt het ten diepste pas soms toch echt als je het zelf meemaakt. Maar dat betekent niet dat je het mee hoeft te maken, hè? Maar het beseft hoe dat ingrijpt en dat dat voor de ander Het allerbelangrijkste is dat je luistert en misschien 20 keer dat verhaal hoort, omdat hij daarmee het verwerkt. Het is een soort verwerking, zeg maar. En daarom is brieven, hadden we het er net al over, hè? Een brief schrijven of verhalen schrijven of verhalen delen, het allerbelangrijkste. Wij delen veel verhalen ook op internet om mensen te bemoedigen van, hey, je bent niet de enige. We helpen ook namelijk, we hebben ook een hulpsite draaien, zeg maar. En daar zitten 's nachts mensen filmpjes te lezen, blogs te lezen. Dat zijn er op jaarbasis zo'n 55.000, die zijn nog niet toe aan hulp te vragen. En als ze wel hulp vragen, zo'n 5.000 mensen drukken daar op de hulpknop. Ik wil heel graag in contact met iemand. En als je ziet wat mensen opschrijven soms in een diepe wanhoop, dan denk je, tjonge, daar worstelen ze al zo lang mee. En gelukkig iets heeft hun gedreven om wel die stap naar hulp te zetten. Dus komen ze achter hun woorden vandaan. Eigenlijk net als Zacchaeus, zou je zeggen. Ik hoop altijd maar dat er mensen zijn die dat begrijpen van, oh ja, ze hebben echt een hele grote stap gezet.
1: Hoe lang duurt het gemiddeld voor het, niet voor het mensen die stap zetten, dat heb je net al eerder verteld, maar dat traject erna, dat kan ook even duren. En zijn er dan mensen bij die uiteindelijk ook zo'n schuldhulpmaatje worden?
0: Zeker, die hebben we er ook bij. Kijk, 2/3 van de mensen die we helpen is binnen een jaar kunnen we weer afscheid nemen. Er zijn ook mensen dat het jarenlang nodig is. En dan is het niet elke week, hè? Dan is het soms 1 keer in de 3 weken, in de 4 weken contact houden. Ook omdat, wat u eerder vroeg, hè, is een stukje betrokkenheid, vriendschap is gegroeid, maar en dat het ook nodig is. Er zijn mensen die daarna inderdaad ervaren hebben van, oh, dit heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven en ik weet wat het betekent. Ja, zij kunnen van harte bij ons ook maatje worden, omdat zij dat heel goed realiseren inderdaad. En ook anderen kunnen helpen wat het eigenlijk betekent. Ook in de onderlinge interactie, zeg maar. Hè?
1: Waar zien jullie, ja, behalve schuldmaatjes, hè, waar zien jullie het moment, wat is jullie speerpunt op het ogenblik?
0: Voor ons is denk ik, we bestaan 15 jaar. Toen we gestart zijn, mijn collega Peter en ik en samen met Huub Krijns, is mijn collega uit de katholieke kring, wisten we niet waar we aan begonnen. We wilden eerder achter de voordeur, dat was belangrijk. En we wilden mensen helpen, coachen, de hengel geven zou je kunnen zeggen, dat ze weer zelfstandig. Uiteindelijk was er een kind geboren en het was een blijvertje. Dus dat was voor ons ook een van hoe gaan we dat doen? En we zijn nu 15 jaar verder. Nou, we hebben 3 dingen ontdekt in die 15 jaar. Van het helpt als mensen, van mens tot mens. Je kan mensen echt daarin weer zelfstandigheid geven, zelfvertrouwen geven. Niet altijd, maar meestal lukt, hè, zo'n 2/3. Het tweede is, mensen zitten online hulp te zoeken. Dat hebben we echt ontdekt. Dat we daar voorafgaand het belangrijker is 2 dingen. Dat of als mensen online hulp zitten zoeken, we daar aanwezig zijn. En niet alleen de weekamps van deze wereld met heel veel rente. En dat wij dus leren, de gemeenschappen, als je iets weet van iemand, hey, stap op iemand af en vraag, dan red je het wel. Maar de derde is, er is meer aan de hand. En mens is meer als een probleem. En wat kunnen we daarin betekenen aan hulp en hoop? En ik denk de komende jaren willen we, en dat hoeft niet alleen schuldmaatje te doen met andere organisaties, van hey, als mensen worstelen met een relatie, als mensen worstelen met, krijg ik weer werk, nou, wat bij me past. Ben ik onderdeel wel van een gemeenschap of sta ik er nog steeds alleen voor? Dus we zijn aan het bouwen, laat ik het maar zeggen, aan verbindingen, zodat mensen in die nazorg ook weer verder kunnen en nou, eigenlijk ten diepste niet alleen voor staan, maar ook dat wat ze nog meer nodig hebben, daar ook eigenlijk warm aan verbonden worden. En het gebeurt ook al spontaan, zien we, en dat willen we gaan stimuleren.
1: Als mensen jullie willen bereiken, hoe kunnen ze dat doen?
0: We zien 3 manieren hoe mensen in contact, natuurlijk ook gewoon mond op mond, dus vertrouwen. Bijna 58% van de mensen die ons bereikt is nog niet in beeld bij de formele hulp. Dus ergens is dat een goed teken. Hè? Mensen vinden ons. Ze vinden ons online en worden dan warm doorverwezen naar een lokale coördinator. Dat is een mens die ze dan belt en opzoekt. Een ander deel komt natuurlijk wel via maatschappelijk werk of de burgerlijke gemeente binnen of vanuit de kerk of vanuit de voedselbank. Van hey, we hebben nu even kunnen helpen, maar ja, er is meer nodig. Dus dat is de derde lijn, zeg maar.
1: Er staat in het boekje ook zo'n prachtige zin van ieder mens is een diaken. Ieder mens is een, hij kan het zijn.
0: in het woord diaken zit dienen. En het is natuurlijk een ambt. Hè. Daar wordt natuurlijk binnen de verschillende kerkdenominaties verschillend over gedacht, hè, theologisch. Maar het besef daarachter is, en ik denk dat iedereen dat deelt, van iedereen kan dingen in zijn leven en leeft niet voor zichzelf. Hè. Dat is de Bijbelse opdracht, ook om relaties aan te gaan en zeker voor de meest kwetsbaren er te zijn. Nou ja, dat is wat ik eerder vertelde. Hè. Dus ja, ken je de mensen in je straat ook echt? En weet je ook wat er echt met hen speelt? En als je al iemand ziet die al jarenlang niet meer naar het werk gaat, heb je wel eens gevraagd van, hey, hoe gaat het nu met je? En red je dat allemaal wel? En vind je het fijn om eens een kopje koffie te drinken? Dat is dienen.
1: Wat is jullie website?
0: De website gewoon schuldopmaatje.nl draaien. Daar, nou, 24 uur per dag zou ik zeggen. Daar kunnen mensen ook vinden waar is lokaal, zijn we aanwezig en kan er hulp worden geboden. We hebben ook de website Red Je Het Wel, dat is meer voor de kerken bedoeld. En daar staan eigenlijk allerlei materialen en manieren hoe kun je als kerk, nou ja, dat omzien naar elkaar gaan stimuleren.
1: Ja, wat over Zacchaeus gaat, zou je gewoon een stukje kunnen voorlezen tot besluit?
0: Wat ik het allermooiste vind is al het begin. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Meestal staat er dat Jezus naar de synagoge ging, maar hij ging eigenlijk de buurt in. Dus hij ging daar waar de mensen zijn. En er was daar een man, die Zacchaeus heette. Die Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Dus daar zie je ook al even eigenlijk dat de afstand wordt geschapen. Van, hey, wie is die man eigenlijk en hebben we daar eigenlijk wel wat mee of vinden we daar wat van? Maar, heel belangrijk, volgens mij een kern in dit Bijbelgedeelte is, die Zacchaeus, hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Niet wat voor wonderen deed hij, of wat kan ik daar halen. Nee, wie is hij eigenlijk? Maar dat lukte hem niet, omdat hij te klein was. Hè? Hij was klein van stuk. En de menigte, nou, kun je allerlei beelden bij hebben. Maar in elk geval, hij liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En dan, nou, eigenlijk de volgende kernpunt in die tekst. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dus ik zie jou, ik wil bij jou zijn, in jouw huis. Jij bent voor mij waardevol. Los van, want dat komt ook verderop, hè, wat de mensen ervan vinden. En Zacchaeus kwam meteen, staat er, naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Dus het gaf hem echt het gevoel van, oké, dit is een nieuw begin voor mij. En alle die dat zagen, die omstanders, die zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En zondig mens, daarmee zetten ze weer de ander weg als fout. En er staat niet een stukje zelfreflectie dat ieder mens een zondig mens is. Mm-hmm. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, dus blijkbaar wat er ook gebeurd is, maar in die ontmoeting, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. Dus daarmee ging die delen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Dus hij ging eigenlijk terugbetalen, ook met rente in de positieve zin, iets rechtzetten. En dan komt er dat mooie slotwoord van de Heer Jezus. Vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want daar lezen we vaak overheen, want ook deze mens is een zoon van Abraham. En de mensen in die tijd, de priesters en de farizeeën, voelden zich als de zonen van Abraham. Maar eigenlijk zei de Heer Jezus, ieder mens is dat, die een zoon kan zijn van Abraham. Dus hij is even gelijk, zeg maar. En de mensenzoon, dat is natuurlijk de slottekst, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat vind ik het troostvolle en het hoopvolle in deze tekst. En daarom hebben we deze tekst ook bewust gekozen, hè? We kunnen natuurlijk in de Bijbel staan veel verhalen over mensen die in diepe armoede zijn. En zijn er veel adviezen gegeven en verhalen gedeeld hoe we daarvoor moeten zorgen. Maar Jezus zet eigenlijk de wereld even op zijn kop. Van, voor ieder mens is er redding nodig. En dat betekent voor je geestelijk leven, maar dat betekent ook voor het gewone leven, dat je weer gaat leven. Dus dat verhaal is eigenlijk natuurlijk een soort, het mooiste is als het ons op een avond met een lokale kerken lukt om dit verhaal met elkaar door te nemen en mensen in eerste instantie zelf te laten nadenken, wat lees ik eigenlijk in het verhaal en wat heeft dat met hier en nu te maken? En gaandeweg is eigenlijk de helft van de avond al geslaagd als men deze diepere lagen ontdekt. Van, oh ja, wat voor beelden hebben wij eigenlijk? Wat vinden wij eigenlijk van een ander? En wie ben ik eigenlijk zelf in Gods ogen? En ga ik die ontmoeting wel aan? Daarom is het een rijk verhaal voor ons.
1: Ja, gewoon het feit dat Jezus bij jou thuis zal zijn, hè?
0: Ja, en dat mogen wij ook in Jezus' naam elke dag doen, denk ik.
1: Goed, nogmaals de site, schuldhulpmaatjeshetmeneke.nl.
0: Ja, als mensen ons hulp zoeken, is het gewoon op schuldhulpmaatje.nl of op hiphelp.nl. Daar zijn allemaal mogelijkheden om hulp te krijgen. En ik als kerken natuurlijk bij ons betrokken willen zijn of nog meer betrokken willen zijn, kunnen zij daar ook informatie vinden.
1: En het boekje, kun je dat krijgen via jullie?
0: Ja, het boekje is bij schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel. Daar staan alle materialen en ook dit boekje. Maar ik denk als jij op hoopgevers koekelt, kom je er ook uit. Het boekje is eigenlijk een weggevertje. Het is een bemoedigingsboekje, ook voor de vele mensen die eigenlijk al hulp en hoop bieden elke dag. Door de verhalen en dat ze zich gaan herkennen. Maar ook een aanmoedigingsboekje voor mensen van, hey, ook iedereen kan een hoopgever zijn, ook jij. En het is niet zo moeilijk eigenlijk.
1: Goed, ik ga het hier wel laten. Dankjewel.
0: Zeker. Veel zegen ook met het programma.
1: En dit zijn Carla van der Vlist. En met haar was ik in gesprek in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 12e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed uit Psalm 66: God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed. En velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal is de weg die voert naar het leven. En weinigen zijn er die hem vinden. Dit is het woord van God. Het geestelijk leven in de navolging van Jezus wordt ons vandaag voorgesteld als een reis op een smalle weg waar je niet met meerdere samen op kunt lopen, ieder alleen, zo smal is de weg. En je gaat aan het einde van de reis door een nauwe poort, de poort van de dood. En wil je daar doorheen kunnen, moet je eerst alles loslaten. Je kunt er alleen maar in je eentje door. Alleen, zonder bagage. Het laatste hemd heeft geen zakken, zeggen ze. Zo moet je ook zijn in het gebed. Heel je rijkdom bestaat in je ziel. En Jezus zegt daarvan: daar kan de hele wereld niet tegenop. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen ziel, van eigen zielenleven? Marcus 8:35. Zo het gebed beginnen. Alles loslaten, niet denken, niet voelen, niet zeggen, niets doen, alleen maar zijn. En met je zijn, met je ziel, zijn bij hem. Je geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed even blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Hij zal uw geloof niet teleurstellen. Als iemand zich niet schaamt over mij, zal ook de mensenzoon zich niet schamen over hem. Marcus 8:38. De houding van het gebed aannemen. En in die houding vragen om de goede levenshouding. Dat ik in mijn leven mij door dezelfde God mag laten leiden als in het gebed. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De context van deze versen is de bergrede, en dat is ook de plaats waarop deze rede door Jezus is gesproken, de berg, een heilige plaats. Die plaats roept iets op van God, de verhevene, die zich aan mensen openbaart en meedeelt, met niets minder dan je heil. Je uiteindelijke leven in de hemel of in de hel. Dat is toch wel onze totale inzet waard. En dat vragen als de bijzondere genade. Dat we ons door Jezus laten aansporen om ook werk te maken van ons eeuwig heil. De overweging. Gaat binnen door de nauwe poort. Hoe nauw toch is de poort? Dat is voor ons beeldspraak. En voor Jezus ook. Maar aan die beeldspraak ligt een werkelijkheid ten grondslag, iets wat ze konden zien, wat ze inderdaad ook hadden meegemaakt. Jeruzalem heeft 7 grote poorten en 5 kleine. Dat wil zeggen grote poorten voor vrachtverkeer, kamelen, en kleine poorten voor personenverkeer of mensen te voet. In de oorlogstijd werden die grote poorten klein gemaakt. Nauw gemaakt, verengd.
En dat deden ze door er dikke planken en balken in op te trekken. Vanuit de verte hadden ze dan het aanzien van een oog van een naald. En vandaar die uitdrukking, voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen. En vandaar dan ook die uitdrukking van Jezus gaat binnen door de nauwe poort, hoe nauw toch is de poort. Op deze wijze werd de vijand met zijn kamelen de toegang tot Jeruzalem versperd. Ze konden er met hun zwaar beladen kamelen niet in. En van de andere kant bleef het toch nodig dat de eigen kamelen proviant binnenbrachten en afval naar buiten. En zo had je dan dat onvergetelijke tafereel dat die kamelen op hun knieën door die nauwe poort moesten worden gesjord en gesleurd, eerst alle lasten eraf en dan ze nog klein maken om door die nauwe poort te kunnen worden geperst. Wat is dat een treffend beeld voor de mens die geneigd is veel te willen hebben, groot te willen zijn, en zelfs als hij niet veel heeft, zich toch nog altijd heel wat te verbeelden, opgeblazen te zijn, dik te doen, zich groot te maken. Het zijn maar beelden voor wat er in de menselijke geest gewoonlijk gebeurt. En Jezus zegt, voor een rijke is het moeilijk het rijk der hemelen binnen te gaan. Nog sterker, voor een kameel is het makkelijker door het oog van de naald te kruipen dan voor een rijke in het koninkrijk Gods te komen. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg en weinigen zijn die hem vinden. Je moet dus klein worden. Klein als het zaad. Klein als het mosterdzaadje, het allerkleinste zaadje. Klein als een beetje zuurdeeg. Je moet klein zijn als een kind. Jezus riep een klein kind, zette het in het midden en zei, voorwaar, ik zeg u, als ge niet nieuw wordt, als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Matteüs 18. Omdat God zo groot is, om Gods grootheid tot haar recht te laten komen, daarom moeten wij klein worden, klein zijn. Want weet u waar de eigenlijke grootheid van God in bestaat? Dat hij zich neerbuigt voor de kleine mens. En waar de mensen overheen zien, waar de mensen zich te groot voor voelen, wat de mensen eenvoudig niet zien staan, God ziet het. De grootheid van God is dat hij juist oog heeft voor het kleine en het allerkleinste. En dat kun je alleen maar begrijpen als je zelf klein bent. Ben je dat niet, dan zul je dat niet begrijpen. Integendeel, dan zal er een verzet in je opkomen, een furieuze geest zal over je komen. Zoals er staat, geef het heilige niet aan de honden, werpt uw paarden niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Er kan iets verscheurends in de mens komen. Hij zou een ander wel iets willen aandoen, wanneer hij in zijn grootheidsgevoelens wordt getroffen. Maar, zegt Theresia van het kleine kind Jezus, maar hoeveel vrede overstroomt de ziel als ze zich boven de natuurlijke gevoelens verheft? Nee, geen vreugde kan vergeleken worden met die welke de ware armen van geest maakt. Tot zover de kleine Theresia. Dat is een zicht op de werkelijkheid van iemand die doorgedrongen is in de rijkdom van het klein zijn. Maar de woorden weinigen op de smalle weg en door de nauwe poort naar het leven en velen op de wijde en brede weg die naar de ondergang voert, hoe moet je die woorden verstaan? Je moet die woorden niet verstaan als een informatie over de verhoudingen van de aantallen van de uitverkorenen en de verdoemden, velen of weinigen. Want het eerste woord van Jezus is, gaat binnen. En dat is gericht tot allen. Jezus is toch, zo staat het in het eerste hoofdstuk van Sint-Jan, Jezus is toch het ware licht dat iedere mens verlicht. Dat is Jezus' eerste en beslissende woord. En om nu de ernst en het belang van dit vragen en zoeken
van dit vinden en binnentreden zoveel mogelijk nadruk te verlenen, gaat Jezus spreken over de smalle en de brede weg en over de nauwe poort. Als een koopman zijn waar heeft aangeprezen, dan hoor je hem dikwijls zeggen zoiets als: het zijn de laatste, of op is op. Dan wil je daarmee niet iets zeggen over het aantal producten in de aanbieding, maar het is een manier om tot het kopen aan te sporen. Jezus wil geen mededeling doen over het aantal uitverkorenen, veel of weinig, maar hij wil ze allemaal aansporen zich met alle kracht in te zetten. Een man stelde Jezus de vraag: Heer, zijn er te weinig die gered worden? Het antwoord van Jezus is: spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen. Lucas 13. Hier wordt geen waarheid meegedeeld over het getal van de uitverkorenen. Hier wordt een vermaning gehouden. Laat de mensen toch op zoek gaan naar de weg van het heil. Zo dikwijls als Jezus dat zegt, zoekt, vraagt, klopt op de deur. En toch schrikwekkend. Een nauwe poort leidt naar de hemel. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven. Nauw en benauwend. Onze natuur wordt geweld aangedaan. We krijgen het er benauwd van. En tot schrik horen we dan ook nog zeggen dat die poort naar het leven de engheid kan aannemen van het oog van een naald. De schrik kan je dan om het hart slaan. Zoals bij de apostelen die verbijsterd uitriepen: wie kan er dan eigenlijk nog gered worden? Matteüs 19. Inderdaad, zegt Jezus, weinigen zijn er die hem vinden. Als je dat zo hoort, dan stel je het gemakkelijk voor als iets heel moeilijks, zoals het rijgen van een draad door het oog van een naald. Maar het is niet moeilijk, het is juist andersom. Het lopen op de brede weg, dat is inspannend. De mensen doen zich van nature als te groot voor, te gewichtig. Een voorbeeld. Nederland heeft sinds 1900 twee keer zoveel inwoners. En elke Nederlander heeft gemiddeld 12 keer zoveel levensruimte nodig als een eeuw geleden. Huis, recreatie, reizen, autowegen, spoorwegen, fietspaden, wandelwegen. En dan gaat het ons zoals Abraham en zijn neef Lot in de eerste lezing. Ze werden steeds rijker en toen kregen ze ruzie. De mensen maken het zichzelf en elkaar moeilijk door steeds meer en groter te willen zijn. En er is niemand die iets wil inleveren. In het evangelie staat er dat de leerlingen woorden met elkaar kregen over wie de grootste onder hen was. Ze willen de grootste zijn en dan krijgen ze ruzie. En het leven zou er zoveel gemakkelijker door worden als je je anders zou opstellen als klein. Wanneer je voeling zou houden met je kleinheid, met je gevoel van minder zijn. De situatie van kind zijn, niet groot willen, maar klein willen. Niet vooruit, maar terug naar hoe je als kind was. Want voor God is alles mogelijk. Uit Gods hand aannemen wat je klein maakt. Abraham is groot door aan zijn neef Lot de keuze te laten van het beste land. En hij laat op die manier aan God over hoe hij zijn belofte zal waarmaken. Wat hij doet is God God laten zijn. En dat niet van hem willen overnemen. Uiteindelijk moet iedere mens zo klein worden dat hij door het gat van de dood heen kan. Zo helemaal niets, dat dan pas God je alles kan zijn. Dat is het geheim van het Rijk Gods, de heilige leer. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd.
aan het einde gesprekjes voeren. Met kleine woorden, met verkleinwoorden, of helemaal geen woorden. Even stil blijven staan voor Jezus, je door hem laten aanzien. Zijn genegenheid voor jou in zijn ogen lezen. En je dan door hem laten omhelzen, zoals Jezus met de kleine kinderen deed. En je dan ook door hem laten zegenen. Waarbij hij dan zijn hand op je legt. En je door Jezus laten doen wat Jezus zelf als Zoon van de Vader in alle eeuwigheid laat doen. En datzelfde je ook door de Vader laten doen. En dan sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers vandaag op dinsdagavond. Ik geef de bladzijde nummers. Vandaag kunt u de hymne en het grootgetijdenboek vinden op bladzijde 706. En de psalmen en het grootgetijdenboek vanaf 1140. Bladzijde 1140. In het kleingetijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 404. Fijn dat u meebidt en ik wens u heel veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onbreekbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, omdat het schreien zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt, en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Wij zaten aan Babylon stromen en weenden, dachten aan Sion terug.
1: En aan de wilgen om ons heen hingen wij onze harpen.
0: Dan wensten zij die ons hadden ontvoerd onze gezangen te horen.
1: Vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zingt ons van Sion een lied.
0: Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen, hier in het vreemde land?
1: Als ik u Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen.
0: Mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk.
1: Als ik niet meer in Jeruzalem zie. De oorsprong van al mijn vreugde.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als ik u Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
1: Te midden van de engelen zing ik voor u en werp mij neer, gebogen naar uw tempel.
0: U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden.
1: Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft ge mij weer nieuwe kracht.
0: U zullen alle koningen der aarde prijzen, wanneer zij horen wat gij hebt gezegd.
1: De daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer.
0: De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog.
1: Te midden van gevaren houdt gij mij in leven, ge weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding.
0: De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maagsel van uw handen niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de eer en heerlijkheid.
1: Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart. Psalmen, hymnen en liederen. Ingegeven door de Geest.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Met brood hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met alle die honger hebben.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van alle eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Aan alle die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledenen deelachtig aan uw leven en verrijzenis.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u belijden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Goedendag luisteraars, we gaan beginnen aan onze spirituele lezing die vandaag gewijd is aan de heilige Johannes de Doper. En we hebben hier in de studio Pater Montfortaan Jan Meeuws.
2: Zusters en broeders, graag wil ik eerst samen met u bidden om de Heilige Geest, omdat, zoals u straks zult horen, de Heilige Geest een bijzondere rol heeft gespeeld in heel de geschiedenis, zoals wij die lezen in het Sint-Lucas-evangelie in verband met Johannes de Doper. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. Wees gegroet, Maria begenadigde, die gelovend dat voor God niets onmogelijk is, met spoed naar Elisabeth zijn gegaan. En tijdens de begroeting tussen u en haar werd haar kind en ook zijzelf vervuld van de Heilige Geest. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Graag wil ik beginnen met de hymne te zingen van het morgengebed van dit feest uit het brevier. En in die tekst krijgen we al heel wat te horen over Johannes.

Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt.

overvloed, waar Christus eeuwige gaven staan. Johannes de Doper. Johannes, de naam, betekent God is liefde, God is barmhartig. En Johannes de Doper heeft dat op een bijzondere wijze ondervonden en voor de mensen ervaarbaar gemaakt, als ik het zo mag zeggen. Het eerste wat opvalt, dat is als we het eerste hoofdstuk lezen van het Lucas-evangelie, dat, als ik het zo mag zeggen, de geschiedenis van Johannes de Doper verweven is met de geschiedenis van Jezus, althans wat de aankondiging betreft en de geboorte. We lezen hoe de vader van Johannes, priester, door het lot aan de beurt was om het wierookoffer te brengen in de tempel, en daar verschijnt een engel rechts van het wierookoffer. En hij zegt ook zijn naam, Gabriel, dezelfde die 6 maanden later de boodschap brengt aan Maria. En hij vertelt aan Zacharias dat de bede van hem en zijn vrouw vervuld is. Ofschoon Elisabeth onvruchtbaar was en eigenlijk te oud om nog kinderen te krijgen, wilde God hen een zoon geven, een heel bijzondere. Want als je op zo'n leeftijd, in zo'n situatie, een kind in je schoot mag ontvangen en dragen, dat lezen we in ook andere geschiedenissen in de Bijbel, dan moet dat een heel bijzonder kind zijn. En Zacharias heeft er wel een beetje moeite mee, het overvalt hem. Hoe zal ik weten dat dit waar is, vraagt hij aan de engel. En dan zegt de engel, gij zult zwijgen totdat dit gebeurd is, omdat je me niet geloofd hebt. En tussen haakjes zou je kunnen zeggen, met een beetje heilige humor, dat Zacharias de langste retraite ooit heeft gedaan, 9 maanden. Of, wat je ook kunt zeggen, als het dan zover is, is ze helemaal nieuw. Nieuw geboren mag je misschien wel zeggen. Want als Johannes geboren is en de naam gegeven moet worden, dan maakt hij gebaren en dan schrijft hij de naam op. Johannes moet hij heten. Want de engel had hem dat gezegd. Je moet hem de naam Johannes geven. Maar ondertussen gebeurt er van alles. Elisabeth raakt in verwachting, ze ontvangt dat kind wat de engel had aangekondigd. En als ze 6 maanden zwanger is, verschijnt die engel aan Maria. Zij ontvangt een kind, een zoon van de Heilige Geest. En terloops krijgt ze te horen dat Elisabeth in de 6e maand is van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk. En Maria, zoals ze is, ze gelooft dat. En ze gaat zo snel ze kan, met spoed, staat er in het evangelie, naar Elisabeth. Beide zijn moeder geworden door een wonder. En als Maria binnenkomt, groet ze Elisabeth. En dan gebeurt het iets wonderlijks, wat de engel ook had aangekondigd aan Zacharias. Nog in de schoot van zijn moeder zal hij worden vervuld van de Heilige Geest. En Elisabeth ervaart dit. Niet alleen zij zelf, maar ook haar kind wordt vervuld van de Heilige Geest. Het springt op van vreugde. Reeds voor de geboorte, zo schrijven sommige kerkvaders en heiligen, herkent Johannes vanuit de schoot van zijn moeder de Zoon van God die hij zal aanwijzen later, die door Maria wordt gedragen. En dit is zo bijzonder. God die alles rechtstreeks had kunnen doen, werkt graag via zijn schepselen. Hij stuurt een engel naar Zacharias en naar Maria, dezelfde heilige Gabriel. En die spreekt uit wat God wil meedelen. En bij Maria zien we dat dat meer is dan de woorden alleen. Zij wordt vol vreugde en ze vliegt als het ware naar haar nicht om haar te feliciteren, om ook haar geluk te wensen, die ook door een wonder van God moeder is geworden. Maar dan gebeurt er weer een wonder. Moeder en kind worden vervuld van de Heilige Geest. En Maria is daar zo van door geraakt, dat ze de gevolgen mag ervaren in het huis, in het gezin van Elisabeth, van dat ze moeder van God is, dat ze God meedraagt,
dat ze bezield door de Heilige Geest haar Magnificat uitjubelt, dat wij elke avond bidden in de vespers, in het avondgebed, in het brevier. En daarom wil ik graag nu even met u luisteren naar die lofzang van Maria, waar we ook een beetje aan mee kunnen doen, want ik denk met een beetje geluk dat we allemaal wel mogen zeggen: ik heb ook genade van God ontvangen. Hij heeft mij ook bijzonder gezegend.

0: luistert naar de spirituele lezing over Johannes de Doper. Aan het woord is pater Montfortaan Jan Meeuws.
1: Zusters en broeders, we hebben net de lofzang van Maria gehoord. En misschien is u opgevallen, de antifoon, het vers ervoor en daarna, is een tekst die Jezus zegt met Pasen, want daar komt de lofzang blijft wel hetzelfde, maar het vers is altijd aangepast, de antifoon. Waarom zijt ge ontsteld en komt er twijfel op bij uzelf? Kijk naar mijn wonden, ik ben het zelf. Jezus laat zien dat hij het is. Na de lofzang die Maria jubelt, schrijft Sint Lucas in het 56ste vers van het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Toen keerde ze naar huis terug. We kunnen dus in zekere zin veronderstellen dat Maria daar blijft tot de geboorte van Johannes. En haar aanwezigheid moet zo'n zegen geweest zijn, en voor Elisabeth, maar ook voor Zacharias. Al die tijd heeft hij niet kunnen spreken. Maar Maria moet een heel bijzondere indruk op hem gemaakt hebben, omdat hij toch wel gemerkt zal hebben bij de begroeting en wat daarna komt dat zijn vrouw zo bezield is. En wellicht heeft Elisabeth het ook duidelijk gemaakt aan hem. In ieder geval, als dan de tijd komt, schrijft Johannes in het 57ste vers van het eerste hoofdstuk, dat Elisabeth haar kind ter wereld brengt, dan baart ze een zoon. En heel de buurt en de familie horen hoe barmhartig de Heer voor haar is geweest. En ze delen in haar vreugde. Hierbij is het goed te weten dat voor een meisje van het volk van God het een eer was om, als ze gehuwd was, kinderen ter wereld te brengen, zodat het volk van God verder kon bestaan. Ze voelde zich als het ware instrument waardoor God zijn volk in stand kon houden. En je leest dan ook daarom in de Bijbel, als een vrouw geen kinderen kan krijgen, dan voelde ze dat als een groot verdriet, omdat ze die kinderen zegen om het volk Gods in stand te houden, om dat volk mee te helpen groeien, moesten missen. En daarom was die vreugde van Elisabeth ook zo bijzonder en van Zacharias. Terwijl Elisabeth onvruchtbaar was en reeds te oud, heeft God toch vol barmhartigheid naar haar neergezien. En vooral, het is een heel ongewone geboorte. Het is een puur geschenk van God, wat Maria ook had vernomen bij de boodschap van de engel. Zoals ook haar kind een puur geschenk was van God, zo beleeft Elisabeth en ook Zacharias dat ook. Maar op een gegeven moment moet er een naam komen. En dan, met tekens, maken ze dan duidelijk aan vader Zacharias hoe dat kind moet heten. Want de moeder had al gezegd, Johannes is zijn naam. De mensen zeggen, ja, maar er is niemand in jullie familie die zo heet. En Johannes schrijft, Zacharias schrijft dan op een tafeltje, zijn naam is Johannes. En op datzelfde moment dat hij dus daardoor doet en beantwoordt aan wat de engel in de tempel 9 maanden tevoren hem gezegd had, je moet hem Johannes noemen, op datzelfde moment kan hij zijn mond en tong bewegen en prijst hij God. Hij wordt vervuld van de Heilige Geest. Hij ook. En dan jubelt hij een lofprijzing, gezegend zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Straks zullen we dat nog horen zingen. Maar één ding wat ik zo bijzonder mooi vind, dat is dat hij ook spreekt over zijn eigen kind. En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want je zult voor de Heer uitgaan als zijn wegbereider. En die Heer is nog, of was nog aanwezig in hun huis. Maar Maria droeg dat kind dat die Heer zou zijn. De Heilige Geest heeft achtereenvolgens Elisabeth vervuld, haar ongeboren kind Johannes, die dus heilig geboren wordt, want de Heilige Geest vervult hem. En dan bij de naamgeving als vader schrijft, als zijn antwoord na 9 maanden op wat de engel in de tempel gezegd had, Johannes moet hij heten. En dan wordt hij vervuld en jubelt God. God loven en prijzen is iets heel bijzonders. Ons gebed is dikwijls dat we God iets vragen omdat we in nood zijn. Nou, dat mag ook. Jezus zegt niet voor niets, vraag het en ge zult verkrijgen. Soms danken we ook. En dat is ook heel belangrijk. Danken voor wat God ons gegeven heeft. Voor alles we terugkijken in ons leven. Maar de bedoeling is, zoals we dat in de Bijbel ook soms lezen, dat we niet alleen danken voor wat God doet of zegt of geeft, maar ook voor de bedoeling waarmee hij dat doet. En dan de mooiste vorm van gebed is de lofprijzing. Omwille van zijn heerlijkheid, zijn genialiteit. Omwille van, zoals ik het zou willen noemen, hoe hij heel dat gebeuren rond de geboorte van Jezus en Johannes de Doper heeft geregisseerd. En de juiste personen heeft weten kiezen. De engel Gabriël, die verschijnt aan Zacharias en aan Maria. En dan Maria, die dragend God zelf in haar schoot, naar Elisabeth gaat met spoed en hen haar begroet, waardoor daar gebeurt wat de engel voorspeld had en God had voorzien. Maria was daar het instrument van God. Elisabeth wordt tijdens de groet vervuld van de Heilige Geest. En ook het kind dat ze draagt. Dat was nog nooit gebeurd. Later zal Jezus zeggen, onder allen die uit mensen geboren zijn, uit vrouwen geboren zijn, is er niemand groter dan Johannes. En daar kom ik dadelijk nog op terug. Ik wil graag eerst met u luisteren naar die prachtige lofprijzing die Zacharias uitjubelt, vervuld van de Heilige Geest, en die de kerk al eeuwenlang 's morgens bidt als lofprijzing in de lauden, het morgengebed, het brevier. En misschien hebben verschillende van u, zoals ik ook, dit vandaag ook gebeden.

0: luistert naar de spirituele lezing over Johannes de Doper.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Gij zult voor hem uitgaan om een weg voor de Heer te bereiden. En daar wil ik nu even bij stilstaan, samen met u, hoe radicaal, hoe vervuld van de Heilige Geest Lucas dat deed. Er was een profetie uit het oude verbond van Jesaja over de roepende in de woestijn, maak de wegen recht, elke berg moet afgegraven worden, elk dal geslecht. Eigenlijk wil dat zeggen in beelden, de Messias die komt, moet de weg gereed vinden naar het hart van de mensen. En Lucas beschrijft het in zijn derde hoofdstuk, Johannes de Doper wint er geen doekjes om. Hij zei tegen de mensen, lezen we in het zevende vers van hoofdstuk 3, die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen, addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toren kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort waaruit bekering blijkt. En zeg nu niet van uzelf, we hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bij ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij gaf hen ten antwoord, wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft. En wie te eten heeft, moet hetzelfde doen. Ook de tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden, meester, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, vorder niet meer dan u is voorgeschreven. En denken we eventjes aan Zacchaeus die rijk was geworden als hoofd van het tolwezen door te veel te vragen. Hiertegen verzet Johannes zich. En zelfs de Romeinen, de soldaten, stellen de vraag, en wat moeten wij doen? En Johannes zegt tegen hen, pers niemand geld af. Ook niet onder valse voorwendsels, maar wees tevreden met die soldij. U kunt zich voorstellen, broeders en zusters, dat Johannes, die geen blad voor de mond nam, die zich niet liet leiden door menselijk opzicht, geweldige indruk maakte op de mensen. En ze lieten zich dopen in de Jordaan als een teken dat ze zich bekeerden. En daardoor werd hun hart voorbereid op de ontmoeting met de Messias. Sommigen dachten, zou Johannes niet de Messias zijn, schrijft Lucas in dat derde hoofdstuk vers 15. Maar Johannes zegt dan, ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met Heilige Geest en vuur. Johannes is een profeet, maar een heel bijzondere. Want hij maakt de mensen niet alleen voorbereid, hij maakt niet de weg gereed voor Jezus tot in hun hart, maar hij zal hem ook aanwijzen. En als Jezus daar verschijnt, te midden van de mensen, zegt hij, zie het Lam Gods. En aan het wonderlijkste van al, Jezus komt naar Johannes toe en laat zich dopen. En Johannes zegt, gij wilt u door mij laten dopen? Gij moet mij dopen. Maar Jezus zegt, laat het maar zo gebeuren, want zo is het voorzien. Jezus wil laten zien door die doop dat hij de partij kiest van de zondaars. Dat hij al onze ellende en miserie wil op zich nemen, ook door dat doopsel. En hij wordt ondergedompeld, hij wordt gedoopt door Johannes. En de hemel gaat open en de Vader zegt, dit is mijn veelgeliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb. Een van de weinige keren dat de Vader spreekt, een woord een en vol liefde. Dit is mijn lieveling, mijn enige liefde. En de Heilige Geest daalt neer op Jezus. En Johannes de Doper had door die Heilige Geest in zijn hart gehoord, degene op wie je de geest zult zien neerdalen, hij is het. De Heilige Geest had in Johannes een perfect instrument gevonden om niet alleen de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus, dat hun hart zuiver genoeg was om het woord wat Jezus zou zeggen en de wondertekenen die hij zou doen met een zuiver hart te ontvangen, maar hij wees hem ook aan. Daarom is hij ook de grootste van alle profeten. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Prachtig is dat. En als kind was ik altijd geweldig onder de indruk van die grote, sterke Johannes, gekleed met een kameelharen kleed. En hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Dat maakte nogal indruk op mij. Maar op een gegeven moment ontdek ik iets wat nog veel mooier is. En net heb ik u iets meegedeeld uit het derde hoofdstuk van Sint Lucas. Nu wil ik u laten delen in wat ik zo prachtig en rijk vind over Johannes de Doper. En dat komt uit het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dus van de evangelist Johannes. Die schrijft iets bijzonders over Johannes de Doper. In Johannes Evangelie hoofdstuk 3 vanaf vers 22 lezen we: Jezus ging met zijn leerlingen naar het gebied van Judea, waar hij zich met hen ophield en doopte. Ook Johannes trad als doper op in Enon bij Salim, een waterrijke plaats. En de mensen kwamen daar naartoe om zich te laten dopen. Johannes was toen namelijk nog niet in de gevangenis gezet. En nu komt het wat mij zo diep heeft geraakt. Nu waren enkele leerlingen van Johannes met een Jood in discussie geraakt over de reiniging. Ze gingen naar Johannes en zeiden: Rabbi, de man die bij u was aan de overkant van de Jordaan en over wie u getuigenis hebt afgelegd, die is aan het dopen en iedereen loopt naar hem toe. Je voelt bijna hoe deze leerlingen meelij hebben met Johannes. Er komt niemand meer naar je luisteren. Ze gaan allemaal naar hem, die hebt aangewezen. Maar het antwoord van Johannes is zo geweldig. Dat laat mij ook weer zien, maar op een heel bijzondere wijze, dat Johannes vervuld is van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de eeuwige liefde is tussen de Vader en de Zoon. Want wat Johannes nu antwoordt op deze zorgvolle woorden van die twee van zijn leerlingen, is voor mij pure liefde. Wat zegt hij? Vers 27 in het derde hoofdstuk van het Evangelie van Sint Jan. Geen mens kan zich ook maar iets verwerven, of het moet hem door de hemel geschonken zijn. Jullie zijn toch zelf getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Messias niet. Ik ben voor hem uitgestuurd. En dan gebruikt hij een beeldspraak. De bruidegom is hij die de bruid heeft. En de vriend van de bruidegom is al blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En zo is mijn vreugde en ze is volkomen. Hij moet groter worden, ik kleiner. Dit vind ik zo prachtig. Johannes, vervuld van de Heilige Geest, spreekt over Jezus als de bruidegom. Jezus die dat ook is tegenover zijn kerk. Hij is de bruidegom en wij allen de bruid. Ook in het oude verbond zei God al: ik heb u lief, mijn volk, zoals een jongen zijn meisje bemint. En die liefdestaal, die gebruikt Johannes bezield door de Heilige Geest. De bruidegom is hij die de bruid heeft. Dat is Jezus. Zijn volk is de bruid. En dan spreekt hij over de vriend van de bruidegom. Hij beschrijft zichzelf, maar heel bescheiden in een derde persoon. De vriend van de bruidegom is al blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En zo is mijn vreugde en ze is volkomen. Hij moet groter worden, ik kleiner. Johannes is vol liefde. Voor mij, de eerste keer dat ik me dit realiseerde, was dit totaal nieuw. Ik zag hem voor me heel ruig met dat kleed van kameelharen en iemand die Sprinkhanen atten wilde honing, maar hier zie je, mag je kijken, als het ware, in het hart en de ziel van Johannes. Hij houdt ontzettend veel van Jezus en hij ruimt de plaats in voor hem. Ooit was er een moment dat heel het volk trok naar Johannes de Doper om naar hem te luisteren, bezield door hem die iedereen de waarheid zei, die zelfs geen blad voor de mond nam voor de koning en hem zei, u mag niet leven met de vrouw van uw broer. Wat hem uiteindelijk zijn hoofd zal kosten. Maar diezelfde Johannes, die vecht voor de waarheid, is bezield van een hele grote liefde. De bruidegom is hij die de bruid heeft. En de vriend van de bruidegom is al blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En zo is mijn vreugde en ze is volkomen. Zusters en broeders, blij zijn omdat je de stem van de bruidegom hoort. Blij zijn omdat je de stem van Jezus hoort. Blij zijn omdat je het woord van Jezus hoort. Als je de Heilige Geest in je hebt, is dat mogelijk. Ik vind dit zo mooi. En Maria, die Jezus draagt, dat is nog meer dan zijn stem horen, is vol vreugde als ze de gevolgen ziet van wat dit allemaal teweeg bracht bij het bezoek aan Elisabeth. Tijdens die eenvoudige begroeting. Wat is er nu nodig om te kunnen groeten? Daar heb je geen schoolopleiding of universiteit voor nodig. Maar als God in je leeft en je groet elkaar, dan zegent God dat. Dan voegt hij je daar iets goddelijks aan toe. En dit is zo diep dat Elisabeth, zoals we straks hoorden, en haar ongeboren kind vervuld worden van Gods liefde die de Heilige Geest is. En 3 maanden later Zacharias. En net hebben we gehoord wat die Heilige Geest teweeg brengt in Johannes. Hij geeft hem de mooiste gave, de liefde voor Jezus. Ik ben zo blij dat ik zijn stem hoor, zegt Johannes. Ieder heeft zijn eigen rol gespeeld in dit stukje heilsgeschiedenis. Wat is God knap als regisseur om dit allemaal zo voor te bereiden? En Jezus zegt later, van allen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. En waarom? Omdat hij hem heeft aangewezen. Hij moet groter worden, ik kleiner. Johannes zet letterlijk een stap achteruit. En uiteindelijk wordt hij kleiner, zelfs in de meest letterlijke zin, wanneer hij in de gevangenis wordt onthoofd. Johann Sebastian Bach heeft in cantate nummer 147 beschreven hoe groot de vreugde van Maria is als zij ziet wat Jezus levend in haar voor een wonder doet in het gezin van Elisabeth. Hoe moeder en kind vervuld worden van de Heilige Geest, wat zo grote gevolgen heeft ook in de prediking en het optreden van Johannes. Alles doet hij vervuld van de Heilige Geest. Ook die liefdesuiting over de bruidegom en de bruid, en dat hij zichzelf de vriend van de bruidegom noemt, is typisch het werk van de Heilige Geest. Je de vriend mogen noemen van Jezus. Niet zomaar, maar van binnenuit, door wat je voor hem en door hem en door zijn geest bezield mag doen, als priester, als religieus, als gedoopte, ook voor Radio Maria. Ik stel me voor dat dat ook weer heel wat mensen hier soms een bijzondere vreugde veroorzaakt. Dat je voor moeder Maria zo mag spreken op deze radio. Dat je bezield door de Heilige Geest mensen mag raken die thuis zitten te luisteren en hopen om een beetje zegen. We gaan dadelijk luisteren naar een lied dat Bach heeft geschreven, waarin hij beschrijft wat er in Maria omgaat bij het bezoek aan Elisabeth, als ze zich realiseert wat de begroeting en het kind dat ze in zich draagt, God zelf, bewerkt in Elisabeth, in de ongeboren Johannes en later in Zacharias. Maria, die de bruid is van de Heilige Geest, kan ook ons helpen die geest binnen te laten in ons hart, ons verdriet te genezen, de duisternis uit ons weg te nemen en het vuur van de liefde in ons te ontsteken. De liefde, het vuur van de liefde, waardoor Johannes over zichzelf spreekt als de vriend van de bruidegom. En Jezus zelf bij het laatste avondmaal spreekt ook tot zijn apostelen, vanuit de liefde waar hij vol van is, mijn vrienden. En we hebben ook een lied in de kerk, mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer. Ik hoop dat die liefde u nu mag raken, als we luisteren naar die prachtige koraal die Bach gecomponeerd heeft in de kantate 147, Wohl mir, dass ich Jesum habe. Wat een wonder dat ik Jezus heb. Voor ons is dat ook haalbaar, dankzij de Eucharistie, dankzij ons gebedsleven. Geniet van deze zang die Johann Sebastian Bach Maria in het hart legt.
0: Deze lezing werd gegeven door Pater Montfortaan Jan Meeuws.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Deze mens zal groot zijn in de ogen van de Heer. Nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria. We vieren vanavond, op de vooravond, het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. Eigenlijk zijn er maar van twee andere heiligen, of twee heiligen waarvan we de geboortefeest vieren. Het is Maria geboorte en ook de geboorte van Sint-Jan. En zoals met kerstmis begint aan de vooravond, met kerstavond, zo begint ook de geboorte van Sint-Jan met de avondmis aan de vooravond. En Johannes de Doper, hij is de laatste profeet van het Oude Testament. Hij wijst de Christus aan, de Messias aan. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering, waarin wij dat mogen vieren, allereerst onze zonde belijden om de Eucharistie waarachtig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Almachtige God, laat uw volk voortgaan op de weg van het heil en gehoor geven aan de roepstem van de voorloper Johannes, om met zekerheid te komen tot hem die hij heeft aangekondigd, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de profeet Jeremia. In de dagen van koning Josia kwam het woord van de Heer tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, dacht ik aan u. Voordat ge geboren werd, heb ik u mij voorbehouden. Tot profeet voor de volkeren heb ik u bestemd. Ik zei, ach Heer, ik kan toch niet spreken, ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben veel te jong, maar iedereen tot wie ik u zend, zult gij gaan. En alles wat ik u opdraag, moet gij hen zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. Zo spreekt de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heer zei tot mij, ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik heb u heden aangesteld over volkeren en over koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te vernietigen en te verwoesten, om op te bouwen en te planten. Woord van de Heer. Bidden wij dan samen Psalm 71 op bladzijde 25 van uw boekje met als refrein. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
1: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
0: Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij. Luister en kom mij te hulp.
1: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
0: Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats. Mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars, de vuist die mij wreed omklemt.
1: Ik zal u prijzen,
0: want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting, mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd. Uw bijstand de hele dag, van jongs af heb ik het ondervonden, en nu nog prijs ik uw daden.
1: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
0: Heer. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, Jezus Christus hebt gij lief, zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof bereikt, de redding van uw ziel. Naar het heil hebben reeds profeten gezocht en gevorst, toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd was. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en onder welke omstandigheden de geest van Christus in hen doelde, toen hij al het lijden dat over Christus zou worden voorspelde en de daarop volgende verheerlijking. Maar hun werd geopenbaard dat zij deze boodschap moesten beheren voor u, niet voor zichzelf. En nu is die boodschap bij monden van de evangeliepredikers openlijk aan u verkondigd, in de kracht van de Heilige Geest, die van de hemel is neergezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Woord van de Heer. Alleluia. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht. En om zo voor de Heer een welbereid volk te vormen. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In de dagen van Herodes, koning van Judea, leefde er een priester Zacharias geheten. Die behoorde tot de klasse van Abia. Hij had een vrouw uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leefden onberispelijk volgens de geboden en voorschriften van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde leeftijd. Toen Zacharias voor God als priester mocht optreden, omdat zijn klasse de beurt had, geschiedde het dat hij, zoals onder de priesters gebruikelijk was, door het lot werd aangewezen om de tempel des Heren binnen te gaan en het wierooksoffer op te dragen. Het gehele volk stond op het uur van het wierooksoffer buiten te bidden. Er verscheen hem een engel des Heren aan de rechterkant van het wierookaltaar. Toen Zacharias hem zag, ontstelde hij en werd door vrees bevangen. Maar de engel sprak tot hem: Vrees niet, Zacharias, want gij uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet noemen. Gij zult verheugd zijn en het uitjubelen, en vele mensen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn of sterke drank zal hij niet drinken, en nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de Heilige Geest vervuld worden. Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer hun God. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om de gezindheid van de vaderen te doen terugkeren in de kinderen en de ongehoorzamen te brengen tot de gesteltenis van de rechtvaardigen, en om zo voor de Heer een welbereid volk te vormen. Woord van de Heer.
2: Vandaag vieren we al op de vooravond de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Een profeet wordt geboren. En eigenlijk alle profeten zijn Gods mannen die door God uitverkoren zijn en gezonden zijn. En we horen daar dan heel duidelijk de profeet Jeremia aan het begin van zijn profetieën. Hoe God hem, voor het woord van de Heer kwam tot hem. Voordat ik u in de moederschoot vormde, dacht ik aan u. En voordat ge geboren werd, heb ik u mij voorbehouden. En voordat ik u in de moederschoot vormde, kende ik u. En ik heb u voor mij bestemd. En dan kunnen we eigenlijk ook wel een beetje dat wij door God gekend zijn, en zeker de profeet, voordat wij bestonden. En je kunt denken bijvoorbeeld aan een ambachtsman, bijvoorbeeld of een timmerman of een meubelmaker. En zeg maar, de stoel zit al in zijn gedachten voordat de stoel staat. Of de kok heeft al het recept in gedachten voordat het eigenlijk gemaakt is. En zo is ieder van ons, wij waren in Gods gedachten voordat wij bestonden. En dat God ons allen gewild heeft, want hij kende ons voordat wij bestonden. En van de profeet, ja, ik heb u voor mij bestemd. En vandaag vieren dan niet alleen we horen dan de lezing van Jeremia, maar wij vieren dan de geboorte van Johannes de Doper, dat God hem bestemd had. En dan wel als de laatste profeet van het Oude Testament, de voorloper zoals we dan noemen, hij zal Christus aanwijzen. En dat zien we eigenlijk al als Maria, die ook bezoek van de engel heeft gehad en toen hoorde dat Elisabeth al in de zesde maand was. En dat dan Maria begroet Elisabeth en Johannes de Doper springt op in haar schoot en hij begroet Christus. Want hij is door hem gekend. En uiteindelijk horen we dan Jezus zeggen, of in het evangelie, dat Johannes de Doper, of de Lucas zegt dan in de openbaring van, hij zal groot zijn en sterk in de ogen van de Heer. En zal met de Heilige Geest vervuld worden. En voor hem uitgaan met de kracht en de geest van Elia. Elia was de profeet der profeten, Mozes en Elia, de gedaanteverandering op de berg. Dat zijn de twee steunpilaren of de twee grote geestelijke leiders. En Elia is met een paarden en vuur ten hemel opgenomen. En hij zou terugkeren ten tijde van de Messias. En hier schrijft Lucas dan dat hij was vervuld met de kracht en de geest van Elia. En Elia, de tisbiet, zoals dat lezen in het boek van de koningen, en was gekleed in een kameelharen kleed en een leren riem om zijn middel, net zoals Johannes de Doper gekleed is. Ten tijde nu van de mensenzoon. En profeten hebben Christus in de verte geschouwd. Johannes de Doper heeft hem persoonlijk aangewezen. En iedere keer weer, ik ben het niet, hij is het. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij mogen dus weten dat we de profetieën in Jezus Christus vervuld zijn. En dat wij daarmee ook ons heil kennen. En daarover schrijft Petrus in de tweede lezing. En naar dat heil hebben de profeten gezocht en geworst. En wij mogen dat heil kennen. Dat wij met Christus mogen verrijzen. Dat wij met Christus verheerlijk mogen worden. Dat wij met Christus één mogen worden. Dat wij met God één mogen worden. Dat God ons verlost heeft in en door Jezus Christus. En hoe worden wij verlost? En zoals Jezus aan het evangelie zal zeggen, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Door met Christus verenigd te worden. Eén vlees met hem te worden. Zullen ook wij met hem verheerlijkt worden. En daarom heeft Christus ook de Eucharistie ingesteld. Opdat wij van dit brood zouden eten, mijn vlees zouden eten, opdat wij met hem één zouden worden, om ook met hem één te worden in zijn verheerlijking. En een verheerlijking die gaat dan door de dood heen. En dat hadden de profeten al gezien. En daar hadden zij op gewezen. En wij mogen dit reeds kennen, deze vreugde. En vandaag mogen we dan vieren de geboorte van Johannes de Doper, die hem aangewezen heeft. Mochten wij dan twijfelen, dan is het Johannes de Doper die zegt, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En we weten ook hoe het leven van Johannes de Doper afgelopen is. Uiteindelijk is hij onthoofd. Het geloof in Christus gaat niet langs een gespreid bedje. Het gaat ook door moeilijkheden heen. En wij weten dan door die moeilijkheden heen komen wij en daardoor is Christus mens geworden, heeft hij voor ons geleden en gestorven. Door de moeilijkheden heen komen wij tot die heerlijkheid van de verrijzenis. En daarom is ook deze dag een vreugdevolle dag, dat wij een dag mogen vieren van onze verlossing en onze redding. Amen. Laten wij dan nu bidden tot God, de Almachtige Vader, en leggen wij vertrouwvol onze gebeden aan hem voor. Dat alle leden van Gods kerk getrouwe getuigen mogen zijn van Jezus Christus in heel hun handelen. Laat ons bidden. Dat de christenen die vervolgd worden en die zo ontzettend te lijden hebben, tekenen mogen krijgen van Gods bemoedigende aanwezigheid in alle donkerte en leegheid. Laat ons bidden. Dat er spoedig vrede mogen heersen, dat de wapens zwijgen en dat deze worden omgesmeed tot ploegijzers. Laat ons bidden. Dat er concrete hulp mogen komen voor hongerige mensen, voor daklozen en thuislozen, voor de vluchtelingen. Laat ons bidden dat zij die lijden aan het leven vanwege hun ouderdom hun geloof weten te bewaren in deze beproefde tijd. Laat ons bidden dat wij trouw blijven aan de genade van het doopsel en tot inkeer komen waar wij van Gods weg zijn afgeweken. Laat ons bidden. En dat onze overleden dierbaren mogen rusten in de eeuwige vrede bij de verrezen Heer. Laat ons bidden. Ja. Deze uitzending die draagt van God op voor de zielenrust van David Butcher. En bidden wij hem ook een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, hemelse Vader, zie genadig neer op de door ons uitgesproken gebeden en wil ze verhoren op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, door Christus, uw Zoon en onze Heer.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft, uit uw mildante wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
2: Laten we met worden in, gij deelt ons mensen. Neemt ons op in het goddelijke leven. Ja.
0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
2: In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen. Met onze onveranderlijke vuur van het gebed geweest, gehoord in de ogen. In alle schuld van

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie in uw goedheid naar de gaven die uw volk u brengt op het feest van de heilige Johannes de Doper. En geef dat wij ons leven beantwoorden aan deze eucharistieviering door u te dienen zoals het behoort, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Wij verheerlijken u omwille van zijn voorloper Johannes, aan wie gij onder de kinderen der mensen de hoogste eer bewezen hebt. Over zijn geboorte hebben velen zich verblijd. Nog in de moeders schoot sprong hij op van vreugde bij de komst van hem die deze wereld redden zal. Onder de profeten was er geen zo groot als hij. Het lam dat ons verlost heeft hij aangewezen. De Heer die het water heiligt en zelf ons allen doopt, ontving van hem het doopsel. Door zijn bloed te vergieten heeft hij tot de dood van hem getuigd. Daarom met alle engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw Geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en bidden tot gij wederkeert, dat gij verrezen. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen gij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige Johannes de Doper en met uw apostelen en martelaren en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, omdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schijt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en dus in goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: En wens elkaar de vrede. Je roept de vrede van Christus.
1: En met uw geest.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze vrede.

0: Zalig zijn die genodigd zijn aan de hand des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben het waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord.
2: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, laat na deze heilige maaltijd de heilige Johannes de Doper ons bijstaan met zijn machtige voorspraak. En voor ons genade vragen aan uw Zoon, die hij heeft aangekondigd als het lam dat onze zonden wegneemt. Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Wil wij tot slot, voor, ter ere van ons die vrouw trekt, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter eind, koningin van de vrede. De Heer zij met u. God, de roem en de vreugde van de heiligen, die u op deze dag het feest van de heilige Johannes de Doper laat vieren, verlene u voor altijd zijn zegen. Op zijn voorspraak bescherm hij u tegen alle gevaren en help u naar zijn voorbeeld bedacht te zijn op de eer van God en het geluk van de medemens. Zo mogen u met de heilige Johannes de Doper eens de vreugde bezitten van het vaderland, waarin mensen en engelen de eeuwige vrede genieten tot vreugde van heel de kerk. En zegen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Op 23 juni vieren wij de gedachtenis aan de heilige Maria van Ogny. In die tijd, de 12e eeuw, waren er in onze gewesten, in het bijzonder in het bisdom Luik, talrijke mannen, maar vooral vrouwen, die zich op een leven van evangelische volmaaktheid toelegden in kuisheid en armoede. De hun vijandengezinden scholden hen uit voor ketters en ketterinnen, voor verkapte albigenzen en bespotten hen als beguini en beguine. Velen leefden afzonderlijk in hun eigen huis of met kleine groepen samen. Ijverige priesters hadden er de leiding van op zich genomen. De Cisterciënzers zetten hun abdijen voor hen open. Het land werd als bezaaid met abdijen voor Cisterciënzerinnen. Anderen werden samengebracht in huizen of hoeven, later nog in gesloten parochieën die begijnhoven werden genoemd. Onder deze heilige vrouwen muntte vooral uit de heilige Maria van Ogny. Zij was geboren te Nijvel, omstreeks 1177, uit zeer rijke en voorname ouders. Reeds van haar prilste jeugd toonde zij zulk een afkeer van de wereld en van haar ijdele vermaken, zulk een liefde tot de eenzaamheid en het gebed, dat hare ouders, om haar wil te breken, haar op 14-jarige leeftijd uithuwelijkten aan een edele jongeling, Johannes. Maar het viel geheel anders uit dan ze hadden verwacht. Nu kon Maria vrij haar drang naar boete en versterving volgen. Na de arbeid van de dag brak ze ganse nachten door in gebed of genoot een korte slaap op planken die ze aan één zijde van haar ledikant verborgen hield. Hem die ze als echtgenoot had ontvangen, maakte zij spoedig tot bewonderaar, weldra tot gezel van haar levensgestrengheid. Zij besloten voortaan te leven in onthouding, al hun bezittingen onder de armen uit te delen en zich terug te trekken bij de naburige leprozerij van Villambroux. Veracht door de wereld, verlaten en beschimd door hun eigen ouders, maar door de goeden bewonderd, leefden beiden onverschillig voor de spot der enen en voor de lof der anderen in de dienst van de walgelijkste zieken van Melaatsen. Hier kon Maria nu haar hevig verlangen naar boete en beschouwing tot het uiterste, het ongelooflijke, involgen. Bij de overweging van het lijden van Christus, dat een gewoon onderwerp van haar beschouwingen was, barstte zij in luide snikken en tranen los. Zodat, toen ze eenmaal bij het begin van haar verblijf onder de heilige diensten in de kerk nogmaals haar smart in snikken en geween moest uiten, de priester haar verzocht de kerk te verlaten. En Maria bad tot haar bruidegom dat hij die priester eens de bitterheid van zijn lijden zou laten smaken. Terwijl nu de priester de heilige mis opdroeg, werd ook hij plots door zulke ontroering van godsvrucht aangegrepen dat hij zijn tranen niet weerhouden kon. Maria hield haar geweten zo zuiver dat ze de geringste dagelijkse zonde verafschuwde en de minste tekortkomingen biechtte met de hevigste gevoelens van berouw. Haar boetplegingen waren meer te bewonderen dan na te volgen. Gans haar leven was een voortdurend vaste. Haar gewone voedsel bestond in wat groente en zeer zelden gebruikte ze een weinig vis. Ze leefde enige tijd van roggebrood dat zo hard was dat zelfs de honden het hadden geweigerd. Gewoonlijk
nam ze slechts eenmaal daags enige spijs, in de zomer des avonds en in de winter een uur voor zonsondergang. Ze vastte 3 jaren op water en brood van de feestdag der Heilige Kruisverheffing tot Pasen. Soms bracht ze 8 of 10 dagen door zonder iets te nuttigen. Dit belette haar niet haar gewone bezigheden waar te nemen en haar werk van liefdadigheid bij de zieken voor te zetten. Want de geest die in haar woonde versterkte haar. God omgaf haar met zijn bestendige aanwezigheid en niets kon haar gedachten van hem afwenden, zodat men van haar vele dagen niets hoorde dan: ik wil het lichaam van onze Heer Jezus Christus ontvangen. Want in de kerk, verdoken in een schuilhoek, aan de voet van het tabernakel, bij het heilig misoffer, in de heilige communie, genoot ze haar diepste en haar innigste zaligheid. Soms bracht ze er de nachten door en sliep daarin, met haar hoofd tegen de muur geleund, om steeds bij Christus te zijn. En hoe zou ze niet zijn gebenedijde moeder hebben vereerd en bemind? Dagen en nachten bracht ze door in kniebuigingen te harer eer. Of ze bad de hele psalter en las na iedere psalm het Ave Maria op haar knieën. Bij iedere kniebuiging kastijdde zij haar lichaam met geesels. Jaarlijks, te midden van de winter, ondernam ze een B-weg naar Onze Lieve Vrouw van Einje, waarbij de engelen haar vergezelden om haar te steunen in haar zwakheid, of wel eens de plassende regen op te houden die anders haar lichte klederen zou hebben doordrenkt. Want ook tot de heilige engelen, vooral tot de engelbewaarders, had ze een gans bijzondere godsvrucht. En zij bezochten haar bij haar werk en haar gebed en lichtten haar voor in al haar gedragingen. Ook voor de heilige Johannes, die aan de borst van zijn meester mocht rusten en die als een adelaar in de hoogste geheimen van het leven der heilige drie-eenheid had geschouwd, voelde zij een eerbiedige en liefdevolle verering. In zijn gezelschap en in dat van de heilige hemelbewoners bracht ze haar beste uren door, verre van het gewoel der wereld en het ijdel gepraat der mensen. En toch verloor haar gelaat nooit zijn bekoorlijke helderheid, dan alleen wanneer ze dacht aan het gevaar der zielen. Zij verspreidde om zich heen een stille vreugde die allen aantrok. Haar uitwendige zedigheid openbaarde de heldere zuiverheid van haar hart en de diepe blijdschap in haar dienst van God. Geen nog zo grote genadegaven konden een vaste ootmoed storen, waarmee ze zich alles onwaardig achtte en de verachtelijkste zondares. Van alle kanten stroomde het volk toe om haar te zien, om zich te stichten aan het voorbeeld van haar heiligheid, om zich aan te bevelen in haar gebeden. Want wonderen werden van haar verhaald, en zij verloste van onreine geesten of dreef de duivel uit, die zich in een engel des lichts had veranderd, om een van haar vrienden in het verderf te storten. Om zo grote genaden te verkrijgen, nam ze haar toevlucht tot het onfeilbaar redmiddel, het gebed en het vasten soms 40 dagen lang. En haar gebeden werden gewoonlijk verhoord. Dan voelde zij een zachte vrede en zij voorspelde de toekomst. Meermalen ook kwamen de zielen uit het vage vuur haar bedanken voor de hulp die ze haar had geschonken.
maar de toeloop van het volk hinderde haar nederigheid en ze dacht erover na hoe ze daaraan kon ontsnappen. Eerst wilde ze uitgaan en haar brood bedelen van deur tot deur. Maar haar biechtvader Guido, haar man en haar vrienden raden haar dit af. Dan wendde zij zich tot God en deze wees haar Onyi aan, een onbekende plaats waarvan zij nooit had gehoord. Guido en haar man stemden toe in de overtuiging dat ze op zulke plaats, verre van haar heilige vrienden, nooit lang verblijven zou. En Maria vertrok naar Onyi, aan de borden der Sambre in het Naamse. Daar hadden kort tevoren Egidius van Valcourt en zijn broeders een abdij opgericht. In de nabijheid, in een soort begijnhof, hadden zich hun moeder en enige vrouwen onder de leiding der monniken gesteld. Maria kwam er aan op de feestdag van de overdracht der reliquieën van de heilige Nicolaas, de beschermheilige der abdij. Daar bracht Maria de laatste jaren van haar leven door. Heilige Maria van Onyi, bid voor ons.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Nou, beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is vandaag de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik weer in Heiloo ben beland. Altijd een hele rit, maar zeker de moeite waard om even bij onze moeder te zijn. En ik zit hier met een bijzondere gast. Hier naast mij zit rector Jeroen de Wit, rector van het seminarie. Goedemorgen, rector.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hebben elkaar vaker gesproken in de uitzending natuurlijk. Hè? Ja, en het is altijd goed om even bij te praten hoe het er inmiddels voor staat. Het viel me op dat Maria niet bij de vijver staat.
2: Oké. Dat heb ik nog niet gezien. Zondag was ze er nog.
1: Ja. Nou, dit is hier natuurlijk voor de luisteraars die dat niet weten, een prachtige vijver op het heiligdom. En ik moest goed zoeken, want er staan hele grote rhododendrons omheen. Dus ik kon de vijver niet meteen zien. En toen dacht ik even Maria groeten, maar ze stond niet op de sokkel. Oh, Mariska, weet jij er meer van?
3: Ja, heb ik net gehoord.
1: Ja, even in de microfoon.
3: Oh, sorry. Maria wordt een beetje gerestaureerd.
1: Maria wordt gerestaureerd. Kijk, dat is bijzonder, ja. Ja, dat is een soort reparatie, eerherstel doen we dat dan, hè?
2: Als Maria
1: wordt gerepareerd, ja. Maar goed, mooi dat we weer even kunnen bijpraten. Rector, u bent hier rector van het seminarie. Ik denk dat de zomerperiode zal bijna ingaan over een paar weken. Hè?
2: Klopt. Ja, nog één week. Dat is de laatste week voor de seminaristen met de examens, tentamens. Vrijdag is de laatste dag, of donderdag de laatste dag voor hen. En dan, vrijdag worden de cijfers bekendgemaakt. En zaterdag hebben we nog een uitje met elkaar naar een van onze seminaristen die in Coevorde woont. Een heel stuk weg, die gaan we daar opzoeken.
1: Okay.
2: En dan begint de zomerperiode. En dan hebben ze, dus juli en augustus, hebben ze dan om ook 3 weken stage te gaan lopen ergens. Verder gaan naar het buitenland toe om ergens een stage te doen op verschillende plekken.
1: Dat kiezen ze zelf?
2: We mogen ze zelf kiezen natuurlijk altijd in overleg. Maar bijvoorbeeld gaan 2 seminaristen gaan naar Lourdes toe om daar te helpen. Een seminarist gaat naar Amerika toe, omdat hij dan kan combineren met iets wat hij daar privé hebt, een huwelijk van vrienden. Dan gaat hij in een parochie in Minneapolis helpen in de zomer, ook op kampen, denk ik. Een andere seminarist wil naar Italië gaan, in de gemeenschap waar ik zelf gezeten heb, gemeenschap Comunità Papa Giovanni Ventitresimo, Johannes de 23ste, in de buurt van Rimini, in een huis met verslaafden, wil hij gaan helpen, ook om zijn Italiaans wat op te krikken. En ze gaan ze allemaal een kant op. Eén gaat naar Ierland toe om daar in een parochie ook te helpen. En natuurlijk de zomerperiode is altijd een mooie kans om zo'n hele, toch een bijzondere ervaring op te doen. Ook wat buiten ons eigen bisdom, buiten de eigen parochies. En zo je, verrijking eigenlijk is het voor je eigen geloof altijd weer zoiets. En,
1: heel goed. Ja. Hebt u dat zelf ook gedaan in de seminariteit?
2: Ja. Vaak ook gecombineerd met bijvoorbeeld een Wereldjongerendagen of 2 keer, denk ik, met Wereldjongerendagen. 1 keer in Sydney, 1 keer in Madrid. En ook een keer hebben we een pelgrimstocht gemaakt naar Santiago de Compostela. Ik denk 1 keer ook een missietocht met de zusters naar Egypte. Was ook een hele mooie reis.
1: Santiago was ook helemaal vanaf hier?
2: Dan hebben we toch iets meer dan 3 weken nodig. We hebben toen ruim 100 kilometer gelopen vanaf Sharjah. Met een groep jongeren. Dat was in het jaar voordat dan de Wereldjongerendagen in Madrid waren. Dus in 2010 moet het zijn geweest. Ik was toen nog seminarist dus. En priester Nico Kersens was mee. En we waren met 10 jongeren, om al een beetje in het Spaanse te zijn, hebben we dus vanaf Sharjah naar Santiago gelopen. En als je meer dan 100 kilometer loopt, dan kun je de Compostela.
1: Bewijs.
2: Het is heel mooi. Het is heel mooi. Ja.
1: En was u het jaar daarop ook in Madrid zelf?
2: Ja, ook in Madrid geweest. Toen ook met de groep van de jongeren van ons bisdom, wat ook een hele mooie reis was. Een bijzondere reis.
1: Ik was daar ook met een groepje. En ik ben 1 keer bij de Wereldjongerendagen geweest. En toen vond ik het ook wel mooi geweest, moet ik zeggen.
2: Oké. Ja, het is massaal.
1: Het is een bijzondere ervaring, maar het is inderdaad wel heel massaal natuurlijk.
2: De meest bijzondere ervaring op die reis hebben we eigenlijk zelfs nog voor de Wereldjongerendagen gehad eigenlijk. Toen hebben we een aanbidding gehad in Andorra. Ja, die was zo bijzonder. Iedereen daarna sprak daarover. Iedereen was ook wel gaan biechten of een gesprek aan gaan vragen. Was echt, iedereen was geraakt eigenlijk. Was heel, ja, ik zeg wel eens, van, het was net alsof, alsof Jezus fysiek aanwezig was. Het was, hing een wolk over eigenlijk die plaats waar we waren van aanbidding. Dat was echt, ja, heel, heel bijzonder. Ja. Ja, was
1: en het is ook vrij letterlijk dat hij fysiek aanwezig is.
2: Ja, natuurlijk. Hij is fysiek aanwezig, maar ja. je kon hem aanraken zo'n beetje. Ja. Zo was het of zo. Ja, dat was echt, ja. Dat was
1: bijzonder.
2: Echt, was echt heel bijzonder was dat, ja.
1: Dus nu gaan de seminaristen ook naar heinde en verre de komende weken. Ja. Dan is het rustig hier in huis, vermoed ik.
2: Ja, het is rustig. En ik ga zelf ook een rustig plekje opzoeken. Behalve dan de zondagen zal ik terugkomen voor mis op verschillende plekken. Maar om wat aan mijn proefschrift te werken. Dus dan heb ik ook wat plekken gevonden waar ik van de zomer rustig kan werken. Om daar wat tijd voor vrij te hebben en me goed te kunnen focussen.
1: Ja, daar hebt u over gesproken, hè? Over uw proefschrift de vorige keer. Kun je misschien nog heel kort samenvatten waar het over gaat?
2: Ja, het gaat eigenlijk over evangelisatie. Daar heb ik ook mijn licentiaat in geschreven, maar ook mijn proefschrift, dus mijn doctoraat, is in deze richting. En ik vergelijk een Pinkstergemeente, concreet heb ik er een uitgezocht in Heerengewaard, met een parochie, dus de Dionysiusparochie, ook in Heerengewaard, zijn dicht bij elkaar gelegen. Allebei mooie gemeenschappen, maar natuurlijk heel verschillend. En ik vergelijk ze dan eigenlijk op de, zeg maar, als je de missieopdracht hebt van Jezus, op het einde van het Matthäus-evangelie, van gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, hè, en doopt hem en onderricht hem en alles wat ik u geleerd heb, dat te kijken hoe dat beleefd wordt in de ene gemeenschap en hoe dat beleefd wordt in de andere gemeenschap eigenlijk. Om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. En ja, op zich hebben we natuurlijk wel de Pinkstergemeente, wel een naam, de Pinksterbeweging, dat ze heel evangeliserend zijn, naar buiten trekkend. En nou, dat wil ik dus bekijken inderdaad, hoe zit dat? Zit er echt een groot verschil in en wat kunnen we inderdaad misschien leren?
1: En wat zijn de eerste bevindingen? Zijn er grote verschillen? Of?
2: Ja, er zijn natuurlijk grote verschillen in hoe zeg maar de zondagsviering is natuurlijk. Hè? Dat is, bij hun is natuurlijk, begint dat met zeg maar, drie kwartier lofprijzing en dan is er 40 minuten preek. En eens in de 4 weken vieren ze avondmaal, wat natuurlijk een andere inhoud betekenis heeft dan bij ons. Bij ons staat natuurlijk op zondag de Eucharistie heel centraal, natuurlijk ook het woord van God. Maar uiteindelijk is de Eucharistie heel centraal, dus dat is heel verschillend. Maar wat wel mooi is om te zien, ze hebben een sterke sterk op gemeenschap gericht. Ze zitten bijvoorbeeld ook allemaal in een klein groepje, een gebedsgroepje zeggen, of een huiskring eigenlijk zou het kunnen noemen. Elke 2 weken komt iedereen, of zo'n 40% van die gemeente zit in zo'n huiskring. En die komen eens in de 2 weken bij elkaar, bij iemand thuis. En ze kennen elkaar dus heel goed. Je ziet dat er een sterke band is. En ook zie ik dat het jongerenwerk is heel sterk georganiseerd. Dat is wel heel krachtig eigenlijk. Elke vrijdagavond hebben ze een ontmoeting met jongeren. Ze hebben een kernteam van 5 jongvolwassenen die dat ook leiden. En wel 20 jeugdleiders. Die zitten dus ook weer met de jongeren in zo'n huiskring. En dus dat is wel heel sterk georganiseerd.
1: Als katholiek ook nog wel iets van meenemen.
2: Ja, dus zeker. Ja, ik denk wel wat betreft organisatie en wat betreft gemeenschap kunnen we wel dingen van leren. Natuurlijk, de viering is anders. Lang. Ze hebben een viering die duurt minimaal 1,5 uur, soms zelfs 2 uur. En toch voer ik niet dat het te lang was of zo. Dus in die zin is de Heer zeker ook wel aanwezig in hun viering. Ja, dat is natuurlijk voor mij als katholiek en zeker als priester de Eucharistie heel, heel centraal. Dus dat is dat zou je nooit willen veranderen. Maar het is zeker wel boeiend om dat te bekijken.
1: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Mooi dat we weer even een beetje bij zijn.
2: Ja,
1: rector, ik had u vandaag ook uitgenodigd voor de uitzending met een bijzondere reden. U bent zelf ook betrokken bij een initiatief dat heet Retrouvaille.
2: Ja, ja.
1: Ik zie hier een foldertje liggen met als ondertitel een reddingslijn voor huwelijken in nood. Kunt u kort uitleggen wat dat is? Want ik denk dat het goed is dat de luisteraars daar ook een keer kennis mee maken.
2: Ja, het is nog niet zo bekend in Nederland. Bestaat nu denk ik een jaar of 3 dat we wat proberen bekend te maken. Misschien nog iets korter zelfs. Het is inderdaad, veel mensen kennen wel Marriott's Encounter. Daar is het aan verwant eigenlijk. Marriott's Encounter is voor koppels, echtparen, om een huwelijk te verdiepen, liefde voor elkaar te verdiepen. Maar eigenlijk zeg maar voor de huwelijken die op zich goed lopen, zeg maar, of zo. Nou, elk huwelijk is wel eens wat natuurlijk. Maar die proberen dus voor huwelijken om ze te helpen, stellen te helpen, om te groeien in een huwelijk. Retrovaille is daaruit ontstaan, maar retrovaille is echt gericht op huwelijken die echt in crisis zijn, die in problemen zijn vaak. Nou, op het punt van scheiding of zeg maar echte crisissen die er kunnen zijn, om dan eigenlijk inderdaad hulp te kunnen bieden. En dat doen ze eigenlijk door weekenden die georganiseerd worden. We hebben er nu één in Nederland georganiseerd, ik denk 1,5 jaar geleden. Er komt een tweede aan in eind september. Dat zal een online weekend zijn, dus in die zin ook makkelijk voor mensen om aan te sluiten. In zo'n weekend gaat het vooral om het getuigenis van 3 stellen... die vertellen over hoe zij zelf uit de crisis zijn gekomen. Dus dat zijn de stellen die zelf retrovaille gedaan hebben en getuigen hoe zij toch weer de liefde teruggevonden hebben. Retrovaille komt van ons Franse woord hervinden eigenlijk. Ja. Daar gaat het om eigenlijk. En wat daar, en er is ook altijd een priester bij. Dus 3 stellen die het zelf meegemaakt hebben, meegedaan hebben en uit de crisis gekomen zijn. En nu al weggevonden hebben. En een priester ook. Die dat ook begeleidt in het weekend. En toch voor de priester is het ook heel boeiend om erbij te zijn. Want dan zie je het meer van als priester ben je getrouwd met de mensen aan wie je bent toegedeeld. Hè? De ook kerk is een, onze bruid. Ook een soort huwelijk. Hè? Ja.
1: Dus, wat ook in crisis kan raken natuurlijk.
2: Wat ook in crisis kan raken. Dus dat is... De manier eigenlijk waarop het gebeurt is dus door deze getuigenissen. Maar wat vooral ook aangereikt wordt is een methode om met elkaar te communiceren over je emoties. Emoties, moet je niet ontkennen, die hebben we. En die kunnen heel verschillend zijn, bij mannen en bij vrouwen. En vooral om de emoties van elkaar beter te begrijpen, te kunnen begrijpen, wordt er een methode aangereikt om elke dag even tijd te nemen om bijvoorbeeld een bepaalde emotie of een bepaalde gebeurtenis die er geweest is, of iets wat er aankomt, of iets waar iemand mee bezig is, om daar met elkaar iets over uit te wisselen. En het kost 20 minuutjes of zo per dag om zo wat tijd voor elkaar te nemen. Waarin je allebei ook wat schrijft in een schriftje en daarna met elkaar uitwisselt om elkaars emoties beter te begrijpen. Want soms denk je elkaar te begrijpen, maar dat is dan niet zo eigenlijk. En daar is een bepaalde methode in die heel krachtig is. En zo is dat een hele succesvolle weg eigenlijk om stellen te helpen die in crisis zijn, die in nood zijn.
1: Inderdaad. En waar komt het initiatief vandaan?
2: Het is vanuit Canada.
1: Canada.
2: Ja, dus in Frans, het woord is Frans, maar het is dus Franstalig Canada waar het vandaan komt. Op zich komt het voort uit Merits en Kant, maar het staat er helemaal los van. En het is dus een eigen beweging, zeg maar, zoals er veel nieuwe kerkelijke bewegingen zijn. En zo ook deze inderdaad. En zelf heb ik dus het leren kennen doordat er een echtpaar is hier in Alkmaar. Elena en Gerard Dijkstra, die zelf ook in een crisis gezeten hebben. Elena die is uit Italië, die heeft daar toen hun huwelijk heel sterk in crisis was. Ja, door een vriendin werd ze gewezen op het bestaan van retrovaille, want in Italië is retrovaille al veel groter. En toen is ze dat met haar man gaan doen. Ik meen een weekend in Engeland zijn ze gaan doen, waar het toen ook al wel draaide. En ze hebben dus gelukkig inderdaad de weg voor een huwelijk hervonden en gaat gelukkig heel goed. We zijn zich vanaf dat moment ook zelf in gaan zetten voor retrovaille, om het hier in Nederland ook bekend te maken. En toen hebben ze op een bepaald moment dus mij ook gevraagd, omdat we elkaar kenden hier van het heiligdom, ze kerkte hier. En toen ben ik een keer, bijna 2 jaar geleden, naar Italië geweest om daar een weekend mee te maken. Er was een heel groot weekend, er waren denk ik wel 11 stellen of 12, 13 stellen die er waren om hulp te krijgen dus, van de andere stellen die er waren. En dus als priester deed ik er ook in mee inderdaad, dus om ook, krijg je vragen mee en dan moet je zelf even wat over gaan schrijven en zo. En ik kreeg dan speciale vragen voor de priesters. En dat vond ik zelf ook heel mooi om te doen zo inderdaad, om zelf over je eigen relatie met de mensen na te denken en... Hoe je die beleeft. En dat was een hele mooie ervaring. En toen ben ik daarna dus mezelf ook in gaan zetten voor retrovaille, daarbij betrokken geraakt. Ja.
1: Want dan heb je al heel wat stelletjes voorbij zien komen. Want op zo'n weekend waren er al 12 of 13.
2: Ja, die daar voor hulp waren dan. Ja. Ja. Los dus van de 3 stellen die het presenteerden. Ja,
1: en die er al doorheen waren gekomen.
2: Ja.
1: Zie je dan ook bepaalde oorzaken van crisis vaker terugkomen? Als je dat zo een beetje in kaart brengt?
2: Daar heb ik dan niet direct zicht op, want ik heb niet met al die stellen daar zo gesproken. Maar er kunnen natuurlijk vele redenen zijn. Kijk, vaak hebben mensen natuurlijk ook, ja, ieder mens heeft zijn eigen achtergrond en je eigen verleden. En ja, het kan ook zijn dat je nog met dingen van het verleden bezig bent. Of ja, het kan allerlei redenen natuurlijk, of ja, noem maar, of werk, ja. wat op een gegeven moment iemand veel in beslag gaat nemen. Of ja, soms kan natuurlijk ook de verleiding ontstaan of voor verliefd worden op een ander, noem maar op. Hè. Er kan natuurlijk heel veel gebeuren in een huwelijk. Hè.
1: Ja. En dit zijn katholieke huwelijken?
2: Ja, ja.
1: En dat zijn ook praktiserende katholieken die hier aan meedoen? Of
2: ja, kijk, dat is natuurlijk dat is wel mooi. Dat hoeft niet per se. Het is wel belangrijk dat het een huwelijk is. Want dat is wel de basis waar vanuit we werken om. Hè, die willen we herstellen. Hè. Ja, we hebben één weekend gehad hier in Nederland. Waarbij ook één stel was die dan eigenlijk nog niet echt getrouwd was. En dus een andere relatie leefde. Dat ligt moeilijker eigenlijk, want daar is het niet zozeer voor bedoeld. Hè? Want,
1: nee, ja, het is echt het sacrament dat weer in ere wordt hersteld.
2: En je dan wil dat hervinden eigenlijk. Hè? Je moet ervan uitgaan dat er een goed begin is geweest. En dat is ook mijn eigen geloof. Als er een goed begin is geweest, dan is er ook weer een weg terug naar het goede. Hè? Ja. Om dat weer te hervinden inderdaad.
1: En het is ook dat het dan niet alleen maar die menselijke component heeft van een man en een vrouw. Maar ook God die daarbij betrokken is en die misschien wel op de achtergrond is geraakt.
2: Ja, precies. Ja. Dat is vaak natuurlijk, speelt het ook een rol. Precies. Ja,
1: ik heb in de parochie waar ik kaplein ben geweest, heb ik ooit een stel gehad. Die waren al 50 jaar getrouwd, of net nog niet, maar in ieder geval rond die koers. En allebei wel katholiek, maar waren helemaal uit elkaar gegroeid.
2: Ja.
1: En die hebben elkaar eigenlijk weer teruggevonden voor het tabernakel. Die zijn samen gaan bidden voor het tabernakel.
2: Ja, ja.
1: En dat was eigenlijk de weg terug, om bij Jezus, om daar aanvankelijk alleen maar hun hart te luchten, zeg maar. Ja. Maar dan wel, terwijl de ander ernaast zat. Hè. Dus soms is het, als ze zo ver uit elkaar gegroeid zijn, dat ze bijna niet meer in staat zijn om nog met elkaar te praten. Hè? Dus dan elkaar aankijken is soms al moeilijk dan.
2: Ja, ja.
1: Maar ze keken allebei naar het tabernakel en ze begonnen eigenlijk tegen de Heer te spreken, terwijl de ander ernaast zat. En die hoorden dan dat gesprek met de Heer. Ja. Dat brak weer iets open en dat bracht ze ook weer wat dichter bij
2: elkaar.
1: Mooi,
2: ja.
1: Heeft er ook, wat je zei, van er wordt gesproken over emoties. Emoties worden ook opgeschreven. Maar welke plek heeft het gebed en de sacramenten in zo'n weekend?
2: Ja, sowieso. Daarom is de priester ook het hele weekend erbij aanwezig. En er wordt ook op een bepaald moment ook heel duidelijk over vergeving en over het sacrament van vermoed en verzoening gesproken. Dus dat die weg altijd open ligt. En dat komt ook heel duidelijk aan bod, inderdaad. elkaar vergeven en vergeving vragen aan God. En zeker. Het is echt een heel duidelijk katholiek weekend, zeg maar. Dat is, daarom is er ook altijd een priester bij. Ja. En het wordt gedragen ook door het gebed, want het wordt altijd, op het moment dat zo'n weekend is, worden door andere stellen wereldwijd gebeden voor de stellen die er zijn. Het wordt echt gedragen door gebed.
1: Ja.
2: Dus, elke dag is ook de heilige mis in zo'n weekend.
1: Nou, ik ben wel benieuwd nog wat meer naar hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit. Ja. Maar we gaan even luisteren naar muziek, want we moeten de luisteraars natuurlijk niet overvoeren. Hè? Je hebt heel wat verteld. Je had verschillende liederen opgegeven. Het eerste lied dat u graag wilde horen was Heer, u bent mijn leven. Heel bekend lied, wat iedereen thuis wel mee kan zingen, denk ik. Maar waarom dit lied?
2: Nou, ik vind het een heel mooi lied, dat op de eerste plaats. En het is ook in de Italiaanse versie, heb ik eigenlijk eerder leren kennen, toen ik in Italië woonde, toen zei de Mia Vita. Dus ook die Italiaanse band zit erin, wat ik dus ook bij Retrovaaier zo bij mij aan bod is gekomen. Maar ja, Heer, u bent mijn leven. Het is belangrijk dat Jezus centraal staat in ons leven. En als dat lukt, om inderdaad Jezus ook centraal te stellen in ieder huwelijk, ja, dan zal de weg naar verzoening, het hervinden van het huwelijk, zal ook lukken, zeg maar. Dus dat daarom eigenlijk dit.
1: Mooi. Ja. Klinkt logisch. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending vanuit Heilo deze ochtend in gesprek met rector Jeroen de Wit. Nou, hij heeft net verteld over een mooi initiatief wat sinds enkele jaren ook in Nederland is geland. Retrouvaille, letterlijk elkaar weer terugvinden. En een initiatief speciaal voor katholieke stellen die in crisis zijn beland. En ja, rector, we hadden het er net over van het kan allerlei oorzaken hebben natuurlijk. Hè. Een crisis, ja, dat is niet zo heel makkelijk te lokaliseren waar nou precies het probleem vandaan komt. Het gaat vooral om die weg terug natuurlijk. En dat is heel vaak natuurlijk een weg van verzoening, hè, omdat er ook vaak verwijten zijn geweest van beide kanten. Hoe ziet zo'n weekend er nou concreet uit? Stel dat er nu luisteraars zijn die denken van nou, dit zou echt wel een oplossing voor ons ook kunnen zijn. Wat kunnen ze verwachten op zo'n weekend?
1: Nou, ik heb dus zelf, wat ik zei, een weekend in Italië meegemaakt. Dat was een fysiek weekend. Ook het eerste weekend wat wij hier gedaan hebben was fysiek. Het komende weekend wat we zullen doen is online. Dus daar is de structuur iets anders van. Maar fysiek gezien kom je op vrijdagavond bij elkaar. Ontmoet je elkaar dus voor het eerst. En heb je ook de eerste avond dus dat de stellen beginnen te delen. De drie echtparen, niet alle drie op die avond natuurlijk, maar... want de stellen hebben eigenlijk allemaal, de drie stellen die er zijn om te helpen, die hebben allemaal hun verhaal uitgeschreven. Dus het is niet zomaar dat ze zomaar spontaan zijn, maar getuigen van hoe dat bij hun gelopen is, maar dat is wel heel duidelijk uitgeschreven en ook door de organisatie van Retrouvaille bekeken van ja, hè, van om het op de juiste manier ook naar voren te brengen. En zo wordt er dus ja, aan de hand van de verschillende thema's, ik heb nu niet meer precies de volgorde van die thema's voor ogen, maar zo ga je zo door het weekend. Dus je begint op vrijdagavond inderdaad, we beginnen ze altijd met een stukje ja, dus getuigenis van iemand. En dan op een gegeven moment krijg je er ook vragen mee, allebei, de man en de vrouwen. En dan ga je even uit elkaar eigenlijk om beide iets te schrijven naar aanleiding van die vraag.
0: En wat voor soort vragen?
1: Ja, even kijken hoor. Het begint ook wel, of het is,

0: begint ook wel, of tussen, we hebben bijvoorbeeld over de liefde in het begin, of over ja, allerlei vragen. Ik heb ze nu even niet zo concreet. Hè. Ja, op een gegeven moment zijn natuurlijk meer vragen ook van hoe iets gekomen kan zijn of hoe iets. Maar ja, altijd wel vragen die helpen om met elkaar te reflecteren op de situatie eigenlijk. En nou, bijvoorbeeld ook vragen bijvoorbeeld om het goede te zien in de ander. Van wat zijn de goede punten die, hè, die juist daar ook op te richten eigenlijk. Ja, dus eigenlijk het positieve weer te kunnen hervinden ook in de ander eigenlijk. Hè. Waarom ben je verliefd geworden op iemand? Of waarom ben je, hè, wat, en ook bijvoorbeeld zijn er soms dingen vanuit bepaalde onderwerpen gaan over je vroegere thuissituatie. Die kan ook een rol spelen. Het huwelijk bijvoorbeeld van je ouders kan een rol spelen in wat je zelf als beeld hebt van het huwelijk en meeneemt in het huwelijk eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Zo komen allemaal aspecten aan bod eigenlijk.
1: Diepte onderzoek
0: eigenlijk. Ja, ja. En wel dus ook, dus vooral, dus dat ga je dus met elkaar uitwisselen om de ander beter te begrijpen eigenlijk. En emoties van de ander beter te begrijpen. Ja. Dus dat je eigenlijk leert op een dieper niveau met elkaar te communiceren ook door die uitwisseling van vragen. En, dus, en wat ik dus zei, deze methode van dus... aan de hand van een bepaalde vraag eerst wat schrijven en dat daarna met elkaar uitwisselen. Dat is dus ook iets wat je daarna dan meeneemt na het weekend om dat zo te blijven hanteren eigenlijk met elkaar.
1: Ja.
0: Dat
1: is, daar gewoon een gebruik van te maken.
0: Ja, daar eigenlijk een dagelijkse gewoonte van te maken eigenlijk. Ja. Om zo dagelijks even met elkaar te gaan zitten, een 20 minuten of een kwartiertje om dat te doen. En ja, zo dus... te groeien eigenlijk in diepere communicatie met elkaar, elkaar beter te begrijpen.
1: Ja, ja. Is het, ik kan me voorstellen dat het ook wel veel samenhangt met een goede huwelijksvoorbereiding. Hè? Ik kan me voorstellen dat dit soort dingen ook in de aanloop naar het huwelijk ook wel al genoemd moeten worden eigenlijk. Hè? Ja. Wordt daar ook aandacht aan gegeven? Zijn dezelfde mensen die dit organiseren bijvoorbeeld ook betrokken bij huwelijksvoorbereiding? Of zijn dat echt twee verschillende werelden?
0: Jezelf
1: waarschijnlijk wel, hè? Vermoed ik als priester.
0: Ja, al, zeker. Ik heb wel een aantal huwelijken voorbereid. Zeker, nu natuurlijk geen rector meer ben van het heiligdom, iets minder. Maar nog wel vrij recent ook een huwelijksvoorbereiding gedaan. Dan maakte ik gebruik van een pre-marriage course van Alfa, die ik zelf ook wel goed vind. En ik merkte inderdaad, als je gaat kijken naar die video's, dat zijn dan 5 video's die je dan met elkaar bekijkt. En ook, dan krijg je ook vragen om met elkaar... uitwisselen over, nou ja, wat voor dingen voor jou belangrijk zijn en dergelijke, waardoor je elkaar beter leert kennen. Maar ik zie inderdaad in die 5 weekenden of 5 video's kwamen heel sterk ook de dingen aan bod die ik herken van retrouvaille eigenlijk. Dus in die zin sluit het wel mooi op elkaar aan eigenlijk. Maar ook is het wel zo in Italië dat er bijvoorbeeld stellen inderdaad wat over retrouvaille komen vertellen. In een huwelijksvoorbereiding, want het is sowieso natuurlijk al goed om ook te weten dat zoiets bestaat, dat je weet van nou, stel dat het is toch misloopt of heel moeilijk wordt in ons huwelijk, dat je weet dat er zoiets bestaat. Dat is ook al heel mooi.
1: Dan wordt al niet gezegd, we zien jullie over 5 jaar.
0: Maar, nee, liever niet. Liever zien we elkaar natuurlijk nooit, maar dat je wel weet dat het er is. Maar,
1: mij een beetje denken aan een week voor mijn wijding kreeg ik een foldertje van een priester die met pensioen gaat. Hoe dan het pensioen werd geregeld voor de priesterschap.
0: Dat moet je wel
1: weten, maar dat is wel apart als je dan een week voor je wijding
0: staat.
1: Dan weet ik nu al hoe het er straks uitziet als ik 75 ben.
0: Ja, ja, alsof we ons daarop richten. Ja. Nou, niet zozeer geloof ik. Maar.
1: Ja. Nee, maar goed, het is inderdaad een realiteit die natuurlijk bestaat. En sterker nog, ik denk dat elk huwelijk wel eens in meerdere of mindere mate een crisis doormaakt natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wel heel goed dat dat wel onder de aandacht wordt gebracht. Je zegt, het komt binnenkort ook in Nederland, een online weekend. Wanneer zal dat zijn?
0: Ja, er is dus al 1 weekend geweest met 3 stellen die meegedaan hebben. En het is eigenlijk ook altijd na zo'n weekend zijn er nog 12 bijeenkomsten. Dat kan ook gecombineerd worden, waardoor het 6 bijeenkomsten worden. Dat zijn de post-weekend ontmoetingen. Om zelf ook inderdaad de stellen even wat te blijven volgen zo in die tijd. Niet dat de mensen die betrokken zijn bij retrouvaille begeleider zijn in die zin. Het gaat altijd om het delen van getuigenissen met elkaar en elkaar te helpen op die manier. Maar wel dus om betrokken te blijven bij de stellen die het gedaan hebben. En ook of het zo lukt voor hun om die dagelijkse gewoonte ook op te...

0: pakken. En, maar dus nu eind september van 24 tot 27 september zal er een online weekend zijn. Die begint eigenlijk één dag eerder. Dat is dan al op donderdagavond. Dat je eerst al een keer online met elkaar verbindt. En nou, het werkt op dezelfde wijze. Behalve dat je natuurlijk dan niet ja, de maaltijden met elkaar hebt en dergelijke momenten. Maar voor de rest, ja, ook online weekenden kunnen heel goed werken. En dat is net zoals dat we dat wel kennen van Alpha-cursussen die online ook heel goed werken. Want soms praat iemand vanuit zijn eigen omgeving, achter een scherm, zeg maar, nog iets vrijer, makkelijker dan fysiek met anderen. Dus in die zin is het ook heel goed te doen. En er speelt natuurlijk locatie en ook kosten van verblijf wat minder een rol. Dus dat maakt het soms ook laagdrempeliger voor mensen om mee te doen. Ja.
1: Ik zie 24 tot en met 27 september is donderdag tot en met zondag. Dat zijn heel wat dagen achter elkaar.
0: Ja.
1: En wat gebeurt er nog meer dan? Want je hebt eerst die getuigenissen, vervolgens ga je die vragen beantwoorden, ga je met elkaar in gesprek. En dat doe je een paar dagen op rij,
0: Ja,
1: of...
0: dus eigenlijk zelf het schema van de online weekend weet ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik neem aan dat het donderdagavond is en dan vrijdagavond. Dus niet vrijdag overdag. En dan zullen er zaterdag enkele momenten zijn en zondag. En dan wordt zondag afgesloten. De structuur ken ik verder niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ja, je zal dus de getuigenissen online volgen. En ook gewoon ook die momenten hebben inderdaad om ja, jezelf iets te schrijven over de vragen. En ik ga ervan uit dat de stellen die het doen wel bij elkaar zijn. Maar desnoods kunnen zij natuurlijk ook nog online doen, dat uitwisselen. Maar want je hebt natuurlijk ook dus de momenten wel weer dat je als stel, als echtpaar met elkaar uitwisselt over die vragen. Dat je dat deelt met elkaar.
1: En hoe werkt het in dit geval dan met de priester? Want u zei van, er is ook altijd een priester bij betrokken, maar dat is online een beetje lastig natuurlijk, hè? Want online biechten, dat bestaat nog niet.
0: Nee, dat is niet.
1: Behalve bestaat het
0: Nee,
1: voorlopig nog niet, hè?
0: nee. Inderdaad, nou, daar moet ik mezelf nog iets in verdiepen eigenlijk, want ik ben er wel bij betrokken. Ik heb dus ook deze dagen vrijgehouden voor mezelf.
1: U
0: En
1: gaat
0: ik.
1: die dagen heel Nederland door rijden om iedereen te bezoeken.
0: Nou, ik denk dat je ze zal helpen als ze geen contact hebben met de priester waar ze kunnen biechten, om daarin te assisten te helpen van wie ze
1: Gewoon
0: kunnen
1: ter
0: vinden
1: plekke
0: in
1: waar ze
0: de
1: zelf.
0: plekken. Maar sowieso zit er ook heel veel, ja, toch ook de priester getuigt van zijn eigen. Van zijn eigen pad eigenlijk. Dus dat kan wel gewoon ook plaatsvinden online op die manier. En ook uitleg van of het sacrament van het huwelijk en zulke soort dingen worden door de priester gedaan. Dus
1: Dus er zit ook wel een soort
0: ja, er
1: catechese
0: zit ook een stuk
1: in. Ja.
0: catechese in, inderdaad. Ja, precies. Ja.
1: Bijzonder, ja. U zei van voor uw eigen priesterschap heeft het destijds ook geholpen, hè, dat u een paar dagen in Italië was om dat mee te maken. Want het huwelijk van een priester is in feite ook een huwelijk, hè. Het is een wijding, maar tegelijkertijd geeft hij ook zijn ja-woord, hè, voor altijd. Kunt u daar een voorbeeld van geven, hoe dat werkt, zoiets? Zo'n weekend ook voor priesters kan helpen. Die zijn niet allereerst uitgenodigd voor dit soort weekenden, vermoed ik, hè, maar hoe kan het toch heilzaam
0: Nee,
1: zijn?
0: de als priester kun je wel meedoen. En zeker voor een priester in crisis zo kan het heel goed zijn om
1: Ook wel,
0: zoiets te
1: ja.
0: doen. Zeker, zeker. Maar ook gewoon als je zelf toch zoiets een keer wil maken. Want sowieso dat ik dit leerde kennen als priester, was ik er heel blij mee. Want ik vond dat je toch als priester soms, wanneer iemand bij je komt met problemen in een huwelijk. Dat je soms moeilijk verder kan helpen of naar iets kan verwijzen of zo, van ga dit of dat doen of zo. Dus ik was heel blij met deze mogelijkheid om mensen ergens naartoe te kunnen verwijzen, van ja, ik denk hier eens aan, kijk hier eens naar. Dus sowieso is het voor priesters heel goed om dit te leren kennen. Sowieso is er ook heel binnenkort al een informatieavond speciaal voor priesters. Dat is op 6 juli. Ik meen dat een dinsdagavond is, 6 juli om 7:30 is er een online ontmoeting om dus ook uitleg te geven speciaal voor priesters over retrouvaille.
1: Maandagavond zie ik.
0: Oh, is een
1: Ja,
0: maandagavond, oké,
1: maandagavond
0: okay,
1: 6 juli.
0: maandagavond 6 juli dan, ja, inderdaad. Dus dat is voor alle priesters bedoeld in heel Nederland of ook Vlaanderen, het zal Nederlandstalig zijn, om informatie te geven over retrouvaille en er kunnen ook vragen gesteld worden zo om het breder bekend te maken, want ik denk dat het juist heel goed kan zijn als priesters stellen naar zo'n weekend
1: Ja.
0: verwijzen.
1: Dus dat is gewoon een informatieavond, zodat priesters weten. Stel dat ze in de poogje een stelletje hebben dat in crisis verkeert, dat ze weten van nou, dit is retourvaille en op die manier kan ik ze daar naartoe verwijzen. Ja. Hoe kunnen priesters daaraan deelnemen aan die avond?
0: Dat is het makkelijkste eigenlijk om even een e-mailtje te sturen aan retrouvaille. Dus het Franse woord van hervinden en dan @outlook.com.
1: Oké. Ja. En dan krijgen ze een linkje voor de online...
0: Dan krijgen ze een link en krijgen ze verder informatie. Er is dus ook een website van retrouvaille. En dat is... even kijken waar die staat.
1: Nee, ik heb hem vanmorgen nog bekeken.
0: Nou,
1: dus even kijken of ik hem meteen kan terugvinden.
0: Als u googelt op Retrouvaille Nederland, zal u het zeker vinden. Het is,
1: ja, het was de eerste hit bij Google. Het is retrouvaille.nl.
0: Retrouvaille.nl, nou oké. Duidelijker kan het niet inderdaad. Ja. Dus dat kan voor priesters heel interessant zijn om zo wat meer over te horen. Maar waar je mee begon na te vragen van, ja, wat heeft het voor mezelf gedaan? Nou, ik vond het zelf heel nuttig goed een keer. Ik had er nog niet zo erg op zo'n manier over nagedacht van, hoe is nou mijn relatie met de mensen aan wie ik ben aangewezen, zeg maar, op dit moment. Hè? Mijn gemeenschap, nou, voor mij is het dan op dit moment natuurlijk het seminarie, hè? Waar ik het de meeste aandacht voor moet hebben, waar ik als rector, als soort vader natuurlijk ook aan de benoeming heb ontvangen. En natuurlijk bijvoorbeeld, het kan zoals in een huwelijk, dat man en vrouw zouden op een gegeven moment iets egoïstisch kunnen worden, dat je meer de tijd voor jezelf eigenlijk indeelt en of je zelf gericht. Ja, dat kan natuurlijk voor een priester ook ontstaan. Dat je eigenlijk de tijd op een gegeven moment iets meer naar jezelf richt. En wanneer je beschikbaar bent of wat je er bent voor de mensen aan wie je bent toegewezen. En dat is mooi om die manier erover na te denken. Van ja, hoe is dat bij mij? Dat is even een voorbeeld dan.
1: Een priester heeft in zekere zin een soort van dubbel huwelijk. Hij is natuurlijk eerst getrouwd met God. Hè? Ook met zijn kerk. Ja, dus ook met de mensen in feite. Hoe grijpt dat samen volgens u? Want tenminste als je de verhalen hoort van priesters in crisis, dan heeft dat ook altijd te maken met de relatie tot God. Hè?
0: Ja, ja.
1: Heel vaak dat het gebedsleven achteruit is gegaan. Ja. Of dat ze lang niet meer zijn gaan biechten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus ik kan me ook voorstellen dat juist die band met God verdiepen ook weer de band met de mensen zal
0: verdiepen. Ja, zeker. Het is heel nauw verbonden natuurlijk. En ja, juist wanneer we onze band met God verdiepen, dan zullen we ook juist weer meer opener worden voor de anderen. Want ja, God zal ons alleen maar stimuleren om de liefde voor de ander. Hè? In natuurlijk de liefde voor de man en voor de vrouw. En als priester de liefde voor de mensen aan wie je bent toegewezen, om beschikbaar te zijn en de mensen liefdevol tegemoet te treden. En dat begint inderdaad bij onze relatie met God, God verdiepen. En die zal ons altijd daar naartoe leiden om ons de relatie met de mensen ook weer te verdiepen, te verbeteren. Dus dat gaat heel sterk samen.
1: Ja.
0: En ik denk dat ook natuurlijk de basis is in een goed huwelijk. Natuurlijk voor christenen die God kennen, katholieken die God kennen, om ook samen te bidden. Hè? Dat is, ik heb
1: dus
0: gelukkig...
1: ook met de gemeenschap die is toevertrouwd aan de priester?
0: Dit bedoel ik dan even nu voor echtparen, voorstellen. Hè? Ja. Van de basis van het gebed, dat wel heel belangrijk is in een huwelijk. Ik heb zelf een mooi voorbeeld van mijn eigen ouders, hè, die een groot gezin hadden, 10 kinderen. En gelukkig is dat altijd goed gegaan. Wat ik zei, ieder huwelijk kan er wel eens wat zijn natuurlijk. Dat hoor je als kinder ook wel, maar je ziet ook weer dat het altijd goed komt. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar ik weet ook voor hun was de basis het gebed, hun geloof in God. En het vertrouwen dat God altijd helpt in alle situaties. En ik weet, dat wist je als kinderen allemaal, dat ze 's avonds samen de rozenkrans baden. Samen. Dat ze ook allebei 's morgens hun eigen tijd even namen voor gebed. Wat persoonlijk gebed, hè, om een relatie met God te verdiepen. En hebben zij denk ik het bootje van het huwelijk op een goede wijze vormgegeven. En voor de priester geldt het natuurlijk helemaal. Maar het geldt voor ieder, voor elke gelovige. Maar om natuurlijk God in de eerste plaats te zetten. En vanuit die liefde er te zijn voor anderen.
1: Ja. En Maria? Hè? Ja. Je mag ook niet vergeten, nee, de rooskrans noemt u net al. Maria is natuurlijk ook het toonbeeld voor ons van een goed katholiek huwelijk. Hè? Het huwelijk tussen Maria en Jozef. Ook weer een soort van dubbel huwelijk, hè? Want ze is natuurlijk de bruid van de Heilige Geest. Maar op aarde is ze natuurlijk ook toevertrouwd aan Sint Jozef.
0: Ja.
1: En vice versa. Dus dicht bij Maria blijven is heel heilzaam voor elk huwelijk natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Ja, ze krijgt hoe Maria zich natuurlijk gegeven heeft voor de taak die haar is toebedeeld door God. Er is zijn groot voorbeeld in natuurlijk, totale beschikbaarheid. Mij geschieden naar uw wil, hè, dus niet op haarzelf gericht, niet egoïstisch. Wat niet wil zeggen dat we in geen momenten ook van een stukje ontspanning of mogen hebben als mensen, zeker wel, dat wil God ook, hè. Maar altijd wel met de ander in gedachten inderdaad.
1: Ja. Lijkt me heel mooi om even naar het tweede lied te gaan luisteren, helemaal in het verlengde hiervan, Maria lied.
0: Ja.
1: Volgens mij komt zo dadelijk Salve Regina op de radio. U zei van, in feite, elk Maria lied is goed. U had nog een andere naam, maar die ontschoot u even.
0: Ja, die kwam even niet naar boven. Nee. Die wil ik graag hier zingen in het seminarie, maar die had ik even niet paraat qua naam. Maar ik vind, Maria is mijn moeder. Hè? Zo zie ik haar. Ze is mijn moeder en mijn geestelijke moeder. En heel mooi als vele mensen haar als moeder aan willen nemen. En ook voor je huwelijk, als Maria ook een belangrijke plaats heeft binnen het geloof, binnen het huwelijk. Ja.
1: Goed. We gaan luisteren naar Salve Regina. Dan zijn we zo weer terug naar uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug voor het laatste stukje van de uitzending deze ochtend met rector Jeroen de Wit, rector van het seminarie hier in Heilo van Bisdom Haarlem Amsterdam. Ja, we hebben eigenlijk vooral gesproken over Retrouvaille deze ochtend. Een belangrijk initiatief dat sinds een paar jaar ook in Nederland is. En nou, we hebben al gehoord dat dat primair natuurlijk is voor katholieke stellen. Maar dat het ook heel zeldzaam kan zijn voor priesters, hè, die natuurlijk in zekere zin ook een huwelijk hebben met God en met hun toevertrouwde mensen. Ja, het ging net even over een informatieavond op 6 juli. Ja, rechter, u zei van dat is een avond voor priesters. Maar we hadden het er net even over. Leken kunnen daar in feite ook bij aansluiten. Hè? Dus stel dat er een vrijwilliger is in een parochie die zegt van hey, dat is interessant, daar wil ik meer over weten en ik wil mijn pastoor daarop attent maken.
1: Ja.
0: Dan kan die ook aansluiten. Dus 6 juli, maandag 6 juli om 7:30. Aanmelden kan via retrouvaille@outlook.com. Dan stuur je even een mailtje van nou, ik wil graag bij die online ontmoeting aanwezig zijn. Ja, rector, u zei net van ja, het is een tijdje geleden dat ik zelf aan dat weekend heb deelgenomen. Dus het is wel mooi dat het ook bij u weer even wat wordt opgefrist. Hè,
2: ja,
0: hoe
2: ja,
0: dat ook
2: ja,
0: weer,
2: ja, zeker, zeker.
0: Hoe dat ook weer precies ging. Het is natuurlijk wel een ontzettend actueel probleem ook. Hè? Als je ziet hoeveel huwelijken er in crisis zijn op dit moment.
1: Ja, ja,
0: Op het foldertje dat hier ligt staat dat 1 op de 3 huwelijken strandt. Dat eigenlijk fout loopt. Ik weet niet of dat nou geldt voor alle huwelijken, ook de burgerlijke of alleen de katholieke huwelijken. Maar in ieder geval, in alle gevallen is het getal hoog. Hè? Veel huwelijken die stuk lopen. Wordt er ook gekeken, of dat zou misschien wel interessant zijn om ook te kijken naar van ja, wat zijn nou de belangrijkste oorzaken in deze tijd, hè, waarom het stuk loopt?
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, dat zei u net ook al, hè, het kan per stel verschillen. Ja. Maar ja, je kunt misschien wel globaal aanwijzen van ja, zoiets als internet bijvoorbeeld, ja, was er 25 jaar geleden nog nauwelijks en is tegenwoordig toch wel iets wat enorme impact heeft in ons leven. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Ook als het gaat om de zuiverheid en de kuisheid, wat in een huwelijk ook belangrijk is natuurlijk, hè, waarbij internet ook niet altijd behulpzaam is.
1: Mm.
0: Dat er ook wat naar dit soort oorzaken wordt gekeken. Wordt er aandacht aan gegeven?
1: Nou, kijk, Retrouvaille richt zich dus vooral op stellen die in problemen zijn en om deze te helpen op deze wijze, omdat deze methode van Retrouvaille heeft aangetoond dat het een krachtige manier is om te helpen. Ik denk natuurlijk wij voor ons als kerk, hè, en zeker als priesters, dat het heel belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. Maar dat begint natuurlijk eigenlijk al heel vroeg. Hè. Ik moet even denken aan, ik heb gisteren, dat was dan voor mijn onderzoek, heb ik een gesprek gehad met een mevrouw in de parochie van Heerengewaard. En die vertelde over, ze kwam uit Afrika, hoe een priester daar toen ze nog jong was, op de middelbare school zat, denk ik, begin van de middelbare school, gepreekt had over zuiverheid. En ze is die preek nooit vergeten. En die is heel belangrijk gebleven voor haar, om inderdaad die zuiverheid te bewaren. Hè? Geen seksualiteit voor het huwelijk. Hè? Dat is een belangrijk aspect daarin ook natuurlijk. En ik denk dat daar, daar begint het eigenlijk. Ja, natuurlijk is het altijd kip en het ei verhaal. Enerzijds, goede huwelijk is heel belangrijk, of stabiele huwelijken, want daar komen stabiele kinderen uit voor. Ja. En aan de andere kant moet je ook weer kinderen al, of juist aan leeftijd, echt de boodschap meegeven van hoe beleven we seksualiteit op de juiste wijze. Dus ja, ik denk dat we op vele fronten daar actief moeten zijn om daar de mooie boodschap van seksualiteit en het huwelijk, hè, want dat is natuurlijk een prachtige boodschap, God heeft het geschapen, hè. En zeker met het gedachtegoed van Johannes Paulus II over de theologie van het lichaam, vind ik, heb je altijd echt voldoende in huis om de mensen daar de schoonheid van te laten zien en de juiste weg daarin. En ik denk, ja, daar begint het eigenlijk. Of daar zit gewoon een heel groot werk in. Ja. Om jongeren en daarin te begeleiden. En maar Retrouvaille zit meer op het vlak, op het punt als het eigenlijk al dreigt fout te lopen.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk vele oorzaken kan hebben. Maar basis is een goede start. En helaas is er heel vaak ook tegenwoordig geen goede start, waardoor het toch al te snel wel intimiteit is. Je eigenlijk al aan elkaar gebonden raakt, steeds meer één wordt met elkaar, terwijl je eigenlijk nog niet voor elkaar gekozen hebt. En ook niet zo zuiver meer kan kiezen of de ander wel de juiste is. Hè? Dus dat is ook dus heel belangrijk om mensen daarin te begeleiden.
0: Dat
1: is,
0: niet,
1: dat een huwelijk een goede start hebt. Als je natuurlijk een mooie periode hebt van kennismaking, van verkering. En dat gaat op de juiste wijze. En God er ook bij betrekt van Heer, is dit de juiste man of vrouw voor mij? Hè? Die u voor mij bedoeld hebt. Ik geloof echt dat God een plan heeft voor ieder van ons. Ja, als je zo'n goede start hebt, dan kan je daar ook altijd op teruggrijpen. Hè? Dat is net zoals ik zeg het ook. Ja, natuurlijk, ik begeleid vooral namelijk jongens hier voor richting het priesterschap. Hè? En jongens die hier komen met een roepingverhaal. Maar het is helder om die eerste liefde, die moet helder zijn. Wanneer het helder voor je was van dat God, of dat bijvoorbeeld de persoon is om mee te trouwen, of wanneer het helder was dat God je geroepen hebt, dat moet heel helder zijn. Ja,
0: als je dat dus dat goed ga je opnieuw opzoeken in zo'n weekend en dat weer naar boven.
1: Ja, ja, ja,
0: maar is het
1: ja.
0: natuurlijk wel zo, als je trouwt, dan sticht je vaak ook een gezin, je krijgt kinderen. Dan wordt de situatie natuurlijk alweer helemaal anders. Hè? Dus in hoeverre worden ook de kinderen meegenomen in zo'n weekend? Want ja, vaak, we hadden het er net over, hè, als de kinderen goed gevormd worden, dan is dat mooi, hè? Kip-ei, wat je net al zei.
1: Ja.
0: Maar heel vaak is dat ook niet zo. Of kinderen komen op school en krijgen daar dingen te leren die ook schadelijk kunnen zijn voor het gezin en voor het hele huwelijk. In hoeverre wordt dat niet uit het oog verloren, de kinderen?
1: Nou, de kinderen komen zeker aan bod ook in het stuk van getuigenissen van de stellen die er zijn. Maar het is wel voornamelijk gericht het weekend op eerst de communicatie met elkaar weer vinden. Waarin natuurlijk ook spreken, zeker ook het aspect van, hoe ga je om met de kinderen of wat doe je, aan bod komt. Maar de basis voor het weekend is wel op de communicatie met elkaar. Om daar weer een weg in te vinden en een weg tot verdieping daarin. En als die weer groeit, wat we ook al zeiden natuurlijk altijd in, ook de relatie met God is hier ook heel belangrijk in. Ook verzoening met God. Dan daar vanuit kun je ook als ouders goede wijze er zijn voor de kinderen en die verder begeleiden. En dat is ook mooi om te zien, dus bij een stel, dus wat ik ken, die het gedaan hebben en dat ik nu zie dat de kinderen ook betrokken raken bij het geloof heel bewust. Zeker, het werkt door. Maar het voorbeeld van de ouders is natuurlijk zo wezenlijk daarin. Dus
0: Hector, bedankt. Ja, mooi. We hebben even in een paar korte woorden een helder inzicht gekregen in Retrouvaille. Ik zal ook aan de luisteraars vragen om daarvoor te bidden. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Heel graag, en heel ook, graag. Bedankt.
0: Het mag ook verder verspreiden, het mag meer bekend raken. Is er nog zicht op dat er in de toekomst ook weer een fysieke ontmoeting
1: is? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Nu was er even gekozen voor deze opzet, omdat het ook voor sommige stellen soms makkelijker is. En ook even in verband met de locatie, was het lastig om een goede locatie te vinden. Maar het is wel weer het plan om ook weer een fysiek weekend aan te gaan bieden. En het kan ook zijn als stellen per se een fysiek weekend willen en wel al meer op korte termijn, zouden ze ook naar de Engelstalige weekenden kunnen kijken bijvoorbeeld. Als ze bereid zijn om daarheen te reizen. Want
0: en dat is in Amerika of in Engeland?
1: In Engeland. Engeland. Bijvoorbeeld, Engeland, bijvoorbeeld Gerard en Elena Dijkstra, die hebben dus het zelf ook in Engeland gedaan. Of in andere landen natuurlijk, afhankelijk van welke taal je goed beheerst. Want ik denk wel belangrijk dat je de taal goed beheerst. Dat is wel,
0: en dat zal waarschijnlijk op 6 juli ook wel besproken worden. Dit soort
1: vragen kunnen ook aan bod komen, zeker. Ja.
0: Okay. Nou, heel veel dank nogmaals. En goed om weer even bijgepraat te hebben. Dat doen we in de toekomst nog wel een keer vaker. En dank ook aan de luisteraars dat u weer met ons verbonden was. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van In Gesprek.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 juni viert de kerk de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Hoogfeest, drie lezingen, Gloria, Credo, eigen privatie. De geboorte van Johannes de Doper zijn aardse geboorte. En dat wij de geboorte van een heilige vieren, zijn aardse geboorte, dat is eigenlijk ongewoon. Normaal vieren wij van heiligen niet hun geboorte op aarde, maar hun geboorte in de hemel. Dat is de datum van hun sterven. En waarom vieren we dan van deze heilige dan toch zijn aardse geboortedag? Omdat Johannes de grootste is van alle mensen. Volgens het woord van de Heer, niemand is groter dan hij. En waarom is hij dan wel de grootste van alle mensen? De hymne van het morgengebed van deze dag geeft de reden aan. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar gij wijst het lam aan met eigen hand. Met zijn aardse geboorte vieren wij zoveel als de dageraad van het bovenaardse heil. Het opkomen van de zon van Gods liefde in Jezus. En die zon zelf is nog niet te zien, maar het licht van de zon straalt al boven de horizon uit. En dat is Johannes de Doper, de dageraad dus van het heil. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni, namelijk 6 maanden voor de geboorte van Jezus. Jezus wordt door zijn volgelingen beschouwd als het licht in deze wereld. En de komst van het licht is midden in de winter geplaatst op 25 december. Omdat de engel Gabriel aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar 6e maand is, moet Johannes dus 6 maanden eerder geboren zijn, op 24 juni. En op 24 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Dan worden de dagen kleiner. Net als Johannes, wiens levensparool luidt, hij moet groter worden, ik kleiner. De grootste van alle mensen vindt dus dat hij kleiner moet worden. En Jezus zegt, wij moeten allemaal kleiner worden. Als gij niet geworden zult zijn als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wat leren wij als kleine kinderen in het heil? In de Evvitaritus, bij de geboorte, bij het doopsel, werd onze mond geopend om Gods lof te verkondigen. Zoals de vader van Johannes de Doper, zijn tong werd losgemaakt en verkondigde Gods lof. Toen konden wij onze lippen nog niet articuleren tot geluiden en tot woorden van lof. En nu kunnen wij dat wel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de 8e dag kwam men het kind besnijden. En ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordden haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Allen stonden verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Dit is het woord van God. De geest werd laten rusten bij hem. Wij mensen hebben allerlei gedachten en het gebed is ervoor om tot een diepere werkelijkheid te komen, namelijk dat God ook zijn gedachten heeft. De naam Zacharias betekent, God denkt eraan. De Heer denkt aan mij.
eerst de geest laten rusten, zodat er een opening komt voor dit besef, dat God aan mij denkt. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet, u dan klein maken in het gebaar, en dan pas ingaan in het gebed, liggend, zittend, geknield, in de houding waarin u vermoedt Hem het meeste te kunnen vinden. En dat dan ook vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. U dan de geschiedenis te binnenbrengen, eerst het wonderlijke verschijnsel dat een mens zich vergeten weet door God, omdat hij opeens merkt dat God wel degelijk aan hem denkt. De plaats zien, Zacharias is eerst in het huis des Heren en daarna is hij zelf thuis en nu blijkt dat hij ook in het hart van de Heer is. Nu blijkt dat hij een plaats heeft in Gods gedachten, in Gods eigen hart. Ten slotte vragen wat we verlangen, dat we onze tekorten mogen zien. Deze rechtvaardige man was een ongelovige, terwijl hij een bedienaar van het geloof moest zijn. Hoe dikwijls blijven onze gedachten niet in het menselijke hangen? De overweging. Ze, de buren en de familie wilden het kind naar zijn vader Zacharias noemen. In die tijd was het gebruikelijk dat de naam van vader op zoon ging. Dus het kind Zacharias zou dan Zacharias moeten heten, naar zijn vader Zacharias. Maar Zacharias schreef op een schrijftafeltje Johannes zal hij heten, want dat was de naam die de engel had genoemd. Dat was de naam die God had gegeven aan dit kind. En Johannes betekent God is genadig. Johannes is niet een kind van de natuur, want dat ging zijn moeder Elisabeth niet meer naar de wijze van de vrouwen. Hij is een kind van genade, als een voorloper van hem die de genade zelf is, Jezus. Zacharias betekent God denkt aan u. Dat is een mooie naam. God zal aan je denken. Maar de situatie van Zacharias, een kinderloze man en al op leeftijd, klonk dat eerder belachelijk of hatelijk, want God had juist niet aan hem gedacht. Want de wijze waarop God een teken gaf dat hij aan een getrouwde man zoals hij denkt, is natuurlijk door hem een kind te schenken. En God was hem vergeten. Hij had hem overgeslagen. Bij de buren, de familieleden en bij de kennissen waren voortdurend tekenen van Gods denken aan hen. Er kwam bij hen een kind, kind na kind. En elke keer als er iemand in verwachting was, sneed dat Elisabeth en Zacharias met zijn mooie naam door de ziel. Weer heeft God ons vergeten. Weer was Zacharias' naam een aanfluiting. Geen wonder dat Zacharias er moeite mee had toen de engel hem zei, vrees niet, Zacharias, want uw bede is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet noemen. Hij kon dat gewoon niet geloven. En dat werd hem kwalijk genomen. Hij werd ervoor gestraft. Hij werd ervoor gestraft dat hij zijn naam niet de eer aandeed die deze verdiende, namelijk dat hij ondanks alles is blijven geloven, dat God aan hem bleef denken, dat hij bleef geloven in Gods liefdevol denken aan hem. Want Zacharias, God zal aan je denken, betekent niet dat God aan je zal denken wanneer het jou uitkomt, en op de wijze waarop het jou uitkomt, of waarop jij het verwacht, maar dat betekent dat God aan je zal denken op een onverwachte wijze en op een tijd die je niet verwacht, op zijn tijd. De menselijke wijze van denken moet je loslaten. Het is een God die aan je denkt. Is dat niet zo met iedere genade? Dat je dat moet zien als een genade van God en niet als een genade van mensen. Gods genade ligt niet in het verlengde van de gewone menselijke verwachtingen. En dat betekent dat je ten aanzien van je gewone menselijke verwachtingen onverschillig moet zijn. Dat je het goed moet vinden dat je de manier waarop je uitkijkt naar een genade niet in vervulling ziet gaan.
God is vrij om je zijn aandacht te geven. En hij doet dat op een goddelijke wijze. Zoals bij Maria. Zij kon vrij uit zeggen, hoe zal dit geschieden dat ik geen man beken? Ze had afstand gedaan van de genade van het moederschap. En daarom juist was zij degene die de genade van het moederschap van Gods Zoon kon ontvangen. Hoe dikwijls overkomt het niet mensen? Ik voel mij helemaal vergeten. Ik raak er maar niet van overtuigd dat God aan mij denkt. Het lukt mij maar niet om te geloven dat God mij niet heeft overgeslagen. Komt dat dan niet omdat je eigenlijk niet onverschillig bent voor het hoe van zijn teken van genegenheid en het voor het wanneer? Ja, ik geloof wel in God en ik geloof wel in mijn uitverkiezing door hem, maar als ik over dit gebrek van mij maar niet heen kom en als ik alsmaar moet blijven vechten tegen bekoringen, heeft hij mij dan niet uit het oog verloren? Of als ik in het gebed helemaal niets ervaar, is dat dan geen duidelijk teken dat hij me is vergeten? Dat hij niet naar mij omziet? Of als er geen ommekeer komt in de goede verstandhouding in onze familie of in ons klooster, of als er geen nieuw bloed meer bijkomt in onze gemeenschap, allemaal voorwaarden die mensen maar al te gemakkelijk verbinden aan Gods aandacht voor hen, dan verslapt de goede verstandhouding de houding van vertrouwen in het hart. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Theresia kunnen nazeggen dat het toch zo'n vreugde geeft om de Heer te mogen dienen in de nacht van de beproevingen. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Thomas à Kempis kunnen zeggen, mijn grootste troost is alle aardse troost te ontberen. Denk je nu werkelijk dat God iemand Zacharias zou laten heten, als hij ook maar iemand zou vergeten? De Heer denkt altijd aan u. Geen moment is onze herder zonder aandacht voor ons. De Heer is mijn herder, dat kan iedereen zeggen. En waar denkt hij dan aan? Waar denkt onze goede herder aan? Hij denkt aan het verbond. Hij denkt aan het verbond waarvan Zacharias zingt, zo was hij onze vaderen barmhartig, indachtig zijn heilig verbond. En daar heb je dat woord, indachtig, ik denk aan u. Hij zal zijn heilig verbond gedenken, hij zal zijn heilig verbond gestand doen. En wat was dat ook alweer voor een verbond? Een genadeverbond. Een verbond waarbij God het eerste initiatief heeft. God alleen. Hij neemt het initiatief. Hij blijft trouw aan het verbond, ook waar de andere verbondspartner verstrekt laat gaan. De eerste woorden in het verbond van God met zijn volk waren toch, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden, Exodus 3:7. Dat betekent, ik ben zijn lijden indachtig. Hij heeft je tranen bewaard in zijn kruik. Hij kent je zuchten en steunen, je zorgen en verdriet. Hij leidt eraan mee. Hij heeft medelijden. Tijdens de Eucharistie komt datzelfde terug. Bij de woorden van de consecratie zegt Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan de Heer. Dat wordt ons als een gebod opgelegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan Hem, opdat wij zouden weten dat er altijd iemand is die aan ons denkt. En niet alleen met zijn gedachten, met zijn verstand, maar ook en vooral met zijn hartebloed. Dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Ik denk alleen maar barmhartig over u. Precies datgene wat ons zou doen geneigd zijn om te denken dat God niet aan ons denkt, dat hij ons is vergeten, omdat wij hem vergeten zijn in onze zonde. Juist daarvan mogen wij denken
Hij denkt wel aan ons. Hij denkt namelijk aan ons om ons te vergeven. Om te vergeten dat wij niet aan hem zouden denken. Als wij echt geloven dat hij altijd aan ons denkt, dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen, dat hij zijn aanschijn altijd over ons laat lichten, dan zien wij steeds meer tekenen van die liefdevolle aandacht van hem. Dan wordt alles ons tot teken van zijn liefde en dan kan alles ons naar God brengen. Dan kunnen wij in alles God vinden. Aan het einde gesprekken met Zacharias, met Elisabeth, met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Met de Vader altijd in een grote eerbied, want Hij is de oorsprong van alle geheimen. Uit Hem komt de Zoon voort en naar Hem vloeit alles weer terug, sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof, als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Geest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Het feest van Sint-Jan de Doper. Ieder jaar wordt voor Johannes een stuk van de snelweg afgesloten voor de processie te Laren. Het weekend het dichtste bij zijn feestdag. Zijn processie-icoon wordt door seminaristen meegedragen van de basiliek naar de kapel op het kerkhof en weer terug voor een plechtig lof, waar zijn doopdrieluik plechtig staat opgesteld voor het altaar vanaf het Sint-Jansfeest en tot Sint-Jans onthoofding. In de kerk van de abdij van Heeswijk-Dinter is een speciale zijkapel met zijn icoon ingericht, waar hij ten volle wordt afgebeeld met twee vleugels om aan te duiden dat hij een boodschapper van God is, zoals de engelen, een wegbereider. Ook in de doopkapel van de parochiekerk te Leimuiden hangt een icoon van Johannes als de doper. In de kerken van het oosten is Johannes de Doper zeer geliefd. Johannes de Voorloper wordt hij genoemd, doper en voorloper. We zien hem veelvuldig op iconen afgebeeld als ongeboren kind op de icoon van Maria Visitatie, zijn geboorte-icoon, de doop-icoon, de icoon van zijn onthoofding van de zogenaamde de Jezus-aanbiddings-icoon.
2: Wanneer we aan Johannes de Doper denken, zien we vaak de profeet in de woestijn, streng, oproepend tot bekering, gekleed in een mantel van kameelhaar. Het evangelie openbaart ons nog een andere kant van Johannes. Reeds voor zijn geboorte is hij een bode van vreugde. De engel Gabriël kondigt zijn komst aan met de woorden: vreugde en blijdschap zullen uw deel zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Johannes wordt geboren uit Gods belofte. Zijn leven begint als een teken dat voor God niets onmogelijk is. Waar menselijke hoop lijkt uitgedoofd, laat God nieuw leven ontstaan.
1: Nog voordat Johannes het levenslicht ziet, ontmoet hij zijn Heer. Wanneer Maria haar nicht Elisabeth bezoekt, springt het kind van vreugde op in haar schoot. In de nabijheid van Jezus vervult Johannes met blijdschap. Zonder woorden herkent hij hem die komen zal. Zo leert Johannes ons dat ware vreugde niet voortkomt uit wat wij bezitten of bereiken, maar uit de aanwezigheid van God zelf. Later trekt Johannes de woestijn in. Ook daar blijft hij een bode van vreugde. Zijn oproep tot bekering lijkt op het eerste gezicht streng, maar ze is gericht op bevrijding. Hij bereidt de weg voor de Heer, opdat mensen opnieuw Gods liefde zouden ontdekken. Bekering is niet in de eerste plaats een verlies, maar een terugkeer naar de bron van het leven. Wanneer Jezus dan verschijnt, richt Johannes alle aandacht op hem. Hij zoekt niet zijn eigen eer. Hij wijst eenvoudig weg naar Jezus en zegt: zie het Lam Gods. Zijn vreugde ligt niet in zichzelf, maar in het feit dat de bruidegom gekomen is. Daarom kan hij zeggen: zo is mijn vreugde volkomen geworden. De grootste vreugde van Johannes is namelijk dat andere Christus mogen ontmoeten.
2: In ons leven blijft Johannes ons voorgaan. In een wereld waarin vreugde vaak gezocht wordt in succes, bezit of erkenning, wijst hij ons op een diepere vreugde. De vreugde van Johannes ontstaat telkens wanneer hij de Heer nabij weet. Ze groeit wanneer hij ruimte maakt voor Christus. Hij moet groter worden en ik kleiner. Zo wordt zijn vreugde volkomen wanneer Gods aanwezigheid zichtbaar wordt in het leven van mensen. En ook wij worden geroepen om zulke boden van vreugde te zijn. Niet door onszelf op de voorgrond te plaatsen, maar door met ons leven te verwijzen naar Hem die licht brengt in de wereld. Zoals Johannes mogen we luisteren naar de stem van de bruidegom en ons verheugen over zijn komst, de getuige van het ware licht dat schijnt in de duisternis. Waar Christus verschijnt, daar springt het hart op van vreugde.

0: Vandaag staan wij stil bij Johannes de Doper, een mens die leefde voor een ander, een profeet die niet naar zichzelf wees, maar naar Christus. Vanaf het begin van zijn leven was hij een bode van vreugde, geroepen om te getuigen van het licht. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 1. Zacharias en Elisabeth leven rechtvaardig voor God. Zij dragen toch een diep verlangen in hun hart. Hun leven lijkt onvoltooid. Juist daar, in hun wachten, in hun verborgen verdriet, verschijnt Gods engel. Terwijl het wierookoffer opstijgt, klinkt Gods antwoord: uw gebed is verhoord. Ook in ons leven zijn er verlangens die misschien allang met ons meegaan, verlangens die wij soms nauwelijks nog durven uitspreken. Vandaag worden we uitgenodigd ze opnieuw voor Gods aanschijn te brengen.
1: Maria komt bij Elisabeth. Een eenvoudige begroeting. Geen wonderteken, geen groot vertoon. Maar in de klank van Maria's groet klinkt het wonder door. Zodra Maria spreekt, springt het kind in Elisabeth op van vreugde. Nog voor zijn geboorte herkent Johannes de aanwezigheid van Christus. Vreugde ontstaat uit ontmoeting. Ook wij mogen op bijzondere momenten Gods nabijheid herkennen. In een woord, een mens, een gebaar of een moment van onverwachte vrede. Want waar Christus nabij komt, ontwaakt deze vreugde.
0: Johannes bereikt de vervulling van zijn zending wanneer hij naar Jezus kan wijzen. Hij houdt niets vast voor zichzelf. Zijn vreugde bestaat hierin dat Christus zichtbaar wordt. Zo is mijn vreugde volkomen geworden. Dat is het geheim van Johannes. Ware vreugde ontstaat wanneer wij niet om onszelf draaien, maar Gods aanwezigheid herkennen. Wanneer Christus groter wordt, wordt ons hart ruimer. Wanneer wij luisteren naar zijn stem, wordt onze vreugde dieper. De geboorte van Johannes de Doper is de geboorte van een mens die vanaf het eerste begin de komst van Christus begroet. Zijn leven leert ons dat ware vreugde voortkomt uit de ontmoeting met Christus. Werkelijke vreugde groeit waar Gods aanwezigheid wordt herkend.
1: Johannes groeit op in de stilte van de woestijn. Daar leert hij luisteren. Daar leert hij onderscheiden. Daar ontvangt hij zijn zending. Zijn woorden zijn ernstig, maar hun doel is vreugde. Johannes roept mensen op hun hart te openen voor God. Ook wij kennen onze woestijnen. Plaatsen van leegte, vragen, zoeken en wachten. Maar juist daar kan Gods stem hoorbaar worden. De weg naar vreugde loopt door deze stilte. Johannes de Doper wil ons voorgaan op deze weg, opdat ook ons hart opspringt van vreugde wanneer Christus nabij komt. En dat we ons openen voor deze vreugde, de vreugde van Gods nabijheid. Heer onze God, wij danken u voor Johannes, de bode van vreugde. Geef ons zijn openheid, zijn eenvoud en zijn vertrouwen. Leer ons luisteren naar uw stem, uw komst herkennen en met vreugde naar u verwijzen. Laat ons zo leven en getuigen van uw licht. Door Christus, onze Heer.
2: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Carla van der Vlist. En ik zit bij een organisatie waar zij de scepter over zwaait met anderen. Die heet Schuldhulp Maatje. Ik had er vaag iets van gehoord, eigenlijk niet. En ik heb zo'n boekje gekregen. Hoopgevers heet dat. Allerlei verhalen staan erin. Het was zeer de moeite waard van het lezen, moet ik zeggen. En wat mij trof daarin, ja, dat klinkt een beetje gek, maar misschien komt het door wie ik zelf ben, is het verhaal van Zacchaeus. Want ik vind het altijd een intrigerend verhaal dat iemand in een boom klimt om Jezus te zien, Jezus dan ontmoet en dan ineens zegt, ja, hallo, ik geef alles wat ik te veel heb gevraagd, dus het was nog een kleine schurk ook. En als ik bij sommige mensen kom die zeggen, ja, nee, ze hebben vast een gesprek gehad. En ik denk juist niet. Ik denk dat er iets is in die ontmoeting met Jezus die je bijna niet onder woorden kunt brengen.
1: Zacchaeus is een geweldig verhaal, want op drie manieren. Mensen hebben een beeld van mensen met problemen of mensen de anderen. Terwijl Jezus doorbrak dat. Het allerbelangrijkste was, denk ik, dat hij zei, hey, ik wil in jouw huis zijn. En inderdaad, het staat niet dat er een gesprek geweest is. Maar het was voor Zacchaeus, denk ik, overrompelend dat iemand echte interesse in hem had. En dat wat bij hem in beweging zette om te denken, oké, wie ben ik nou eigenlijk en waar wil ik voor leven? En hoe zou je eigenlijk echt rijk kunnen leven in het leven door weer te gaan geven en delen? En die omkering is geweldig.
0: Is dat de reden dat je dat verhaal hebt gekozen?
1: Nou, ik heb het verhaal al 20 jaar gebruikt in allerlei toerustingen van kerken. Omdat wij werken voor mensen met schulden en armoede. Mensen vaak een vooroordeel hebben. En in het verhaal, door het te verdiepen met elkaar op allerlei avonden, komen mensen erachter, oh ja, ik heb eigenlijk ook een beeld van als ik mensen om me heen zie en ik denk het komt door hun eigen schuld of ze hebben gefaald. En wat wij proberen te leren, waar we eigenlijk voor staan, is van, hey, schort dat oordeel nou op en ga je echt verdiepen in de ander en ga erop uit, ga naar mensen toe, hè. Ik wil bij jou in jouw huis zijn. Ik zie jou. En dat is heel erg fundamenteel in ons werk. Dat wij echt interesse hebben in mensen. En door Gods ogen ook naar mensen kijken.
0: Is dat dan, het proef ik een beetje bij, wat je tegenkomt. Dat mensen zo teruggeplooid worden op zichzelf. In de goede zin, hè, als ze welvarend zijn. Maar ook als ze schulden hebben. Dat mensen dus dat helemaal bij zichzelf houden.
1: Ja, het is eigenlijk aan de ene kant heel raar, hè? Het thema geld in de Bijbel is in de top 5 van de thema's die besproken worden.
0: Het gekke is dat het over talenten denken wij vaak aan, je bent een goede gitarist of wat dan ook. Maar het gaat over geld daar, hè? Puur over geld.
1: Zeker. En ook, het begint al in het Oude Testament, hè? Iedereen moet genoeg hebben om te leven. Geeft God eigenlijk aan, er zal geen armoede zijn in uw land. En tegelijkertijd, als het er wel is, moet je ervoor zorgen dat niemand gebrek leidt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En het gaat steeds scheef, hè? Dat herkennen we natuurlijk ook in onze samenleving. Maar ergens hebben we dat achter onze voordeur opgesloten, het thema. Of je nou rijk bent of arm bent, mensen isoleren zich en willen het er met elkaar niet over hebben. En wij hebben, een beetje door de ervaring van de afgelopen 15 jaar een paar dingen geleerd. Dat is misschien wel mooi, hè? De start van Schuld op Maatje in Nederland had hier ook echt mee te maken. Is dat we zeiden na de kredietcrisis 2008... ja, gaan we nog meer voedselbanken openen, waar mensen die tekort hebben daarheen moeten en ik kan gewoon mijn boodschappen komen. Dus dat gaan we anders doen. En twee, kunnen we naar mensen toe gaan. We zijn het eigenlijk kwijtgeraakt dat we op mensen afstappen en zeggen, hey, ik zie jou, kan ik er voor jou zijn? En dat hebben we eigenlijk opgezet door met vrijwilligers mensen te gaan coachen. Maar er gebeurt eigenlijk iets mooiers, vind ik zelf altijd. Want je bent echt op huisbezoek. Wij leren de mensen en ook zelf hoe wij daarin geloven van. Wij zien de mens. En de ene mens zit diep in de schulden. De andere mens heeft te maken met armoede. Maar we komen ook mensen tegen met een wat hoger inkomen die eigenlijk ook klem zitten in de geldzorgen en in de stress. En ook voor hen zijn we er. En proberen hen iets aan te reiken waar ze zelf vooral mee verder kunnen. Hè? Dat ze met zelfvertrouwen weer in het leven kunnen staan.
0: Als ik mensen tegenkom in de gemeente, in de kerk en waar dan ook, en ik zeg, hoe gaat het met je? Zeggen ze, goed. En ik heb er altijd mijn twijfels over. Als ze het mij vragen, zeg ik, ja, het meeste, maar ook heel veel niet. Is dat ook niet een van die dingen in de maatschappij dat we toch een beetje, ik blijf nu even in de kerken zitten, want dat is een beetje het speelveld waarin zitten. Dat we toch de neiging hebben om moralistisch te zijn. Dus het moet goed zijn, zonder zonde, om het zo te zeggen.
1: Ja, dus, want als je het erkent dat het niet goed gaat, dan lijkt het alsof jij gefaald bent. Dus het is, mensen worden ook wel erg op zichzelf teruggeworpen. Ik vind het mooie wel, hè? We hebben een boekje inderdaad Hoopgevers uitgegeven. En dat had wat te maken een jaar of twee geleden van nou, de oorlogen, de crisis, het stapelde zich allemaal op. En is er dan toch nog iets hoopvols? Maar dat hoopvolle zien we steeds gebeuren bij mensen die zeggen van hey, ik trek er wel op uit, ik stap wel op die ander af. Alleen we hebben ook iets belangrijks geleerd, is dat je eigenlijk een andere vraag moet stellen. En we hebben eigenlijk de vraag geïntroduceerd, hey, red je het wel? En dat is een iets andere vraag. Dus mensen met schulden of armoede hebben een soort ja, last van schaamte, faalangst, taboe. Vragen 8 jaar te laat hulp bij ons. Ook bij kerken hoor ik dat veel.
0: Dus acht jaar of gemiddeld?
1: Ja, en dan is een schuld van 1000 inmiddels 10.000 of 15.000 door de incassers. Dus de oorspronkelijke schuld is vaak heel klein. Alleen ze hebben zich opgesloten. Hè? Ze willen dat ja, de armoede gaat goed gekleed over straat, werd vroeger al gezegd. En wij hebben eigenlijk gezegd, we moeten het om gaan draaien. Dus wij moeten het ongemak pakken, net als Jezus eigenlijk het ongemak pakte naar Zacchaeus. Van, hij zag hem natuurlijk, het is natuurlijk ook de Heer Jezus, dat begrijp ik ook. Van, hey, ik wil bij jou in je huis staan. Dus hij stapte bewust op hem af. Ik zie jou en dat willen we eigenlijk mensen weer terugbrengen. Van, hey, als je weet dat in je straat of op je sportvereniging of in je buurt of in je kerk iemand een levenskruispunt heeft meegemaakt. Nou ja, verlies van partner, gezondheid. En het duurt ook al langer. Van vragen we het nogal aan mensen, niet alleen hoe het gaat, maar ook, red je het eigenlijk wel? Nou, die vraag zijn we eigenlijk verleerd. Nou, wij zijn een grote beweging begonnen. Inmiddels, mag ik wel zeggen, 150 bijeenkomsten ook met lokale kerken, geloofsgemeenschappen gehouden. Dat mensen inzien van, ja, die zorg voor elkaar, die is ook hard nodig. Ik ga één voorbeeld uit de coronatijd noemen. Dat is misschien wat meest sprekend. Van in coronatijd durfde best wel aan elkaar te vragen, heb je corona gehad? De volgende vraag was wat lastiger. Ben je gevaccineerd? Dat was natuurlijk al een wat gevoeliger onderwerp. Maar niemand vroeg, hey, red je het wel? Mijn man was rijschoolhouder. 9 maart 2020 viel het doek in Nederland. Premier Rutte was op de tv. En het land werd stilgelegd. Maar sommige beroepen konden prima door, maar sommige beroepen niet. En dat betekende, de andere dag konden er geen inkomsten meer binnen. Dus ik heb ook zelf thuis toen ervaren. En pas 4 maanden later vroeg een collega's aan, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie, Kalla? Redden jullie het eigenlijk wel? Dat heeft mij altijd geleerd van, oh ja, als wij die vraag niet stellen, zullen mensen het achter hun voordelen houden. En vroeger was het natuurlijk in de dorpen en de gemeenschappen, was het wat meer bekend van, oh ja, die heb die zorgen, die heb die zorgen. Werd er ook meer voor elkaar gezorgd, spontaan. Hè? En gelukkig in wat kleinere dorpen gebeurt dat nog steeds, dat mensen elkaar wat toeschoven, voedsel deelden of zorgden dat iemand, een kind, ja, toch wel een fiets kreeg of whatever. En nu moeten we het allemaal organiseren. Maar we willen heel graag terug naar dat hoopvolle spoor van iedereen die zijn voordeur uitstapt, die kan het hoopvolle van God naar voren brengen. Van, hey, hoe gaat het met jou? Maar red je het wel? Wie is er eigenlijk in mijn buurt al langdurig ziek? Wie worstelt alleen hè, met zorgen? Wie is, heeft misschien ook gescheiden? Hè? Er zijn helaas heel veel mensen die scheiden. Dat brengt heel veel ellende, ook persoonlijke ellende met zich mee. Dat is helaas nummer 1 ook in de top 3 van mensen met geldzorgen. En ik spreek nu mensen die vroeger gescheiden zijn, die had de kerk die vraag maar aan mij gesteld. Waren ze maar naar me toegekomen? En dat drijft ons en drijft mij ook persoonlijk om juist wel die, nou, noem het de outreach in de beweging, naar mensen toe te gaan, weer op huisbezoek te gaan. En dat is niet altijd heel formeel, maar dat kan iedereen doen. Iedereen kan op iemand afstappen en vragen, niet alleen hoe gaat het met je, maar hey, red je het wel?
0: Hoe heb jij dat geleerd voor jezelf? Want dit komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee, dat komt wel. En ik heb daar ook over nagedacht. En het heeft wel te maken met mijn achtergrond. Nou, ik kom denk ik uit een heel warm gezin. Ook uit de gereformeerde gemeente. En daar was huisbezoek ook gewoon, zeg maar, in de kerkelijke gemeenschap. En mijn moeder overleed jong. En ik was nog alleen thuis met mijn vader. En het heeft me toen diep getroffen dat destijds de diakenen een jaar lang om de 6 weken bij ons op bezoek kwamen. En ook echt dus naar ons toe kwamen. En ook vroegen, hoe gaat het met jullie? En red je het? Dat vroegen ze ook letterlijk aan mijn vader. Red je het ook financieel? En die zorg was er gewoon. Ik ben later, na mijn opleiding, ben ik in Delft lokaal gaan werken. Met allerlei kerken. En ik zag in die stad, is er van alles aan de hand achter de voordeuren. Maar wie ziet naar deze mensen om? En daar ontmoette ik ook een voorzitter van de diaconie. Die was met pensioen net. Die had een schoenmakerswinkeltje. En wat deed hij nou? Ja, kon je voor een gulden destijds je schoenen laten repareren. Ja, dat stelt natuurlijk niks voor, maar dat deed hij bewust. Omdat er heel veel mensen waren die echt te weinig geld hadden. En hij had daar een stoel staan. Dus als je daar binnenkwam, dan

0: En hij had daar een stoel staan. Dus als je daar binnenkwam, dan zei hij, ga lekker zitten. En ondertussen konden mensen daar hun verhaal kwijt. En dat heeft mij altijd gevormd van, ja, je moet dus iets doen. Want mensen komen niet vanzelf. Dus of je gaat op bezoek, of je creëert een plek waar mensen het gevoel hebben van, oké, maar daar kan ik gewoon binnenlopen. Daar ben ik, daar word ik gezien, zeg maar.
1: En die hulpverlening, kijk, hulpverlening kan dit in zich hebben. Ik ga de vragen stellen, ik verleen hulp. Zit er ook een gebied van gelijkwaardigheid in? Want ik kan me voorstellen, ik merk het soms in gesprekken dat als ik vraag hoe het gaat en als ik vertel hoe het met mezelf gaat, en dan de ander ineens open wordt van, oh, heb jij dit ook?
0: Nou ja, wat wij altijd horen van mensen die wij mogen helpen, en ze daar ook wat achteraf over durven te vertellen, ook naar anderen, is van, hé, je bent niet de enige. Dat is eigenlijk het, ja, het beste verhaal dat je kan delen, omdat mensen, de anderen, het gevoel hebben van, oh ja, ik ben niet de enige die gefaald heb. Hè? Het treft ons op vele fronten. En dat is ook wel wat wij ontdekt hebben, ja, rondom schulden en armoede. Veel komt door levenskruispunten, dus mensen maken een verlieservaring mee. Maar tegenwoordig ook jongeren, eerlijk gezegd, die trouwen, hè? Dus ook de positieve levenskruispunten. En dan verandert wat in je inkomen en ben je daar niet, heb je geen buffers of heb je geen mogelijkheden, ja, dan kan men snel diep vallen, zeg maar. Er zit iets nog in onze samenleving, heel diep, van als jij schulden hebt, is het je eigen schuld. Ik kom het helaas ook heel erg in kerkelijke kring nog steeds tegen. En wij proberen vooral door de verhalen te delen en ook wel de verhalen uit het evangelie. Hè. Iedereen heeft inderdaad dan toch ook talenten, ook op een andere manier. Hè. Naast dat talenten destijds ook echt letterlijk de munten waren. Van iedereen is geroepen om bij te dragen. En als wij met ons werken, we hebben vrijwilligers, die noemen we maatjes. Het allerbelangrijkste wat hen aanleren is van, hé, jij bent daar niet meer of minder. Hoe zou je zelf omgaan met zorgen in je leven? En de ander, als jij binnenstapt, die voelt haarscherp aan of jij voor hem komt, of dat je een probleem kan oplossen. Dus we leren mensen ook echt van, hou het oordeel voor je. Want zo gauw jij dat oordeel hebt, dan ervaart de ander dat. En dan kom je in het contact ook niet verder. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste DNA wat we willen uitdragen.
1: Kom je dan in een vertrouwenssfeer in die zin dat er een vriendschap kan ontstaan?
0: Ja, je ziet het wel gebeuren. Het is wel dat als het gelijkwaardig is, is het oké. Dat kan. We horen natuurlijk die verhalen ook wel uit de praktijk. Maar je komt, ja, ik denk altijd, het zijn drie lagen. Ik woon ook in de straat. Hoe ben ik er voor mijn buurman en de mensen om me heen? Of in mijn kerk, hè? Of tegelijkertijd als je vrijwilliger wordt bij bijvoorbeeld Schuld op Maatje of Hip Helpt. Ja, dan kom je eigenlijk namens een organisatie. Het leuke is wel dat toch er contact ontstaat en je elkaar dan later ook wel tegenkomt bij de supermarkt of anders. En is dat contact natuurlijk goed gegaan, dan is er ook een vertrouwensband. Hè? Ik sta er niet alleen voor. Er zijn mensen die ook begrijpen wat ik meemaak, zeg maar. Mensen zoeken zich erg erkenning voor hun situatie, die ze weinig krijgen in hun natuurlijke omgeving.
1: Wat jullie nou doen, staat ook een beetje dwars op deze maatschappij, waarin, zelfs op kerkelijk denken soms, hè, dat waarin als je een mooi huis hebt en een auto en dingen, dan noemen mensen vaak dat ze gezegend worden. Ik heb het me wel eens afgevraagd, maar goed, even los daarvan. In hoeverre wordt, laat ik het anders zeggen, je loopt eigenlijk tegen de stroom in op een gegeven moment.
0: Ja, maar dat is wel waar we misschien op een bepaalde manier diep van overtuigd zijn. Dat allereerst zou ik willen zeggen, God trekt voor ons uit, de Heere God. Wij ervaren ons werk altijd, soms als we moeilijke dingen hier in huis hebben, ook wel, want je moet ook allerlei projecten doen en samenwerken. Het is niet altijd makkelijk. Dat we ons werk op hoop van zegen doen. En dat is wat anders. En dan, als het niet gaat, dan is er een ander spoor. Dus dat is eigenlijk ook wel een gelovige houding, zeg maar. Het is een moeilijke vraag, hè? Als mensen gezegend zijn, ook met kinderen. Hè? En de een mag wel kinderen krijgen en de ander niet. Als je rijk bent en je opleiding gaat goed en het lukt jou je baan goed te krijgen, ja, dan ben je gezegend. En in de kern leert het evangelie ons dat ook wel. Maar tegelijkertijd leert het evangelie ons ook heel juist wat anders. Juist in het Oude Testament, maar ook bij de Heer Jezus. Van de zegen is voor, nou ja, de samenleving, de gemeenschap, zeg maar. Wij denken veel te individualistisch daarover. En dat is wat we, denk ik, dat vind ik wel het hoopvolle. Wij trainen elk jaar meer mensen. Dat er altijd mensen zeggen van, oké, ik wil mijn, want tijd is kostbaar, hè? Soms is er geld genoeg, maar weinig tijd. Ze zeggen, ja, maar ik wil er wel zijn, heel dichtbij voor mensen die het

0: nu even niet verder kunnen. Dat vind ik het mooie van ons werk. Dus ook als er mensen zijn die best wel gezegend zijn, zou je dan zeggen met geld, hè? Maar toch hun tijd dan gaan inzetten. Dus ik denk het is van het ik naar het wij. Wij hebben ook het motto samen lukt het, dat is ooit bedacht. Maar eigenlijk komt dat altijd terug. Het is inderdaad samen met de Heere God. Maar het is ook samen tussen een maatje en een hulpvrager. Steeds weer uitvinden, hey, wat is er nou hier nodig? Zonder dat het maakbaar is. Het is allemaal, heel veel dingen zijn niet maakbaar.
1: Ja, gelukkig maar, denk ik dan. Ja. Maar het vriend van mij, en die had wel zo'n voorbeeld van, als je jong bent, je gaat je carrière in, je hebt de top van de berg heb je in de gaten, daar ga je heen. En ben je eenmaal op je top aangekomen, dan kun je twee dingen doen. Je laat ervoor staan op hoe goed je bent, of je loopt naar beneden en bij het naar beneden lopen kijk je veel meer om je heen. Zit daar een spanningsveld? Ik lees in die boekjes ook, of ook in die tijdschriften die je gestuurd hebt, dat mensen midden in een baan ineens stilvallen door een burn-out of door allerlei dingen. Dan heb je die blik toch omhoog gericht. En hoe lukt het dan om je heen te kijken? Want dat lijkt me geen sinecure.
0: Nee, dat klopt ook wel. Het is ook wel, nou ja, ik kom uit de jaren 80, 90, hè? En ik denk soms wel als de huidige jaren, er is veel burn-out mentale problemen, hè? Ook wel onder juist de 20ers en de 30ers en de 40ers op dit moment. En ik denk, oké, wat hebben we gecreëerd met elkaar? Dat mensen blijkbaar dat blijven nastreven en dat in stand houden. En tegelijkertijd geen ruimte geven aan hun eigen ziel, denk ik wel eens, en de rust. En voor de een zal het uiteraard nog steeds zijn dat, kijk, er zijn ook mensen die worden natuurlijk gelukkig in het leiden van een bedrijf of in ook wel een moeilijke baan en daar veel uren in maken. Daar is op zich niks mis mee. Alleen als het ten koste gaat van zichzelf en voor wie, waar leef je voor eigenlijk, hè? Als ze geen ruimte hebben om die vragen ook naar op zoek te gaan en te beantwoorden en daar een invulling aan te geven, ja, dan zie je eigenlijk dat ze stilvallen. En dan is het wel mooi. Dat is misschien de andere kant, hè? In Nederland, nou ja, we hebben 4000 kerken in Nederland, gemeenschappen. We hebben 7 miljoen vrijwilligers. Dus er zijn ook heel veel mensen die toch op zoek zijn, hey, wat kan ik nou wel betekenen? En dat vind ik het hoopvolle spoor. Van, ik kom overal waar ik ook kom, of ik nou in Limburg kom, of in zelfs Vlaanderen, of in, noem Oldambt, een van de armste dorpen van Nederland in Groningen. Ik kom daar altijd mensen tegen die zeggen, oké, maar ik ben wel bewust, heb ik die keuze gemaakt en ik ben daar rijker door geworden. Dat boeit me altijd in die ontmoetingen. Het is niet altijd makkelijk werk, hè? Het is ook weerbarstig soms. Maar mensen ervaren van, oké, maar ja, dit is wel dat het leven mij meer geeft, zeg maar.
1: Als je nou met zo iemand in contact hebt, je moet met een paar mensen een gezicht geven. Is er dan het moment, kijk, als je in die schulden zit, kun je zo overweldigd zijn en dan heb je geen ander uitzicht dan dat. Hoe krijg je nou weer zicht op? Want het lijkt me niet iets wat even een knop om moet draaien is, maar ik las tenminste in een van die verhalen van in een van de tijdschriften van, ja, ik kwam in de kerk, ik was een gelovige, maar ik merk nu ineens dat God voor me zorgt. Dat vind ik ook zo'n bijzondere, denk ik. Daarvoor dan niet.
0: Kijk, als je in de schulden raakt of in armoede zit, hè, dan wordt je wereldje klein. Dat is denk ik allereerst wat er gebeurt. En er komt heel veel stress bij kijken, waardoor mensen niet in staat zijn goede beslissingen soms te nemen. Maar ook wat op zichzelf teruggeworpen worden, zeg maar. En ik denk dat die periode ze eigenlijk ook misschien wel dwingt, hè, om, als je niets meer hebt, ja, wat heb ik dan nog wel? En daarnaar op zoek gaan. En dat is het mooie, hè? Ook of nou iemand vanuit, of nou de buurvrouw is, of de kerk, of een schuldopmaatje, of een vrijwilliger van Hip Help, die zegt van, hey, maar jij bent wel van waarde. Hè, daar zit eigenlijk het beginpunt die mensen helpt weer te gaan ervaren, oh ja, mijn leven heeft zin, ik ben ook waardevol. We hebben één keer een brief gehad van een hulpvraag, die heeft mij diep geraakt. Blijkbaar was ze in het contact met zo'n maatje. Het was niet makkelijk geweest en het maatje had het al 10 keer op kunnen geven om iemand te helpen. Maar die zei eigenlijk letterlijk in die brief, jij liet mij niet vallen. Jij bleef trouw. En dat had die hulpvrager zo geraakt dat hij niet opgegeven werd. En dat had hem weer in de ruimte gezet om weer te gaan werken eigenlijk aan, nou ja, laten we bij ons zeggen, een financieel gezond leven. Hè? Dat hij weer het zelf kan en zelfvertrouwen heeft en het weer grip op zijn geld, maar ook grip op zijn leven heeft. Dat is wat er eigenlijk gebeurt in die ontmoetingen.
1: Ja, die kant van ook een burn-out moet ik aan denken. je kunt bij mensen op bezoek komen, keer op keer. En het is een soort trekken en duwen van mensen. Ze willen graag dat je komt en tegelijkertijd laat erop. Dat idee, hè?
0: Ja, het is ook weer ingewikkeld. En dat is ook wel... Dus het is geen makkelijk werk, laat ik daar eerlijk over zijn. En daarom is het ook wel belangrijk dat lokaal onze maatjes ook contact hebben met elkaar. En natuurlijk zijn er verhalen dat het makkelijk ging en ook dat het moeilijk ging. Ook dat het niet lukte. En ja, en dat brengt ons ook wel bij besef dat de wereld gebroken is. En dat niet alles inderdaad maakbaar is. En dat het misschien op dat moment de tijd nog niet is voor iemand om... Eigenlijk zijn doorbraak weer te hebben. Maar ik denk altijd wel van... Het allerbelangrijkste is... Die maatjes zijn wel bij iemand aangebeld. Die hebben wel gezegd, wij vinden jou wel belangrijk. En dat zullen ze ook meenemen in hun leven. En er zijn ook wel mensen die later ook weer terugkomen... toch alsnog weer hulp vragen. Sommigen niet. En dat is misschien wel het belangrijkste laag in ons werk... van het persoonlijke.
1: Geeft het ook een beetje aan, want dat vind ik een van de verrassende dingen, vond ik toen ik dat las. De hoeveelheid kerken die meedoen. Ik bedoel, er zijn geen kerken in Nederland die niet meedoen, of genootschap of richting. Zijn we misschien, moeten we ons ook misschien wat meer bewust worden van de rol van de kerk in de samenleving? Ik bedoel niet dat we de politiek en alles hoeven te sturen, maar wel in die vierkante meter waar we leven.
0: Ja, ik ben er altijd hoopvol over geweest. Ik mag vanaf 1995 werken met allerlei kerken in Nederland. Of het nou lokaal, regionaal of landelijk was. Er zijn altijd mensen binnen die kerkelijke gemeenschappen die zien... we zijn eigenlijk één in Christus. Er is nood in de samenleving en daar ligt daar ook die, die roeping van barmhartigheid. En dat overstijgt zeg maar in die samenwerking. Dus in het samenwerken ontdekken mensen ook van... wij kunnen met elkaar dat spoor van Gods liefde verder brengen hier in het dorp. Ik woon zelf in Appelschadam, even een van de dorpen in de buurt van Rotterdam. We hebben 17 kerken. En inmiddels in de loop der jaren... er is een noodfonds, er is ook een alfacursus, er is een... omdat de kerst zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, ook een gebedsweek. Ook schuldhopmaatjes daar actief en HIP helpt. En je ziet dat er altijd mensen zijn vanuit die verschillende kerken die zeggen... Oké, maar dat is mooi dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen naar het dorp toe. Want het is ook een dorp waar veel mensen gewoon niet kerkelijk verbonden zijn. Er is ook nood, het is een arbeidersdorp. Dus er zijn ook best wel relatief veel mensen met geldzorgen. Er zijn ook mensen die daar rijk zijn, zou ik zeggen. We hebben ook best wel wat ondernemers. En dat is wel, denk ik, waar de kerk of kerken in het algemeen... laten dat vaak niet zo zien. Maar onzichtbaar is er een hoopvol spoor van heel veel mensen die wat willen betekenen. Ze zijn ook betrokken bij voedselbanken, bij vluchtelingenwerk, bij het Rode Kruis. En doen dat vanuit hun persoonlijke motivatie en hun geloof. En dat is wel Gods spoor in deze wereld. Dat is het mooie.
1: Je had het net over schuld op een gegeven moment. En het gaat er nu niet om hoe de schuld komt. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van... als je je leven wat anders ingericht had, was het zo niet gelopen. Dat kan door een scheiding of door wat voor manier ook. Moet je dat vooroordeel doorbreken bij beide partijen?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, hè, als je het zelf goed hebt en niet meegemaakt hebt... dan zolang jij niet de ontmoeting met mensen hebt gehad die het... wel diep ervaren hebben wat dat met je doet... daar zit sowieso een blokkade. Die hebben eigenlijk een soort vooroordeel. Tegelijkertijd vinden aan de andere kant van de lijn... het mensen het ook ingewikkeld. Die kijken op naar die ander en denken... die is succesvol geweest en wie ben ik nou? Die voelen zich de mindere. Wat wij proberen op die gelijkwaardigheid vanuit God eigenlijk te starten. Van God is ieder mens een beelddrager. Er is gebrokenheid in deze wereld. En voor de een betekent het soms dat hij hier heel erg mee te maken hebt. En misschien diep valt. En of dat nou soms ook door eigen schuld is. Wat natuurlijk ook wel soms met keuzes en met stress te maken kan hebben. Of misschien vanuit opvoeding of wat dan ook. En de ander maakt andere keuzes, misschien op andere terreinen... Dus het wordt wel eens te veel daarop gefocust... waarvan je ook vraagtekens zou kunnen zeggen. En volgens mij leert de Heere God dat ons juist aan het kruis. Hè? Van iedereen heeft die genade nodig. Iedereen is de bedoeling dat eigenlijk tot zijn recht komt in zijn leven... in het leven zoals God dat bedoeld heeft. En we hebben de genade nodig naar elkaar... om elkaar daarbij te helpen.
1: Er staat een verhaal in van een priester... En die zegt zelfs, de meest schofterige mens is een schepsel van God. En daar is hij van overtuigd. En daar gaat hij vanuit. Ik vind het wel een leuk standpunt. Ik wil ze niet elke dag tegenkomen natuurlijk.
0: Nee, maar hij start bij God. God, je moet door Gods ogen kijken naar mensen. En daarin kijk je misschien ook naar jezelf. Hè? Kijk, dat is natuurlijk ook een verhaal van een rabbijn. Heb je een vreemdeling nog niet ontmoet? Je ontmoet hem pas als je hem in de ogen hebt gekeken. En ik denk het diepere besef is, nou heb ook over geld en bezit, dat je de dingen ontvangt, hè, je talenten. Dat niets van jou, ik hoorde van de week met een gesprek met een theoloog. Het is niet zo dat wij het verdingen. He, je hebt het ontvangen om te delen. En ik denk dat is de rijkdom. Dat is meer de echte rijkdom als je dat leert in het leven. Of je nou rijk of arm bent. Van, door Gods ogen zijn wij allemaal beelddrager. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid. Hè? En, maar ook dat wij mogen zijn waardevol in onszelf zijn. Nou, en dan, ja, de een heeft helaas in het leven een makkelijker spoor als een moeilijker spoor. Maar wie ben ik als ik het makkelijk heb om wat te vinden van de ander? En ben ik er juist geroepen om daarin te dienen? En dat is wel de vraag die ik hoop dat elke luisteraar zichzelf stelt. Hoe ding ik in mijn leven? Of ik nou op mijn werk ben, of ik een werkgever ben. Of, nou ja, misschien de heftruckchauffeur ben. Of degene bent die in het dorp zorgt voor een aantal activiteiten. Hoe ding ik de mensen? En word ik zelf gevoed daarin? Maar kan ik ook weer dingen naar anderen? Daar word je een rijker van.
1: Ik was laatst in Simone Weil lezen. En die zet ook geen twee dingen tegenover elkaar. En ze zegt, we leven vaak in een maatschappij waarin we recht hebben op. Maar er zijn ook verplichtingen. Ze zegt, verplichtingen komen nooit. Het lijkt wel een hogere instantie bij betrokken te zijn.
0: Ja, dat hebben wij er dan ook van gemaakt. Want op zich is verplichting, het zijn eigenlijk verantwoordelijkheden. En het woord verantwoordelijkheid zit voor mij het woord antwoord geven. Het mooiste is als mensen in armoede en schulden weer rechtop staan. Het is iets anders als recht hebben op, maar weer rechtop met zelfvertrouwen staan. En ook vanuit hun talenten een bijdrage kunnen leveren. Want ook daar worden ze weer rijker van en gaan ze delen en dienen, zeg maar. En dat is een heel ander schema van kopen en verkopen en rechten en plichten. Het is eigenlijk geven en ontvangen. En ja, dat is tegendraads, dat klopt. Maar dat is wel hoe het evangelie ons daarin voorgaat. En ik merk dat, nou, we bestaan nu 15 jaar, maar komen diep uit de kerken en zijn er ook mee verbonden, ook lokaal en landelijk, dat als het hart en de ziel van ook van schuld op maatje daar dichtbij blijft, blijven we bij die diepere laag. En mensen ervaren dat ook in de contacten met ons. Maar ook wij kunnen morgen falen. Hè? Dat wij denken, we moeten het toch regelen. Hè? Die neiging is heel groot. We hebben er toch een oordeel voor over. Dus eigenlijk is het ook elke dag, dat leren wij ook met onze medewerkers, van we mogen vandaag wat betekenen van hulp. En soms is het hoop en soms is het allebei. Vanavond mogen we weer gaan slapen. Dat hebben we natuurlijk ook van de paus geleerd. En we geven de wereld weer terug in zijn handen. Hè? Dus wij mogen achter God aan. God trekt voor ons uit. En dat geeft ook ontspanning. Mensen ervaren wel eens al het diaconale werk. En natuurlijk dat maatschappelijke werk. Of die inzet voor vluchtelingen ook. Of mensen in armoede is best taai. Maar wij leveren ons steentje, zeg maar, op die eeuwigheid. En we mogen het ook weer teruggeven. Hè?
1: Het is niet een basisgegeven. We hebben niets wat we niet ontvangen hebben. En we kunnen het misschien alleen maar teruggeven. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. En zolang die kastanje in mijn zak zit, is het zonde. Stop ik hem in de grond, dan is er geen kastanje meer. Komt er een boom.
0: Ja, maar mensen moeten uitgenodigd worden om dat te doen. En dat is wel, denk ik, het goede gesprek ook in een geloofsgemeenschap. Van het over het verhaal van Zacchaeus. Hè. Aan het eind van het verhaal van Zacchaeus gebeurden er drie mooie dingen. Mm. Eigenlijk komt hij weer met zichzelf in het reinen. Ik moet niet de ander nadelig zijn, maar ik mag juist weer geven. Hij gaat ook dingen rechtzetten, hè? Want hij had inderdaad geld afgenomen van mensen. Dat zet hij ook weer recht. Daarmee, maar hij komt ook weer in ontspanning naar God toe. De relatie met God wordt weer geopend, zeg maar. En daarmee, nou, zou ik bijna zeggen, heeft hij ontdekt van wie mag ik echt zijn? En is het de last van hem afgevallen, zeg maar.
1: Kun je nog een paar van die mensen een gezicht geven?
0: Ik vind het mooiste in het boekje Hoopgevers, wat we uitgebracht hebben. Het laatste verhaal is iemand in Rotterdam. Die is een waakmaatje. Ik dacht, als je het nou echt hebt over belangeloze liefde. Hij gaat waken in het ziekenhuis. Maastad in Rotterdam is een heel groot ziekenhuis. Voor mensen die stervende zijn en er alleen voor staan. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Want het is eigenlijk heel eenvoudig, zou je zeggen. Hè? Je bent beschikbaar voor mensen. ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Maar je leent eigenlijk je tijd. Maar je beseft van, hey, op het meest kwetsbare moment dat mensen er alleen voor staan, ben ik er. En vaak hoef je alleen de hand vast te houden of een stukje liefde te geven. En dat verhaal heeft sowieso diepe indruk op mij gemaakt. En tegelijkertijd in het boekje staan ook wel bekende verhalen, maar ook wel heel veel onbekende verhalen van mensen die in hun eigen dorp, zeg maar, al jarenlang bijvoorbeeld brood delen. Er zijn mensen die om 5 uur bij de bakker staan, waar nog brood over is, en dat gewoon gaan delen in hun eigen buurt. En beseffen van, ja, misschien kan ik niet heel groot vrijwilligerswerk doen, maar ik doe wat in mijn handen is. Net als de 5 broden en 2 vissen en ik ga delen. En ik denk dat dat groots is in het Koninkrijk van God. Dat is mijn diepere overtuiging. En eigenlijk wat we willen leren met deze beweging van hoopgevers is, eigenlijk zeggen we tegen ieder mens, iedereen kan een hoopgever zijn. Als jij uit je deur stapt, kan je om te beginnen vriendelijk zijn naar mensen. Je kan vragen hoe het met ze gaat. En als je weet dat er wat aan de hand is of wat langer, kan je vragen, hey, red je het wel? Je kan je tijd delen. Hè? Je kan geven van, hey, vind je het fijn dat ik eens een kopje koffie kon drinken? Je kan natuurlijk wat betekenen in je kerk of bij een organisatie zoals Vluchtelingenwerk of Schuld op Maatje, maakt mij niet uit. Maar iedereen kan wat betekenen, maar ook in je werk. Kijk, als mensen in het werk functioneel bezig zijn, want er moeten gewoon taken en resultaten. Ja, de een lukt het makkelijker, de ander lukt het moeilijker. Help je elkaar, dan zie je dat ook. En vraag je van, hey, vaak is er best veel aan de hand achter elke voordeur. En heel veel mensen werken in onze maatschappij. En er zijn helaas ook werkende armen. Ja, en als men niet aan elkaar vraagt, hey, wie ben je echt en wat kan ik voor jou doen? Ja, dan wordt het leven ook eenzaam, zeg maar.
1: In hoeverre is het, daar lijkt deze maatschappij niet op gericht te zijn, maar in hoeverre is het gewoon belangrijk om te durven falen?
0: In onze maatschappij is het diep geworden dat je niet mag falen. En waar dat vandaan komt, heeft toch wel, denk ik, met de afgelopen 20, 30 jaar de opgang te maken. Je bent succesvol als je, en de opgejaagd, er zijn genoeg theologen en sociologen die daar nu inmiddels genoeg over, Joris Leijendijk en anderen die daarover geschreven hebben, hoe mensen daarin gevangen kunnen zitten en niet meer los kunnen komen. En vandaar ook alle burn-outs, denk ik dan. De andere kant is, als we mensen leren van, het samen, van wat de een kan, kan de ander misschien niet, en kun je elkaar helpen, dat je samen eigenlijk rijker bent. Dat is belangrijk, denk ik, in dat tegengaan van het gevoel van ik moet het doen. Want dan ben je ook eenzaam, zeg maar. Dus dat falen is te individualistisch gemaakt, zeg maar. Terwijl, ja, niet alles lukt. In je werk niet, thuis niet, of soms in je relatie, of met je kinderen.
1: Nee, ik zeg, als je kinderen gaan puberen, leer je bidden.
0: Zeker, ik heb ook 3 kinderen inmiddels. De jongste is inmiddels 22. De jongens zijn bij mij 29 en 27. Ik heb er al wat fases doorstaan. Maar daar leer je inderdaad, ja, hoe doe je dat? En hoe laat je los eigenlijk? Eigenlijk eens loslaten. En vertrouwen hebben en vertrouwen gunnen is eigenlijk een hele belangrijke. Ja. Dat zeggen ze niet tegen je. Maar dat kreeg ik achteraf. Ik vond het wat moois. Dat zag ik wel één persoonlijke. Een van mijn zoons die was, denk ik niet de makkelijkste puber thuis geweest. Maar toen hij uit huis ging, heeft hij me een brief geschreven. En reflecteerde erop. En dat heeft mij toen wel diep geraakt. Van, oh ja, je hebt het wel gezien. Alleen je zat toen gevangen, inderdaad, in je gevoelens, in je emoties, in je onzekerheid. Dat, ja, dat opent weer de weg naar elkaar. Hè? En dat maakt het mooi. Dus mensen schrijven ook geen brieven meer tegenwoordig. Ik ontmoet soms wel eens mensen, dus ik geef ze ook altijd de tip mee van een kaartje sturen. Het is heel eenvoudig, maar het doet wat aan mensen, het persoonlijke kaartje. Want dat betekent dat je tijd stopt aan iemand.
1: Ja, via de app gaat het tegenwoordig. En e-mails, en het is allemaal hele vluchtige. Ik vind het geen communicatiemedia hoor, maar ik vind het irritant met vlagen. Ik vind een app makkelijk omdat je even een afslag kan maken zonder een telefoontje te plegen. Maar voor de rest denk ik, ja, ik vind het toch lekker om mensen te spreken, in de ogen te kijken. Want dan heb je contact. Nou ja, zoiets.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat veel meer mensen tegenwoordig ook behoefte hebben aan rust. Hè? En de wandelingen en de, ook de rustplekken aan het opzoeken zijn. Maar ik denk, het gaat erover, met het schrijven kan je je persoonlijke gevoelens wat verwoorden. En dat is wat we inderdaad verleerd zijn. Dus ja, en daarin moeten we denk ik anderen voorgaan. Degenen die dit ontdekken of herontdekken, kunnen door juist wel een kaartje te sturen of door wel soms een briefje te schrijven of door te zeggen, joh, ik leg mijn telefoon en ik kom bij jou koffie drinken. Dus ik geef ook altijd mensen lokaal mee, als je het moeilijk vindt om vrijwilligerswerk te doen of bestuurder te zijn of dat je denkt, daar heb ik allemaal geen tijd voor het georganiseerde. Hè? Maar je kan altijd wel koffie gaan drinken bij mensen een keer en eens zeggen van, joh, vind je het fijn dat ik een bakje koffie bij kan doen of kom eens bij mij. Tijd is het gouden wat je nu kan geven aan mensen.
1: Ja, dat lijken we weinig te hebben. Ik herinner me dat ik ooit in een gezelschap was en dan ging het over het gebruik van internet. En de een zei, ja, ik ben de hele dag op mijn werk met een computer bezig. En wat doe je 's avonds dan? Ga ik Netflixen? Ja, ik vraag mensen wel eens dit, hè, en een beetje pesterig ook natuurlijk, van verveel jij je wel eens? En heel veel mensen zeggen alleen maar nee, omdat ze geen ja durven zeggen. Want ik denk dat misschien wel belangrijk is.
0: Ja. Ja, ik denk zeker dat het het probleem is. Dat mensen zitten in de snelheid van de communicatie. En in die zin ook wel wat gevangen in wat er een soort patroon wat ingesleten is. Dus ik denk ook wel heel moeilijk om daar uit te stappen. Laten we daar eerlijk over wezen. Hè? Dus ik denk dat juist hier ook geloofsgemeenschappen ook een rol in kunnen spelen. Ik zie dat ook wel bij mijn eigen kerk. Hè? En dat betekent naast de vieringen op zondag heb je daarnaast ook activiteiten of dingen waar je als mensen met elkaar optrekt en dingen doet met elkaar. Omdat dan het met elkaar is. En ook daar vaak het lief en het leed wordt gedeeld. Ja. En dan is het ook belangrijk, hè, dat het niet zorgen is voor die anderen, maar dat iedereen dan mee kan doen. Hè? Dat er een soort gelijkheid is van wat de een kan inbrengen, kan de ander misschien weer niet, maar het kan weer wat anders doen. Dat is het mooie, als dat lukt. Maar daar moet je moeite voor doen.
1: Ik ga terug naar Tolen, waar je opgegroeid bent of opgevoed bent. Wat voor indruk heeft hij? Je hebt er iets over verteld, Sumier. Wat voor indruk heeft dat op jou gelaten? Hè? Dat die jagers kwamen dus naar je vader toen je moeder overleden was. Gaat het verder terug het vogelslag? Want je komt uit wat mensen oneerbiedig de Zwarte Kousenkerk noemen, wat ik een rotterm vind. Maar goed, waar ook mensen in opgevoed worden die denken, ja, nooit meer.
0: Nou ja, even, mijn ouders kwamen uit Tolen. Ik ben zelf verder opgegroeid in de Ridderkerk. Maar elke zaterdag gingen wij naar Tolen, want daar woonde de hele familie. Wat ik leuk vind om te vertellen allereerst is dat mijn... En later begint het te begrijpen. Mijn opa was ook diaken in Tolen. En die was nog van voor dat de Algemene Bijstandswet kwam. Dus ging letterlijk naar de mensen toe om daar elke vrijdag geld te brengen. En dat had een goede kant. Er werd gewoon gezorgd dat mensen niks tekort kwamen. Maar het had ook misschien een moeilijke kant. Van ja, dat wordt natuurlijk vaak nog gezegd, hè, je moest je hand ophouden. Maar het veel gaat over met de houding van mensen, hoe je dat doet. Hè, van hoe zorgen we voor elkaar. Kijk, en de gemeenschap waar mijn familie uitkomt en ik ook van harte deel uit maakte, was wel betrokken op elkaar. En je kan zeggen van, ik heb daar eigenlijk wel geleerd al van jongs af aan, wie is God eigenlijk? En hoe kan ik in deze wereld, ook persoonlijk, maar ook wat moet de kerk doen om in deze tijdgeest van oorlogen en van onrust, waar gaat het eigenlijk over? Dat heb ik wel in mijn kerk en in mijn gezin en bij mijn familie geleerd. Van, er is meer dan het leven hier, zeg maar. Dat heeft bij mij diep geworteld. En ik herinner me, we hadden jeugdwerkavonden. En daar waren van die jeugdwerkleiders. Maar die leerden dat ons als tieners. Van, ja, je kan hier leven voor het hier en nu. En er is genoeg, hè, dus die prestaties om te behalen. Maar word je daar rijk van? Dat waren de fundamentele vragen die we ons jongst. En dat heb ik eigenlijk, krijg ik met heel veel genoegen op terug. Van, dat heeft mij gevormd. En ik denk wel eens, nou, ik ben uiteindelijk interkerkelijk gaan werken. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet die op diezelfde manier bezig zijn met of de godsvraag of het geloof. Maar ook van, ja, hoe geven we geloven handen en voeten? En hoe geven we liefde door, zeg maar? En soms is dat de hulp die nodig gegeven wordt, maar ook de hoop, zeg maar. Dat soms te veel achter de voordeur is gekomen. Ik had wel een mooie avond van de week. Ik was in Soest. En daar was georganiseerd door de katholieke kerk. Met onder andere Leo Feijer was daar ook aanwezig. Maar het was een interkerkelijke avond. Dus hersteltervormend was aanwezig. Mensen van de protestante gemeente. Uit de evangelische gemeente. We hadden eigenlijk wel een mooie avond met elkaar. Het ging ook over die vragen. Red je het wel? Hè? Hoe doe je omzien naar elkaar? Naar mensen in je gemeenschap? En mensen vonden elkaar daar wel op, zeg maar. Van, hey, dit is eigenlijk de taak vanuit het evangelie die we met elkaar dragen. Ik denk dat mijn achtergrond mij diep daarin gevormd heeft. Dat omzien naar elkaar is nodig, want anders sta je er alleen voor. En ik heb wel eens medelijden met mensen die, ja, misschien is dat onterecht, die opgroeien zonder zo'n gemeenschap om zich heen. En ik zie dat ook al in mijn eigen dorp. Hè? Nou, natuurlijk op sport of op andere verenigingen kunnen ze natuurlijk ook andere mensen ontmoeten waar ze wat gemeenschap mee ervaren, zeg maar. Maar tegelijkertijd die diepere vraag, wie ben ik nou? Hoe ga ik om met het leed van deze wereld? En ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waar gaan we naartoe? En wat is nou de zin van het leven? Wordt daar niet besproken. En daar is binnen een kerk wel ruimte voor. Hè?
1: Ik hoop het van harte, ja.
0: Jazeker. En soms, ja, de ene gemeenschap is daar soms wat beter in als de ander. Maar verandert ook weer. Dat is wel, vind ik het mooi. Hè? Sommige kerkelijke gemeenschappen zijn soms wat naar binnen getogen. Hè? En dan is die buitenkant, ja, die kijkt daarnaar. Maar als het ze lukt wat te openen. Nou, ik mag ook wel zeggen, in mijn eigen dorp, ook wel mede door Alphacursus zijn mensen ook weer naar de kerk gekomen. En het allermooiste vind ik, we hebben in de tijd een predikant gekregen, die was vroeger de melkboer. Kijk, die begreep wat mensen bezighoudt in het dagelijks leven. En de grootste tip die ik eigenlijk aan een voorganger of een diaken of een priester of een predikant kan geven is, ga één dag in de week, trek op met de mensen voor wie jij aangewezen bent, of voor hun zielenheil zou ik bijna zeggen, van wat maken ze dagelijks mee in het leven wat ze moeten leiden, met de werkdruk, met de zorgen, met hoe kom ik rond, zeg maar. En dat is wat mensen komen eigenlijk natuurlijk zijn zondags op zoek naar van, kan ik hier de rust en de ontspanning vinden en ook de bemoediging vinden om maandag weer op te staan en daar proberen te leven zoals God dat wil, ja.
1: Het leven met God is ook een leven in het dagdagelijks, in het hele gewone. En ik denk, als je dat over dominee zegt, ja, ik hoef er niet over te oordelen gelukkig, maar dan denk ik, ja, neem een krantenwijk of neem iets anders waardoor je gewoon even voelt wat het is. Terwijl ik wil het beroep van dominee niet bagatelliseren, want ik besef dat een heleboel het heel zwaar hebben. Maar toch, ik schiet tegelijkertijd in de lach. Ik heb ooit een dominee geïnterviewd en die molkte koeien op zaterdag. Ja, dat schiet ik me in de lach. Ik zeg, ja,
0: geweldig.
1: Ja, dat is geweldig. Maar waarom? Het zijn gewone mensen. Er zit zo'n verschil tussen dat en het gewone.
0: Ja, maar dat maken we er denk ik van. Dus je moet het terugbrengen naar het gewone leven. En volgens mij, als je ook naar het Nieuwe Testament kijkt, staat het vol met verhalen dat Jezus in het gewone leven liet zien. Hoe is het leven bedoeld? En als je rijk bent, wat is eigenlijk, hoe kom je eigenlijk echt tot het leven zoals God het bedoelt? En als je arm bent, hoe kom je weer in contact? En hoe kom je weer dat je weer met je talent aan de slag mag gaan?
1: In het boekje zeg je op een gegeven moment dat het, en dan gaat het weer naar Zacchaeus toe, het begint met die ontmoeting met Jezus. En dan denk ik, ja, maar je zal maar in lijden zitten of in een hele moeilijke scheiding en je ziet het niet meer zitten. Dan heb je nergens zicht op, volgens mij. Ik kan het naar Job toe vertalen natuurlijk, want dan krijgt hij drie vrienden over de vloer die theologisch prachtige verhalen vertellen, maar uiteindelijk ook niet weten wat ze zeggen moeten. Dat aspect van, je zit bijna met een mond vol tanden, denk ik soms, in zo'n situatie.
0: En mensen in hun diepe pijn, of in hun rouw, zeg maar, dat leert denk ik ook het verhaal van Job, is eigenlijk eerst uithouden in de pijn. Dat klopt, ja. En ook wat er dieper vaak ook nog achter zit, dus naast diep verlies soms van je waardigheid of je partner, hè, of je kind, is ook, zien mensen mij wel? Wat mensen vaak moeilijk vinden, een situatie duurt een jaar, maar daarna zien ze je niet meer. En dat is denk ik de trouw, hè? Dus naast liefde, de trouw die nodig is, die wij wel, hè, als we op dat moment in het leven, nou, gelukkig gespaard zijn, zeg maar, nog van gebrokenheid, zijn we misschien geroepen om die ander die daar op dat moment in zit, trouw te zijn. En dat is het grootste cadeau, denk ik, dat je in kan geven. Je kan het niet oplossen. Je kan ook die pijn niet oplossen. En die pijn kan confronterend zijn. En vaak is het zo, dat heb ik dan misschien ook in mijn eigen persoonlijke leven. Ik had wat vrienden die hun ouders ook jong overleden waren. En dat had ik niet meegemaakt. En gelukkig op dat moment niet. Totdat het mij ook overkwam. En toen snapte ik het pas. Wat dat deed. En hoe diep dat ingrijpt in je leven. En dat is met heel veel situaties zo, hè, aan verlieservaringen. Ja, je begrijpt het ten diepste pas soms toch echt als je het zelf meemaakt. Maar dat betekent niet dat je het mee hoeft te maken. Hè? Maar het besef hoe dat ingrijpt. En dat dat voor de ander het allerbelangrijkste is dat je luistert. En misschien 20 keer dat verhaal hoort. Omdat hij daarmee het verwerkt. Het is een soort verwerking, zeg maar. En daarom is brieven, hadden we het er net al over, hè? Een brief schrijven of verhalen schrijven of verhalen delen, het allerbelangrijkste. Wij delen veel verhalen ook op internet om mensen te bemoedigen van, hey, je bent niet de enige. Wij helpen ook namelijk, we hebben ook een hulpsite draaien, zeg maar. En daar zitten 's nachts mensen filmpjes te lezen, blogs te lezen. Dat zijn op jaarbasis zo'n 55.000, die zijn nog niet toe aan hulp te vragen. Mm. En als ze wel hulp vragen, zo'n 5.000 mensen drukken daar op de hulpknop. Ik wil heel graag in contact met iemand. En als je ziet wat mensen opschrijven soms in een diepe wanhoop, dan denk je, tjonge, daar worstelen ze al zo lang mee. En gelukkig iets heeft hun gedreven om wel die stap naar hulp te zetten. Dus komen ze achter hun woorden vandaan. Eigenlijk net als Zacchaeus, zou je zeggen. Ik hoop altijd maar dat er mensen zijn die dat begrijpen van, oh ja, ze hebben echt een hele grote stap gezet.
1: Hoe lang duurt het gemiddeld voor het, niet voor het mensen die stap zetten, dat heb je net al eerder verteld, maar dat traject erna, dat kan ook even duren. En zijn er dan mensen bij die uiteindelijk ook zo'n schuldhulpmaatje worden?
0: Zeker, die hebben we er ook bij. Kijk, 2/3 van de mensen die we helpen is binnen een jaar kunnen we weer afscheid nemen. Er zijn ook mensen dat het jarenlang nodig is. En dan is het niet elke week. Hè? Dan is het soms 1 keer in de 3 weken, in de 4 weken contact houden. Ook omdat, wat u eerder vroeg, hè, is een stukje betrokkenheid, vriendschap is gegroeid. Maar, en dat het ook nodig is. Er zijn mensen die daarna inderdaad ervaren hebben van, oh, dit heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven en ik weet wat het betekent. Ja, zij kunnen van harte bij ons ook maatje worden, omdat zij dat heel goed realiseren inderdaad. En ook anderen kunnen helpen wat het eigenlijk betekent. Ook in de onderlinge interactie, zeg maar. Hè?
1: Waar zien jullie, ja, behalve schuldmaatjes, hè, waar zien jullie het moment, wat is jullie speerpunt op het ogenblik?
0: Voor ons is denk ik, we bestaan 15 jaar. Toen we gestart zijn, mijn collega Peter en ik en samen met Huub Krijns, is mijn collega uit de katholieke kring, wisten we niet waar we aan begonnen. We wilden eerder achter de voordeur, dat was belangrijk. En we wilden mensen helpen, coachen, de hengel geven zou je kunnen zeggen, dat ze weer zelfstandig. Uiteindelijk was er een kind geboren en het was een blijvertje. Dus dat was voor ons ook een van hoe gaan we dat doen? En we zijn nu 15 jaar verder. Nou, we hebben 3 dingen ontdekt in die 15 jaar. Van het helpt als mensen, van mens tot mens. Je kan mensen echt daarin weer zelfstandigheid geven, zelfvertrouwen geven. Niet altijd, maar meestal lukt, hè, zo'n 2/3. Het tweede is, mensen zitten online hulp te zoeken. Dat hebben we echt ontdekt. Dat we daar voorafgaand, het belangrijker is 2 dingen. Dat of als mensen online hulp zitten zoeken, we daar aanwezig zijn. En niet alleen de weekamps van deze wereld met heel veel rente. En dat wij dus leren, de gemeenschappen, als je iets weet van iemand, hey, stap op iemand af en vraag, dan red je het wel. Maar de derde is, er is meer aan de hand. En mens is meer als een probleem. En wat kunnen we daarin betekenen aan hulp en hoop? En ik denk de komende jaren willen we, en dat hoeft niet alleen schuldmaatje te doen met andere organisaties, van hey, als mensen worstelen met een relatie, als mensen worstelen met, krijg ik weer werk, nou, wat bij me past. Ben ik onderdeel wel van een gemeenschap of sta ik er nog steeds alleen voor? Dus we zijn aan het bouwen, laat ik maar zeggen, aan verbindingen, zodat mensen in die nazorg ook weer verder kunnen en nou, eigenlijk ten diepste niet alleen verstaan, maar ook dat wat ze nog meer nodig hebben, daar ook eigenlijk warm aan verbonden worden. En het gebeurt ook al spontaan, zien we, en dat willen we gaan stimuleren.
1: Als mensen jullie willen bereiken, hoe kunnen ze dat doen?
0: We zien 3 manieren hoe mensen in contact, natuurlijk ook gewoon mond op mond, dus vertrouwen. Bijna 58% van de mensen die ons bereikt is nog niet in beeld bij de formele hulp. Dus ergens is dat een goed teken. Hè? Mensen vinden ons. Ze vinden ons online en worden dan warm doorverwezen naar een lokale coördinator. Dat is een mens die ze dan belt en opzoekt. Een ander deel komt natuurlijk wel via maatschappelijk werk of de burgerlijke gemeente binnen of vanuit de kerk of vanuit de voedselbank. Van hey, we hebben nu even kunnen helpen, maar ja, er is meer nodig. Dus dat is de derde lijn, zeg maar.
1: Er staat in het boekje ook zo'n prachtige zin van ieder mens is een diaken. Ieder mens is een, hij kan het zijn.
0: in het woord diaken zit dienen. En het is natuurlijk een ambt. Hè. Daar wordt natuurlijk binnen de verschillende kerkdenominaties verschillend over gedacht, hè, theologisch. Maar het besef daarachter is, en ik denk dat iedereen dat deelt, van iedereen kan dienen in zijn leven. En leeft niet voor zichzelf. Hè. Dat is de Bijbelse opdracht. Ook om relaties aan te gaan. En zeker voor de meest kwetsbaren er te zijn. Nou ja, dat is wat ik eerder vertelde. Hè. Dus ja, ken je de mensen in je straat ook echt? En weet je ook wat er echt met hen speelt? En als je al iemand ziet die al jarenlang niet meer naar het werk gaat, heb je wel eens gevraagd van, hey, hoe gaat het nu met je? En red je dat allemaal wel? En vind je het fijn om eens een keer een kopje koffie te drinken? Dat is dienen.
1: Wat is jullie website?
0: De website gewoon schuldopmaatje.nl draaien. Daar, nou, 24 uur per dag zou ik zeggen. Daar kunnen mensen ook vinden waar is lokaal, zijn we aanwezig en kan er hulp worden geboden. We hebben ook de website Red Je Het Wel, dat is meer voor de kerken bedoeld. En daar staan eigenlijk allerlei materialen en manieren hoe kun je als kerk, nou ja, dat omzien naar elkaar gaan stimuleren.
1: Je hebt het over Zacchaeus gehad, zou je gewoon een stukje kunnen voorlezen tot besluit?
0: Wat ik het allermooiste vind is al het begin. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Meestal staat er dat Jezus naar de synagoge ging, maar hij ging eigenlijk de buurt in. Dus hij ging daar waar de mensen zijn. En er was daar een man, die Zacchaeus heette. Die Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Dus daar zie je ook al even eigenlijk dat de afstand wordt geschapen. Van, hey, wie is die man eigenlijk en hebben we daar eigenlijk wel wat mee of vinden we daar wat van? Maar, heel belangrijk, volgens mij een kern in dit Bijbelgedeelte is, die Zacchaeus, hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Niet wat voor wonderen deed hij, of wat kan ik daar halen. Nee, wie is hij eigenlijk? Maar dat lukte hem niet, omdat hij te klein was. Hè? Hij was klein van stuk. En de menigte, nou, kun je allerlei beelden bij hebben. Maar in elk geval, hij liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En dan, nou, eigenlijk de volgende kernpunt in die tekst. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dus ik zie jou, ik wil bij jou zijn, in jouw huis. Jij bent voor mij waardevol. Los van, want dat komt ook verderop, hè, wat de mensen ervan vinden. En Zacchaeus kwam meteen, staat er, naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Dus het gaf hem echt het gevoel van, oké, dit is een nieuw begin voor mij. En allen die dat zagen, hè, die omstanders, die zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En zondig mens, daarmee zetten ze weer de ander weg als fout. En er staat niet een stukje zelfreflectie dat ieder mens een zondig mens is. Mm-hmm. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, dus blijkbaar wat er ook gebeurd is, maar in die ontmoeting, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. Dus daarmee ging die delen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Dus hij ging eigenlijk terugbetalen, ook met rente in de positieve zin, iets rechtzetten. En dan komt er dat mooie slotwoord van de Heer Jezus. Vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want daar lezen we vaak overheen, want ook deze mens is een zoon van Abraham. En de mensen in die tijd, de priesters en de farizeeën, voelden zich als de zonen van Abraham. Maar eigenlijk zei de Heer Jezus, ieder mens is dat, die een zoon kan zijn van Abraham. Dus hij is even gelijk, zeg maar. En de mensenzoon, dat is natuurlijk de slottekst, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat vind ik het troostvolle en het hoopvolle in deze tekst. En daarom hebben we deze tekst ook bewust gekozen. Hè? We kunnen natuurlijk, in de Bijbel staan veel verhalen over mensen die in diepe armoede zijn. En zijn er veel adviezen gegeven en verhalen gedeeld hoe we daarvoor moeten zorgen. Maar Jezus zet eigenlijk de wereld even op zijn kop. Van, voor ieder mens is er redding nodig. En dat betekent voor je geestelijk leven, maar dat betekent ook voor het gewone leven, dat je weer gaat leven. Dus dat verhaal is eigenlijk natuurlijk een soort. Het mooiste is als het ons op een avond met een lokale kerken lukt om dit verhaal met elkaar door te nemen en mensen in eerste instantie zelf te laten nadenken, wat lees ik eigenlijk in het verhaal? En wat heeft dat met hier en nu te maken. En gaandeweg is eigenlijk de helft van de avond al geslaagd als men deze diepere lagen ontdekt. Van, oh ja, wat voor beelden hebben wij eigenlijk? Wat vinden wij eigenlijk van een ander? En wie ben ik eigenlijk zelf in Gods ogen? En ga ik die ontmoeting wel aan? Daarom is het een rijk verhaal voor ons.
1: Ja, gewoon het feit dat Jezus bij jou thuis zal zijn, hè?
0: Ja, en dat mogen wij ook in Jezus' naam elke dag doen, denk ik.
1: Goed, nogmaals de site, schuldhulpmaatjeshetmenica.nl.
0: Ja, als mensen ons hulp zoeken, is het gewoon op schuldhulpmaatje.nl of op hiphelp.nl. Daar zijn allemaal mogelijkheden om hulp te krijgen. En ik als kerk natuurlijk bij ons betrokken willen zijn of nog meer betrokken willen zijn, kunnen zij daar ook informatie vinden.
1: En het boekje, kun je dat krijgen via jullie?
0: Ja, het boekje is bij schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel. Daar staan alle materialen en ook dit boekje. Maar ik denk als jij op hoopgevers koekelt, kom je er ook uit. Het boekje is eigenlijk een weggevertje. Het is een bemoedigingsboekje, ook voor de vele mensen die eigenlijk al hulp en hoop bieden elke dag. Door de verhalen en dat ze zich gaan herkennen. Maar ook een aanmoedigingsboekje voor mensen van, hey, ook iedereen kan een hoopgever zijn, ook jij. En het is niet zo moeilijk eigenlijk.
1: Goed, ik ga het hier wel laten. Dankjewel.
0: Zeker. Veel zegen ook met het programma.
1: En dit zijn Carla van der Vlist. En met haar was ik in gesprek in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

主耶稣，求你赐给我们祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hij had zijn skif opzettelijk verstopt op een plek ver van vissersdorpen, waar boten gemakkelijker verkrijgbaar waren. En aan de andere kant van de rivier had hij zijn eigen Libische gids geregeld, een halve nomade die alle verborgen steegjes kende waarmee ze onopgemerkt Egypte binnen konden komen. De Nijl spreidde zich hier breed uit en het kostte hem een lang gevecht tegen de stroom in om naar het midden van de rivier te komen. Maar het lukte hem om hen buiten bereik van de pijlen te houden. Een snelle blik over zijn schouder bewees dat er 8 mannen op het strand van de oostoever stonden en hem nakeken. Hun pijl en boog hing nu nutteloos aan hun arm. Zijn borst zwol van euforie om de overwinning. "Ze hebben het opgegeven," zei hij grinnikend tegen Gemina. "We zijn veilig." Maar de oplichting bleek van korte duur. Hij keek weer om en fronste zijn wenkbrauwen. Waarom stonden de soldaten zo stil? Ze zouden druk op zoek moeten zijn naar een boot. Ze zouden hen wanhopig moeten achtervolgen. De Kandakei accepteerde geen mislukking. Waarom stonden ze werkeloos te treuzelen bij de rivier? Hoopten ze dat hij simpelweg zou verdrinken? Een onheilspellend gevoel vulde zijn maag. De zaak stonk, erger dan de rivier. Speurend gleden zijn ogen over de papyrushalmen van de kleine skif. Hadden ze zijn boot al eerder gevonden en beschadigd? De boot leek stevig genoeg. Als ze ergens een gat hadden geboord, zou het water nu toch al omhoog moeten borrelen. Hij zocht de westoever af, die dik begroeid was met dadelpalmen en vegetatie, en blies opgelucht uit toen hij een bekende magere gestalte zag. "Hij is er," zei hij tegen Gemina, en ze draaide zich om. De nomade zwaaide enthousiast naar hen. Zijn arm leek net een wapperend vaandel. Gemina glimlachte. "Hij lijkt aardig." "Zijn moeder was een nomade. Ze zijn gesteld op Kushite." Hij duwde de knoop van onrust die in zijn buik woelde en draaide weg. Ze waren bijna vrij. Voordat de skif de oever raakte, sprong hij eruit. Het water klotste rond zijn bovenbenen. Zwarte modder zoog aan zijn voeten. De nomade kwam hem te hulp en samen trokken ze de boot op de oever. "Je hebt het gehaald," zei de magere man. Zijn glimlach onthulde 2 rijen witte tanden. "Amper," zei hij, wijzend naar de rij soldaten die bewegingloos op de andere oever stonden. "Wat doen ze? Zorgen ze dat je niet terugkomt?" "Ik denk het." Hij hielp Gemina uit de boot en hees de zware zadeltas die al hun aardse goederen bevatte op zijn schouder. "Mooie skif," zei de nomade. "Je mag hem hebben. We kunnen hem niet op onze rug meezeulen als we in Egypte reizen." "Ik hoopte al dat je dat zou zeggen." Hun gids glimlachte en bukte om de boot met halmen te bedekken. Het volgende moment ontsnapte er een vreemd, gesmoord geluid aan zijn lippen, waarna het magere lijf zonder waarschuwing vooroverviel, languit in de ondiepte van de Nijl. Een lange speer met een ijzeren punt stak uit zijn rug. Gemina gilde. Hij draaide zich met een ruk om en reikte naar zijn zwaard. 12 gewapende soldaten stapten in een keurige, symmetrische rij uit de schaduwen van de palmbomen. De zon scheen op hun blote armen en leek hun vlees in ebbenhout te veranderen. Een lange vrouw schreed tussen de gelederen door. Haar gespierde lichaam was bedekt met een enkel lang wit gewaad dat was versierd met een geplooide sjerp die over haar rechterschouder gedrapeerd was. Henna kleurde haar lange vingernagels en haar dat onder de zon rood opvlamde. Op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijk diadeem ondersteunde. "Je dacht toch niet dat je mij te slim af kon zijn," zei ze lijzig. Zijn manieren wonnen het van de schok en hij viel op zijn knie, waarna hij een arm voor zijn borst sloeg. "Kandake." Ze nam een lange speer van een van de soldaten en duwde de scherpe ijzeren punt onder zijn kin, waarop hij in elkaar kromp. Bloed droop op zijn tunica. "Niet doen!" schreef de Gemina, die op hem afrende. Een van de soldaten kwam in actie. Zijn gespierde lijf bewoog soepel en hij had haar te pakken voordat ze bij hem kon komen, of bij de koningin. "Wees stil, meid," gromde de Kandake. Gemina worstelde harder en de wachter klemde haar armen vast. Hij vergat de punt van de speer bij zijn keel toen hij haar huid rood zag kleuren als gevolg van de ruwe handen van de soldaat. Met een draai van zijn bovenlijf bevrijdde hij zich van het wapen van de koningin en stoof af op Gemina om haar te hulp te schieten. "Laat mijn echtgenote met rust!" Zijn stem klonk vreemd in zijn eigen oren, eerder als het gebrul van een leeuw dan als zijn gewone zachte intonatie. Hij deed nog een stap, ontweek twee soldaten om een tweede te zetten en was bijna bij Gemina. Maar een muur van harde gespierde lijven blokkeerde zijn volgende stap. Vuisten sloegen hem tegen de grond, knieën kneusden zijn ribben tot zijn adem bleef steken in zijn borst en hij duizelig werd. Op de achtergrond hoorde hij Gemina hysterisch huilen. Het gezicht van de Kandake vulde zijn blikveld. "Echtgenoten, zei je?" "We zijn getrouwd," zei hij met gezwollen lippen. "U kunt er nu niets meer aan doen." "Is dat zo?" Ze keek hem met samengeknepen ogen fel aan. "Ik kan haar weduwe maken." "Dat doet u niet." Ze was zijn hele leven als een tante voor hem geweest. Zijn moeder was vroeger haar beste vriendin. Een vertrouwde hartsvriendin in een wereld vol vijanden. Zou ze hem doden omdat hij zonder haar toestemming getrouwd was? Getrouwd met de dochter van een Romeinse beambte? "Je hebt me in verlegenheid gebracht." "Ik heb mannen om minder gedood," zei ze, alsof ze zijn gedachten kon lezen. "Vergeef me, mijn koningin." Ze knikte naar een van haar mannen en voordat hij nog een keer kon ademhalen, had de koninklijke soldaat twee boten tevoorschijn gehaald uit hun verstopplaats in het riet. Ze knevelde hem als een gevangen slaaf. Zijn engels en ellebogen werden door ijzeren ketenen achter zijn rug bij elkaar gebonden, waardoor zijn hele lijf pijnlijk in elkaar gevouwen werd. Zijn kuiten tegen zijn bovenbenen gedrukt, zijn voeten tegen zijn ellebogen. Zijn spieren protesteerden toen twee soldaten hem als een zak met graan oppakten en in de boot gooiden. Een diepere smart verscheurde zijn hart toen hij zag dat ze Gemina in het tweede koninklijke schip sleurde. Op het laatste moment stapte de koningin in de boot waarop hij zat en gaf een teken tot vertrek. Ze zou niet ontdekt willen worden aan deze kant van de Nijl. De Libiërs hadden vaste voet gekregen op de westoever van de rivier en moesten niets van haar hebben. Als ze haar betrapte terwijl ze door zo weinig mannen werd omringd, zouden ze haar net zo meedogenloos behandelen als zij hem behandelde. "Alsjeblieft, Kandakei," smeekte hij. Donkere ogen keken strak hem aan. Ze was maar 16 jaar ouder dan hij. Maar de mantel van gezag had haar iets gegeven wat jaren niet konden. Ze leek oeroud en leeftijdloos tegelijk, zoals ze hem opnam, met haar mond tot een meedogenloze streep getrokken. Ze stak een vinger op. "Ten eerste, ze is een Romeinse." Nog een vinger in de lucht. "Ten tweede, ze is verloofd met een of andere hooggeboren Romeinse idioot die op ditzelfde moment ziedend in mijn troonzaal zit." Nog een vinger. "Ten derde, haar vader is de beambte van de keizer zelf en slingert mij nu schuimbekkend dreigementen naar mijn hoofd." Nog een vinger. "Ten vierde, jij stiekeme slang, je hebt het achter mijn rug omgedaan." Nog een vinger. "Ten vijfde, je hebt een slecht voorbeeld gegeven aan alle jonge mannen in mijn paleis, in mijn koninkrijk." Ze schopte hem in zijn blootliggende zijde en de harde punt van haar lege schoen maakte dat hij gromde van pijn. "Ik heb geen vingers meer over, jij dwaas. En ik zal nog steeds iets moeten doen met die stomkop van een vader van haar." Hij haalde diep adem. Ze had hem nog niet gedood. Dat leek hoopvol. "We hadden u om toestemming moeten vragen." "Denk je?" "We hadden u om hulp moeten vragen." Ze lachte bitter. "Nee, dat had je niet. Als je het gewaagd had één woord tegen me te zeggen, had ik je zo hard geslagen dat je hersens uit je schedel waren gevallen." "Help ons nu, Kandakei." "Jou helpen? Ik zou net zo lief het leven uit je persen. Begrijp je het niet? Rome staat als een hongerige leeuw voor onze deur. We hangen aan een zijden draad, klampen ons vast aan een zekere mate van autonomie. Houden ze ons van het lijf met onze belastingen. Het enige wat ze nodig hebben is een excuus om ons in ons geheel op te slokken. Wat jij hebt gedaan, had hun dat excuus kunnen geven." Hij kneep zijn ogen dicht. Vroeger was Kush een machtige natie geweest. 700 jaar eerder hadden zijn koningen geregeerd over Egypte. Gedurende een hele eeuw waren de twee koninkrijken verenigd onder de banier van Kushitische monarchen. Die tijd was nu al lang voorbij. De mijnen en juwelen van Kush, evenals zijn sluwe koningin, waren erin geslaagd de plakkerige, hebberige vingers van Rome van zich af te houden. Ze hadden nog steeds hun onafhankelijkheid. Met hun rijkdommen kochten ze wellicht niet de macht van vroeger, maar zeker genoeg invloed om mee te tellen. "Het meisje is haar vaders zaak," zei de Kandakei. "Maar jij, het is aan mij om met jou af te rekenen. En geloof me, als ik je dit zeg, ik zal je een straf toemeten die je nooit zult vergeten. Je zult leren om je land boven je hart te stellen." "Ik hou van dit land, maar ik hou ook van Gemina. Ik ben met haar getrouwd," hield hij vol. En hoe zal één erbarmelijk, haastig uitgevoerd ritueel standhouden tegen de macht van jouw koningin en de wrok van Rome? Weer pinde ze hem vast met haar genadeloze blik. Hij had die blik eerder op haar gezicht gezien. Hij verscheen altijd als ze haar besluit had genomen. De blik betekende dat geen macht op aarde haar opzij kon krijgen. De blik die zich liet zien voordat er bloed werd vergoten. De zweem van hoop waaraan hij zich had vastgeklampt verwelkte. Hij draaide pijnlijk zijn hoofd tot hij kon zien dat de andere boot vlak achter die van hen voer. Ze leken Gemina in elk geval niet te mishandelen. Ze zat met haar armen om haar knieën vastgebonden, haar rug kaarsrecht. Ze zou niet weten, nog niet, dat ze voor altijd van hem gescheiden was. "Ik hou van jou," fluisterde hij zonder geluid, in de wetenschap dat hij die woorden nooit meer tegen haar zou zeggen. In de wetenschap dat de Nijl zijn hart wegdroeg en dat hij niets kon doen om het tegen te houden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek van de profeet Jeremia. De roeping van de profeet. Het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. Ik zei u: Och Heer, mijn God, ik kan niet spreken. Ik ben veel te jong. Maar de Heer antwoordde: Zeg niet, ik ben veel te jong. Naar iedereen tot wie ik u zend, moet gij gaan. En alles wat ik u opdraag, moet ge hun zeggen. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en de Heer sprak tot mij: Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik stel u heden aan over volken en over koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken, om ze te vernielen en te verwoesten, om ze op te bouwen en te planten. Omgord uw lenden, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen, anders jaag ik uw angst aan voor hen. Ik maak heden van u een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land. De koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers, zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen. Want ik ben bij u om u te redden. God sprak van de Heer. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige priester Thomas van Aquino op het evangelie van Johannes. Zie, ik heb hem tot getuige aangesteld. Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook mogen zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. Door de genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt dienaars te zijn van een nieuw verbond. Het is dus zeer terecht dat de evangelist de bekwaamheid van de voorloper aanduidt door diens naam te noemen. Zijn naam was Johannes, zegt hij. Vertaald betekent dit: degene in wie genade is. Deze naam werd hem niet zonder reden gegeven. Reeds voor zijn geboorte werd deze hem opgelegd krachtens goddelijke voorbeschikking. Gij moet hem Johannes noemen, zei de engel tot Zacharias. Daarom kon Johannes het woord van Jesaja op zichzelf toepassen. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Alles wat geschapen is, legt getuigenis af van God, want elk schepsel is een bewijs van Gods goedheid. Zo getuigt de grote omvang van de schepping van Gods kracht en almacht. Haar schoonheid getuigt van Gods wijsheid. Maar sommige mensen ontvangen van God een bijzondere zending. Zij leggen getuigenis af van God. Niet alleen op natuurlijke wijze, door het feit zelf van hun bestaan, maar ook op een geestelijke manier, door hun goede werken. Zo zijn alle heiligen getuigen van God. Want om hun goede werken wordt God bij de mensen verheerlijkt, zoals er geschreven staat. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Maar zij, die niet alleen zelf door Gods genade zijn gaven ontvangen op grond van hun goede werken, maar die deze gaven ook aan anderen mededelen door hun spreken, overreden en aansporen. Zij zijn op een zeer bijzondere wijze getuige van God. Johannes is een van hen. Hij is gekomen tot getuigenis, om de gaven van God uit te delen en Gods lof te verkondigen. Deze zending van Johannes als getuige is iets zeer groots. Want niemand kan getuigenis van iets afleggen dan in de mate waarin hij er zelf delen aan heeft. Jezus zei: wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Getuigenis afleggen van de goddelijke waarheid is een teken dat men deze waarheid kent. Daarom had ook Christus deze zending. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Maar Christus en Johannes bezaten deze zending op onderling verschillende wijze. Christus bezat het licht in zichzelf. Meer nog, hij was het licht. Johannes had alleen deel aan het licht. Daarom geeft Christus een volmaakt getuigenis. Hij openbaart op volmaakte wijze de waarheid. Johannes en de andere heiligen doen dit slechts in de mate waarin zij deze goddelijke waarheid ook zelf ontvangen. Verheven is dan ook de zending van Johannes, vanwege zijn deelname aan het licht van God en vanwege zijn gelijkenis met Christus, die zelf ook deze zending heeft vervuld. Want zo staat er geschreven: zie, hem heb ik tot getuige voor de volkeren aangesteld.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend.

0: onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 24 juni viert de kerk de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Hoogfeest, drie lezingen. Gloria, credo, eigen privatie. De geboorte van Johannes de Doper zijn aardse geboorte. En dat wij de geboorte van een heilige vieren, zijn aardse geboorte, dat is eigenlijk ongewoon. Normaal vieren wij van heiligen niet hun geboorte op aarde, maar hun geboorte in de hemel. Dat is de datum van hun sterven. En waarom vieren we dan van deze heilige dan toch zijn aardse geboortedag? Omdat Johannes de grootste is van alle mensen. Volgens het woord van de Heer, niemand is groter dan hij. En waarom is hij dan wel de grootste van alle mensen? De hymne van het morgengebed van deze dag geeft de reden aan. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar gij wijst het lam aan met eigen hand. Met zijn aardse geboorte vieren wij zoveel als de dageraad van het bovenaardse heil. Het opkomen van de zon van Gods liefde in Jezus. En die zon zelf is nog niet te zien, maar het licht van de zon straalt al boven de horizon uit. En dat is Johannes de Doper, de dageraad dus van het heil. Zijn geboorte wordt gevierd op 24 juni, namelijk 6 maanden voor de geboorte van Jezus. Jezus wordt door zijn volgelingen beschouwd als het licht in deze wereld. En de komst van het licht is midden in de winter geplaatst op 25 december. Omdat de engel Gabriel aan Maria zegt dat haar nicht Elisabeth al in haar 6e maand is, moet Johannes dus 6 maanden eerder geboren zijn, op 24 juni. En op 24 juni vindt de zomerzonnewende plaats. Dan worden de dagen kleiner. Net als Johannes, wiens levensparool luidt, hij moet groter worden, ik kleiner. De grootste van alle mensen vindt dus dat hij kleiner moet worden. En Jezus zegt, wij moeten allemaal kleiner worden. Als gij niet geworden zult zijn als de kleine kinderen, zult gij het rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wat leren wij als kleine kinderen in het heil? In de Effetaritus, bij de geboorte, bij het doopsel, werd onze mond geopend om Gods lof te verkondigen. Zoals de vader van Johannes de Doper, zijn tong werd losgemaakt en verkondigde Gods lof. Toen konden wij onze lippen nog niet articuleren tot geluiden en tot woorden van lof. En nu kunnen wij dat wel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd. Ze schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de 8e dag kwam men het kind besnijden, en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop, nee, het moet Johannes heten. Zij antwoordden haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Allen stonden verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde. Dit is het woord van God. De geest werd laten rusten bij hem. Wij mensen hebben allerlei gedachten. En het gebed is ervoor om tot een diepere werkelijkheid te komen, namelijk dat God ook zijn gedachten heeft. De naam Zacharias betekent, God denkt eraan. De Heer denkt aan mij.
eerst de geest laten rusten, zodat er een opening komt voor dit besef, dat God aan mij denkt. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij u ziet, u dan klein maken in het gebaar, en dan pas ingaan in het gebed, liggend, zittend, geknield, in de houding waarin u vermoedt Hem het meeste te kunnen vinden, en dat dan ook vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. U dan de geschiedenis te binnenbrengen, eerst het wonderlijke verschijnsel dat een mens zich vergeten weet door God, omdat hij opeens merkt dat God wel degelijk aan hem denkt. De plaats zien, Zacharias is eerst in het huis des Heren en daarna is hij zelf thuis en nu blijkt dat hij ook in het hart van de Heer is. Nu blijkt dat hij een plaats heeft in Gods gedachten, in Gods eigen hart. Ten slotte vragen wat we verlangen, dat we onze tekorten mogen zien. Deze rechtvaardige man was een ongelovige, terwijl hij een bedienaar van het geloof moest zijn. Hoe dikwijls blijven onze gedachten niet in het menselijke hangen? De overweging. Ze, de buren en de familie wilden het kind naar zijn vader Zacharias noemen. In die tijd was het gebruikelijk dat de naam van vader op zoon ging. Dus het kind Zacharias zou dan Zacharias moeten heten, naar zijn vader Zacharias. Maar Zacharias schreef op een schrijftafeltje Johannes zullen heten, want dat was de naam die de engel had genoemd. Dat was de naam die God had gegeven aan dit kind. En Johannes betekent God is genadig. Johannes is niet een kind van de natuur, want het ging zijn moeder Elisabeth niet meer naar de wijze van de vrouwen. Hij is een kind van genade, als een voorloper van hem die de genade zelf is, Jezus. Zacharias betekent God denkt aan u. Dat is een mooie naam. God zal aan je denken. Maar in de situatie van Zacharias, een kinderloze man en al op leeftijd, klonk dat eerder belachelijk of hatelijk, want God had juist niet aan hem gedacht. Want de wijze waarop God een teken gaf dat hij aan een getrouwde man zoals hij denkt, is natuurlijk door hem een kind te schenken. En God was hem vergeten. Hij had hem overgeslagen. Bij de buren, de familieleden en bij de kennissen waren voortdurend tekenen van Gods denken aan hen. Er kwam bij hen een kind, kind na kind. En elke keer als er iemand in verwachting was, sneed dat Elisabeth en Zacharias met zijn mooie naam door de ziel. Weer heeft God ons vergeten. Weer was Zacharias' naam een aanfluiting. Geen wonder dat Zacharias er moeite mee had toen de engel hem zei, vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord, uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet noemen. Hij kon dat gewoon niet geloven. En dat werd hem kwalijk genomen. Hij werd ervoor gestraft. Hij werd ervoor gestraft dat hij zijn naam niet de eer aandeed die deze verdiende, namelijk dat hij ondanks alles is blijven geloven dat God aan hem bleef denken, dat hij bleef geloven in Gods liefdevol denken aan hem. Want Zacharias, God zal aan je denken, betekent niet dat God aan je zal denken wanneer het jou uitkomt, en op de wijze waarop het jou uitkomt, of waarop jij het verwacht, maar dat betekent dat God aan je zal denken op een onverwachte wijze en op een tijd die je niet verwacht, op zijn tijd. De menselijke wijze van denken moet je loslaten. Het is een God die aan je denkt. Is dat niet zo met iedere genade? Dat je dat moet zien als een genade van God en niet als een genade van mensen. Gods genade ligt niet in het verlengde van de gewone menselijke verwachtingen. En dat betekent dat je ten aanzien van je gewone menselijke verwachtingen onverschillig moet zijn. Dat je het goed moet vinden dat je de manier waarop je uitkijkt naar een genade niet in vervulling ziet gaan.
God is vrij om je zijn aandacht te geven. En hij doet dat op een goddelijke wijze. Zoals bij Maria. Zij kon vrij uitzeggen, hoe zal dit geschieden dat ik geen man beken? Ze had afstand gedaan van de genade van het moederschap. En daarom juist was zij degene die de genade van het moederschap van Gods Zoon kon ontvangen. Hoe dikwijls overkomt het niet mensen? Ik voel mij helemaal vergeten. Ik raak er maar niet van overtuigd dat God aan mij denkt. Het lukt mij maar niet om te geloven dat God mij niet heeft overgeslagen. Komt dat dan niet omdat je eigenlijk niet onverschillig bent voor het hoe van zijn teken van genegenheid en het voor het wanneer? Ja, ik geloof wel in God en ik geloof wel in mijn uitverkiezing door hem, maar als ik over dit gebrek van mij maar niet heen kom en als ik alsmaar moet blijven vechten tegen bekoringen, heeft hij mij dan niet uit het oog verloren? Of als ik in het gebed helemaal niets ervaar, is dat dan geen duidelijk teken dat hij mij is vergeten? Dat hij niet naar mij omziet? Of als er geen ommekeer komt in de goede verstandhouding in onze familie of in ons klooster, of als er geen nieuw bloed meer bijkomt in onze gemeenschap, allemaal voorwaarden die mensen maar al te gemakkelijk verbinden aan Gods aandacht voor hen, dan verslapt de goede verstandhouding de houding van vertrouwen in het hart. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Theresia kunnen nazeggen dat het toch zo'n vreugde geeft om de Heer te mogen dienen in de nacht van de beproevingen. Hoe zeldzaam zijn de mensen die met Thomas à Kempis kunnen zeggen, mijn grootste troost is alle aardse troost te ontberen. Denk je nu werkelijk dat God iemand Zacharias zou laten heten, als hij ook maar iemand zou vergeten? De Heer denkt altijd aan u. Geen moment is onze herder zonder aandacht voor ons. De Heer is mijn herder, dat kan iedereen zeggen. En waar denkt hij dan aan? Waar denkt onze goede herder aan? Hij denkt aan het verbond. Hij denkt aan het verbond waarvan Zacharias zingt, zo was hij onze vaderen barmhartig, indachtig zijn heilig verbond. En daar heb je dat woord, indachtig, ik denk aan u. Hij zal zijn heilig verbond gedenken, hij zal zijn heilig verbond gestand doen. En wat was het ook alweer voor een verbond? Een genadeverbond. Een verbond waarbij God het eerste initiatief heeft. God alleen. Hij neemt het initiatief. Hij blijft trouw aan het verbond, ook waar de andere verbondspartner verstrekt laat gaan. De eerste woorden in het verbond van God met zijn volk waren toch, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden, Exodus 3:7. Dat betekent, ik ben zijn lijden indachtig, hij heeft je tranen bewaard in zijn kruik, hij kent je zuchten en steunen, je zorgen en verdriet, hij leidt eraan mee. Hij heeft medelijden. Tijdens de Eucharistie komt datzelfde terug. Bij de woorden van de consecratie zegt Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan de Heer. Dat wordt ons als een gebod opgelegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. We moeten denken aan hem, opdat wij zouden weten dat er altijd iemand is die aan ons denkt. En niet alleen met zijn gedachten, met zijn verstand, maar ook en vooral met zijn hart, met zijn hartebloed. Dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonde. Ik denk alleen maar barmhartig over u. Precies datgene wat ons zou doen geneigd zijn om te denken dat God niet aan ons denkt, dat hij ons is vergeten, omdat wij hem vergeten zijn in onze zonde. Juist daarvan mogen wij denken,
Hij denkt wel aan ons. Hij denkt namelijk aan ons om ons te vergeven. Om te vergeten dat wij niet aan hem zouden denken. Als wij echt geloven dat hij altijd aan ons denkt, dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen, dat hij zijn aanschijn altijd over ons laat lichten, dan zien wij steeds meer tekenen van die liefdevolle aandacht van hem. Dan wordt alles ons tot teken van zijn liefde en dan kan alles ons naar God brengen. Dan kunnen wij in alles God vinden. Aan het einde gesprekken met Zacharias, met Elisabeth, met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar en met de Vader. Met de Vader altijd in een grote eerbied, want Hij is de oorsprong van alle geheimen. Uit Hem komt de Zoon voort en naar Hem vloeit alles weer terug, sluiten met een Onze Vader.

Van harte welkom bij dit gezinsuur hier bij Radio Maria, altijd op de vierde dinsdag van de maand. De hymne die je nog wel kent van het jubeljaar 2025. Het jaar waar de hoop centraal stond en waar ook eigenlijk vaak het gezinsuur naar verwijst. De hoop die we mogen koesteren. Nou, we beginnen altijd met een blok waarin we wat nieuwsberichten onder de aandacht willen brengen. Daarna zullen we in gesprek gaan met priester Luc Simons. Hij heeft weer een mooi item voorbereid voor deze keer. En we sluiten af met nog wat activiteiten of andere interessante zaken. Maar ja, eerst eens wat nieuws. Het is misschien niet heel specifiek uitsluitend over of voor het gezin. Maar ik vond deze berichten echt wel zo interessant dat ik denk, nou, ik ga die toch delen met de luisteraars van het gezinsuur. Nou, de allereerste heb ik gevonden op de website van het Bisdom Haarlem Amsterdam. Toevallig kwam ik het daar tegen. Het zal wellicht ook wel elders staan. Maar hier werd ik gewezen op